blikken die vanzelf spreken in ons gezicht. Ik heb het over een grote deel van alles aangericht. Maar ik rijd te lang in deze tunnel en ik zie geen licht. Doe je ogen dicht voor onze laatste set. En denk terug aan het kleine huisje met het kleine bed. Shit. Maar mooi.

0: doen, tot 2.
1: Ken jij of heb jij een hele lieve, bijzondere moeder? Geef die dan op via doentot2@nhradio.nl.
2: doentot2@nhradio.nl.
1: Want misschien krijgt zij wel de week van Moederdag een bijzondere verrassing thuis.
0: Doen tot 2.
3: Elke werkdag van 12 tot 2.
0: Bij NH.

0: Ik ben Arnold en ik kom uit het mooie Castricum.
1: Ik ben Graciella en ik kom uit Amsterdam Zuidoost.
2: Ik ben Nel uit de Akersloot.
3: Ik ben Pieter en ik kom uit het mooie Uithoorn.
4: Thuis in heel Noord-Holland.
5: Het is 3:00.
6: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Op een Nederlands cruiseschip zijn mogelijk 7 gevallen van het Hantavirus gevonden. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zijn 2 besmettingen bevestigd in het laboratorium en zijn er vermoedens van 5 andere besmettingen. Op het schip overleden 3 mensen, onder wie een Fries echtpaar. De politie heeft in Rotterdam-Hoogvliet een man neergeschoten. Hij is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Wat zich heeft afgespeeld is niet duidelijk. De politie was even na 6:00 gisteravond afgekomen op een melding van een bedreiging met een vuurwapen op de Middenbaan Noord. Op beelden is te zien dat op straat een wapen ligt. De Amerikaanse acteurs Blake Lively en Justin Baldoni hebben een schikking getroffen waarmee alle rechtszaken tussen de twee komen te vervallen. In 2024 beschuldigde Lively haar tegenspeler Baldoni van grensoverschrijdend gedrag tijdens opnames van de film It Ends With Us. Wat volgde was een juridische strijd met aanklachten over en weer die breed werden uitgemeten in Amerikaanse media. Details over de schikking zijn niet bekend. In een verklaring zeggen de acteurs te hopen dat de schikking een vorm van afsluiting biedt. In Wageningen is iets na middernacht het bevrijdingsvuur ontstoken, de traditionele start van Bevrijdingsdag. Burgemeester Vermeulen en 2 oorlogsveteranen ontstaken het vuur voor het Hotel De Wereld, waar op 5 mei 1945 het bevel van aftocht van de Duitse bezetter werd getekend. Het vuur wordt vannacht door 2.500 lopers naar andere gemeenten in Nederland gebracht. De aankomst van het vuur luidt daar dan de 5 mei-activiteiten in. Het weer: in het zuiden en oosten regent het vannacht. Elders blijft het droog. Het wordt niet kouder dan 7 graden. Ook vandaag overdag af en toe regen in het zuiden en oosten bij 13 tot lokaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Non-stop muziek.
7: De NH Muziek Mix.

0: Hemelvaartsdag bij NH.
1: De top 100 van Noord-Holland.
0: Stem nu.
2: Ga naar nhnieuws.nl/top100.
1: Stem op jouw favoriete band of artiest.
3: De top 100 van Noord-Holland.
0: Hemelvaartsdag bij NH. Je kan nu stemmen.
1: nhnieuws.nl/top100.

0: ik ben Alida. Ik kom uit het mooie Oostzaan.
1: Ik ben Willem, wereldberoemd melkveehouder uit Ransdorp.
2: Ik ben van Java en nu woon ik in de Bomenbuurt in Amsterdam-Oost.
3: Het is 4 uur.
4: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij een ontploffing in een fabriek in China zijn 21 mensen omgekomen. Volgens staatsmedia gaat het om een vuurwerkfabriek in de stad Changsha in de zuidelijke provincie Hunan. 61 mensen zijn gewond geraakt. De oorzaak van de explosie is niet duidelijk. De Chinese president Xi heeft al gezegd dat er een grondig onderzoek naar de ontploffing moet komen. De Nederlandse vrouw die overleed na een vakantie met een cruiseschip was inderdaad besmet met het Hantavirus. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie is dat in een laboratorium bevestigd. Haar man overleed ook, maar van hem is geen uitsluitsel of het om het virus gaat, al vermoedt de WHO dat wel. Het cruiseschip ligt voor anker voor de kust van Kaapverdië. Er zijn zo'n 150 mensen aan boord uit 23 landen. De Nederlandse autoriteiten bereiden een medische evacuatie voor. Op de Atlantische Oceaan bij de Canarische eilanden is een grote hoeveelheid cocaïne onderschept. Er is naar schatting tussen de 35 en 40 ton gevonden. Volgens Spaanse media is dat een historische hoeveelheid. Bronnen zeggen tegen persbureau AFP dat het de bedoeling is om de drugs met meerdere boten in Europa te verspreiden. Het schip is tegengehouden in internationale wateren. Zo'n 20 mensen zijn opgepakt. De Amsterdamse burgemeester Halsema kijkt tevreden terug op de nationale herdenking. Ze noemt het een waardige en mooie ceremonie op de Dam. De 2 minuten stilte verliepen nagenoeg vlekkeloos. De politie heeft 13 mensen opgepakt, de meeste met protestborden. Een van hen probeerde het stiltemoment te verstoren. Het weer: in het zuiden en oosten regent het vannacht. Elders blijft het droog. Het wordt niet kouder dan 7 graden. Ook vandaag overdag af en toe regen in het zuiden en oosten. Bij 13 tot lokaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Non-stop muziek.
5: De NH Muziek Mix.

0: Muziekmiddag.
1: Iedere zondag.
0: Het beste uit 60, 70 en 80.
1: De Muziekmiddag.
0: 1967.
1: 1980.
0: De Muziekmiddag.
2: Met Willian van der Locht.
0: 1967.

0: Ik ben Noelle uit Amstelveen.
1: Ik ben Floor en ik kom uit Amsterdam.
2: Ik ben Anne en ik kom uit Akersloot.
3: Ik heet Piet en ik ben geboren en getogen in die fijne Amsterdamse pijp.
4: Ik ben Ivana en ik kom uit Monnikendam.
5: Ik ben Marissa uit Zaandam. Thuis in heel Noord-Holland.
6: Het is 5:00.
7: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij een ontploffing in een fabriek in China zijn 21 mensen omgekomen. Volgens staatsmedia gaat het om een vuurwerkfabriek in de stad Luoyang in de zuidelijke provincie Hunan. 61 mensen zijn gewond geraakt. De oorzaak van de explosie is niet duidelijk. De Chinese president Xi heeft al gezegd dat er een grondig onderzoek naar de ontploffing moet komen. Op een Nederlands cruiseschip zijn mogelijk 7 gevallen van het Hantavirus gevonden. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zijn 2 besmettingen bevestigd in het laboratorium en zijn er vermoedens van 5 andere besmettingen. Op het schip overleden 3 mensen, onder wie een Fries echtpaar. De automobilist die in het centrum van Leipzig inreed op een groep voetgangers is een 33-jarige Duitser. Volgens Duitse autoriteiten had de man mogelijk psychische problemen. Hij werd kort na het incident opgepakt. 2 mensen overleefden het niet. Zeker 20 anderen raakten gewond. 2 zijn er slecht aan toe. De man reed gistermiddag met zijn auto met hoge snelheid het voetgangersgebied in van Leipzig. De politie gaat vooralsnog niet uit van een terreuraanslag. De Amerikaanse acteurs Blake Lively en Justin Baldoni hebben een schikking getroffen waarmee alle rechtszaken tussen de twee komen te vervallen. In 2024 beschuldigde Lively haar tegenspeler Baldoni van grensoverschrijdend gedrag tijdens opnames van de film It Ends With Us. Wat volgde was een juridische strijd met aanklachten over en weer die breed werden uitgemeten in Amerikaanse media. Details over de schikking zijn niet bekend. In een verklaring zeggen de acteurs te hopen dat de schikking een vorm van afsluiting biedt. Het weer, het blijft vandaag bewolkt met af en toe een bui in het zuiden en oosten van het land. Daar wordt het zo'n 12 graden. In het noorden en westen blijft het droog met soms ook zon. Daar wordt het 13 tot lokaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Non-stop muziek.
9: De NH Muziek Mix.

0: ontbijttafel.
1: Eerst aan het lachen?
2: Mm-mm.
3: Hij is voor jou hoor, de kaasschaaf.
4: Yes!
3: Jawel!
1: Hij komt jouw kant op. Ik wens je heel veel plezier bij.
0: Elke werkdag van 6 tot 10. Bij hem.

0: Je luistert naar NH.
1: NH.
0: Overal in Noord-Holland op FM,
1: DAB+
0: en online.
1: Dit is de Muziekmix.

0: Ik ben Benita uit Amsterdam.
1: Ik ben Dolf uit Medemblik.
2: Ik ben Saskia uit Zaandam.
3: Ik ben Gerard uit Hoorn.
4: Ik ben Wim uit Haarlem.
5: Ik ben Lisbeth van Wolf en ik kom uit Heemskerk.
6: Ik ben Wesley uit Bennebroek. Thuis in heel
7: Noord-Holland. 6 uur zit Van der Linde met het NOS-journaal. In China zijn zeker 21 mensen omgekomen bij een explosie in een vuurwerkfabriek. Daarnaast zijn er 61 gewonden, meldde staatsmedia. De overheid heeft honderden reddingswerkers naar het gebied in de zuidelijke provincie Hunan gestuurd. De oorzaak van de explosie is niet duidelijk. De Chinese president Xi wil dat er een grondig onderzoek komt. De explosie was in de stad Liuyang, die bekend staat als vuurwerkhoofdstad van China. De Nederlandse vrouw die overleed na een vakantie met een cruiseschip was inderdaad besmet met het Hantavirus. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie is dat in een laboratorium bevestigd. Haar man overleed ook, maar van hem is geen uitsluitsel of het om het virus gaat, al vermoedt de WHO dat wel. Het cruiseschip ligt voor anker voor de kust van Kaapverdië. Er zijn zo'n 150 mensen aan boord uit 23 landen. De Nederlandse autoriteiten bereiden een medische evacuatie voor. Reddingswerkers in Colombia proberen mijnwerkers te bevrijden die vastzitten in een kolenmijn. Volgens autoriteiten was er een explosie die vermoedelijk ontstond door opgehoopte gassen in de mijn. Volgens mediaberichten waren er 15 mensen aan het werk. 6 mijnwerkers konden bevrijd worden, 9 zitten nog vast. Ze zouden aan het werk zijn geweest op een diepte van ongeveer 600 meter. Honderden lopers zijn op weg om het bevrijdingsvuur door te geven in het land. Rond middernacht werd het aangestoken in Wageningen als traditionele start van Bevrijdingsdag. De aankomst van het vuur in de loop van de dag is het startsein voor de lokale 5 mei-activiteiten. Het weer. Vandaag blijft het bewolkt met af en toe een bui in het zuiden en oosten van het land. Daar wordt het zo'n 12 graden. In het noorden en westen blijft het droog met soms ook wat zon. Daar wordt het 13 tot lokaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Ik ben er weer.
9: Thuis in heel Noord-Holland.
10: De ontbijttafel.
11: Met Pieter Kok.

0: Johnny Hates Jazz met Shattered Dreams. Goedemorgen, welkom bij NH. Dit is hem hoor, die allergrootste ontbijttafel waar je terechtgekomen bent. De allergrootste van heel Noord-Holland. Betekent dat er voor jou ook altijd plek is om aan te schuiven. Voel je vrij, wees welkom. Ook al is het pas 6:05. Op die vroege dinsdagochtend. Het is een beetje een bewolkte start van de dag. En 5 mei. Anne is erbij voor redactie en productie. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Frankie er ook nog voor het nieuws. Goedemorgen, Frankie.
2: Goedemorgen.
0: En jongens, bevrijdingsdag vandaag.
1: Nou.
0: We kunnen weer met z'n allen naar festivals.
1: Wow.
0: Jij gaat dit doen, hè, Anne, of niet?
1: Tuurlijk. Ja. Niet?
0: Nee, ik niet.
1: Hoort het dan bij?
0: Ja. Frankie, ben jij ook, ga jij meteen naar bevrijdingspop ergens, weet ik veel waar?
2: Ik heb wel zin. Ik weet nog niet of ik ga.
0: Ja, ik heb altijd wel zin in een feestje.
2: Ja, dat is wel waar.
0: Ja.
1: Maar wat doe je anders op 5 mei?
0: Nou, ik ben aan het werk. Ik weet niet hoe het met jou zit.
1: Ik ook, en daarna.
0: En ik ga daarna naar de sportschool.
2: Hé,
1: gezellig.
0: Dus, vind ik wel.
1: Oké. En daarna? Want je hangt niet de hele dag in de sportschool.
0: Daarna even een klein tukje doen, denk ik. Even bijkomen.
1: Oké, en daarna?
0: Nou.
1: Eten. En daarna?
0: Ja, we moeten nog een boodschappen doen. Ja, nee, ik heb niet echt iets gepland, Anne.
1: Oké, okay. Heb je nooit iets met bevrijdingsdag?
0: Nou, nee, ik kan me van vroeger, toen ik ben ook jong geweest, kan ik me herinneren dat ik eigenlijk van Koningsdag ongeveer tot en met bevrijdingsdag, dan dacht je echt van, goh, ik kan echt niet meer, ik ben echt gaar. En dan was het bevrijdingsdag.
1: Ja.
0: En dan ging je gewoon weer.
1: Ja.
0: En dat was daarna wel weer even een beetje afbouwen.
1: Ja, precies, daarna, morgen.
0: Maar die tijden zijn wat mij betreft een beetje voorbij, toch? Of ben ik nou een saaie lul geworden?
1: Ja.
0: Oké, bedankt.
1: Ja.
0: Wat? Ja, Frank. Ja. We're in this together, toch?
2: Ja, ja. Nou ja, toen jij sportschool zei, dacht ik, nou ja,
0: nou je mond schoenen. Misschien sloeg ik een beetje door. Maar ja, ik ga wel.
2: Ja.
0: Ja.
1: Heel goed.
0: En dan daarna weer lekker vroeg tussen de lappen.
1: Morgen gezond
0: weer op. Ik heb echt zin in. Vlag hijsen nog tussendoor.
3: Goedemorgen.
0: Dat wel.
3: Gaat het nu met
0: ja,
3: jou?
0: Prima.
3: Heb je goed kunnen slapen? Lag je wakker van de kou?
0: Ja, het is een graad of 10. Kom op.
3: Goedemorgen. Het is allemaal gezeur. Maar als de wekker afloopt, dan goedemorgen voor het deur.
0: Zometeen lekker krantenkopquiz. Na Sam Fender en Olivia Dean met Rain Me In.

0: het eindje is eigenlijk het mooiste, of niet? Paul McCartney met Listen to What the Man Said.
1: Krantenkopquiz.
0: Kwart over zes, hoog tijd voor...
1: De krantenkopquiz.
0: Een makkelijk quizje hoor. Je krijgt van mij drie krantenkoppen. Maar let op, eentje ervan is helemaal niet waar. Aan jou de vraag, welke? Je mag het doorgeven via 088-850-51-52... voor de eer van de ontbijttafel. Die staat er op het spel. Best wel lekker om die even binnen te slepen. Op de vroege dinsdagochtend dacht ik zo. Komen ze alle drie aan.
1: Kop 1.
0: Onderzoek dubbele punt. Sokken zitten lekkerder als ze van iemand anders zijn.
1: Kop 2.
0: Slimme vinding. Toiletrol zonder karton kan tot 3 miljard hulzen besparen.
1: Kop 3.
0: Douane vindt 6 boomgifkikkers in toiletten op Schiphol. Nou... Eén van deze drie is dus niet waar, maar de vraag is, welke is dat? Doorgeven die je via 088-850-51-52 voor de eer van de ontbijttafel. Is het vandaag kop 1, onderzoek dubbele punt, sokken zitten lekkerder als ze van iemand anders zijn? Is het kop 2, slimme vinding, toiletrol zonder karton kan tot 3 miljard hulzen besparen? Of is het kop 3, douane vindt 6 boomgifkikkers in toiletten op Schiphol?
1: De krantenkopquiz.
0: 088-850-51-52. Daar laat je weten welke er niet waar is voor die eer van de ontbijttafel. Want daar draait het natuurlijk om. Laat maar weten, is het kopie 1, kopie 2 of is het vandaag kopie 3?

0: Tijn CC met The Things We Do For Love.
1: De krantenkopquiz.
0: Ik heb je daarnet 3 krantenkoppen gegeven en de vraag gesteld welke is er niet waar. Ik lepel ze nog 1 keertje voor je op. En dan gaan we eens even kijken wat je ingestuurd hebt. En of je dus ook die eer van de ontbijttafel gewonnen hebt. Komen ze aan.
1: Kop 1.
0: Onderzoek dubbele punt. Sokken zitten lekkerder als ze van iemand anders zijn.
1: Kop 2.
0: Slimme vinding. Toiletrol zonder karton kan tot 3 miljard hulzen besparen.
1: Kop 3.
0: Douane vindt 6 boomgifkikkers in toiletten op Schiphol. Nou, gaan we maar eens even kijken wat er dan binnengekomen is. Ik begin vandaag bij Erwin, Karen, Paul, Nico en Jeannette. Helaas voor jullie. En ook helaas voor die boomgifkikkers zelf. Want die stonden inderdaad bij de toiletten op Schiphol in een plastic bakkie. Ze waren daar gedumpt.
2: Oh.
0: Medewerker van de douane zag ze. Die vermoeden smokkel. Dat is niet zo gek, want ze komen niet heel veel in Nederland voor.
2: Het is geen gewoon kikkertje.
0: En ook niet in een plastic bakkie.
2: Nee, toch niet in een natuurlijke habitat.
0: Nee, ze zijn naar een gespecialiseerde dierenopvang gebracht. En oh, jongens, hou je mee op. Wat is er mis met de Nederlandse pad? Weet je wel.
2: Ja, ik vind het dan op de een of andere manier toch weer een beest voor jou.
0: Oh ja?
2: Ja.
0: Dood en opgezet. Bedoel je? Of, ja, dat is gemeen.
2: In je huis.
0: Ja. Moest de hele tijd nat houden. Nou goed, gaan we door naar kop 2. Joke, Else, Henny, Monique en Cynthia, helaas voor jullie. Die is ook gewoon waar. De slimme vinding. De toiletrol zonder karton kan tot 3 miljard hulzen besparen. Och, zou zo blij mee zijn.
2: Ja?
0: Nee joh, wat is dit nou weer?
2: Oh ja, weet ik niet.
0: De innovatieprijs voor de slimme toiletrol. Die binnenhuls zorgt voor de stevigheid en dat de rol rond blijft. Maar nu kan die weg en dat kan dan 3 miljard hulzen schelen. Er komt ook een keukenrolvariant van.
2: Leuk.
0: Ik weet niet. Ik heb wel wat met de toiletrol, toch?
2: Wat doe je daarmee?
0: Nee, verrekijker van maken.
2: Knutselen.
0: Moet er 2 hebben. Goed, gaan we door naar de kop die niet waar is. Dat is vandaag kop 1, onderzoek. Sokken zitten lekkerder als ze van iemand anders zijn. Nee, frietjes zijn lekkerder als ze van iemand anders zijn.
2: Oh.
0: Het jatten van een frietje van een ander is dus gewoon een lekkerder frietje.
2: Ja,
0: het is een experiment geweest met 120 mensen. Sommigen kregen ze direct aangeboden, anderen kregen ze. En anderen kregen weer dus de opdracht om ze te stelen. Zo van, pak gewoon een frietje van iemand. En die smaakte dan dus het lekkerst.
2: Ja?
0: Ja.
2: Wat goed.
0: Hebben ze maar uitgezocht.
2: Wat een heerlijk onderzoek.
0: Fantastisch. Zorg ervoor dat de eer van de ontbijttafel naar een mooi rijtje gaat, hoor. Die is vandaag voor, hou je vast, Arnold, John, Gerrit, Natralda, Manfred, Vincent, Marcel, Gea, Frederik, Gieske en Christian Frank. Gefeliciteerd.
1: De krantenkopquiz.

0: Ik ben Astrid en ik kom uit Hoofddorp.
1: Ik ben Dea uit Zaandam.
2: Ik ben Alfred en ik kom uit het zonnige Julianendorp aan Zee.
3: Thuis in heel Noord-Holland.
4: Het is 6:30. In Warder is het 10 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Frank Boer. Frank, goedemorgen.
5: Goedemorgen. Bij een steekpartij in Den Helder zijn gisteravond 2 mensen gewond geraakt. Ze zijn allebei naar een ziekenhuis gebracht. Politie kreeg gisteravond meerdere meldingen van steekincidenten rond het Marsdiep in Den Helder. Politie weet nog niet of er sprake was van 1 ruzie of dat er op meerdere plaatsen meerdere keren gestoken is. Dat wordt nog onderzocht, zeggen ze. Ze konden gisteravond wel al iemand aanhouden. Een van de gewonden zou ook zelf gestoken hebben. Ze konden zelfs in totaal 3 mensen aanhouden overigens. Dat is voor de hulpdienst in Noord-Holland sowieso een drukke avond. Want ook in Zaandam raakte iemand gewond door een steekpartij. Ook daar is een verdachte opgepakt. De Amsterdamse burgemeester Femke Halsema kijkt terug op een waardige en mooie herdenking op de Dam in Amsterdam. Volgens een eerste schatting van het Nationaal Comité 4 en 5 mei werden er gisteravond ongeveer 15.000 mensen waren daar op de Dam. Vorig jaar waren dat er naar schatting ongeveer 16.000. Eerder op de avond werd wel bekend dat de politie 13 mensen moest aanhouden. Het gebeurde allemaal rond die dodenherdenking dus op de Dam. Dat waren vooral mensen die niet in een demonstratievak wilden gaan staan, terwijl dat wel de bedoeling was. Albert Heijn, de supermarkt, gaat beveiligers in het centrum van Amsterdam in de supermarkten uitrusten met camera's. Jaarlijks krijgt de supermarkt namelijk duizenden meldingen van medewerkers die worden uitgescholden of op een andere manier worden belaagd. En bij wijze van proef gaan er nu in verschillende supermarkten in het centrum van Amsterdam beveiligers rondlopen met van die bodycams. Als die testperiode goed uitpakt, wordt het aantal winkels uitgebreid. Het geldt alleen voor winkels waar beveiligers werken. Cameraatjes worden dus op de borst gespeeld van beveiligers. Eerder ging supermarkt Dirk al aan de slag met bodycamera's. Die werden gedragen door medewerkers zelf. En dan nog even wat dolfijnennieuws, want de aangespoelde witsnuitdolfijn heeft zijn eerste uren na zijn hachelijke avontuur op het strand bij Egmond aan Zee tamelijk goed doorstaan. Het dier werd opgevangen bij SOS-dolfijn, hè, dat doen ze vaker, waar ze nu de handen vol aan hem hebben, want ja, hij heeft 24 uur verzorging nodig.
6: We hebben de hele nacht doorgedraaid met een team. En in het begin moesten we het dier met 4 mensen ondersteunen. Het dier was vrij apathisch, maar langzaam begon het wat zwembewegingen te vertonen, konden we met 3 man af. Later nog wat actiever, naar 2 en toen uiteindelijk naar 1. En daar zijn we nu vandaag op aanbeland.
5: Ja, het dier heeft de naam Albi gekregen. Over de overlevingskans van deze witsnuitdolfijn is nog weinig te zeggen. En ja, ze moeten hem dus ondersteunen.
7: Bij dat zwemmen, het is alsof je een soort hele grote worst... Hij was apathisch, hè? Je bent een soort worst door het water heen aan het trekken. Een soort visworst. heel raar ding.
5: Visworst.
7: Ja, weet ik veel. En palingworst heet dat toch?
5: Ja. Zit hem aan zijn heel klein blikkie, toch?
7: Ja. Dit is wel een wonderlijke taak. Maar wel fijn dat het inmiddels met 1 persoon kan. Want het moet 24 uur per dag.
5: Ja,
7: inderdaad. Met de hele tijd maar met dat beest door het water aan het...
5: Ze zullen daar een goede roostermaker hebben, denk ik.
7: Ja, dat denk ik wel, ja.
5: Dat met 4 man. En dan
7: het is lastig als er opeens iemand uitvalt.
5: Nou. Ja. Dan heb je dolfijnenpiket, moet je toch alsnog.
7: Ja, maar dan moet ik wel zeggen dat als je je aanmeldt als vrijwilliger bij SOS Dolfijn, dat je ook wel blij bent dat je een keer echt wat te doen hebt.
5: Ja, dat is waar. Ja.
7: Nee, dolfijn, ja.
5: Dus dan heb je een dolfijnendag, ja. Meer nieuws in de app nog. Of op nanieuws.nl. Dan doe ik het weer nog even. We beginnen bevrijdingsdag, want dat is het vandaag met veel bewolking. Langzaam maar zeker klaart er misschien in het westen toch wat op. En daar zal het ook lekker droog zijn.
7: Mooi zo, dankjewel Frank. Anne, helemaal niks op de weg?
8: Helemaal nada.
7: Lekker man, lekker doorrijden in Noord-Holland.

0: Frank.
1: Wat ga je doen?
0: Het is toch even lekker.
2: Lekker, man.
0: Gewoon op de dinsdagochtend, niks met verzoekjes vrijdag. Je krijgt hem gewoon extra gratis erbij. Hier bij de ontbijttafel, jouw lievelingsplaat. Want dat is het.
2: Nou, en of.
0: Paul Simon met You Can Call Me.

0: Stevie Wonder met I Wish.
1: Wie is de vroege vogel van de dag?
0: Het is bijna 7:15 op die vroege dinsdagochtend. En misschien kun jij nog even lekker omdraaien in je bed. Maar denk eens aan al die Noord-Hollanders die weer keihard aan het werk zijn. Een vrachtwagenchauffeur, een krantenbezorger, een akkerbouwer, een timmerman. En vandaag gaan we naar banketbakker Vins in Castricum. Vins, goedemorgen.
2: Hoi, goedemorgen.
0: Hoe laat gaan de deuren open van de banketbakkerij vanochtend?
2: Ja, 8:00. Oh, ja.
0: En voor jou zelf?
2: Ja, 5:30.
0: Oh ja, oké. Okay. Nou, daar vallen we wel mee, toch? Ja.
2: Jawel, hè.
0: Het is, dus uitslapen toch. Het is bevrijdingsdag natuurlijk vandaag. Betekent dat nog wat bijzonders bij jou?
2: Ja. De oranje topoes hebben wat uit, hè.
0: Oh, je doet gewoon de oranje topoes ook gewoon hatsiklatsie door voor... Ja, je had toch nog van die oranje kleurstof liggen.
2: Nou, dus. Ja. Mooi, hè. Nee, joh, dat is de 5 mei topoes.
0: Oh, wat goed.
2: Als er wat te vieren valt, gaan we dat topoesen, toch?
0: Ja, daar heb je wel een beetje gelijk in. Het is natuurlijk altijd een feestje om een oranje topoes in de hand te hebben. En bij bevrijdingsdag, ik zou niet weten waarom niet, inderdaad. Kun je naast die vlag gaan staan, heb je geen wimpel meer nodig.
2: Nee, precies. Lekker, hè? Ja.
0: Ik dacht dat het helemaal met Koningsdag was, joh, maar wat een goed idee.
2: Ja. Nee, ja, maar eigenlijk doet wel jaren eigenlijk. Okay. Dus ze zijn het gewend bij ons.
0: Mooi zo. En dan even kijken, hoor. Want ik heb laatst geprobeerd te begrijpen wat er allemaal nog aan dagen aankomt. Maar Moederdag is natuurlijk een belangrijke, toch?
2: Moederdag, ja. En Vaderdag is nog belangrijker.
0: Ja, vind je? Ja? Nee, toch?
2: Ja, wij toch wel.
0: Ja,
2: wij toch wel.
0: Ja, wij wel inderdaad. Ja, maar goed,
2: moederdag,
0: in de tussentijd.
2: Is drukker, hoor, is de Vaderdag.
0: Dat wou ik net zeggen, ja.
2: Ja, eigenlijk het WK
0: hebben
2: we ook nog.
0: Oh, het WK.
2: Ook nog tompoes.
0: Er worden ook WK-tompoes, hè?
2: Ja, altijd.
0: En wat voor tompoes krijg je nou? Is ook gewoon oranje?
2: Nou, gewoon. Ja, dat is ook oranje roomtompoes.
0: Ja, precies. Oké, heerlijk zeg. Wat een goed idee. En ben je ook een WK-kijker, Vins?
2: Ja, maar dat valt dit jaar een beetje tegen, denk ik.
0: Ik wou net zeggen, voor jouw werktijd is het best een beetje lastig, hoor.
2: Ja, dan kan ik in één keer door.
0: Ja, eigenlijk. Ja. En dan als je nog een beetje verlegging hebt of iets dergelijks.
2: Ja. Ik denk wel dat ik ga kijken, hoor. Dan moet ik ervoor maar even een paar uurtjes slapen.
0: Ja, dat snap ik ook wel weer. Maar doe je dan met de tompoesen niet ook nog wat extra's nog aan het WK? Dat een beetje WK-vleugje heeft nog?
2: Ja, want, eigenlijk doen we altijd de hoofden van de spelers erop. Maar dat is altijd afwachten wie gaat spelen en wie moet goed worden.
0: Dat is natuurlijk ook weer zo. Want dat kun je eigenlijk pas doen op het moment dat er een keer mannen op het veld gestaan hebben.
2: Nou, je hebt een beetje je weet het wel een beetje.
0: Ja, dat is natuurlijk
2: maar
0: ook zo.
2: Maar Teun Koopmeijers moet natuurlijk niet ontbreken bij ons.
0: Nee, dat begrijp ik. Die
2: gaat er sowieso op.
0: Dat is de plaatselijke held, dat kan ik me voorstellen. Ja. Die hoort er wel bij. Ja, dat mag duidelijk zijn. Goed. Oké, en dan qua bevrijdingsdag. Oh nee, wacht eventjes. Eerst first things first. We hebben dus Moederdag, Vaderdag, Pinksteren. Is dat nog iets?
2: En dan gaan de mensen, eigenlijk is dat ook, maar niet echt specifiek iets.
0: Je hebt een dagje vrij en prima. Kun je weer extra gebak kopen. Ja, dat is wel het belangrijkste natuurlijk. Oké, en hebben we dan daarna nog wat? Even kijken, Hemelvaart heb je natuurlijk ook nog.
2: Ja, nee, dat is ook niet echt specifiek. Oh. Dat is niet echt wat vervieren, Pinksteren. Moederdag is toch wel echt wel de drukste. En dan zijn we alweer bijna bij de Sinterklaas en de kerst, hè?
0: Nou, daar ben je toch niet in je hoofd al mee bezig, of wel?
2: Ja, echt? Hoor.
0: Maar moet je daar al op voorbereiden? Dan moet je al dingen voor inkopen? Nee, toch?
2: Ja, overleggen. De planning alvast een beetje inzetten. Wanneer we wat gaan maken, wat we gaan maken.
0: Man, echt waar?
2: Ja.
0: Zo ver ben ik wel niet in mijn hoofd, hoor.
2: Nee, is de zomer, hè?
0: Ja, toch?
2: Ja.
0: Zit er nog een beetje een zomervakantietje in, ook voor Vint zelf?
2: Ja. We gaan lekker naar Griekenland.
0: Oh, lekker naar Griekenland? Ja. En dan 9 dagen of wat lang? Mag je wat langer?
2: Nee, we gaan wel 2 weken.
0: Oh, heerlijk zeg.
2: Gezellig met gezin, dus dat is ook belangrijk.
0: Nou, wat goed. Ja, dat mag je zeker zeggen, ja. Goed, dan nog heel even terug naar vandaag, bevrijdingsdag. Ga je zelf ook nog vieren? Is er nog een openluchtconcert of zo?
2: Nee, eigenlijk niet. Dat heb ik eigenlijk nooit gedaan ook. Vorig jaar waren we natuurlijk met z'n allen vrij, maar ik ben eigenlijk nooit naar zo'n concert geweest.
0: Nee. Ik ga ook niet, maar Anne gaat wel, hoor, vandaag.
2: Ja, dat geloof ik wel.
0: Anne gaat natuurlijk ergens in de lamp hangen. Dat,
3: we kunnen ook samen, hè?
4: Gaan we met z'n drieën?
0: Je mag ook mee, hoor, Vins. Ik wil niet mee, Anne.
4: Hoezo wil jij niet mee?
0: Ik heb gewoon geen zin in, laat me met rust. Hartstikke druk, ik heb gewoon wat dingen te doen.
4: Helemaal niet.
2: Volgens mij wordt het weer goed.
0: Ja, daar zal het niet aan liggen, in ieder geval. Goed, Vins, we gaan je niet lang van je werk houden. Er moet een hoop oranje topoes nog gemaakt worden.
2: Ja, dan moet je wel even aan de
0: Ja, je moet even aan de bak. Maar dat gaat ongetwijfeld helemaal goed komen. Ik ga je natuurlijk ook feliciteren. Je bent met recht een vroege vogel van de dag. En je weet het, hè? Hou hem hier.
2: Met veel plezier.
1: Ben je ook een vroege vogel? App dan nu je naam en je beroep naar 088-850-5152. En wie weet ben jij binnenkort wel de vroege vogel van de dag.

0: Tim Finn met A Fraction, Too Much Friction. Am,
1: ja.
0: Ik dacht, zal ik zo meteen iets leuke taalachtigs doen?
1: Iets leuks taalachtigs?
0: Ja, dan gaat het over taal. En daar ben ik op zich niet heel goed in. Maar ik heb laatst iets gehoord en het heeft te maken met een kop koffie. Ik dacht, dat is misschien leuk.
1: Prima, okay. Leuk.
0: Nou, dat ging makkelijk. En misschien valt het tegen, hè?
1: Alleen maar lachen.
0: Gaan we zo horen. Na Mark Cohen.

0: Elke maandag pas ik op mijn kleindochter Evie. We hebben het altijd zo leuk samen. Ik zorg met alle liefde voor haar. Maar wie zorgt er straks voor mij?
1: Dat doen we samen, met Omring. Want met de thuiszorg van Omring krijg je net dat beetje extra ondersteuning wanneer het nodig is. Kijk op omring.nl/thuiszorg.
2: Meubels Stoffeerderij Scholtens is een familiebedrijf dat ruim 50 jaar meubels stoffeert, repareert en restaureert. Van antiek tot modern, ook voor het opvullen van uw zitmeubelen en voor het riet, bies en vlechtwerk. Bel Meubels Stoffeerderij Scholtens 06-2726-0222.
3: Restaurant Black Olive. Wij serveren de heerlijkste mediterrane gerechten. Denk aan de T-bone, ossehaas en zalm. En vegetarische gerechten. En ook groepen tot 80 personen zijn welkom. Kijk op restaurantblackolive.nl.
4: Meubelstoffeerderij Scholtens is aanstaande zaterdag geopend van 10 tot 1. Netwerk 65 Purmerend. Bel 06-272-60222.
5: Kom werken bij Steinweg en maak deel uit van een team dat deze wereld in beweging houdt. Bij Steinweg werk je niet zomaar in de haven. Van techniek tot logistiek, van planning tot operatie. Jij speelt mee op wereldniveau. Dit is de plek waar je wilt zijn en wilt groeien. Be there. Steinweg.com/join the club.
6: Hallo, ik ben Alida. Ik kom uit het mooie Oostzaan.
7: Ik ben Willem, wereldberoemd melkveehouder uit Ranzer.
8: Ik ben van Java en nu woon ik in de Bomenbuurt in Amsterdam-Oost. Thuis in heel
9: Ruim 7 uur, het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijg je van Frank Boer. Frank, goedemorgen.
10: Goedemorgen. Bij een steekpartij in Den Helder zijn gisteravond 2 mensen gewond geraakt. Wat er precies gebeurd is, wordt nog onderzocht. De slachtoffers moesten wel naar het ziekenhuis. In totaal zijn er 3 mensen aangehouden door de politie. Een van hen was ook een van de gewonden. De meeste demonstranten die gisteren werden aangehouden bij de nationale dodenherdenking zijn weer vrij. Er werden 13 mensen opgepakt, 9 werden gisteren alweer vrijgelaten. En in Haarlem worden vandaag opnieuw honderdduizenden bezoekers verwacht bij het Bevrijdingsfestival. Dit jaar zijn er voor het eerst de veiligheidsmaatregelen aangepast. Straks meer nieuws uit Noord-Holland, nu is het nationale en het internationale nieuws.
11: Dorien Bouwman met het NOS-journaal. In Wageningen is om middernacht het Nationaal Bevrijdingsvuur ontstoken. Daarbij waren 2 oorlogsveteranen uit het Verenigd Koninkrijk en Canada aanwezig. Vandaag, op Bevrijdingsdag, verspreiden meer dan 2500 hardlopers het vuur door het hele land naar zo'n 100 gemeenten. Deze hardloper heeft iemand tijdens de tocht in gedachten.
12: Nou, met mijn grootvader. Ja, mijn grootvader die had gevochten op de Grebbeberg, dus die moest in 1940 moest die eigenlijk dezelfde route weer terug.
11: De aftrap van de bevrijdingsfestivals is vanmiddag in Utrecht. Op het Nederlandse cruiseschip de Hondius zijn mogelijk 7 gevallen van het Hantavirus gevonden. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zijn 2 besmettingen bevestigd in het laboratorium en zijn er vermoedens van 5 andere besmettingen. 3 opvarenden zijn overleden, onder wie een Fries echtpaar. In Colombia zijn 9 mijnwerkers omgekomen bij een ontploffing in een kolenmijn. Door de explosie werd de uitgang geblokkeerd en kwamen ze vast te zitten. 6 mijnwerkers konden bevrijd worden. Zij raakten wel gewond. In China zijn zeker 21 mensen omgekomen bij een explosie in een vuurwerkfabriek. Daarnaast zijn er 61 gewonden, melden staatsmedia. De explosie was in de stad Liuyang, die bekend staat als de vuurwerkhoofdstad van China, zegt correspondent Gabi Verberg.
13: De omvang van de ramp moet heel snel duidelijk zijn geworden, want het provinciebestuur die heeft eigenlijk direct het noodplan geactiveerd. Honderden reddingswerkers zijn op de been. En het vuur is nog steeds niet onder controle. Nog steeds gezocht naar vermisten en hoeveel dat er zijn, dat weten we niet.
11: De stad telt zo'n 3000 vuurwerkfabrieken. De oorzaak van de explosie is niet duidelijk. Het weer. Vandaag is het bewolkt met in het zuiden en oosten af en toe een bui. Daar wordt het 12 graden. In het noorden en westen blijft het droog met soms ook zon. En daar wordt het 13 tot lokaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel 1 of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score. Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met NH Media. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
15: Dit is een uittip.
16: In het lange hemelvaartweekend van 14 tot en met 17 mei is het Ambachtenfestival in het Enkhuizer Zuiderzeemuseum. Geniet in het levendige Zuiderzeedorp van alle demonstraties en optredens. Ga voor meer info en tickets naar zuiderzeemuseum.nl.
15: Dit was een uittip.
17: Win deze zomer een gratis reclamecampagne. Ga snel naar regioimpact.nl.
18: Trulies met Genke.
19: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
18: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
19: Precies wat we nodig hadden.
18: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Genke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar Genke.nl.
20: Op 5 mei vieren we de bevrijding van Nederland. Marineman Hans Zomer gaf zijn leven als geheim agent voor onze vrijheid. Hij was 21 jaar. Laten we er wat van leren en vier de vrijheid voor iedereen. marinemuseum.nl/vrijheid.
18: Ontdek flexibel leasen op genke.nl.
21: Wij zijn Medipoint.
22: Medipoint is er voor de rollator van Safa.
23: Zodat ik mijn kleinkinderen zelf kan ophalen.
22: En voor de sta-opstoel van Toon.
24: Zo kan ik langer thuis blijven wonen.
22: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online. Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer. Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
25: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
26: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
27: De ontbijttafel
28: met Pieter Kok.

0: James Blunt met Stay the Night. Goedemorgen en welkom bij NH. Dit is de ontbijttafel. Dit is maar die allergrootste ontbijttafel van heel Noord-Holland. Betekent dat er voor jou ook altijd plek is om aan te schuiven? Voel je vrij, wees welkom. Ook al is het pas 11 minuutjes over 7 op die vroege dinsdagochtend. Maar het is wel 5 mei en dat betekent lekker een feestje vieren vandaag. Of althans, dat gaat Anne doen. Nadat ze een beetje redactie en productie hier heeft gedaan, in één streep door naar een van het bevrijdingsfestival.
1: Meteen nou.
0: Met slappe plastic beker bier in hand.
1: Ja, zo'n statiegeldcupje waar we krijgen.
0: Dat soort darrie.
1: Toch?
0: Weet ik niet, ik heb geen idee, ik ga nooit. En Frankie is erbij voor het nieuws. Goedemorgen, Frank.
2: Ja, goedemorgen. Ja.
0: Jongens, ik wil jullie even meenemen naar een taalnieuwtje wat ik...
1: Het is
0: in ieder geval voor mij nieuw. Want ik heb dat even uitgezocht samen met mijn dochter een tijdje geleden. Een kopje koffie wordt, daar zijn wel meerdere termen voor, toch?
1: Ja.
0: Wat vinden jullie de mooiste term voor een kop koffie?
1: Straffe bak.
0: Een straffe bak, ja? Ja.
2: Bakkie troost.
0: Bakkie troost. Dat is leuk, want dan kom ik heel dicht bij degene waar ik het over wil hebben. Dat is namelijk het bakkie pleur.
1: Ja,
2: oh ja.
1: Ja.
0: Waar komt nou het bakkie pleur vandaan? Oh. Is er iemand die weet waar het bakkie pleur vandaan komt? Waar
1: van
0: komt het woord pleur vandaan? Ja, pleur, wat is dan pleur?
1: Gewoon smerigheid, gewoon bruine zooi.
0: Ja, precies. Dat is het idee wat je bij het woord pleur hebt.
1: Ja.
0: Oké, okay, en jij dan, Frank? Waar komt het woord bakkie pleur vandaan?
2: Nee, dat dacht ik ook, dat je het er een beetje in kwakt, hè? Dat je het een beetje gooit, dat je het er lekker in pleurt. Ja, toch?
0: Ja, precies. Maar jij, Frank, bent degene die hem al ooit verteld heeft dat ook de omgeving van Leiden en het zangerige wat daarin zit, dat uit een bepaalde taal komt.
2: Dat klopt, dat komt van de Hugenoten en dat waren Fransen.
0: Precies. Ja. Ja. En weet iemand hier aan tafel wat pleur betekent in het Frans?
1: Oh, is het regen of zo?
0: Pleuré. Nee, dat is niet bijna goed.
1: Oh.
2: Ja, het is, ik weet dat omdat je een Citroën hebt die zo heet. De pluriel, maar dat is huilen, toch?
0: Dat is huilen, inderdaad.
1: Oh. Ja.
0: En wat heb je dan nodig? Een bakkie troost.
1: Oh.
0: En daar komt dus een bakkie pleur vandaan.
2: Maar wie? Het is gewoon een chique koffie.
0: Het is gewoon heel chique koffie. In de laag zijn ze een bakkie pleuren aan het drinken de hele tijd.
1: Dat denk ik
0: nooit
1: niet.
0: Ja, dus wel, blijkt nu.

0: Queen met I Want to Break Free.
1: De ontbijttafel. NH.
2: De ontbijttafel.
0: Strakjes is de Amsterdamse Reguliersdwarsstraat het decor van één groot diner. 75 ouderen en 75 jongeren schuiven aan voor de vrijheidsmaaltijd. Robert Sticht van Burennetwerk organiseert het allemaal. Hier ben ik aan de lijn. Robert, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Wie schuiven er allemaal aan daar aan tafel?
3: Ja, dat zijn 75 van onze vrijwilligers die vooral jong zijn. En 75 van de buren die zij geholpen hebben de afgelopen jaren.
0: Ja, maar leg dan even uit wat het Burennetwerk precies doet.
3: Ja, dus wij koppelen vrijwilligers in de buurt die graag iets voor iemand anders willen doen. Aan iemand die een helpende hand kan gebruiken. En dat zijn vaak kleine klusjes zoals boodschappen doen of een plankje ophangen. En die willen we graag een keer in het zonnetje zetten en bij elkaar aan tafel zetten.
0: Ja, wat leuk. Maar er zijn dus mensen die elkaar in de basis wel zouden kunnen kennen al dus.
3: Ja zeker. Ja. Dus je hebt goede buren. Dat zijn onze vrijwilligers die af en toe een klusje doen bij iemand die ze misschien niet kennen en dan misschien niet meer zien. En we hebben ook goede buren die jarenlang bij iemand op de koffie komen, gewoon voor de gezelligheid.
0: Om even
3: voor
0: een praatje te maken of inderdaad even een boodschapje mee te nemen.
3: Ja,
0: als je toch langskomt, neem even pak melk mee.
3: Precies, ja. Het is eigenlijk een beetje wat we vroeger misschien wat vanzelfsprekender vonden dan nu. Maar het gebeurt nog steeds.
0: Het klinkt allemaal zo lief en mooi. En bestaat het nou ook echt op deze manier? Is dit nou ook echt iets wat gewoon inmiddels met de buurt verweven zit daar?
3: Ja, nou ja, kijk, ik denk dat zeker mijn generatie, de 25 tot 35-jarigen, die hebben misschien een zetje nodig om het om te beginnen. Maar het gebeurt zeker, ja. En ik bemerk ook heel erg dat degenen die we helpen, die vinden het hartstikke leuk. En die hebben ook, vinden het gewoon prima om iemand overvloed te krijgen die ze misschien nog niet kennen. Want we kunnen altijd met elkaar praten en elkaar leren kennen. En misschien komen er wel hele mooie dingen uit.
0: Ja. Wat voor soort band bouwen mensen nou op die aan elkaar gekoppeld zijn?
3: Ja, het is grappig dat je het vraagt. We horen vaak van de mensen die langsgaan dat ze na een paar jaar of na een paar maanden al durft te spreken van een bonusopa of van een bonusoma. Dus dat zijn hele bijzondere banden eigenlijk. En soms is het gewoon, zoals ik zei, wat simpeler. Is het gewoon heel fijn dat er even iemand iets kon repareren in huis wat ze zelf gewoon niet meer kunnen. Of die even een paar weken boodschappen doet tijdens het revalideren. Dus het is van alles en nog wat. Maar het is in ieder geval heel leuk om te horen altijd.
0: Ja, en dan nu dus al die mensen bij elkaar aan tafel. Wordt er ook nog iets georganiseerd aan tafel? Is het gewoon een eten en kijk maar wat je doet?
3: Nee, we schrijven even aan en dat is natuurlijk een welkomstpraatje. En we hebben samen met de Stichting Oud Geleerd Jong gedaan, gaan we ook zeker het thema vrijheid naar voren laten komen. Er zijn gesprekskaartjes. Ik denk dat het vanzelf helemaal goed gaat komen. Dat men natuurlijk gewoon heel blij is om op deze dag even bij elkaar te zitten en inzichten en ervaringen te delen. Voor de ene generatie is het iets wat misschien wat meer in de herinnering ligt. En voor andere generaties is het juist meer iets wat misschien een beetje boven het hoofd hangt. Ja. Dus er is genoeg om over te praten.
0: We zijn inmiddels ook wel aangekomen in een periode waarin er niet heel veel mensen meer zijn die heel actieve herinneringen hebben aan de oorlog zelf, hè?
3: Ja, nee, dat zeker. Maar goed, je hebt natuurlijk altijd wel weer verhalen van familieleden. Of gewoon inzichten die je daarmee hebt opgedaan. En ik denk dat het op die manier ook belangrijk blijft om het erover te blijven hebben. En om het niet van als vanzelfsprekend te zien.
0: Nee. En dan moet er natuurlijk ook wat gegeten worden. Wat staat er op het menu eigenlijk? Vind ik altijd wel leuk om te weten.
3: Ja, goede vraag. Elk jaar wordt er een vrijheidssoep gemaakt door een bekende Nederlander die goed er is. En dit jaar is dat Jannie van der Heijden. Dus die gaan we lekker eten.
0: Ja.
3: En daarna is er een hoofdgerecht met een hamburger in vegetarisch, veganistisch of een reguliere variant. En we eindigen met een ijsje en misschien nog een kleine bol achteraf als we daar zin in hebben.
0: En waar komt de tafel precies te staan?
3: Ja, midden op straat.
0: Gewoon,
3: dus gewoon op straat. Het weer ziet er voorlopig goed uit. Dus we gaan gewoon de lange tafel op straat zetten. En de Reguliers Dwarsstraat is een hele mooie stad in Amsterdam die eigenlijk heel goed past bij ook samenkomen van generaties, bubbels. Iedereen is welkom.
0: Ja, het klinkt als iets heel moois. Is het voor herhaling vatbaar? Wil je het vaker gaan doen?
3: Nou, het is de eerste keer. Dus ik ga het eerst meemaken vandaag. Maar ik bedoel, als het gaat zoals de wereld gaat, dan zie ik geen reden om het niet volgend jaar gewoon weer te doen.
0: Nou, dat zou leuk zijn als het allemaal heel erg bevalt bij iedereen. Dank dat we even mochten bellen. Robert Sticht van Burennetwerk. Straks om 6:00 schuiven er dus 150 mensen aan in de Reguliersdwarsstraat in Amsterdam bij de Vrijheidsmaaltijd.

0: De Amsterdamse grachten als decor voor uw bedrijfsuitje? Rederij Het Smitje is er voor al uw vaarevenementen. Met een ruime keuze in salonboten of klassieke schepen is er voor iedere gelegenheid een passend schip. Kijk voor de diverse borrels en dinerarrangementen op smitje.nl en stel uw ideale vaartocht samen. Of bel 020 670 6067. Smitje met DT.
1: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Kloosterman, badkamers en keukens in Huizen.
2: Vroege vogels, opgelet. Ben jij aankomende week lekker vroeg uit de veren en shop je tussen 8 en 10 uur 's ochtends bij Kema Vlees? Dan profiteer je van 10% korting op je gehele winkelmand. Met uitzondering op de al lopende kortingen en reclames.
3: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
4: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
5: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
6: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de Lente Voordeelweken en profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, Beter Leven.
7: Ik krijg een vakantiebroertje.
8: Huh?
7: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
8: Cool, wil ik ook.
9: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer voor het vakantiegezin, juist nu.
6: EuropaKinderhulp.nl.
10: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
11: Ik ben Tineke en ik kom uit Heilo.
12: Ik ben Els en ik kom uit Zaandam.
13: Ik ben Francine uit het mooie Haarlem.
14: Thuis in heel Noord-Holland.
15: Met 7:30 in Hensbroek is het 9 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Frank Boer. Frank, goedemorgen.
16: Goedemorgen. Bij een steekpartij in Den Helder zijn gisteravond 2 mensen gewond geraakt. Ze zijn allebei naar een ziekenhuis gebracht. De politie kreeg gisteravond meerdere meldingen van steekincidenten rond het Marsdiep in Den Helder. Maar de politie weet nog niet of er sprake is van 1 ruzie of dat er meerdere keren gestoken is op verschillende plekken. Dat wordt nog onderzocht, zeggen ze. In totaal zijn er wel 3 mensen aangehouden. Een van hen was ook een van de gewonden. Het was sowieso voor de hulpdienst in Noord-Holland wat een drukke avond gisteravond, want ook in Zaandam raakte iemand gewond door een steekpartij. Ook daar is iemand aangehouden. De demonstranten die gisteren werden aangehouden bij de Nationale Dodenherdenking zijn bijna allemaal weer vrij. Er werden in totaal 13 mensen opgepakt. 9 van hen zijn vannacht al vrijgelaten. De rest volgt waarschijnlijk snel, zegt hun advocaat. De meeste werden aangehouden omdat ze wilden demonstreren, maar dat niet in een speciaal vak wilden doen. Nou, dan word je opgepakt. 1 persoon werd aangehouden omdat hij schreeuwde tijdens de herdenking. Er waren gisteren zo'n 15.000 mensen op de Dam in Amsterdam bij die herdenking. Dat is vergelijkbaar met vorig jaar. Toen waren het er naar schatting 16.000. De aangespoelde witsnuitdolfijn heeft de eerste uren na zijn hachelijke avontuur op het strand bij Egmond aan Zee tamelijk goed doorstaan. Het dier is intussen opgevangen bij SOS Dolfijn in Annapolona, waar ze de handen vol aan hem hebben, want ja, hij heeft 24 uur verzorging nodig.
17: We hebben de hele nacht doorgedraaid met een team. En in het begin moesten we het dier met 4 mensen ondersteunen. Het dier was vrij apathisch. Maar langzaam begon het wat zwembewegingen te vertonen. Konden we met 3 man af. Later nog wat actiever, naar 2 en toen uiteindelijk naar 1. En daar zijn we nu vandaag op aanbeland.
16: Het dier heeft de naam Albi gekregen. Over de overlevingskans van deze witsnuitende dolfijn is overigens nog niet veel te zeggen. Dat moet allemaal nog gaan blijken de komende dagen. Supermarkt Albert Heijn gaat beveiligers van winkels in het centrum van Amsterdam uitrusten met bodycams. Die speciale camera's moeten voorkomen dat medewerkers van de winkel worden bedreigd of lastiggevallen. Dat gebeurt nu nog aan de lopende band, zeggen ze daar bij Albert Heijn. Ieder jaar zijn er duizenden meldingen van dit soort intimiderende gedragingen. De bodycams zijn onderdeel van een proef. Als die testperiode goed uitpakt, wordt het aantal winkels uitgebreid, zegt Albert Heijn. Dat geldt trouwens alleen voor winkels waar beveiligers werken. Ja, nu het weer volop voorjaar is, is het ook weer lekker druk op het water. Erg druk, zelfs zien inspecteurs in de Amsterdamse grachten. Veel schippers van dit soort bootjes nemen het niet altijd nou met de regels op het water. En dat terwijl ze helemaal niet zo moeilijk zijn, zegt deze handhaver.
8: Dat je altijd rechts moet houden, net als op de weg. En dat je ook aan de snelheid houdt, zoals in de grachten bijvoorbeeld 6 km per uur. Dat de schipper niet drinkt als hij aan het varen is, net als op de weg. Maar ook als je 's avonds gaat varen en het wordt een beetje schemerig, dat je de juiste verlichting op je boot hebt zitten.
16: Ja, kind kan de was doen.
18: Ja, het is zo makkelijk.
16: Maar toch gaat het vaak fout, hè?
18: Heb jij je vaarbewijs, Frank?
16: Nee.
18: Zoals je rijbewijs is lastig te houden. Raak je dat ook nog kwijt?
16: Nee, ik laat mij graag varen.
18: Oh ja, oké. Okay. Ja. Ik heb wel een vaarbewijs.
16: Hè?
18: Dat is een van de weinige
19: dingen
18: die
19: we hebben daar nooit gebruik van gemaakt.
16: Nee.
20: Heeft Pieter Kok een vaarbewijs?
18: Oh, okay. Dat ga je nu opschrijven?
16: Ja. Dan zullen wij namelijk alleen nog maar een bootje regelen.
18: Ja. Nee, dat heb ik gehaald een aantal jaar geleden. Toen werd bekend dat ze dat... nu, als je hem zou halen toen, in die tijd... dan was hij de rest van je leven voor jou. Had je de rest van je leven je vaarbewijs. Mm-hmm. Toen dacht ik, ja, die kans laat ik niet glippen natuurlijk. Want dat wilden ze gaan...
19: Dat is heel moeilijk.
18: Nou, het was niet makkelijk.
19: Nee.
18: Je hebt verschillende delen, deel 1 en 2. Ik heb alleen deel 1 gedaan. Dat vond ik ook meer dan genoeg.
16: Ja.
18: Maar toen zeiden ze, nou, ga je nou door voor deel 2? Nee, gek, ik ben blij dat ik dit gedaan heb.
19: Nee hoor, dit was hem.
18: Ik moest 56 punten halen van de 100. Om te slagen.
16: Dat is de helft.
18: 59 had ik er.
16: Oh, dat is prima.
18: Ja.
16: Gewoon een 6+.
18: Leo is ruim gehaald, zei die man. Ik zei, nou, ik vond het niet zo heel ruim. Ja, prima. Het is toch meer dan... prima.
19: Dat was lief.
18: Toen had ik het. Ja, was heel lief. Maar het was sowieso trouwens... ik moet het niet te veel uitweiden, maar ga het toch doen. Ik had zo'n spoedcursusdag ook daarvoor nog gehad. Van een man die eventjes dat hele boek ook echt uit ging leggen aan je. Mm. En dat was een oude schipper. Van een of andere Rijn, Aken of iets dergelijks. En hoe die kon uitleggen dat je dan 's avonds een beetje in de winter via de Rijn Duitsland invaart. En dat je dan tussen de heuvels de lichtjes op de bergen aan ziet gaan. En dat er misschien bovenop de top al een beetje sneeuw ligt. En dat hij dan op die boot aan het varen was. Van, ja, dat was wel echt een romantische beeld had ik daarbij.
16: Niet te geloven.
18: Ja, maar goed, dat mag ik niet voor de duidelijkheid. Oh, met mijn huidige vaarbewijs. Nee. Dat ga ik niet doen. Dan moet ik ook deel 2 nog halen.
16: Ja, door de grachten met zo'n ding is ook geen doen.
18: Is niet te doen, nee, maar dat je onder zo'n brug door bent.
8: Ben je schemerig dat je de juiste verlichting op de boot hebt?
18: Ja, precies. Inderdaad. De verlichting op de boot.
16: Nou, zo is het net. Ik weet niet waar die nou ineens vandaan kwam. Ik ga maar gauw door. Meer nieuws in de app of op nanieuws.nl.
18: Dankjewel, Frank. Ga ik naar het weer met Jan Visser. Jan, goedemorgen.
21: Goedemorgen, Pieter.
18: Je had ook een beeld, hè, Jan, op die boot zo.
21: Wat zeg je?
18: Ja, nee, maakt ook niet uit.
21: Ja.
18: Wat voor weer hebben we vandaag, Jan?
21: Wel, maar
18: nee, ja, maar dat was ook geen zak aan, dat snap ik ook wel. Jan, waar hebben we het over als het om het weer gaat vandaag?
21: Nou ja, op zich best eigenlijk wel redelijk meevallend weer in ons gebied. De regen beperkt zich hoofdzakelijk tot het zuidoosten van het land. Gisteravond heeft het er ook flink geregend, ook in het oosten. In Westervoort, bij Arnhem, viel gisteravond en aan het eind van de middag maar liefst 40 mm. Er waren ook forse buien boven een deel van Zuid-Holland, in Barendrecht 20 mm. En bij ons is het op de meeste plaatsen gisteren droog gebleven. In de ochtend in Hoorn en omgeving een bui. Berkhout had bijna 4 mm, maar voor de rest droog weer. Maar ja, het bleef wel bewolkt, alleen in de middag kwam de zon er af en toe aan te pas. Maar vandaag een droge dag, een droge bevrijdingsdag dus. En aan de kust begint de zon iets meer te schijnen nu. En dat geldt met name ook voor Texel. Die opklaringen gaan zich dus geleidelijk ook wel wat uitbreiden. Maar echt een zonnige dag wordt het niet. Maar toch af en toe zon, zeker in, aan de kust en in de Noordkop en zo. En de temperaturen die zijn wel aan de lage kant. Het wordt 13 graden in het noorden van de provincie en 14, 15 graden elders. En de wind is noordoostelijk en die is matig. Aan zee en op het IJsselmeer vrij krachtig, soms af en toe krachtig, windkracht 6. Morgen is het droog weer, zijn periode met zon, terwijl het in het zuidoosten gewoon blijft doorregenen. Daar valt echt wel het een en ander door daar. En temperatuur morgen tussen zo'n 13 tot 14 graden en een stevige wind uit het noordoosten.
18: Nou, het is eigenlijk valt het hartstikke mee, hè? Het had veel slechter uit kunnen pakken in Noord-Holland dus.
21: Ja, nou ja, het was ook al een beetje de verwachting dat het in het zuidoosten van het land de meeste regen zou vallen. Het heeft alles te maken met de fronten die daar stagneren. Lage drukgebied boven Frankrijk dat langzaam naar het oosten trekt. Veel regen trouwens ook in Frankrijk. Ook nodig daar trouwens ook. Maar bij ons droog weer. En ja, dat zal ook niet alleen vandaag en morgen, maar ook de komende dagen niet veel veranderen.
18: Kijk eens eventjes. Nou, daar gaan we het zo dan uitgebreid over hebben. Goed?
21: Ja.
18: Tot straks, Jan.
21: Tot straks.
18: Anne, je hebt de verkeersinformatie.

0: vind het einde een beetje stom.
1: Waarom?
0: Ja, ik weet niet. Ik vind het bij Paul McCartney, Listen to What the Man Said, prachtig op het eind. En je denkt, nee, ik heb er niet echt iets mee.
1: Je kon hem gewoon uitzetten.
0: Ja, daar ga ik wel over inderdaad. Lighthouse Family met Hi, als ze dit horen. Sorry.
2: NH. Ontbijttafel.
3: Dingen. Dingen. Dingen met Dario.
4: Dingen met Dario.
0: Maar dat lange liedje maakt het wel precies 7:15. Het is hoog tijd voor Dario. De Amsterdamse zanger gaat op cryptische wijze iets voor jou omschrijven. En als je denkt te weten waar hij het over heeft, dan pak je de telefoon en bel je 088-850-5152. Om zo kans te maken op Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam. Dat is die lichtshow in de Noorderkerk. Kaarten kunnen van jou zijn. Als je hem kunt vertellen waar hij het hier over heeft.
5: Als je dit niet gebruikt, wordt het één drap.
0: Als je dit niet gebruikt, dan wordt het één drap. Wat is dat? 088-850-5152. Ik vind hem helemaal niet zo makkelijk, maar misschien jij wel.
5: Als je dit niet gebruikt, wordt het één drap.
0: Als je dit niet gebruikt, wordt het één drap. En dat betekent dat als ik hem lastig vind en jij niet, dat die kaarten zomaar van jou kunnen zijn. En misschien zijn er wel heel veel mensen die het lastig vinden. Dan maak jij meer kans. Zo is het ook. 088-850-5152. Gewoon even bellen en zorgen dat je die kaarten voor Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam even binnensleept.
5: Als je dit niet gebruikt, wordt het één drap.
0: Als je dit niet gebruikt, dan wordt het één drap. Wat is dat? Goedemorgen met Pieter bij de ontbijttafel.
6: Goedemorgen Piet, met René.
0: Hey Renéetje!
6: Hey, goedemorgen.
0: Wat denk jij dat het antwoord is?
6: Ik denk een mixer.
0: Een mixer, laten we eens even kijken. Hij is niet goed. Ik snap de denkrichting. Volgende keer mee. Ja, precies.
6: Ja.
0: Mazzel René.
6: Hoi.
0: Goedemorgen met Pieter bij de ontbijttafel.
7: Goedemorgen, met
0: Jannie. Wat denk jij dat het antwoord is?
7: Ik denk een garde.
0: Een garde, kan ook. Nee, dat is ook niet goed.
7: Oké. Okay.
0: Jannie.
7: Doei.
5: Als je dit niet gebruikt, wordt het één drap.
0: Ja, wat is dat nou toch? Goedemorgen met Pieter bij de ontbijttafel. Hallo, hallo, hallo.
8: Met Hilma.
0: Hilma, zei je?
8: Ja. Wat gelatine.
0: Gelatine. Eens even kijken, hoor. Nee, is ook niet goed. Verdorie. Volgende keer beter. Dag. Goedemorgen met Pieter bij de ontbijttafel.
9: Hoi, met Ellen.
0: Ellen, even bellen met Ellen. Vertel, even wat denk jij dat het antwoord is?
9: Een zeef.
0: Een zeef, even kijken. Is ook geen zeef.
9: Jammer.
0: Ja, verdorie, volgende keer beter. Dag.
5: Als je dit niet gebruikt, wordt het één drap.
0: Ja, wat is dat? Goedemorgen met Pieter bij de ontbijttafel.
10: Hoi Pieter, met Anne.
0: Dag Anne, wat denk jij dat het antwoord is?
10: Koffiefilter.
0: De koffiefilter?
5: Koffiefilter.
0: Hé, dat is goed! Nou ja! Gefeliciteerd, is het Anne of Anna?
10: Anna.
0: Anna, nou dan ga ik je feliciteren. Anna, die twee kaarten voor Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam zijn voor jou.
10: Super, dankjewel.
0: Die ga je meenemen.

0: Guus Meeuwis met vrienden. Frankie, ik moet iets bekennen.
1: Oh jee.
0: Ik ben verslaafd.
1: Ach.
0: Ja. Maar nu weer aan. Ja, ja. Ik hoor het je denken inderdaad. Ga ik zo meteen vertellen. Maar jij kent het gevoel ook wel, maar minder dan ik. Anne heeft het ook best wel te pakken.
2: De verslaving?
0: Ja.
2: Oh, jongens toch.
0: Zometeen meer na Donna Summer.
3: Oh.

0: Hemelvaartsdag bij NH.
1: De top 100 van Noord-Holland.
0: Stem nu.
2: Ga naar nhnieuws.nl/top100.
1: Stem op jouw favoriete band of artiest.
3: De top 100 van Noord-Holland.
0: Hemelvaartsdag bij NH. Je kan nu stemmen.
1: nhnieuws.nl/top100.
4: De legendarische musical Foxtrot komt naar u toe. Met liedjes van Annie M. G. Schmid en Harry Banning. Een sprankelend verhaal vol humor, glamour en verrassende actualiteit. Met Gerry van der Klei, William Spaai en vele anderen. Boek nu op delamar.nl.
5: Een praatje, een wandeling, een luisterend oor. Als vrijwilliger bij Samen maak jij echt het verschil in het leven van ouderen. Samen werkt niet zonder jou. Word je ook vrijwilliger bij Samen? Reageren kan via werkenbijsamen.nl.
6: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
7: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft All in Keukens uit Purmerend alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
8: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
9: Beleef Haarlem op een unieke manier vanaf het water met Smitje Canal Cruises. Vaar mee en ontdek zo de hele stad. Tickets bestellen voor de leukste rondvaart van Haarlem of varen met een groep privé. Wij hebben diverse smaakvolle arrangementen voor u. Bekijk ze snel op smitjekanaalcruises.nl of bel 023 535 7723. Smitje met DT.
10: Bevlogen, professioneel en persoonlijk. Tandartspraktijk Slotervaart. Voor jong en oud. Alle specialisaties in huis met holistische werkwijze. Spoed, zelfde dag geholpen. Ook open in avonturen en weekenden. Kijk op slotervaarttandartsen.nl.
11: Last van lekkage? Dakpannen gebroken door stormschade? Of toe aan een compleet nieuw dak? Bel Rebo Dakwerken voor een vakkundig en vrijblijvend advies in heel Noord-Holland. Bel 0299 714 352. Of neem een kijkje op rebodakwerken.nl.
12: De wereld rond in 80 dagen? Echt niet. Wij doen het in één dag bij Park Blankendaal in Tuitjehoren. Reis tussen de kangoeroes in Australië tot de giraffen van Afrika. Dierenpark Blankendaal. Kom langs en ontdek de wereld.
13: Ik ben Joshua uit Heilo.
14: Ik ben Emeline uit Alkmaar.
15: Ik ben Hans-Peter uit Enkhuizen.
16: Hey, ik ben Ellen uit Amsterdam.
17: Mijn naam is Walter Lagerwey en ik woon in Hoofddorp.
18: Ik ben Jip uit Amsterdam-Oost.
19: Thuis in heel Noord-Holland.
20: Het is 8 uur. Het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijg je van Frank Boer. Frank, goedemorgen.
21: Goedemorgen. In Haarlem worden vandaag opnieuw 100.000 bezoekers verwacht bij de bevrijdingsfestival daar in de stad. Dit jaar zijn er voor het eerst veiligheidsmaatregelen aangepast. Dat omdat het vorig jaar te druk was. De demonstranten die gisteren werden aangehouden bij de nationale dodenherdenking zijn bijna allemaal weer vrij. Er werden 13 mensen opgepakt. 9 werden vannacht al vrijgelaten. En de netten rond de bomen bij het Museumplein in Amsterdam hebben een averechts effect. Ze moeten nestelende vogels voorkomen, maar de meeste blijven er juist in vastzitten. Hoe dat zit, dat hoor je zo. Maar nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
22: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Zowel Oekraïne als Rusland heeft een eenzijdig staakt het vuren afgekondigd voor deze week. President Zelensky zegt dat Oekraïne komende nacht zal stoppen met aanvallen. President Poetin wil geen aanvallen op 9 mei, de dag van de overwinning. Een belangrijke nationale feestdag in Rusland, vertelt correspondent Christian Pauwe.
23: Daar lijkt Zelensky nu op in te spelen door te zeggen: Oké, laten we dit moment aangrijpen om stappen te zetten om de oorlog te beëindigen. En hij zegt dan dus ook dat Oekraïne vanaf aankomende nacht geen aanvallen zal uitvoeren. En dan willen ze kijken hoe Rusland daarop reageert.
22: Als Rusland nakomende nacht doorgaat met aanvallen, zal Oekraïne op de dag van de overwinning aanvallen uitvoeren op Moskou. Bij een ontploffing in een fabriek in China zijn 26 mensen omgekomen. Volgens staatsmedia gaat het om een vuurwerkfabriek in de zuidelijke provincie Hunan. Tientallen mensen zijn gewond geraakt. De oorzaak van de explosie is niet duidelijk. Na de dodenherdenking gisteravond werden door heel Nederland voorstellingen gespeeld van Theater Na de Dam. Veel voorstellingen vertellen geen groot historisch verhaal, maar juist een heel klein persoonlijk verhaal, zegt deze regisseur.
24: Om die mensen niet alleen maar als held neer te zetten, maar een leven voor ze te maken. Een leven te verzinnen en te proberen dat cirkeltje rond te maken. Eigenlijk om ze iets terug te geven van wat hun allemaal ontnomen is. Zo eigenlijk hyperpersoonlijk te maken.
22: Vandaag op Bevrijdingsdag zijn er ook nog allerlei voorstellingen te zien van Theater Na de Dam. En in het hele land zijn vandaag Bevrijdingsdag-evenementen. De viering begint dit jaar in Utrecht met de 5 mei-lezing door schrijver Splinter Chabot en het aansteken van het bevrijdingsvuur met premier Jette. Verschillende artiesten reizen per helikopter door het land om op te treden. En vanavond om 8:30 is het 5 mei-concert aan de Amstel in Amsterdam. Het weer. In een groot deel van het land is het bewolkt en in het zuiden en oosten is het regenachtig. In het noordwesten droog en af en toe zon. En het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
20: Annie, je hebt de verkeersinformatie van de ANWB. Waar staat het vast in Noord-Holland?
0: 1 file en best een lange op de A9 van Amstelveen richting Alkmaar. Tussen afrit Haarlem-Zuid en knooppunt Velsen sta je 30 minuten stil. Komt door een ongeluk, er is 1 rijstrook open.
1: Wim zit op de computer. Hij is een webshop aan het hacken. Dat vindt hij leuk. Oeps, nu is de webshop al zijn spulletjes kwijt. Wim is blij en de eigenaar van de webshop zit zwaar in de problemen. Hackers geven niks om jou. Werk veilig. Gebruik een wachtwoordmanager. Ga snel naar pvonh.nl.
2: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
5: Een praatje, een wandeling, een luisterend oor. Als vrijwilliger bij Samen maak jij echt het verschil in het leven van ouderen. Samen werkt niet zonder jou. Word je ook vrijwilliger bij Samen? Reageren kan via werkenbijsamen.nl.
3: Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.
4: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
25: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
4: Beren goed, thanks, bo!
25: Social Deal, deals die je niet mag missen.
4: En actie, olifant!
26: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
25: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
26: De fietsonderbroek van Bikeboxer, ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
27: Ga beesten in 38 musea over natuur. Ga aan boord in 23 scheepvaartmusea. Ga voor 1 hoogtepunt of de hele collectie. Ga met je ouders of lekker met je kinderen. Maar ga onbeperkt naar het museum met de museumkaart.
28: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
29: Oh, wat betekent dat voor mij?
28: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
29: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
28: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
29: En moet ik verder nog ergens op letten?
28: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
5: De ontbijttafel
30: met Pieter Kok.

0: Wham! Met Freedom. Goedemorgen en welkom bij NH. Dit is de ontbijttafel. Dit is hem hoor, die allergrootste ontbijttafel van heel Noord-Holland. Betekent dat er voor jou ook altijd plek is om aan te schuiven? Voel je vrij? Wees welkom. Ook al is het pas 8:11 op die vroege dinsdagochtend. Maar er lijkt wel nog een beetje een zonnetje aan te komen vandaag. En dat is mooi meegenomen op bevrijdingsdag. Het is 5 mei en Anne is erbij voor redactie en productie. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Is Frankje er ook nog voor het nieuws? Goedemorgen, Frank.
2: Goedemorgen.
0: Ja. Jongens, ik zal het maar eerlijk toegeven. En volgens mij is dat het begin van herstel. Ja. Ik ben verslaafd.
2: Ah, jongen toch.
1: Ja.
0: Het is echt raak. En nou blijkt er ook nog een of andere maand aan gekoppeld te zijn. Daar ben ik dan weer niet zo blij mee, want daar hou ik nooit zo van.
2: Ja, maar dat is oktober pas, joh.
0: Oh ja. Nee, maar ik heb het niet over die verslaving.
1: Oh.
0: Nee.
1: De kookverslaving.
0: Nee, ik heb het ook niet over mijn kookverslaving.
2: Staat altijd in de keuken.
0: Staan we altijd, ja, voor de duidelijkheid al.
2: Om de havenklap begint hij te koken, die man.
1: Alleen maar van die pannen.
0: Nee, maar jongens, ik ben echt... Ik moet het gewoon echt gaan toegeven. Ik ben echt verslaafd aan mijn telefoon.
2: Ach.
1: Oh ja.
0: Ja. En niet een beetje, maar echt. Het is echt heel erg. En ik heb op vakantie bijvoorbeeld eventjes weggelegd mijn telefoon.
1: Mm-hmm.
0: En dat heb ik een half uur volgehouden.
1: Echt waar?
0: Ja.
1: Op vakantie?
0: Ja, op vakantie. En toen pakte ik hem weer eventjes om iets... Ik moest even iets doen, weet je wel, zoals dat dan gaat. En voor je het weet zit je weer helemaal al die klote apps te bekijken.
2: Klote.
1: Oh ja?
0: Ja. Dus ik ben echt verslaafd. En
1: maar wat doe je er dan op?
0: Ja, heel veel op Instagram zit ik.
1: Oké, okay, ja.
0: Heel veel. Veel te veel.
1: Ja.
0: En
1: is het scrollen of ben je dingen aan het opzoeken?
0: Ja, nee, dan ga je het nou goed proberen te praten.
1: Ik ben het aan het analyseren, hè, jouw verslaving.
0: Ik heb mijn verslaving ook geanalyseerd. Het slaat nergens op. Dat is een beetje het idee van een verslaving. Het is nergens voor nodig.
1: Oké. Okay.
0: Ik moet er gewoon mee ophouden. Ik moet ermee kappen.
1: Nee, dat vind ik ook.
0: Dus ik heb iets gekocht ervoor.
2: Oh.
1: Oh.
0: Ja. En dat moet, kan elk moment binnenkomen.
2: Ja.
0: En dan heb ik een soort van, soort van schijfie. Daar hou je je telefoon tegenaan.
1: Mm-hmm.
0: En dan worden al die apps waar je aan verslaafd bent, worden dan uitgeschakeld.
1: Oh, top.
0: En dat kun je weer aanzetten door je telefoon weer tegen dat schijfje aan te houden.
1: Fysiek.
0: Fysiek. Dus als je dat schijfje op je nachtkastje legt en je denkt 's avonds ik wil heel even op mijn telefoon naar al die verslavende dingen kijken.
1: Mm-hmm.
0: Dan kun je dat doen. En dan als je 's ochtends weggaat, zet je dat weer uit.
2: Oh ja.
0: En dan ben je weg en heb je de hele dag dat allemaal niet.
1: Oh, wat heerlijk.
0: Ja, dat leek mij dus ook wel. Maar toen zat ik me af te vragen, moeten we anders zo'n schijfje hier neerleggen op ons werk?
2: Mm.
0: En dat we hem dan daar tegenaan houden, onze telefoon, als we weggaan hier bij ons werk.
2: Dat
0: en dan kunnen we pas de volgende ochtend kunnen we weer op onze telefoon.
2: Oh. Dat je eigenlijk dat misschien ook een op je werk laat, zeg maar.
0: Ja, nou, eigenlijk is dat het. Ja. Zo moet je het zien.
2: En dan kom je zo meteen hier op je werk en dan al pats meteen de rookruimte in. Ik zie bij Anne ook een paniek meteen in haar ogen.
1: Ja, ik zit meteen
2: dat is niet normaal.
1: Te bedenken hoe ik hier onderuit kan. Maar dat is niet de bedoeling.
0: Dat is,
2: dat heb ik is altijd. Ook wel ik heb jaren stiekem gerookt.
0: Ja.
1: Maar wat is dan het idee? Is
0: zo
1: dit
0: erg
1: echt,
0: is het. Zo erg is het. Dus.
1: De social media, is dat het?
0: Ja,
1: ik probeer
0: het is in
1: al
0: in
1: te minderen.
0: Geval, nee, dat is hartstikke fantastisch.
2: Minderen werkt niet.
0: Maar nee, ik denk
1: werkt
0: dus,
1: hartstikke goed.
0: Ik denk dus dat ik helemaal moet stoppen. Ik denk dus dat ik echt moet kappen. Ik denk dat het mij volgen op @PieterKok op Instagram, dat echt niet verstandig meer is. Ik denk dat ik daar niks mee ga doen. Misschien moet ik wel echt stoppen. Misschien moet ik gewoon dit niet meer doen.
1: Je hebt gisteravond
0: nog
1: iets gepost, ja.
0: En ik heb vanochtend nog zitten kijken. Daarnet nog. Zat ik nog dingen die ik niet nodig had. Allemaal dingen die helemaal nergens op slaan. Weet je dat je alleen maar zit te kijken voor kleurtjes? Ik las laatst over een hersenonderzoek. Dat blijkt dat de hersenen zijn ingericht op dat je iets wil afmaken.
1: Mm-hmm.
0: Dus je wil de hele tijd een taakje afronden. Daar hou je hersenen van.
1: Ja.
0: En dat is precies wat je dus de hele tijd met dat soort social media net niet doet.
1: Ja.
0: Waardoor je de hele tijd denkt, als ik blijf kijken, dan is het strakjes klaar. En dan is het af.
1: Ja.
0: En dan is het afgerond en dan kan ik het wegleggen. Maar dat komt niet.
2: Oh.
0: Er wordt de hele tijd uitgesteld.
2: Misschien dat, ik daarom wat minder daaraan verslaafd ben. Ik heb nooit een studie afgemaakt. Nee. Ik heb een rijbewijs

0: Elvis Presley natuurlijk met de Good Luck Charm.
1: De ontbijttafel. NH.
2: De ontbijttafel.
0: Karin loopt mee met de Nationale Bevrijdingsvuur-estafette van Wageningen helemaal naar Horen. Samen met haar fiets- en hardloopcollega's van AV Hollandia in Horen. En ik heb er een lijn. Karin, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Leg nou eens eventjes uit hoe dit allemaal in zijn werk zit. Wat moet je allemaal doen?
3: Nou, je gaat fietsen, lopen, even bijkomen in de bus. Heel veel lol maken met elkaar.
0: Ja.
3: Dat vooral.
0: En dan mag je daarna nog een stukje?
3: Ja, dat herhaalt zich een aantal keer. Want ja, het is ruim 140 kilometer van Wageningen naar Horen.
0: En met hoeveel mensen doen jullie dat dan?
3: Onze groep bestaat uit 35 mensen.
0: Ja.
3: En daar hebben we 8 chauffeurs.
0: Ja.
3: Voor de busjes met de sporters. En we hebben 1 busje met 2 sportverzorgers. We hebben ook nog een sportpsycholoog.
0: Jeetje, dit is echt een enorme onderneming geworden dus.
3: Ja, dat is. We hebben stinkend ons best gedaan om dat goed georganiseerd te krijgen. En iedereen is lekker bezig.
0: Ja, 140 kilometer dus naar Horen. Hoe is het vannacht gegaan? Want wanneer is dit gestart en tot hoe laat duurt het allemaal?
3: Het is om middernacht gestart. Weet je, dan wordt natuurlijk op het 5 meiplein het bevrijdingsvuur ontstoken. En dan zijn er dan nog wat plechtigheden. En vervolgens krijgen dan alle teams het bevrijdingsvuur uitgereikt. En dan start je. En we hebben net ontbeten in Bussum. We hebben er nu zo'n beetje de helft op zitten. Kleine helft eigenlijk.
0: Ja.
3: En het plan is dat we om 4:00 vanmiddag bij het monument bij de Grote Kerk op het Kerkplein in Horen het bevrijdingsvuur overhandigen aan de burgemeester van Horen.
0: Ja, en best wel een beetje een uitdaging, kan ik me zomaar voorstellen. Heb jij zelf al een stukje gefietst en hard gelopen, of moet je nog?
3: Ja, zeker, zeker. We hebben allemaal al gefietst en hard gelopen, ja.
0: Ja,
3: we lopen steeds in groepjes, we zijn steeds met groepjes van 3. Dus we hebben 3
0: ook nog eens een keer.
3: 3 lopers.
0: Ja.
3: En daarna zit je dan even in de bus totdat je weer aan de beurt bent. Ja.
0: En Karin, ben je al bij de sportpsycholoog geweest ook?
3: Nee, maar we hebben een prachtige WhatsApp-groep.
0: Ja.
3: Dus ze steekt ons soms best wel eventjes een hart onder de riemen. Dat is wel heel leuk.
0: Nou ja, je zei nu net van we zijn op de helft. Nou ja, eigenlijk zijn we bijna op de helft. Hoeveel kilometer moet er nog? Kun je dat enigszins inschatten?
3: Ja, nou, we zijn echt wel bijna op de helft, hoor. En ik weet het niet precies uit mijn hoofd, maar ik heb zoveel 70.
0: Ja, precies. Oké, dus dat gaat allemaal wel goed komen. Heb je ook het gevoel dat je het gaat halen met de hele groep?
3: Tuurlijk. Ja, daar is geen twijfel aan.
0: That's the spirit. En misschien belangrijker, is dat vuur nog aan? Want dat moet ook niet misgaan. Of mag je er gewoon eens even een aanstekertje bij houden als het niet goed gaat?
3: Nou, hij is helaas uitgewaaid. Huh?
0: Nee, dat was gewoon.
3: Ja,
0: nee,
3: maar ja.
0: Kain.
3: Het waait, hè?
0: Je had één taak.
3: Ja. Het waait. En op zich lopen met vuur is ook niet altijd het allerveiligste wat je doen kan.
0: Nee.
3: Wij komen Horen straks in met vuur. Wat we dan gewoon in gedachten hebben overgebracht.
0: Ja,
3: maar
0: precies.
3: We komen gewoon met fakkels binnen, dus we hebben keurig vuur over te dragen aan de burgemeester.
0: Het gaat om de tocht natuurlijk. Oké, en heb je zelf een persoonlijke reden om mee te doen? Wat is de belangrijkste reden voor jou?
3: Nou, dat vrijheid superbelangrijk is, maar helaas niet vanzelfsprekend.
0: Nee, er moet eigenlijk altijd maar gewoon voor geknokt worden.
3: Ja, en ik denk dat we het misschien redelijk lang misschien wel voor vanzelfsprekend hebben aangenomen. Maar als je ziet wat er nu gebeurt in de wereld, is dit wel een heel mooi moment om daar samen weer even bij stil te staan.
0: Ja.
3: En we hebben een super diverse groep. De jongste is 13, de oudste is 70.
0: Oh, wauw.
3: Ja, en niet iedereen kende elkaar. En je ziet gewoon dat, ja, hoe dat dan werkt binnen zo'n groep. Dat je echt een groep wordt en het gewoon samen super tof vindt om dit te doen.
0: Ja.
3: En dat maakt het wel heel mooi. En iedereen heeft zijn eigen persoonlijke reden.
0: Ja.
3: Maar vooral het samen doen, het samen toch ook een beetje afzien, want dat is het ook.
0: Nou, dat mag je zeggen, ja.
3: Ja, dat maakt het gewoon ook de moeite waard.
0: Ja, en bijzonder dat je het aan het doen bent, Karin. Wat is de eindstreep eigenlijk precies? Want hebben ze een mooie banner voor je opgehangen? Of staat de burgemeester met open armen te wachten? Hoe moet ik dat voor me zien?
3: Nou, de burgemeester ontvangt ons straks samen met comité 4045... Daar is een prachtige vuurschaal. En niet onbelangrijk, het laatste stukje in Hoorn lopen we samen met jeugdleden van Afriolandia.
0: Oh, leuk.
3: En framerunners. En daar zijn dan ook, ook vlaggen en banieren.
0: Oh,
3: we
0: mooi.
3: Maken er wel even een feestje van.
0: Ja, en dan daarna lekker naar bed, denk ik, Karin.
3: Ja, nou, dan gaan we eerst even terug nog naar Hollandia. Van eventjes allemaal zeggen van hoe mooi het was en hoe ver en hoe moe we zijn. En dan drinken we nog even wat. En dan gaan we
0: dan is het goed
3: allemaal
0: geweest.
3: Lekker naar huis en uitrusten.
0: Hey Karin, zit je op dit moment dan ook in de bus met meerdere collega's, hardlopers en fietsers en dergelijke?
3: Ja.
0: Want
3: ja.
0: Het is wel heel stil. Als ik in de bus zit, dan is het meestal veel schreeuwen en,
3: nou ja,
0: en toestanden.
3: Ik had ze gevraagd of ze even stil wilden zijn. Want anders had je me niet kunnen verstaan.
0: Nou, hebben jullie een gezamenlijke jel toevallig? Want dan wil ik die nog wel even horen.
3: Hebben wij gezamenlijke jel, jongens? Nou.
4: Ja. Hebben ze...
0: Hey. Ze zijn keurig netjes stilgebleven. Karin, dank dat we even mochten bellen en heel veel succes hè, vandaag.
3: Ja, dankjewel.
0: Mooi
3: fijne
0: zo.
3: Dag.
0: Karin Voogd, ze loopt samen met AV Hollandia uit Horen dus mee met die bevrijdingsvuur-estafette. Het vuur is alleen uit, maar dat komt wel weer goed.

0: Beste Theo, ik verzeker je, het interesseert me zeer om kopieën van Rembrandts schilderijen te maken. Zo zorg ik ervoor dat ik de menselijke lichaamsvormen niet uit het oog verlies.
1: Twee grote meesters in de Noorderkerk. Nederlands gesproken. Ga nu voor tickets naar Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
2: De Amsterdamse grachten als decor voor uw bedrijfsuitje? Rederij het Smitje is er voor al uw vaarevenementen. Met een ruime keuze in salonboten of klassieke schepen is er voor iedere gelegenheid een passend schip. Kijk voor de diverse borrels en dinerarrangementen op smitje.nl en stel uw ideale vaartocht samen. Of bel 020 670 6067. Smitje met DT.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
5: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
4: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
6: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
7: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
8: Oh, wat betekent dat voor mij?
7: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
8: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
7: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
8: En moet ik verder nog ergens op letten?
7: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
9: Download nu de Fastnet-app en krijg 10% korting op elke laadsessie.
10: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
11: Dynamisch.
10: Maar in de winter wil ik zekerheid.
12: Dat kan, met een zeker voordeelcontract van energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
13: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
14: Ik ben Amy uit het dynamische Beverwijk.
15: Berend, dit is Berend uit Hilversum.
16: Ik ben Karen en ik kom uit Purmerend.
17: Thuis in heel Noord-Holland.
18: Het is 8:30. In Assendelft is het 9 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Frank Boer. Frank, goedemorgen.
19: Goedemorgen. Het Bevrijdingsfestival in Haarlem verwacht vandaag opnieuw honderdduizenden bezoekers. Het jaarlijkse festival is ieder jaar populair. En ook vandaag wordt er dus weer topdrukte verwacht. Voor het eerst zijn de veiligheidsmaatregelen aangepast. Want vorig jaar was het namelijk zo druk dat mensen op het terrein in de knel kwamen. De ingangen zijn nu verbeterd, zegt de organisatie. En ook zijn er meer camera's en beveiligers. Bovendien wordt het terrein nu afgesloten. Als het te vol is. Dat was vorig jaar niet zo. Toen was Roxy Dekker de grote publiekstrekker. Het was daar echt super druk toen. Dit jaar staan in Haarlem onder andere Direct, De Bankzitters en S10 op het programma. De demonstranten die gisteren werden aangehouden bij de Nationale Dodenherdenking op de Dam zijn bijna allemaal weer vrij. Er werden 13 mensen opgepakt, 9 zijn vannacht al vrijgelaten. De rest volgt waarschijnlijk snel, zegt hun advocaat. De meesten werden aangehouden omdat ze wilden demonstreren, maar dat niet in een speciaal vak deden. 1 persoon werd aangehouden omdat hij schreeuwde tijdens de herdenking. Ja, dat mag ook niet. Gisteren waren zo'n 15.000 mensen op de Dam in Amsterdam. Dat is vergelijkbaar met vorig jaar. Toen waren het er naar schatting 16.000. En bij de dodenherdenking in Loosdrecht is in het Jaap Zelderijkplantsoen, daar zijn gisteren de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog natuurlijk herdacht, maar ook een lokale verzetsheld. Dat gaat natuurlijk om Jaap Zelderijk. Hij wist een beruchte oorlogsmisdadiger in de tijd te ontmaskeren. En de nazaten van Zelderijk zijn zich bewust van zijn moedige verzet tot de jongste generatie aan toe.
20: Er is niks speciaals meer in mijn leven gebeurd daardoor, maar het voelt wel van dat ik een beetje blij ben. Want als de oorlog zou komen, zou ik ook verzet worden.
21: Ja? Dus als er weer wat zou gebeuren in de wereld, dan zou je ook misschien wel opstaan om iets te doen. Ja, dat zei mijn opa ook wel.
19: Ja, en zo zo worden de verhalen uiteindelijk altijd nog doorverteld. Ander nieuws dan 4, 5 mei nieuws is er ook. Want bij een steekpartij in Den Helder zijn gisteravond 2 mensen gewond geraakt. Ze zijn allebei naar een ziekenhuis gebracht. De politie kreeg gisteravond meerdere meldingen van steekincidenten daar rond het Marsdiep in Den Helder. De politie weet nog niet of er nou sprake was van 1 ruzie. Of dat er meerdere keren gestoken is op meerdere plekken. Dat wordt nog onderzocht, zeggen ze. Maar in totaal zijn er wel 3 mensen aangehouden. 1 van hen was ook onder de gewonden. Het was voor de hulpdienst in Noord-Holland sowieso een drukke avond, want ook in Zaandam raakte iemand gewond na een steekpartij. Ook daar is iemand opgepakt. En de netten rond de bomen bij het Karel Willinkplein in Amsterdam, het Karel Willinkplantsoen moet ik zeggen in Amsterdam, die werken averechts daar bij het Rijksmuseum. Ze hangen er, zodat vogels er niet in kunnen nestelen. Maar ja, nu zitten er dus om de haverklap vogels vast in die netten. Ja, en dat is gewoon weg.
0: Ja, dat is gewoon zielig. Ze zitten daar gewoon... ja, het is hartstikke stressvol.
11: Dat vinden we niet leuk.
22: Niet oké. Okay.
11: Niet leuk.
22: Nee, ik zie het ook. Heel die bom is benet.
23: Ik ben helemaal niet blij mee.
24: Ja, als ze vastzitten vind ik het echt wel zielig. Ik vond het sowieso al zielig, maar ze zeggen dus dat ze het gedaan hebben om die vogels te beschermen. Maar goed, dat is dan nog even de vraag.
19: Nou, ze hebben het vooral gedaan waarschijnlijk om te zorgen dat de natuurbeschermers niet in actie komen. Ze hebben namelijk een flinke schenking gekregen bij het Rijks om een beeldentuin daar in het Karel Willinkplantsoen te maken. Dan dachten ze, ja, als er straks allemaal vogels gaan zitten nestelen, kunnen wij daar niet werken. Dus we hangen er alvast net omheen.
18: Ja.
19: En nou vangen ze er steeds een parkiet mee.
18: Ja, en dat is ook niet de bedoeling natuurlijk.
19: I'm a basie.
18: Ah, die parkiet zijn wel roshakken trouwens, hoor. Ja. Van. Maar nee, zonder... Ja, dat nee, is gewoon zo. Oh, herrie.
19: Heb je daar niet nog een recept voor?
18: Nou, die zijn best wel lekker. Nee, ik zou niet de eerste zijn die ze eet. Culinaire recensent Joël Broekaert, die is daar ook een keer achteraan gegaan. Halsbandparkietje. Ja.
19: Ja?
18: Lekker hoor, pak lekker beet. Een soort hele grote kipkluif.
19: Groot?
18: Nou ja, als je hem in zijn geheel zo in 1 keer afsabbelt. Ja.
22: Eeuw.
19: Gewoon een parkietenlolly. Meer nieuws in de app of op nanieuws.nl.
18: Dankjewel Frank. Gaan we naar het weer met Jan Visser. Jan, goedemorgen.
25: Goedemorgen Pieter.
18: Jan, laten we eens even naar het weer gaan kijken. Je had een klein beetje een zonnetje beloofd. Is dat ook daadwerkelijk gekomen? In het westen van de provincie misschien vooral?
25: Ja, daar schijnt toch wel een beetje de zon, hoor. Het noorden van de provincie richting Wieringermeer, langs de kust en op Texel vooral. Daar komt de zon er goed door en dat lijkt wel een groot deel van de dag zo te zullen blijven. De rest van de provincie is het bewolkt. Het kan af en toe wat veranderen qua dat het iets zich gaat uitbreiden, die opklaringen. Maar overwegend meest bewolkt weer. Temperatuur komt uit op 13 tot 15 graden. Dat is een beetje afhankelijk van of de zon er goed doorkomt. Bijvoorbeeld, nou ja, laat ons zeggen, in de Zaanstreek en Amsterdam. Waar het er nu bewolkt is, dan zou de zon nog wel even kunnen doorkomen. En dan wordt het 14 tot 15 graden. En de wind is overwegend meest matig uit het noordoosten. Aan de kust echter op het IJsselmeer vrij krachtig. En vanmiddag en vanavond af en toe krachtig windkracht 6. Dus toch wel een behoorlijke wind.
18: Ja.
25: En dat heeft te maken met een lage drukgebied dat vanuit Frankrijk met veel regen naar Duitsland trekt. En in ons land regent het dan vooral in het zuidoosten en oosten van het land. Enschede had vanmorgen 35 mm. Westervoort bij Arnhem 40 mm. Dus dat zijn echt best wel behoorlijke hoeveelheden.
18: Ja, dat mag je zeggen, ja.
25: En dat gaat daardoor ook morgen, terwijl het morgen bij ons gewoon droog blijft, met perioden met zon. Temperatuur morgen 13 tot 14 graden. En de wind is noordoostelijk en matig aan de kusten op het IJsselmeer vrij krachtig. Windkracht 5, soms krachtig, windkracht 6. En dan vanaf donderdag zien we een geleidelijk het oplopen van de temperatuur. Donderdag is dat nog mondjesmaat. Maar vrijdag, onder invloed van hoge druk, stijgt de temperatuur naar een graad of 18 tot 19. En in het weekend mogen we weer temperaturen begroeten van 20 graden en iets daarboven.
18: Nou, lekker Jan.
25: Bovendien geregeld zon, maar ook met name in de loop van het weekend van het zuidwesten uit, groot lage drukgebied, Biscayen, Spanje, toch ook wel wat onstabiliteit in de vorm van enkele buien.
18: Oké, nou ja, dat kunnen we best wel gebruiken, ook een beetje water, Jan.
25: Ja, nogal, ja, zeker.
18: Gaan we niet over klagen.
25: Veel plaatsen in onze provincie is tijdens het weekend niet zoveel gevallen.
18: Nee, blijft het dan daarna nog een tijdje ook lekker warm of duiken we meteen weer de kou in daarna?
25: Ja, volgende week, ja, kou is een groot woord, maar dan zakt de temperatuur weer een paar graden. De stroming lijkt wat meer westelijk te worden. En dan valt er van tijd tot tijd ook wel een bui.
18: Oké, nou ja, eerst zien dan geloven, zover is het nog lang niet. We gaan eerst eens eventjes, toch gewoon redelijk genieten van de komende dagen. En het weekend, daar kijk ik nu al naar uit, Jan.
25: Ja, ja.
18: Dank en tot later.
25: Tot later.

0: met Snap.
1: Rosalind met Snap.
2: De ontbijttafel. NH.
3: De ontbijttafel.
1: Ja, we moeten het natuurlijk hebben over het oudste en grootste van allemaal. Bevrijdingspop in Stadspark, de Haarlemmerhout, is elk jaar een publiekstrekker. Ruim 400 vrijwilligers helpen om het festival in Haarlem in goede banen te leiden. Tian Kaag is lid van de bouwploeg en al dagen bezig. Tian, goedemorgen.
4: Een hele goede morgen.
1: Hoe is het met de armspieren? Kun je nog je armen optillen überhaupt?
4: Nou, het spierpijn zit er al goed in, maar het is voor mij maar een half dagje. En dan kan ik ook lekker trein op, dus dat gaat nog wel goed komen.
1: Je mag zelf ook gewoon meefeesten vandaag.
4: Ja, zeker. Ik ben in de bouwploeg, dus we bouwen het festival op. En dan is het deel staat nog stand-by, maar ik sta straks lekker met mijn vrienden aan de andere kant van de hekken.
1: Wat heerlijk, maar zit je dan ook niet in de afbouwploeg startjes als het klaar is?
4: Jazeker. Van mij gaat het feest nog wel een tijdje door.
1: Ja, maar
4: vandaag gaan we draaien.
1: Ja.
4: En dan komen er gigantisch veel mensen samen met ons de vrijheid vieren.
1: Ja.
4: En dan gaan we breken. En dan zorgen wij dat de hout weer helemaal netjes mooi en schoon achterlaten.
1: En is het dan ook zo dat jij aan het eind van het festival de laatste noot heeft geklonken en je begint meteen aan de podiumdelen te trekken? Of mag je morgenochtend weer verder?
4: Vanavond zetten we de hekjes al wel neer. Maar de podiumdelen die gaan gelukkig morgenochtend pas.
1: Oh, dat scheelt. Oké. Wat zetten jullie allemaal neer eigenlijk? Wat moet er allemaal geplaatst worden voor zo'n evenement?
4: Ja, ik moet eerst zeggen, elk jaar weer onderschat ik dat. We beginnen vaak met de podiumdelen en dan komen de torens, de ingangen. En zo langzaam maar zeker staan er ook tenten. En dan beginnen wij met het inventaris uitrijden. En de spullen verdelen. Team Thema is altijd heel druk bezig om het festival mooi aan te kleden. En zo langzaam maar beetje komt er een prachtige festival uit de grond gestampt.
1: Team Thema. Ja, dat heb je natuurlijk ook. Ja, maar dat is wel een beetje. Die mensen hebben niet zulke armspieren als jij nodig, Dian, toch of wel?
4: Nou, we doen het met z'n allen.
1: Heel netjes. Goed. Volgend jaar ben je voor de 10e keer vrijwilliger. Wat zorgt er nou voor dat je steeds terugkomt?
4: Het is voor mij twee dingen eigenlijk. Ik vind het echt onwijs leuk om te doen. Ik ben niet de enige die hier al bijna 10 jaar rondloopt. Dus elke keer zie je dezelfde gezichten. En we hebben onwijs lol met het opbouwen en afbreken van het festival.
1: Ja.
4: En verder is het ook voor mij de boodschap. Ik ben 27 jaar. En ik zie dat, toen ik een jaar of 18 was, dat niet iedereen stilstaat bij vrijheid. En hoe belangrijk vrijheid eigenlijk is. En ik vind het heel mooi dat op 5 mei we samenkomen om daar bij stil te staan, maar niet alleen dat, maar het ook samen met elkaar te vieren. En daar werk ik gewoon heel graag aan mee.
1: Ja, wat goed zeg. Je komt zelf ook uit Haarlem. Ik kan me best voorstellen dat je ook wel trots bent op het hele evenement.
4: Jazeker, je kondigt het net aan. Meer dan 400 vrijwilligers. Veel Haarlemmers die samenwerken om dan hier het oudste en grootste bevrijdingsfestival van Nederland uit de grond te stampen. Ik ben een hele trotse Haarlemmer vandaag.
1: Ja, kan ik me voorstellen. Hey, en Tian, je bent vrijwilliger. Je hebt daar keihard gewerkt al vanaf 30 april... om ervoor te zorgen dat het vandaag allemaal er mooi uitziet. Ik kan me voorstellen dat je toch ook wel een bijzonder bandje krijgt. Je kunt dan wel een beetje backstage komen en een beetje toch, of niet?
4: Ik heb mezelf op de gastenlijst mogen.
1: Ja, precies. Kijk eens eventjes. Dan betekent dat ook een klein gratis pilsie voor Tian aan het eind van de dag?
4: Het is wel zeker. Eigenlijk na elke dag wordt er wel een pulsje gedronken om te vieren dat we weer een goede dag hebben gedraaid.
1: Ja.
4: En zeker vandaag gaan we wel even vieren dat het echt wel een mooie uitgaat.
1: Zijn er artiesten waar je erg op verheugt eigenlijk vandaag?
4: Jazeker. Ik ga straks met vrienden naar Hannah May, S10 en Jack and the Weatherman.
1: Okay.
4: En dan vanavond ga ik met mijn pa nog even terug voor Direct.
1: Oh, wat gezellig. Even saampies.
4: Precies.
1: Heb je pa ook nog op een bepaalde gastlijst kunnen zetten?
4: Dat zou wel kunnen, maar wij gaan ervoor zorgen dat we zo ver mogelijk naar voren op het podium staan. Dus
1: ja, natuurlijk.
4: Wij zijn gewoon met ieder ander gezellig op het veld.
1: Gewoon linksvoor. Is je pa dan ook een beetje fan van Direct, dat jullie daarom daar even gaan kijken?
4: Hij heeft het nog nooit gezien.
1: Oh,
4: maar
1: nee!
4: Dat is goed en geweldig.
1: Och, jongens toch.
4: Ja, ze zijn zo goed. Ik dacht, pap, dit moet je horen. Ja, dit ga je heel leuk vinden. Dat gaat helemaal goed komen, denk ik.
1: Wat lief van jou. Mooi dat je het gedaan hebt. Mooi dat je je vader meeneemt. Mooi dat je de boodschap zo uitdraagt op deze manier. En te gek natuurlijk dat je het allemaal weer opgebouwd hebt. Ik wens je nog heel veel plezier. En sterkte met het afronden vandaag.
4: Dankjewel. Dat gaat helemaal goed komen. En jullie ook een hele fijne dag.
1: Dankjewel hoor. Tian Kaag heeft het hele festival opgebouwd. En bouwt hem morgen weer af op de Bevrijdingspop in Haarlem.

0: Arno Nutini met New Shoes. Frank, ik heb best wel slecht nieuws voor je.
1: Zeg aan de hand.
0: Jij mag ook niet meer naar voetbalprimeur.nl binnenkort. Als wij gaan stoppen met onze telefoon. Nee, dat kan dan ook niet.
1: Hoeveel
0: uur per dag zit jij op voetbalprimeur.nl?
1: Nou.
0: Nee. Ik hoor je al denken,

0: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel één of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score. Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met NH Media. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
1: Een praatje, een wandeling, een luisterend oor. Als vrijwilliger bij Samen maak jij echt het verschil in het leven van ouderen. Samen werkt niet zonder jou. Word je ook vrijwilliger bij Samen? Reageren kan via werkenbijsamen.nl.
0: Win deze zomer een gratis reclamecampagne. Ga snel naar regioimpact.nl.
2: Bevlogen, professioneel en persoonlijk. Tandartspraktijk Slotervaart. Voor jong en oud. Alle specialisaties in huis met holistische werkwijze. Spoed, zelfde dag geholpen. Ook open in avonturen en weekenden. Kijk op slotervaarttandartsen.nl.
3: Elke maandag pas ik op mijn kleindochter Evie. We hebben het altijd zo leuk samen. Ik zorg met alle liefde voor haar. Maar wie zorgt er straks voor mij?
4: Dat doen we samen, met Omring. Want met de thuiszorg van Omring krijg je net dat beetje extra ondersteuning wanneer het nodig is. Kijk op omring.nl/thuiszorg.
5: Kom werken bij Stijnweg en maak deel uit van een team dat deze wereld in beweging houdt. Bij Stijnweg werk je niet zomaar in de haven. Van techniek tot logistiek, van planning tot operatie. Jij speelt mee op wereldniveau. Dit is de plek waar je wilt zijn en wilt groeien. Be there. Stijnweg.com/join the club.
6: De wereld rond in 80 dagen? Echt niet. Wij doen het in één dag bij Park Blankendaal in Tuitjehoren. Reis tussen de kangoeroes in Australië tot de giraffen van Afrika. Dierenpark Blankendaal. Kom langs en ontdek de wereld.
7: Ik ben Ronnie en ik woon in Westzaan.
8: Ik ben Arnes en ik kom uit Hilversum.
9: Ik ben Eden uit Egmond.
10: Ik ben Annabel en ik kom uit Amsterdam.
11: Ik ben Ingrid en ik kom uit Amsterdam-West.
12: Ik ben Leonele en ik kom uit Naarden.
13: Thuis in heel Noord-Holland.
14: Ruim 9 uur, het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijg je van Frank Boer. Frank, goedemorgen.
15: Goedemorgen. In Haarlem worden vandaag opnieuw 100.000 bezoekers verwacht bij het Bevrijdingsfestival daar. Dit jaar zijn voor het eerst de veiligheidsmaatregelen aangescherpt, omdat het vorig jaar veel en veel te druk was. Het is onmogelijk om een advocaat voor Ridouan Taghi te vinden. Alle Nederlandse strafrechtadvocaten zijn benaderd, maar niemand wil. Daardoor kan de rechtszaak eigenlijk niet verder. En de netten rond de bomen in het centrum van Amsterdam, die hebben een averechts effect. Ze moeten nestelende vogels voorkomen, maar de meeste vogels blijven er juist in vastzitten. Hoe dat zit, dat hoor je zo, maar nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
16: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Op het Nederlandse cruiseschip De Hondius zijn nog 3 mensen aan boord die vermoedelijk besmet zijn met het hantavirus. Ze hebben koorts, darmklachten en ademhalingsproblemen. Op het schip moeten alle passagiers in hun hut blijven. 3 mensen die op de cruise waren zijn overleden, onder wie 2 Nederlanders. De Hondius ligt al dagen bij Kaapverdië, maar mag daar niet aanleggen. De zieken mogen wel van boord. Daarna zal het schip doorvaren naar Tenerife. Iran heeft gisteren weer aanvallen met raketten en drones uitgevoerd op de Verenigde Arabische Emiraten. Dat is voor het eerst sinds het begin van het staakt het vuren 3 weken geleden. De bewoners in de regio zijn geschrokken, zegt correspondent David Poort.
17: Stroom van toch wel hele bezorgde berichten. Vragen van moeten we weer evacueren? Blijven de scholen open morgen? En er werden ook meteen allemaal vluchten gecanceld in Dubai.
16: Ook in Qatar zijn drones en raketten neergehaald. Bij de Canarische eilanden zijn tienduizenden kilo's drugs gevonden op een schip. Het zou gaan om een van de grootste drugsvangsten ooit. Aan boord was 30 tot 45.000 kilo cocaïne. Ook werden er wapens gevonden. 20 mensen zijn opgepakt. Volgens de Telegraaf zaten daar ook Nederlanders bij. Vandaag zijn in het hele land Bevrijdingsdag-evenementen. De viering begint dit jaar in Utrecht. De artiesten bereiden zich voor op hun optredens op de bevrijdingsfestivals. Zo ook de Josti Band als een van de ambassadeurs. De bandleden vinden dat erg bijzonder en belangrijk.
18: Dat wij kunnen laten zien wat wij doen. En muziek maakt mij vrolijk. En het geeft mij een goed gevoel. Ik wil graag meegeven voor vrijheid. Dat mensen kunnen doen wat ze zelf kunnen en willen.
16: De andere ambassadeurs van de vrijheid zijn DJ La Fuente, Carsu en Rolf Sanchez. Ze reizen per helikopter door het land om op te treden. Het weer. In een groot deel van het land is het bewolkt. En in het zuiden en oosten regenachtig. In het noordwesten droog met af en toe zon. En het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
19: De Amsterdamse grachten als decor voor uw bedrijfsuitje? Rederij Het Smitje is er voor al uw vaarevenementen. Met een ruime keuze in salonboten of klassieke schepen is er voor iedere gelegenheid een passend schip. Kijk voor de diverse borrels en dinerarrangementen op smitje.nl en stel uw ideale vaartocht samen. Of bel 020 670 6067. Smitje met DT.
3: Elke maandag pas ik op mijn kleindochter Evie. We hebben het altijd zo leuk samen. Ik zorg met alle liefde voor haar. Maar wie zorgt er straks voor mij?
4: Dat doen we samen, met Omring. Want met de thuiszorg van Omring krijg je net dat beetje extra ondersteuning wanneer het nodig is. Kijk op omring.nl/thuiszorg.
20: Dit is een uittip.
21: In het lange hemelvaartweekend van 14 tot en met 17 mei is het Ambachtenfestival in het Enkhuizer Zuiderzeemuseum. Geniet in het levendige Zuiderzeedorp van alle demonstraties en optredens. Ga voor meer info en tickets naar zuiderzeemuseum.nl.
20: Dit was een uittip.
22: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
23: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro.
24: Oh yeah.
23: De tiende kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
25: Nu, later en altijd.
26: Ga je bijna met pensioen?
27: Ja.
26: En heb je de uitbetaling van je pensioen al geregeld?
27: Nee.
26: Geen zorgen. We hebben alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. En je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
28: Wij zijn Medipoint.
29: Medipoint is er voor de krukken van Gijs.
30: Ja, zodat ik toch bij de derde helft kan zijn.
29: En voor de aangepaste fiets van Maria.
31: En zo kan ik er weer op uit.
29: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
28: Medipoint.
29: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
32: Heb je dat gehoord, Joke? Je oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken bij Velderhof. Zo, daar is pas ruilen zonder huilen. En je zit straks nog comfortabeler.
33: Uw oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken van Velderhof. Tot wel €850 inruilkorting. Kijk op velderhof.nl voor de actie. Velderhof, het comfort dat u verdient.
28: Medipoint.
29: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
34: De ontbijttafel
35: met Pieter Kok.

0: Frans Gal met Ella Ella. Goedemorgen en welkom bij NH. Dit is de ontbijttafel. Dit is hem hoor. De allergrootste ontbijttafel van heel Noord-Holland. Betekent dat er voor jou ook altijd plek is om aan te schuiven. Voel je vrij, wees welkom. Het is inmiddels 12 minuten over 9 op die best heel redelijke dinsdagochtend. De rest van het land kan het behoorlijk een beetje buiig zijn. Maar in Noord-Holland komt toch gewoon een zonnetje aan te pas. En dit is vandaag 5 mei, bevrijdingsdag. En Anne is erbij voor redactie en productie. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: En is Frankie er ook nog voor het nieuws. Goedemorgen, Frankie.
2: Goedemorgen.
0: Het zijn natuurlijk allemaal prachtig mooie initiatieven. Anne heeft gewoon voornamelijk zin om even lekker een of ander plein op te duiken. En olé, olé, in de Polonaise te gaan, toch?
1: Wat we allemaal doen op 5 mei.
0: Nee, dat doe jij altijd op 5 mei.
1: Ja. Ja, is toch leuk?
2: Erbij. Ja, toch?
1: Is toch een belangrijke dag?
0: Ja, het is een heel belangrijke dag. Maar je hoeft niet per se in de Polonaise, Anne. En dat is gewoon iets wat jou heel erg ligt. En dat is jouw manier om je vrijheid te uiten en te vieren.
2: Oh ja.
1: Ja, ik hou wel van een Polonaise.
0: Ja, dat is wel...
1: ja. Dat vind ik wel leuk.
0: Het is gewoon zo, toch?
2: Voor iedereen weggelegd, houden van Polonaise.
0: En jouw roots vanuit vroeger komen natuurlijk vanuit Zwolle. Waar volgens mij dit ook een enorm evenement is ieder jaar.
1: Enorm.
0: Ja, hè?
1: Ja, echt heel groot.
0: Met allerlei podia. En is dat niet ook zo'n plek waar ze met die helikopter met artiesten langs komen?
1: Zeker. Ja, hè? Maar dat is overal, officieel, hè?
0: Dat doen ze niet overal, hè, Frank?
2: Nee, maar op
0: In Monnikendam, overigens wel de beste manier tegenwoordig met de helikopter met die NV-47 die dicht is.
1: Oh. Ik dacht met de boot.
0: Nee, ja, dat kan ook trouwens, maar dat duurt een stuk langer. Maar ik zat eventjes te kijken naar die artiesten ook en zo, hè, die met die festivals meedoen allemaal.
1: Ja.
0: Het is wel weer een rijtje, hè. Ik zag gisteren ook bij de 4 mei staan ze dan ook vaak erbij. Dan zag ik La Fuente staan.
1: Oh,
0: zie.
1: Oh, die met dat knotje.
0: Met dat knotje, inderdaad.
1: Ja.
0: Dat was een mooi aanblik. En Rolf Sanchez was er ook.
1: Oh ja, natuurlijk.
0: Ja.
2: Spanen. Wat is het voor Spaanse tour dan ineens allemaal?
0: Ja, ik kan me voorstellen dat is wat je denkt. Maar dat zijn meer de namen dan daadwerkelijk de sound van de artiest. Okay. Nou, dat is niet helemaal waar. Rolf Sanchez heeft zeker wel de Latin-invloeden erin zitten.
1: Nou.
0: Om het zomaar te noemen.
1: Inderdaad.
0: Waar zit jij nou naar te kijken? Anne, zit
1: nou,
0: te kijken
1: wat je allemaal... Ik zit gewoon in de Haarlem.
0: Ja, ook. Wie hebben we allemaal ook weer? Want we hoorden Direct natuurlijk al. Dat is de grote publiekstrekker, neem ik aan.
1: De afsluiters.
0: Ja,
1: de
2: bankzitters, hè, denk ik. Er.
1: Bankzitters ook.
0: Zijn bankzitters ook daar?
1: Ja, maar die komen op wel een beetje middagtijd. Dus om 4:00.
0: Het is ook leuk voor de kids, hè?
1: Heel leuk.
0: Bankzitters, want die zitten dat allemaal. Ja, mocht je daar nog nooit van gehoord hebben, dan kan ik me best wel voorstellen, hoor. Dat zijn een stel jongens die met z'n allen een YouTube-kanaal hadden. En daarna gingen ze muziek maken.
1: Nee, hebben nog steeds, hoor.
0: Oké.
1: En ze gingen in de Ziggo, of wat gingen ze allemaal?
0: Ja, en best wel vaak uitverkocht. Ja. Keer, hè?
2: Dus we rekenen maar op dat het druk wordt daar.
1: Zo, ja, in plaats van Roxy. En misschien komt ze wel mee, hè? Want,
0: zij heeft natuurlijk... Ja, zij heeft natuurlijk... Een van die jongens is de vriend van Roxy Dekker.
2: Dus zo gaat dat onderling.
1: Ja,
0: Frank. En dan krijg je ook weer meer views op YouTube, hè? Het is eigenlijk een soort... Vroeger moest dat met huwelijken met koningshuizen. Maar tegenwoordig moet dat met YouTube.
2: Oh, met influencers.
1: Precies, zijn ze wel gewoon hartstikke verliefd op elkaar.
2: Daar geloof ik niks.
0: Nee, heb ik niks mee te maken. Nee, hoor.

0: doe normaal. Dit zijn gewoon de cijfers, Han. Zo werkt dit.
1: Cijfers?
0: Overal gelijk meteen.
1: Ja, jij bent ook niet echt romantisch.
0: Nee, jij denkt dat het echt een liefde is. Maar het gaat allemaal voor de views.
2: Ja hoor.
0: Allemaal gewoon het monetizen van... Nee, we hadden dat nog niet in onze tijd.
1: Oké, dus waar zijn jullie dan voor?
0: Ja, dat weet ik eigenlijk ook niet. Okay. Nee, het is echt een liefde natuurlijk.
1: Oké.
0: Bedankt.

0: Jan Smit met Als je lacht. Ja, als we het er toch over hebben. Hemelvaartsdag is het zover, Jan.
1: Ja, leuk.
0: De top 100 van Noord-Holland en jij, ja jij, kan hem zelf samenstellen. Hoe doe je dat? Je gaat naar nhnieuws.nl/top100 en dat mag je schrijven zoals je wil, maar het komt wel goed. En dan kun je daar stemmen op de lijst. Anne, we hebben gisteren zelf gestemd.
1: Ja.
0: En ik heb even gekeken naar mijn eigen lijst met een bijzonder tevreden over.
1: En wat staat erop?
0: Ik heb een No Limit van Too Unlimited erop gezet.
1: Leuk,
0: want dat is gewoon een knaller. Frank, laten we wel wezen.
2: Nee, ja. dat no-brainer.
0: No-brainer. Ja. Wat mij betreft ook. Ja. Maar bijvoorbeeld de House for Sale van Lucifer heb ik ook bijgezet.
1: Oh,
0: dat vind ik echt
1: ja.
0: een goede plaat. Eens even kijken hoor. Nothing to Lose van Douwe Bob heb ik erbij gezet.
1: Heel leuk.
0: Ik heb...
1: Heb je ook nog een feest?
0: Wat zeg je?
1: Heb je ook nog feest?
0: Ja, ik heb ook wel een beetje feest. Ik heb speciaal voor jou een Roxy Dekker erbij gezet.
1: Voor mij?
0: Ja, ga dan. Dat leek me netjes, want Satisfyer vond ik ordinair. Maar vandaag ben ik van jou, van Yves Berends, heb ik ook voor jou erbij gezet.
1: Oh, leuk, wat lief dat je dat voor mij doet.
0: Ja, zo ben ik dan ook weer. Total Touch met Touch Me There. Gewoon omdat ik dat toch in de kanon van de Amsterdamse popmuziek zou die zeker moeten vallen, wat mij betreft.
1: Ja.
0: I Save the Day van Roberto Giacchetti en Scooter.
1: Hey, leuk, die heb ik ook.
0: Heb je die ook?
1: Ja, die heb ik ook. Oh,
0: ongelooflijk. En ik wilde er ook een jeugd van tegenwoordig in hebben.
1: Oh.
0: En er wordt op dit moment geschilderd bij ons thuis. En dat is door iemand die Manon heet, onder andere.
2: Ja.
0: En ik kan dus de hele dag heb ik M-A-N-O-N in mijn hoofd. Ja, Manon.
1: Oh. Noem je haar ook zo? Wat vervelend voor haar.
0: Nee, ik doe het dus stiekem. Ik doe zeg maar, ik zeg, hey Manon, zeg ik dan.
1: Wat is dat nou?
0: Ik weet niet of ze het door heeft.
2: Je verdraait
1: wel.
0: Ja, een klein beetje doe ik dat. Even kijken, Jimmy van Boudewijn Groot staat erin. Zo, Jet Rebel met Louise heb ik erin gezet. De kennismaking met Jet Rebel. Wat een plaat was dat, zegt Louise. Toen hij uitkwam. Mam,
1: heerlijk.
0: Vlieg maar mee naar de regenboog van...
2: Rainbow.
0: Rainbow van Paul de Leeuw heb ik erin gezet. Year of Summer in de acoustic version overigens.
1: In de acoustic version?
0: Ja, van Niels Geusbroek met Wild Styles. Oh ja. Maar dan niet een...
1: Jammer.
0: Tenminste.
2: Maar Piet, hoeveel moet erin? Want,
0: nou ja, je mag er volgens mij 30 in zetten. Ik ben op 16 stuks uitgekomen.
1: Oh, echt waar?
0: You
1: 27.
0: Heb je 27 nummers?
2: Ja, 27.
0: Oh, ja, maar je hebt alles van Yves. Wacht even, ik heb jouw lijst hier al. Even kijken. Ik zie 1, 2, 3, 4, 5, 6... Zes nummers van Yves Berends erin staan.
1: Ja, en ik heb alleen nachtenlang niet gedaan.
0: Waarom niet?
1: Die vond ik niet zo leuk.
3: De ontbijttafel.
0: Als je ook wilt stemmen, ga naar nhnieuws.nl/top100. Dan kun jij bepalen wat wij hier draaien op Hemelvaartsdag in die top 100 van Noord-Holland. Zou leuk zijn.

0: vroege vogels opgelet.
1: Ben jij aankomende week lekker vroeg uit de veren en shop je tussen 8 en 10 uur 's ochtends bij Kema Vlees, dan profiteer je van 10% korting op je gehele winkelmand. Met uitzondering op de al lopende kortingen en reclames.
2: De Amsterdamse grachten als decor voor uw bedrijfsuitje? Rederij Het Smitje is er voor al uw vaarevenementen. Met een ruime keuze in salonboten of klassieke schepen is er voor iedere gelegenheid een passend schip. Kijk voor de diverse borrels en dinerarrangementen op smitje.nl en stel uw ideale vaartocht samen. Of bel 020 670 6067. Smitje met DT.
3: Op 5 mei vieren we de bevrijding van Nederland. Marinier Jan van Garsel gaf op de Rotterdamse Willemsbrug zijn leven voor onze vrijheid. Hij was 28 jaar. Laten we er wat van leren. En vier de vrijheid voor iedereen. Mariniersmuseum.nl/vrijheid.
4: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
5: Dynamisch.
4: Maar in de winter wil ik zekerheid.
6: Dat kan, met het zeker voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
7: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
8: Knie- of heupklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
9: Het is code rood bij Dirk!
10: Wat zeg je?
9: Het is code rood bij Dirk!
10: Oh, code rood, ik snap hem. Dat betekent dat er bij Dirk honderden producten nog verder in prijs worden verlaagd.
9: Ja, wat op Dirk kun je rekenen?
11: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
10: Ook in de actie bij Dirk, Silvo Kruidenmix voor 69 cent. Ja, dat hoor je goed.
12: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
13: Ik ben Amee uit Amsterdam.
14: Hallo, ik ben Edith en ik woon in Bijlmer-Oost.
15: Ik ben Anouar uit Nieuw-Vennep.
16: Ik ben Noah en ik kom uit Amsterdam.
17: Thuis in heel Noord-Holland.
18: Het is 9:30 in Abbenes, is het 9 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Frank Boer. Frank, goedemorgen.
19: Goedemorgen. Het Bevrijdingsfestival in Haarlem verwacht vandaag opnieuw honderdduizenden bezoekers. Het jaarlijkse festival is ieder jaar populair en ook vandaag wordt er natuurlijk weer topdrukte verwacht. Voor het eerst zijn de veiligheidsmaatregelen wel aangepast, want vorig jaar was het namelijk zo druk dat mensen op het terrein in de knel kwamen. De ingangen zijn nu verbeterd, zegt de organisatie, en ook zijn er meer camera's en meer beveiligers. Bovendien wordt het terrein nu afgesloten als het vol is. Dat was vorig jaar nog niet zo. Toen was Roxy Dekker de grote publiekstrekker. Dit jaar staan in Haarlem onder andere Direct. De bankzitters komen langs en ook S10 treedt op. De demonstranten die gisteren werden aangehouden bij de Nationale Dodenherdenking zijn bijna allemaal weer vrij. Er werden in totaal 13 mensen opgepakt. 9 van hen zijn al vrijgelaten. De rest volgt waarschijnlijk snel, zegt hun advocaat. De meesten werden aangehouden omdat ze wilden demonstreren, maar dat niet in een speciaal vak wilden doen. Eén persoon werd bovendien aangehouden omdat hij schreeuwde tijdens de herdenking. Ook dat is verboden. Er waren gisteren zo'n 15.000 mensen op de Dam in Amsterdam. Dat is vergelijkbaar met vorig jaar. Toen waren er naar schatting 16.000. In het centrum van Amsterdam zijn de afgelopen dagen vogels vast komen te zitten in netten. Die zijn gespannen in bomen in het plantsoen waar een beeldentuin van het Rijksmuseum moet komen. De netten moeten voorkomen dat vogels er gaan broeden, maar ja, ze raken er dus in verstrikt. En daar zijn deze passanten helemaal niet blij mee.
20: Ja, het is gewoon zielig. Ze zitten daar gewoon... het is hartstikke stressvol.
21: Dat vinden we niet leuk.
22: Niet oké. Okay.
21: Niet leuk.
22: Nee, ik zie het ook. Heel die bom is benet.
21: Ik ben helemaal niet blij mee.
23: Ja, als ze vastzitten vind ik het echt wel zielig. Ik vond het sowieso al zielig, maar ze zeggen dus dat ze het gedaan hebben om die vogels te beschermen. Maar goed, dat is dan nog even de vraag.
19: Ja, het Rijksmuseum zegt dat de dierenambulance erop wordt afgestuurd als er zo'n vogel in het net klem komt te zitten. De netten halen ze niet weg, zeggen ze. Bij een steekpartij in Den Helder zijn gisteravond 2 mensen gewond geraakt. Ze zijn allebei naar een ziekenhuis gebracht. De politie kreeg gisteravond meerdere meldingen van steekincidenten rond het Marsdiep daar in Den Helder. De politie weet nog niet of er sprake was van 1 ruzie of dat er op meerdere plekken gestoken werd. Dat wordt nog onderzocht, zeggen ze. In totaal zijn er 3 mensen aangehouden. 1 van hen was ook onder de gewonden. Ja, en dan Bevrijdingsdag, de Bevrijdingsfestivals, betekent ook een spannende dag voor de leden van de Josti-band. Zij zijn dit jaar namelijk de ambassadeurs van de vrijheid en mogen als helikopteract het hele land door om op te treden op verschillende bevrijdingsfestivals. Deze slagwerker van de Josti-band is er helemaal klaar voor. Hij heeft dan ook flink geoefend.
0: Ja, we hebben vanaf, even denken, januari ongeveer hebben we dat gedaan. We hebben geoefend. En dat was leuk altijd.
19: Ja, vanaf januari al. Voor de organisatie achter de Josti-band betekende het ambassadeurschap een flinke uitdaging. Want alle deelnemers moesten op vandaag worden voorbereid.
5: Bijvoorbeeld een helikopteroefening met Defensie. Want onze cliënten hebben nog nooit in een helikopter gezeten. Want we gaan naar 4 festivals toe. We hebben een hele grote Josti-band, 120 leden. Zeker. Ja, die kunnen onmogelijk allemaal naar 4 festivals. Dat is ook
15: en
5: veel
15: allemaal
5: te
15: in die helikopter?
5: Allemaal ook niet. Nee, ook niet. Nee, dus dat is met 4 bussen, verschillende opbouwteams. Nou, you name it. Artsen mee, gedragskundigen mee. Want alles natuurlijk wel moet veilig zijn en ook verantwoord voor onze cliënten.
19: Ja. Ja, maar dan gaat het toch lukken. Inmiddels zijn de eerste leden van de band onderweg. Niet iedereen gaat met de helikopter. Er rijdt ook nog een bus achteraan. Ja. Het is mooi dat ze komen optreden. Dat doen ze overigens niet in Haarlem. Dat is dan net weer even jammer, maar op andere plekken in het land.
18: Ja, nou, wel heel mooi dat ze dat voor elkaar hebben gekregen. Leuk hoor.
19: Oké, meer nieuws in de app of op nanieuws.nl.
18: Dankjewel Frank, gaan we naar het weer met Jan Visser.
16: Het blijft op deze bevrijdingsdag droog weer. Maar vooral in de regio Amsterdam, Haarlemmermeer en het Gooi is het wel tamelijk bewolkt. In de rest van de provincie laat de zon zich geregeld zien. De temperatuur komt uit op 13 tot 14 graden. In streken met wat meer zon 15 graden. De wind waait uit het noordoosten en is boven land matig, aan de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig. Vanmiddag en vanavond af en toe krachtig, windkracht 6. Morgen droog weer en periode met zon, met middagtemperaturen tot 13, 14 graden. En nog steeds een vrij sterke noordoostenwind.
18: Jan, dankjewel.

0: Daft Punk met Get Lucky.
1: Hij is gaaf. De ontbijttafel kaasschaaf.
0: Ja, dat zou je zeker kunnen zijn, hoor. Lucky, als je hem wint, dat prachtig mooie ding, hè. Ach, wat is hij toch leuk. De echte, exclusieve ontbijttafel kaasschaaf met zijn leuke gele handvat en gaatjes erin, waardoor het op een stukje kaas lijkt. Mm-hmm. Gatenkaas, precies te zijn.
2: Ja. En op het, ook wel een beetje cheddar, toch? Maar dan zonder gaten.
0: Vanwege de kleur, bedoel je?
2: Ja.
0: Vind je hem, zeg je nou dat het een beetje oranje geoogd?
2: Nee. Oranje? Cheddar is toch niet oranje?
0: Nou, ook, jawel.
2: Oké.

0: Ja, jij kent Jenna alleen maar van je hamburger van...
1: ja, dat plastic.
0: Van de McDonald's. goed. Ja, joh, geef het een naam, maar het lijkt op kaas.
1: Oké.
0: Okay. Mooi zo. Hoe win je hem? Nou, dat is niet zo moeilijk, hoor. Je hoeft alleen maar het woord kaasschaaf te appen naar 088-850-5152. Daarmee zet je jezelf op de lijst. We bellen straks iemand op van de lijst. En dat is de bedoeling dat die persoon de telefoon opneemt. Daar begint het mee. En dan vervolgens als de allereerste drie keer achter elkaar het woord kaasschaaf zegt. Als je dat doet, niks aan de hand, dan win je de ontbijttafel kaasschaaf. Maar doe je iets anders dan dat, dan win je helemaal niks. Wat is er aan? Waarom kijk je zo moeilijk hierbij?
1: Ik kreeg even de hik.
0: Oh, echt?
1: Ja, dan hoor je dat?
0: Nee, ja, nu wel.
1: Ik ben er weer, hoor.
0: Mooi zo. De kaasschaaf, hij kan van jou zijn. Gewoon even het woord kaasschaaf hebben naar 088-850-5152. Zou jij anders, aan, nu je de hik hebt, drie keer achter elkaar het woord kaasschaaf willen zeggen voor mij? Ik hoor niks.
1: Kaasschaaf, kaasschaaf, kaasschaaf.
0: Ik reken hem goed.
1: Dank je.
0: Kun jij dat nou ook? En dan misschien wel beter dan Anne met of zonder hik. 088-850-5152. Gewoon eventjes het woord kaasschaaf appen. En wie weet is dat prachtig mooie ding zo meteen van jou. Je hoort het na Steeler's Wheel hier bij de ontbijttafel. Dit is Star.

0: Dealer's Wheel met Star.
1: Hij is gaaf.
2: Gaaf.
1: De ontbijttafel kaasgaaf.
0: Oké, Ann, vanaf nu is het no more Mr. Nice Guy. We gaan iemand bellen en kijken of die persoon op de juiste manier opneemt. Van dan en alleen dan deel ik hem uit. En dan ben ik gewoon, wel medium streng in.
3: Oké.
0: Ja.
3: Nou, vind ik al genoeg.
0: Ik ben heel streng in.
3: Vind ik minder.
0: Ja, dacht ik wel. Laten we maar eens proberen kijken of we iemand te pakken krijgen. Zo op deze 5e van mei.
4: Kaasgaaf.
0: Jawel! Hartstikke idee! Dat was best wel netjes. Je zat er dichtbij, qua de telefoon dan in ieder geval. En de 3 kaasgaven kwamen ook mooi binnen. Met wie spreek ik?
4: Met Marianne Heesakkers.
0: Marianne, ik kan je feliciteren, want hij is voor jou, hoor, de kaasgaaf.
4: Ja, dank u wel. Ja. Weet u wat zo leuk is?
0: Nee.
4: Ik had niks tegen mijn man gezegd. En ik dacht, nou, dan word ik misschien gebeld. En dan zegt hij, hè, want wij luisteren elke morgen naar jullie.
0: Ja.
4: En nou is je net een boodschap doen.
0: Dat weet je niet.
3: Nee.
0: Dus hij heeft het helemaal niet gehoord. En dan ga je het zo meteen vertellen. En dan zegt hij, ja, maar nooit niet.
4: Dat is leuk, ja.
0: Maar ja, je hebt hem toch echt gewonnen. En moeten we hem even bellen anders? Heeft hij zijn telefoon mee?
4: Hij heeft de telefoon mee.
0: Oké, nou, dat blijft dan heel even aan de lijn. Dan gaan we zijn telefoonnummer eventjes noteren. En dan gaan we hem gewoon even opbellen, toch? Lijkt me een goed idee. Ann, dat kun jij wel even doen, toch? Leg jij dat eventjes? Even zijn telefoonnummer. Ja, hij wil dat, moet dat toch weten. Frank, dat kunnen we niet. Dat is lullig.
5: Nee, dit is het.
0: Hij is boodschap aan het doen. En straks gelooft hij het niet.
5: Op het belangrijkste moment in het leven, zo.
0: Nou, bijna wel, ja.
5: Denk ik wel, ja.
0: Dan zegt hij van, dat kan allemaal wel zijn dat je me dat vertelt. Maar ik geloof pas dat het ding hier binnen is.
5: Ja.
0: Dat moeten we niet hebben.
5: Nee. Het is nu, moet de voorpret al beginnen.
0: Ja, wat mij betreft wel. Anne is druk aan het praten nu om te kijken of we zijn telefoonnummer te pakken kunnen krijgen. En dan gaan we natuurlijk even bellen, toch?
5: Ja, het is ook wel een hele mooie kaasgaaf dit keer. De mooiste die je had.
0: Ja, nou, ik had er ook maar één liggen, dus dat scheelt. Maar nee, inderdaad, het is wel zo leuk om dan eventjes hem te spreken.
5: Nou, dat lijkt me ook aan.
0: Zou het wel fijn zijn als dat even lukt. In de tussentijd is Anne druk bezig met de telefoon en allemaal dingen aan het doen. We zijn je man aan het bellen, geloof ik, in de tussentijd, hè? Nou, zo spannend is het nou ook weer niet.
4: Nee, hij weet niet wat hem overkomt.
0: Nee. Ja, maar ben je toevallig ook nog een boodschapje vergeten? We kunnen hem het dan meteen even doorgeven.
4: Nee, dat houdt hij allemaal zo goed bij, hoor.
0: Oké, dat... Hallo?
6: Hallo.
0: Met wie spreek ik?
6: Met Mosk.
0: Ik heb Marianne aan de andere lijn.
6: Oké. Okay.
0: U spreekt met Pieter van de ontbijttafel.
6: Oh, wat leuk.
0: Ja, ze heeft net de kaasgaaf gewonnen.
6: Oh, daar ben ik heel blij mee.
0: Ja. U bent net even weg om een boodschapje te doen.
6: Ja, precies.
0: Dus ik zei, dan moet u even bellen, want u moet het wel weten, want anders gelooft u het niet straks.
6: Nee, precies. Nou, ik ben er heel blij mee, ja. Zeg maar.
0: Dus ik heb het idee dat Marianne me een beetje voor u gewonnen heeft ook.
6: Nou, dat denk ik wel, ja, want ze zal weinig kaas snijden.
0: Ja. Oh, ben jij de kaasgaver thuis?
6: Ja, ik ben de kaasgaver, ja.
0: Nou, okay. Ik wens jullie allebei heel veel plezier mee.
6: Dankjewel.
0: En neem maar extra een groot stukje kaas mee zometeen dan, van het boodschappen doen, ja?
6: Ja, dat ga ik doen.
0: Goed zo. Fijne dag allebei, hè?
6: Hey.

0: Dunstan, Suddenly I See Bart Slim voor mij zitten. Bart, goedemorgen.
1: Jullie zijn de eerste mensen die ik zie in dit pand. Ik was boven toen in de redactie. Het was alsof ik een jaar in coma had gelegen en de zombie-apocalypse had gemist. Dat was helemaal niemand, echt helemaal niemand.
0: Ik heb me dat dus helemaal niet gerealiseerd. Maar ja, voor mij is bevrijdingsdag eigenlijk altijd gewoon een werkdag geweest.
1: Daar hoef ik niet over na te denken. Altijd werk, ja, inderdaad.
0: Maar het begint, het zijpelt door, hè. Het begint een ding te worden. Mensen zijn tegenwoordig heel vaak toch gewoon vrij.
1: Ja.
0: Maar goed, niet minder mensen wilden de kaasschaaf hebben. Dus wat dat betreft...
1: Nee, maar het was een hallucinant. Heb je echt twee keer de redactie overgelopen. Ja. Wel easy.
0: Hallo?
1: Uiteindelijk, net toen ik naar beneden ging, kwam ik iemand tegen. En die zei, het is hier aan de hand. Ik zei, dat is vijf bijn.
0: Ja.
1: Ook dat is vrijheid.
0: Ja, gewoon niet naar je werk gaan. Eigenlijk is dat misschien nog wel het meest 5 mei.
1: Dat je dat kan, gewoon. Ja. Afijn.
0: Goed, wat ga je doen zo meteen?
1: Lekkere muziek draaien. Max en Annie Grammer en Blue Ming komen voorbij. En ik doe vandaag een bakje met Desley. Desley is bezig met een missie. En die heeft alles te maken met zijn muziekmakende opa. Hartverwarmend verhaal.
0: Oh, mooi. Zo meteen te horen bij Bart Slim en zijn Goedemorgen na Atomic Kitten.

0: de opvolger van Yves Berendsen, die vorig jaar op nummer 1 terechtkwam. En welke all-time favorites mogen zeker niet ontbreken in de lijst dit jaar?
1: Hemelvaartsdag bij NH.
0: De top 100 van Noord-Holland.
1: Stem nu.
0: Ga naar nhnieuws.nl/top100. Stem op jouw favoriete band of artiest.
1: Hemelvaartsdag bij NH.
2: Je kan nu stemmen.
0: nhnieuws.nl/top100.
3: De legendarische musical Foxtrot komt naar u toe. Met liedjes van Annie M. G. Schmid en Harry Banning. Een sprankelend verhaal vol humor, glamour en verrassende actualiteit. Met Gerry van der Klei, William Spaai en vele anderen. Boek nu op delamar.nl.
4: Lekker soepel je bed uit blijven komen? Probeer dan Vitepro. Vitepro helpt je om spieren soepel te houden met het ingrediënt vitamine D. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95 en bestel op vitepro.nl.
5: Hallo Mulder, Theo Mulder, u weet wel van Bangarage Amstelveen. We zijn KGM-dealer en nu zijn er ook diverse nieuwe modellen, zoals de KGM Muso. Dat is een elektrische pick-up met 5 zitplaatsen en een ongelofelijke trekkracht van 18 tot 2300 kilo. En een actieradius van 420 kilometer. Rijklaar van €43,99, inclusief 10 jaar garantie. Kijk op bandgarage.nl.
4: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
5: Muso is Koreaans voor neushoorn. Dus wij hebben neushoorns in de vorm van een pick-up. Kom proefrijden in deze super pick-up. Kijk op bandgarage.nl.
6: Deze maand actiemaand bij meubelstoffeerderij Scholtens. Alle meubelstoffen uit eigen collectie van €50, nu voor €10 per meter. Kijk alvast op meubelstoffeerderijscholtens.nl. Meubelstoffeerderij Scholtens. Uw meubelen, onze passie.
7: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
8: Scholtens repareert en restaureert uw antieke meubelen, tafels, kasten, schilderijen en klokken. Bel voor een prijsopgave bij u thuis. 06-272-60222.
9: Ik ben Olle uit het altijd gezellige Bresland.
10: Ik ben Roy Verveer en ik kom uit Amsterdam.
11: Hi, ik ben Jacqueline Blom, de stem van de TESO. Welkom thuis.
12: Thuis in heel
13: Klokslag 10 uur, het belangrijkste nieuws uit onze regio, hoor je van Frank Boer. Frank, goedemorgen.
14: Goedemorgen. In Haarlem worden vandaag opnieuw 100.000 bezoekers verwacht. Ze gaan allemaal naar het Bevrijdingsfestival daar. Dit jaar zijn voor het eerst de veiligheidsmaatregelen aangepast, omdat het vorig jaar te druk was. Het is onmogelijk om een advocaat voor Ridouan Taghi te vinden. Dat meldt Nieuwsuur, het televisieprogramma. Alle Nederlandse strafrechtadvocaten zijn benaderd, maar niemand wil. Daardoor kan de rechtszaak eigenlijk niet verder. En de netten rond de bomen bij het Museumplein in Amsterdam hebben een averechts effect. Ze moeten nestelende vogels voorkomen, maar de meeste vogels blijven er juist in vastzitten. Niet de bedoeling. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Maar nu is het nationale en het internationale nieuws.
15: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Bij Russische raket- en droneaanvallen op Oekraïne zijn 5 doden gevallen en tientallen mensen gewond geraakt. De aanvallen waren in Poltava en Kharkiv, allebei in het oosten van het land. Ze waren, volgens president Zelensky, gericht op energievoorzieningen. Door de aanvallen zouden duizenden mensen nu zonder gas zitten en ook is het spoor beschadigd geraakt. De Russische president Poetin stelde gisteren een staakt het vuren voor op 8 en 9 mei... als Rusland de overwinning op Nazi-Duitsland viert. Zelensky noemt het cynisch dat er in de aanloop naar die dag nog zo zwaar wordt gebombardeerd door Rusland. Een schip van het Deense scheepvaartconcern Maersk is door de straat van Hormuz gevaren. Het bedrijf meldt dat ze begeleiding kregen van het Amerikaanse leger. Het schip onder de Amerikaanse vlag zat sinds het uitbreken van de oorlog in februari vast in de Persische Golf en is gemaakt om voertuigen te vervoeren. Volgens Maersk is de doortocht zonder incidenten verlopen. In Oostenrijk is een prominente politicus veroordeeld voor ambtsmisbruik. August Wöginger, de fractieleider van regeringspartij ÖVP, kreeg een voorwaardelijke celstraf en een boete van tienduizenden euro's, omdat hij achter de schermen lobbyde om een partijgenoot op een belangrijke functie te krijgen. Het is zeldzaam in Oostenrijk dat dit soort vriendjespolitiek tot een veroordeling leidt, maar de rechter noemde het belangrijk om het vertrouwen van de bevolking te versterken. Wöginger treedt nu af als fractieleider van de ÖVP. Steeds meer mensen krijgen betaald vrij op 5 mei, zo blijkt. Sowieso werken ambtenaren dan niet, maar dit jaar zijn ook de meeste kinderopvanglocaties dicht. werkgeversorganisatie AWVN zou het een goede zaak vinden als iedereen zijn eigen vrije feestdag kan kiezen. En dan nog het weer tot besluit. Vooral in het zuiden van het land en het oosten is het bewolkt en soms valt er wat regen bij een graad of 12. In het noorden en westen zonnige periode, droog en iets warmer, 13 tot 16 graden. Morgen in de zuidoostelijke helft van het land regen en een graad of 10. In de rest van het land is het droog, schijnt af en toe de zon en is het 12 tot 15 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: Bevlogen, professioneel en persoonlijk. Tandartspraktijk Slotervaart. Voor jong en oud. Alle specialisaties in huis met holistische werkwijze. Spoed, zelfde dag geholpen. Ook open in avonturen en weekenden. Kijk op slotervaarttandartsen.nl.
12: De Amsterdamse grachten als decor voor uw bedrijfsuitje? Rederij Smitje is er voor al uw vaarevenementen. Met een ruime keuze in salonboten of klassieke schepen is er voor iedere gelegenheid een passend schip. Kijk voor de diverse borrels en dinerarrangementen op smitje.nl en stel uw ideale vaartocht samen. Of bel 020 670 6067. Smitje met DT.
16: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
17: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
18: Knie- of heupklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
19: Heb je dat gehoord, Joke? Je oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken bij Velderhof. Zo, daar is pas ruilen zonder huilen. En je zit straks nog comfortabel ook.
20: Uw oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken van Velderhof. Tot wel €850 inruilkorting. Kijk op velderhof.nl voor de actie. Velderhof, het comfort dat u verdient.
21: Lees nu de nieuwe roman van Karen Swan. Bestseller-auteur van Het Wilde Eiland en De Italiaanse Herinnering. Voor liefhebbers van romantische page-turners op heerlijke locaties. Het nieuwe boek van Karen Swan. Nu verkrijgbaar bij de boekhandel.
22: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
23: Oh, wat betekent dat voor mij?
22: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
23: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
22: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
23: En moet ik verder nog ergens op letten?
22: Ja. Wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
24: Goedemorgen.
25: Met Bart Slim.

0: Max en Andy Grammer. En dat zijn dus geen twee, maar heel veel mensen bij elkaar. Ja. Goedemorgen Noord-Holland, fijn dat je erbij bent. Het is de dinsdag op NH en het is bevrijdingsdag. In alle opzichten een belangrijke dag, denk ik. Die met het verstrijken van de tijd en met alles wat er momenteel zo gebeurt in de wereld alleen nog maar belangrijker lijkt te worden. Dus hou daar rekening mee en sta daarbij stil vandaag. Lijkt me een goede opgave. Goed om te doen. Hey, ik ga er een fijne show van maken. Het lijkt mij een prima invulling van deze dinsdag. Ja, ik zei het al even bij Pieter, het is hier uitgestorven. Kijk even de kantine in. Nou is het sowieso niet echt een komen en gaan van mensen daar door de week. Maar mijn hemel, het is nou wel heel rustig. En boven dus op de redactie, ja, letterlijk helemaal niemand. Nou, ik gun iedereen zijn vrije dag hoor, maar het is wel een beetje gek. Beetje eenzaam was het daar, maar goed. Lekkere muziek, die hoor je tussen nu en 12 uur. Het laatste nieuws uit Noord-Holland hoor je hier ook vandaag door Frank Boer. En ik heb weer een rijk gevulde muzikale dis voor je opgetast. Vol smaakvolle liedjes van alles wat en voor elk wat wils. Jan Visser heeft het uitgebreide weerbericht straks. En ik doe zo meteen een bakkie met Desley van Bette. Desley is bezig met een missie en die draait om zijn opa. En zijn opa is dol op muziek en Desley heeft iets op gang gezet. Nou, wat zijn weerga niet kent. Een mooi verhaal, daar gaan we het zo over hebben. Maar natuurlijk nog veel meer muziek tussen nu en 12 uur. Straks Tina Turner en Way of the World, de eerste Monkees en Theme from the Monkees. En net als voor een ieder die vandaag op wat voor manier dan ook stilstaat bij het feit dat we hier in vrijheid kunnen leven, is dit een buitengewoon.
1: Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Goedemorgen.

0: is iets na tienen. Tijd voor een bakkie met Bart.
1: Ja, hoogste tijd zou ik bijna zeggen voor een lekker bakkie koffie. En dat doe ik vandaag met Desley van Betten. Desley, goedemorgen.
2: Hey Bart, goedemorgen.
1: Wat mag ik voor jou inschenken? Hoe drink jij je koffie?
2: Ja, heel simpel. Lekker zwart.
1: Lekker zwart, daar houden we van. Nou, die had ik al klaarstaan. Nou, die voelde ik al een beetje aankomen. Hey Desley, zo gaat dat dan tegenwoordig. Jij kwam voorbij op mijn Instagram feed, want jij bent bezig met een missie. En die draait allemaal om jouw opa. Jouw opa heet Joop Koolsen. Een bijzondere man, volgens mij ook een hartstikke lieve man. Helemaal gek op muziek maken. Ja. Alleen, er was een beetje een probleem, of er was een beetje een dingetje. Want jouw opa Joop had een beetje... je weinig volgers nog op Spotify. Nee, ik leg het goed uit, volgens mij, hè?
2: Ja, het is altijd gewoon heel erg hobbymatig voor hem geweest. Dat is altijd een beetje achtergebleven. Maar dat is altijd zijn grote passie geweest, muziek maken.
1: Ja.
2: Dus ik dacht, hij werd een weekend 80. Ik dacht, hoe kan ik hem nou verrassen? Kan ik het misschien voor elkaar krijgen als ik toch nog een beetje erkenning... Kan krijgen voor zijn muziek?
1: Ja, wel heel erg voor mij. Wat voor beschrijft hij zijn eigen liedjes? Maakt hij echt zijn eigen muziek?
2: Ja, hij doet eigenlijk bij. Dus hij heeft wat covers online staan. Zoals Take Me Home Country Roads.
1: Ja.
2: Maar ook eigen werk.
1: Okay.
2: Struggle en het Strandlied. Dat zijn allemaal eigen nummers.
1: Ja. En hij wilde... Dus hij heeft dan een Spotify-kanaal. Dus daar brengt hij zijn muziek onder uit.
2: Ja.
1: En daar stond tot voor kort nog mensen of 7 ongeveer die hem volgden.
2: Ja.
1: Toen ben jij aan de slag gegaan. En heb je een filmpje opgenomen op je Instagram-account. Van jongens, help opa een beetje aan wat meer volgers. En wat is er toen allemaal gebeurd, Desley?
2: Ja, bizar, Bart. Het is, dit weekend was een rollercoaster. Het is... mensen die waren heel erg enthousiast. Het was onwijs leuk. Het begon natuurlijk eigenlijk als een beetje een soort liefdadigheidsmissie. Maar al heel gauw hadden mensen ook echt zoiets van... het klinkt nog goed ook. Mensen vonden het echt leuk om te luisteren. En het is inmiddels al bij best wel wat radiocollega's van je ook geweest.
1: Ja,
2: en
1: ja.
2: De teller staat inmiddels op 12.000 luisteraars per maand. Dus het gaat echt... keihard. En het blijft maar stijgen.
1: Ja. Ik zag het afgelopen weekend inderdaad op jouw Instagram-account voorbij komen. Dat jouw opa ook al bij inderdaad een hoop collega's van ons al te gast is geweest. Want heel veel mensen sprongen bovenop dat verhaal.
2: Ja. Dus dat is onwijs leuk. Ik vind het echt super tof dat Nederland zo meeleeft. En dat mensen het een platform willen geven. Dat is zo kick om te zien.
1: Ja, en hoe ondergaat jouw opa dit allemaal? Want hij zit op Spotify, dus hij is niet, laat ik zeggen, digibeet. Maar dat dit zo'n enorme vlucht heeft genomen, had hij dat zien aankomen?
2: Nee, ja. Dat in eerste instantie was ik een beetje bang dat hij misschien iets mee zou krijgen toen het zo erg explodeerde.
1: Ja.
2: Want hij zit natuurlijk helemaal niet online actief, maar het werd op een gegeven moment zo groot en op de radio.
1: Ja.
2: Maar gelukkig is dat niet gebeurd, maar het was heel onwerkelijk voor hem.
1: Ja.
2: Ik heb zijn reactie ook gefilmd, dat staat ook op mijn socials, op Instagram en op TikTok.
1: Ja.
2: Hij zegt ook eerst, hij denkt dat hij in de maling wordt genomen, weet je wel. Hij snapt er helemaal niks van.
1: Nee, nou, je zou kunnen zeggen nu mission accomplished, hè? Je hebt missie geslaagd. Maar volgens mij moeten we gewoon doorgaan, hij kan nog wel wat meer volgers gebruiken, toch? Dit moet niet stoppen nu, toch?
2: Nou ja, we hadden het er al over. Weet je, het is al zo geslaagd, maar alles wat er nu nog bovenop komt... en het is nog volop bezig, is natuurlijk supermooi meegenomen. Dus
1: ja.
2: Als mensen het leuk vinden en het een kans willen geven... een keertje zijn muziek aan willen zetten, ja, heel graag.
1: Ja, nou dan noemen we zijn naam gewoon nog een keer. Joop Koolsen, hè? Zo staat hij ook op Spotify.
2: En dus Koolsen met een C, dat is altijd een lastige.
1: Ja, precies. Dus dat is even goed dat je dat even zegt. Dus ga even naar dat Spotify-account en abonneer je dan even... en like hem even en zo. En ga hem dan volgen, want dan heeft hij er weer een volger bij... En wie weet, dan blijft die teller dan lekker oplopen. En als we dan toch heel even in onze glazen bol kijken, Desley. Je kan natuurlijk je voorstellen dat er misschien een keer iemand zegt... nou, opa Joop, kom maar eens een keer live ding doen. Denk je dat hij dat zou willen doen?
2: 100%.
1: Oh ja?
2: Ja. Hij is toevallig binnenkort is hij dan bij radiocollega Stefan Bouwman van Q-Music. Mag hij ook live komen optreden. Dus dat is al heel kicken natuurlijk. Maar dat vindt hij het mooiste wat er is. De mensen die zijn muziek leuk vinden, daadwerkelijk ook ontmoeten. Dus live optreden vindt hij fantastisch.
1: Ja.
2: Dus mochten er mensen luisteren die zeggen... ik wil opa Joop in het echt zien. Dat kan.
1: Ja, ik wil dat zeggen. Nou, mensen van de Ziggo Dome, als jullie toevallig zitten te luisteren, dan gaan we Joop daar volgende week, volgend jaar laten optreden.
2: Zo, dat zou wat zijn.
1: Dat zou fantastisch zijn. Ik vind het een hartstikke leuk initiatief. Ik zei het gisteren ook al even toen ik je aan de lijn had. Het is echt even iets positiefs waar we met z'n allen naar snakken of zo. Weet je wel? Dat het ook allemaal blijkt dat, ja, dat het online ook hele leuke dingen gebeuren.
2: Ja, ja.
1: Nou, dat
2: ja,
1: heb je goed gedaan,
2: ja,
1: Wesley. Dus ga zo door. We noemen nog één keer de naam van opa Joop Koolsen. Ga hem volgen, want alle volgers zijn welkom en mooi meegenomen. Dank voor je verhaal, Wesley. Neem je koffie lekker mee. En we blijven je volgen. En als de eerste concertzaal zich aandient, dan geef even een gil. Dan bellen we weer even.
2: Tuurlijk, dan zit je op de eerste rij, Bart.
1: Fantastisch. Wesley, dank je wel. Fijne dag. Groetjes aan je opa ook. Wij gaan op naar het nieuws van 10:30. En dat doen we met Wang Chung. Dit is Dance Hall Days.

0: Dagje uit? Dit moet je zien. Het verhaal van Vincent van Gogh en zijn grote voorbeeld Rembrandt. Kom naar de Oude Noorderkerk in Hartje Amsterdam en beleef de mooiste 360 graden attractie voor het hele gezin. Boek nu tickets op Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
1: Beleef Haarlem op een unieke manier vanaf het water met Smitje Canal Cruises. Vaar mee en ontdek zo de hele stad. Tickets bestellen voor de leukste rondvaart van Haarlem of varen met een groep privé. Wij hebben diverse smaakvolle arrangementen voor u. Bekijk ze snel op smitjekanaalcruises.nl of bel 023 535 7723. Smitje met DT.
2: Voor het eerst in Nederland de kleurrijke wereld van Warhol. En die Warhol de textiles vanaf 24 april te zien bij Museum Cobra.
3: Nu, later en altijd.
4: Ga je bijna met pensioen?
5: Ja.
4: En heb je de uitbetaling van je pensioen al geregeld?
5: Nee.
4: Geen zorgen. We hebben alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. En je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
2: Koop je tickets voor Andy Warhol de textiles op museumcobra.nl.
6: Social deal, wellness deal, steek 1 en...
7: Wow, waarom heb je niks aan?
8: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
7: Ja, werkt wel.
8: Social deal, deals die je niet mag missen.
9: Mindshift. Elk moment een reis. Ontdek nu de nieuwe Mindshift Flow van TUI Cruises en ontspan. Bijvoorbeeld 9 nachten westelijke Middellandse Zee met balkonnet. Vanaf slechts €1.799. Boek nu bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
8: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
10: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
11: Op 5 mei vieren we de bevrijding van Nederland. Militair Toon Hunkemuller kwam om in de strijd op de Greppelinie voor onze vrijheid. Hij was 20 jaar. Laten we er wat van leren en vier de vrijheid voor iedereen. nmm.nl/vrijheid.
12: Ik ben Ron en ik kom uit het prachtige Mokum.
13: Wij zijn Hans en Thea uit Diemencentrum.
14: Ik ben Vins en ik kom uit Assendelft.
15: Thuis in heel Noord-Holland.
16: Het is 10:30. In Haarlem is het 12 graden. Nieuws uit Noord-Holland hoor je van Frank Boer. Frank, goedemorgen.
17: Goedemorgen. Alle demonstranten die gisteren werden aangehouden bij de nationale dodenherdenking zijn weer vrij. Er werden 13 mensen opgepakt en ze zijn dus allemaal weer vrijgelaten. De meeste werden aangehouden omdat ze wilden demonstreren, maar dat niet in een speciaal vak wilden doen. Eén persoon werd aangehouden omdat hij schreeuwde tijdens de herdenking. Er waren gisteren zo'n 15.000 mensen op de Dam in Amsterdam. Dat is vergelijkbaar met vorig jaar. Toen waren het er naar schatting 16.000. Bij een explosie bij een woonhuis in Hoofddorp is vannacht veel schade ontstaan. Rond 2 uur ontplofte er iets op de straat Graan voor Vis. Daarna ontstond er korte tijd brand, waardoor de voorgevel beschadigd raakte. Wat er precies ontplofte, wordt nog onderzocht. De politie roept getuigen op zich te melden. De aangespoelde witsnuitdolfijn heeft de eerste uren na zijn hachelijke avontuur op het strand bij Egmond aan Zee tamelijk goed doorstaan. Het dier is opgevangen bij SOS Dolfijn in Annapallona, waar ze de handen vol aan hem hebben, want hij heeft namelijk 24 uur per dag verzorging nodig.
18: We hebben de hele nacht doorgedraaid met een team. En in het begin moesten we het dier met 4 mensen ondersteunen. Het dier was vrij apathisch. Maar langzaam begon het wat zwembewegingen te vertonen. Konden we met 3 man af. Later nog wat actiever naar 2 en toen uiteindelijk naar 1. En daar zijn we nu vandaag op aanbeland.
17: Ja, het dier heet Albi. Die naam heeft hij gekregen. Over de overlevingskans kunnen de kenners daar nog niks zeggen. Want dat moet allemaal nog blijken hoe die de komende dagen doorkomt. Het Bevrijdingsfestival in Haarlem. Daar verwachten ze vandaag opnieuw 100.000 bezoekers. Het jaarlijkse festival is ieder jaar populair. En ook vandaag dus weer topdrukte daar in de hout. Voor het eerst zijn de veiligheidsmaatregelen aangepast. Vorig jaar was het namelijk zo druk dat mensen op het terrein in de knel kwamen. Dus de ingangen zijn nu verbeterd, zegt de organisatie. Ook zijn er meer camera's en meer beveiligers. Bovendien wordt het terrein nu afgesloten als het vol is. Dat was vorig jaar nog niet zo. En nu het weer volop voorjaar is, is het ook weer lekker druk op het water. erg druk, zien inspecteurs in de Amsterdamse grachten. En veel van die schippers van dit soort plezierbootjes, die nemen het niet zo nauw met de regels. En dat terwijl ze helemaal niet zo moeilijk zijn, zegt deze handhaver op het water.
5: Dat je altijd rechts moet houden, net als op de weg. En dat je ook aan de snelheid houdt, zoals in de grachten bijvoorbeeld 6 km per uur. Dat de schipper niet drinkt als hij aan het varen is, net als op de weg. Maar ook als je 's avonds gaat varen en het wordt een beetje schemerig, dat je de juiste verlichting op je boot hebt zitten.
16: Ja. Het lijkt allemaal zo simpel.
17: In het kadewas doen, Bart.
16: Ja. Dat ene elementje wat hij noemde over de alcoholinname is wel een beetje een dingetje, heb ik af en toe het idee in Amsterdam.
17: Ja, nou ja, ja.
16: Je ziet daar wel eens iemand voorbij varen dan met een blik bier in zijn hand.
17: Ja.
16: Of een goed glas wijn.
17: Ja.
16: He? En dan ligt
17: ja, ja, zo die wijnstoepjes. Ja.
16: Moet je toch voorstellen dat je dat gewoon in je auto doet.
17: Dat je denkt, kom, we gaan een ritje maken. Ja, ik zet eerst even twee dozen wijn voor.
16: Ik zet even zo die koeler naast me op de bank. En dan heb ik af en toe even lekker een nippie.
17: Ja, nou, ongelooflijk
16: ja.
17: Eigenlijk.
16: Ja, ja, maar goed, 6 km per uur, dat heb ik dus nooit geweten. Nee. En licht is ook...
17: Ja, dat is belangrijk.
16: Ja, zeker. Ja, ja, het is, op zomerse dagen is het natuurlijk chaos troef op die Amsterdamse grachten. Ja, dus een beetje regels.
17: Maar goed, ze waarschuwen nu dus dat ze gaan controleren... Kun je nagaan, dat is een beetje dubbel of waarschuwen. Maar ze controleren bijvoorbeeld streng op geluidsoverlast. Of sterk geluid. Dat is ook irritant natuurlijk als je daar woont en er komt de hele tijd muziek voorbij. En in Amsterdam heeft elke boot een vignet nodig.
16: Okay.
17: Nou, weet je dat ook weer.
16: Ja.
17: Alsof je over de Brennerpas rijdt.
16: Zo.
17: Meer nieuws in de app of op nanieuws.nl.
16: Dankjewel Frank. Jan Visser, goedemorgen.
19: Goedemorgen Bart.
16: Is het een beetje weer om te varen vandaag?
19: Ja, dat is het wel. Alleen niet op de grote wateren voor de meesten. Want de wind die is sterker aan het worden. Dus dat lijkt me geen verstandig idee.
16: Nee, lijkt me ook niet. Nee.
19: En die noordoostenwind, nu we het toch over de wind hebben... die is matig en af en toe vrij krachtig. Zeker boven grote wateroppervlakten zoals het IJsselmeer en het Markermeer. En ook uiteraard langs de kust.
16: Ja.
19: En die kan af en toe in de middag en avond zelfs krachtig zijn. Maar voor de rest ziet het er eigenlijk best heel goed uit. Als we kijken naar bijvoorbeeld naar de satellietfoto's van nu... dan zien we dat een heel groot deel van Nederland in de bewolking zit en blijft. En uit dat wolkendek valt in het zuidoosten van het land van tijd tot tijd wat regen. Later vandaag, vanavond, de komende nacht en deels ook morgen... gaat het daar opnieuw weer stevig regenen, net als gisteren trouwens. Maar bij ons geen spat vandaag.
16: Okay.
19: En bovendien zijn wij de provincie met de meeste opklaringen.
16: Kijk.
19: Want zeker aan de kust is het op dit moment echt zonnig. Eigenlijk ook in de rest van de provincie. Het wordt wel wat afgewisseld van nu en dan door bewolking. En die grens tussen bewolking en zon die schuift soms ietsje... naar het noordwesten op, om zich later weer wat terug te trekken. Dus een beeld van zon, maar soms ook bewolking, maar wel droog, winderig... en een temperatuur nu een graad of 12. En dat kan vanmiddag toch wel 14 tot 15 graden worden. Ja, het is geen vetpot, maar goed, nee. Het is in ieder geval mooi weer. En wel verstandig is, denk ik, want het werd net al gezegd... over de festivals en zo in Haarlem en zo.
16: Ja.
19: Maar het is wel van belang toch even te smeren. Hè?
16: Oh ja,
19: want de
16: zeker,
19: zonkracht gaat richting 4-5. En zo'n festival, daar sta je natuurlijk uren.
16: Ja.
19: En dan is het verstandig om toch even te smeren. Want je denkt misschien, nou, wind, lage temperatuur... valt allemaal om mee. Maar de zon heeft toch pittig wat kracht, hoor.
16: Oké, nou, goed dat je dat nog even zegt.
19: Ja. Nou, dan gaan we naar de situatie van morgen. Ja, zoals gezegd, in het zuidoosten van Nederland nog steeds regenkansen. Dat zijn goede tijden voor dat gebied, hè, vanwege de droogte.
16: Ja.
19: Maar bij ons blijft het droog, zijn perioden met zon, door 13 tot 14 graden. En nog steeds die straffe noordoostenwind. Echte, donderdag en vrijdag gaat de wind afnemen. Er komt geleidelijk wat meer zon en de temperatuur gaat omhoog. Zeker op vrijdag wordt het weer meer dan 15 graden. 18, 19 misschien hier en daar.
16: Okay.
19: En in het weekende rond de 20 graden, periode met zon, later in het weekend van het zuiden uit wat meer onstabiliteit in de vorm van een regen- of onweersbui.
16: Oké, dus we gaan langzaamaan naar wat hogere temperaturen naar het weekend toe.
19: Ja, zeker.
16: Oké, nou, dat is goed om te weten, Jan. Dankjewel voor nu en tot over een uurtje.
19: Ja hoor.

geruststellende woorden van Babysitter Circus. Wonderlijke naam voor een band. Everything's Gonna Be Alright, ja, was maar zo'n feest. En dit was nog een liedje uit 1964 alweer, die ad-libs. En dat is een ding, hè, in de muziek. Ad-libbing, dat is een beetje... Nou, dat je een beetje om de teksten heen improviseert. En dit bandje heette dus ook die ad-libs. The Boy from New York City, hoor je hem. Straks in Goedemorgen Veldhuis en Kemper. Want ik wou dat ik jou was. Nu eerst de lievelingsband van gewaardeerde collega Gerard Ekdom. Jazeker, die is een groot fan van ABC. En ABC schreef dan weer een liedje over een van de grootste soulzangers aller tijden. Straks dus, ik wou dat ik jou was. Eerst When Smokey.

Ze hadden goed betaalde banen in de reclame, heb ik me laten vertellen. Veldhuis en camper. Maar ja, dat was toch niet meer helemaal wat ze wilden. En toen dachten ze, misschien moeten we cabaretier worden. Nou, mission accomplished, lijkt me. Hè. Ik wou dat ik jou was een hele dikke hit van Veldhuis en camper. Jongens, Joop, Colson, die naam die komt heel voorbij. Want ik had natuurlijk net dat gesprek met Desley. Ik krijg verschillende appjes binnen van mensen die zeggen, kunnen we niet een liedje draaien van opa Joop? Met alle liefde, maar het is een beetje ingewikkeld om dat hier vanuit de studio voor elkaar te krijgen. Moet je via Spotify downloaden. Enfin, ik zal je de technische details besparen. Je houdt hem van me te goed. Morgen ga ik hem aan je laten horen. Dat beloof ik jullie. Ja? Tot die tijd, een ander liedje. John Paul Young is dit met Love is in the Air.

0: gewoon tot 2.
1: Ken jij of heb jij een hele lieve, bijzondere moeder? Geef die dan op via joentot2@nrradio.nl.
2: joentot2@nrradio.nl.
1: Want misschien krijgt zij wel de week van Moederdag een bijzondere verrassing thuis.
0: June tot 2.
3: Elke werkdag van 12 tot 2.
4: Bij NH.
5: De wereld rond in 80 dagen? Echt niet. Wij doen het in 1 dag bij Park Blankendaal in Tuitjehoren. Reis tussen de kangoeroes in Australië tot de giraffen van Afrika. Dierenpark Blankendaal. Kom langs en ontdek de wereld.
6: De Graaf Mobiliteit. Uw specialist in mobiliteit en welzijn. Van rollator, scootmobiel tot brommobiel. In onze showrooms nemen wij de tijd om u goed te adviseren, zodat u bij de aankoop, maar ook het onderhoud, altijd op onze service kunt rekenen. De Graaf Mobiliteit en Welzijn. Kijk op degraafmobiliteit.nl.
7: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel 1 of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score! Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met NH Media. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
8: Elke maandag pas ik op mijn kleindochter Evie. We hebben het altijd zo leuk samen. Ik zorg met alle liefde voor haar. Maar wie zorgt er straks voor mij?
9: Dat doen we samen, met Omring. Want met de thuiszorg van Omring krijg je net dat beetje extra ondersteuning wanneer het nodig is. Kijk op omring.nl/thuiszorg.
10: Win deze zomer een gratis reclamecampagne. Ga snel naar regioimpact.nl.
11: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert van der Hulst keukens en badkamers uit huizen alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
12: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
13: De legendarische musical Foxtrot komt naar u toe met liedjes van Annie M.G. Schmid en Harry Banning. Een sprankelend verhaal vol humor, glamour en verrassende actualiteit. Met Gerry van der Klei, William Spaai en vele anderen. Boek nu op delamar.nl.
14: Ik ben Floris en ik kom uit Alkmaar.
15: Ik ben Jonathan en ik kom uit Diemen.
16: Ik ben Gloria en ik kom uit Amsterdam.
17: Ik ben Romy en ik kom uit Heerengewaard.
18: Ik ben Chiara en ik kom uit Zaanstad.
19: Ik ben Jonas en ik kom uit Amsterdam.
20: Thuis in heel Noord-Holland.
21: Het is bijna 11:00. Het belangrijkste nieuws uit onze regio hoor je van Frank Boer. Frank, goedemorgen.
22: Goedemorgen. Bij een explosie in Hoofddorp is vannacht veel schade ontstaan. Na die ontploffing ontstond er korte tijd brand. De politie onderzoekt nog wat er explodeerde. Niemand raakte gewond. In Haarlem worden vandaag opnieuw 100.000 bezoekers verwacht bij het Bevrijdingsfestival. Ja, het is 5 mei, dus dan is het weer feest. Dit jaar zijn voor het eerst veiligheidsmaatregelen aangepast bij het Bevrijdingsfestival in Haarlem. Omdat het vorig jaar te druk was. En ja, het is onmogelijk om een advocaat voor Ridouan Taghi te vinden. Alle Nederlandse strafrechtadvocaten zijn benaderd, meldt Nieuwsuur. Maar niemand wil. Daardoor kan de rechtszaak waarschijnlijk niet verder. Hoe dat nu verder moet, weet eigenlijk niemand. Straks meneer Zuid-Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
23: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Bij Russische raketten- en droneaanvallen op steden in Oost-Oekraïne zijn vannacht meerdere doden en gewonden gevallen. De aanvallen waren volgens president Zelensky gericht op energievoorzieningen. Duizenden Oekraïners zitten nu zonder gas en ook is het spoor beschadigd. Een schip van het Deense scheepvaartconcern Maersk is onder begeleiding van het Amerikaanse leger door de straat van Hormuz gevaren. Iran heeft daarbij niet ingegrepen, zo lijkt. Het schip onder Amerikaanse vlag zat al sinds februari vast in de Perzische Golf. In Oostenrijk is de fractieleider van regeringspartij ÖVP veroordeeld voor ambtsmisbruik. Hij lobbyde achter de schermen om een partijgenoot op een belangrijke functie te krijgen. De politicus kreeg een voorwaardelijke celstraf van 7 maanden en een boete van ruim 40.000 euro. Hij maakte daarna bekend af te treden als fractievoorzitter. Op het Nederlandse cruiseschip dat voor de kust ligt van Kaapverdië zijn nu 3 mensen die vermoedelijk besmet zijn met het hantavirus. Er zijn al 3 passagiers overleden, onder wie 2 Nederlanders. Van de Nederlandse vrouw die stierf in een ziekenhuis in Zuid-Afrika staat vast dat ze was besmet met het hantavirus. En ook een Brit die in Zuid-Afrika wordt verpleegd kreeg die diagnose. Bij de Canarische eilanden is een van de grootste drugsvangsten ooit gedaan. Aan boord van een schip was 30 tot 45.000 kilo cocaïne. 20 mensen zijn opgepakt. Volgens de Telegraaf zaten daar ook Nederlanders bij. Steeds meer mensen krijgen betaald vrij op 5 mei, zo blijkt. Sowieso werken ambtenaren dan niet, maar dit jaar zijn ook de meeste kinderopvanglocaties dicht. Werkgeversorganisatie AWVN zou het een goede zaak vinden als iedereen zijn eigen vrije feestdag kan kiezen. Het weer, vooral in het zuiden en oosten bewolkt en soms wat regen, bij een graad of 12. In het noorden en westen zonnige periode, droog en ook iets warmer. Morgen in de zuidoostelijke helft van het land regen en een graad of 10. In de rest van het land is het dan droog. Af en toe schijnt de zon en het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Vroege vogels, opgelet. Ben jij aankomende week lekker vroeg uit de veren en shop je tussen 8 en 10 uur 's ochtends bij Kema Vlees, dan profiteer je van 10% korting op je gehele winkelmand. Met uitzondering op de al lopende kortingen en reclames.
1: De Amsterdamse grachten als decor voor uw bedrijfsuitje? Rederij Het Smitje is er voor al uw vaarevenementen. Met een ruime keuze in salonboten of klassieke schepen is er voor iedere gelegenheid een passend schip. Kijk voor de diverse borrels en dinerarrangementen op smitje.nl en stel uw ideale vaartocht samen. Of bel 020 670 6067. Smitje met DT.
2: Al 100 jaar maakt Stihl machines voor sterk werkende natuur.
4: Voor het maaien van je gras.
2: Voor het reinigen van je terras.
4: Voor het snoeien van je haag.
2: Voor mensen zoals jij, met een passie voor groen, klaar voor elke uitdaging. Stihl, in het hart van de natuur, sinds 1926.
24: Stihl, sterk werk.
25: Het is code rood bij Dirk!
26: Wat zeg je?
25: Het is code rood bij Dirk!
26: Oh, code rood, ik snap hem. Dat betekent dat er bij Dirk honderden producten nog verder in prijs worden verlaagd.
25: Ja, wat op Dirk kun je rekenen?
2: Ontdek alle Stihl deals bij jouw Stihl dealer.
24: Stihl, sterk werk.
26: Ook in de actie bij Dirk, Gotan chilisaus of sriracha's, 1,49. Lekker.
27: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een magazijnmedewerker.
28: Hey, vraag je, waar zijn de heftrucks?
29: Te duur. Wij gebruiken nu stepjes.
28: Voor pallets van 100 kilo?
29: Zie het als een kans. Train die core, mensen.
30: Tijd voor gesponsorde vacatures.
27: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
31: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
32: Dynamisch.
31: Maar in de winter wil ik zekerheid.
33: Dat kan, met een zeker voordeelcontract van energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
34: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
35: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
36: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
35: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
37: Goedemorgen.
38: Met Bart Slim.

0: Bona fide superster Bruno Mars hoorde je met I Just Might. Ja. 11:12.
1: Ciao tutti.
0: Hallo.
1: Buongiorno.
0: Ja, daar zijn we.
1: Daar zijn we weer.
0: Uurtje 2 van deze dinsdag-editie van Goedemorgen op deze toch bijzondere dag. Want zo in den landen, op al die plekken waar het veel gevierd wordt, en dan noem ik Haarlem en Amsterdam, Zwolle. Ja, dat zijn toch wel steden waar uitgebreid bevrijdingsdag gevierd wordt. En dat is het vandaag, hè. Alkmaar doet ook, blaast ook zijn deuntje mee. Ja, gisteren natuurlijk de herdenking en vandaag natuurlijk het vieren van de bevrijding. Dus mocht je erop uitgaan, heel veel plezier. Volgens mij is Haarlem wel de go-to place. Ik hoop dat het een beetje rustig blijft daar, want het was vorig jaar was het een beetje te druk allemaal. Heel veel mensen zijn vrij, hebben wij al uitgebreid geconstateerd, want je kan hier werkelijk een kanon afschieten. Een beetje in die Tweede Wereldoorlog sfeer te blijven, nietwaar? Nee, dus het is een beetje een saaie bedoeling, maar we maken er het beste van, hoor. Ik ga denk ik dit tweede uurtje gewoon door met wat ik het vorige uur deed. Lekkere muziek draaien. Het laatste nieuws, dat krijg je straks van Frank Boer. Een weerupdate van Jan Visser. Het wordt prima weer om Bevrijdingsdag te vieren. En jij loopt natuurlijk weer kans op het winnen van een klein, maar fijn prijsje. Dat is dan gekoppeld aan de toeter. En hij is lastig vandaag, ja, ik zeg maar gewoon. Het is wel een Nederlandstalig liedje, maar nou, ik zal mij benieuwen. Dat allemaal op deze dinsdag. En het is dus 5 mei. Op nhnieuws.nl toch een bijzonder verhaal over een stukje niemandsland tussen de Jan-Pieter Heijenstraat en de Borgerstraat. Dan hebben we het over de Kinkerbuurt in Amsterdam. Al 15 jaar ligt daar een stuk grondbraak waar niks mee gedaan wordt. En een nog onbekende kunstenaar heeft nu in de schutting een gat gemaakt en daaromheen een lijst gemonteerd, waardoor dat stuk grond ineens een soort kunstwerk wordt met een kritische ondertoon.
2: Ze noemen dit, geloof ik, het gat van de Kinkerbuurt. Dus dat iemand nu een gat in de schutting maakt, vind ik wel een logische.
3: Blik op incompetentie. En ja, als je naar binnen kijkt, dan zie je inderdaad incompetentie.
4: Goedemorgen.
5: Goedemorgen.
4: Goedemorgen, Bart.

0: Wat?
1: Wat?
0: Wat moet er?
2: Wat moet er op de toeter?
0: De toeter.
3: Even een binnenpretje hier al in de studio. Kan gebeuren, hè? Dat komt een beetje omdat ik een van de weinige goede inzendingen probeer te bellen. Maar die neemt niet op. Dus kan gebeuren, hè? Het is nog niet voorbij, de dag. Ik blijf het gewoon proberen. Ja, want alle andere inzendingen, ja, die hebben al heel vaak gewonnen. Dan heb ik het over Jos en Saïd. Die hadden het allebei bij het rechte eind. Rinette had geen idee, dus die gaat sowieso niet winnen. Maar er was nog één goede inzending bij. En die probeer ik te pakken te krijgen. Ik had ook heel weinig tijd om te bellen. Eerlijk is eerlijk. De toeter zat dit keer verstopt in dat fraaie liedje van Willeke Alberti. Het is nog niet voorbij. Wil je het goede antwoord ook hebben? Voor de volledigheid? Ja, het goede antwoord was kus. Want de zin was een laatste kus met tranen. Dus nou, even voor mezelf en diegene die niet opnam. Hoppa, hartstikke goed. En dat was de toeter van dit keer. Ja, wel knap dat jullie het hebben geraden. Want het was natuurlijk een extreem kort toetertje. En een extreem kort woord. Dus hartstikke goed. Een pluim voor jullie allemaal. Dus het goede antwoord van vandaag op de vraag... wat moet er op de toeter was kus. En inderdaad,
0: dat moet er op
2: dat
0: de toeter.
2: Dat moet er op de toeter.
0: NH.
3: Heb ik wel meer tijd voor meer liedjes. Dit is Simon Webb, Coming Around Again.

0: Dit is een uittip.
1: In het Lange Hemelvaartweekend van 14 tot en met 17 mei is het Ambachtenfestival in het Enkhuizer Zuiderzeemuseum. Geniet in het levendige Zuiderzeedorp van alle demonstraties en optredens. Ga voor meer info en tickets naar zuiderzeemuseum.nl.
0: Dit was een uittip. De Amsterdamse grachten als decor voor uw bedrijfsuitje? Rederij Het Smitje is er voor al uw vaarevenementen. Met een ruime keuze in salonboten of klassieke schepen is er voor iedere gelegenheid een passend schip. Kijk voor de diverse borrels en dinerarrangementen op smitje.nl en stel uw ideale vaartocht samen. Of bel 020 670 6067. Smitje met DT.
2: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
3: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
4: Oké.
3: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
5: Wij zijn Medipoint.
6: Medipoint is er voor de krukken van Gijs.
7: Ja, zodat ik toch bij de derde helft kan zijn.
6: En voor de aangepaste fiets van Maria.
8: En zo kan ik er weer op uit.
6: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
9: Medipoint.
6: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
10: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
11: Al 100 jaar maakt Stihl machines voor sterk werkende natuur.
12: Voor het maaien van je gras.
11: Voor het reinigen van je terras.
12: Voor het snoeien van je haag.
11: Voor mensen zoals jij, met een passie voor groen, klaar voor elke uitdaging. Stihl, in het hart van de natuur, sinds 1926.
13: Stihl, sterk werk.
14: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
11: Nu cashback op Stihl tuinmachines.
13: Stihl. Sterk werk.
15: Lees nu de nieuwe roman van Karen Swan. Bestseller-auteur van Het Wilde Eiland en De Italiaanse Herinnering. Voor liefhebbers van romantische page-turners op heerlijke locaties. Het nieuwe boek van Karen Swan. Nu verkrijgbaar bij de boekhandel.
16: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
17: Ja, hallo. Met Henkie de Glaszetter uit Amsterdam.
18: Ik ben Clementine uit Amstelveen.
19: Ik ben Anja en ik kom uit Heerde Gewaard.
20: Thuis in heel Noord-Holland.
21: 1 over half 12. In Overveen is het 12 graden. Nieuws uit Noord-Holland hoor je van Frank Boer. Frank, goedemorgen.
22: Goedemorgen. Alle demonstranten die gisteren werden aangehouden bij de Nationale Dodenherdenking zijn weer vrij. Er werden 13 mensen opgepakt. Ze zijn allemaal weer op vrije voeten. De meesten werden aangehouden omdat ze wilden demonstreren, maar dat niet in een speciaal vak wilden doen. Eén persoon werd aangehouden omdat hij schreeuwde tijdens de herdenking. Mag ook niet. Er waren gisteren zo'n 15.000 mensen op de Dam in Amsterdam. En dat is vergelijkbaar met vorig jaar. Bij een explosie bij een woonhuis in Hoofddorp is vannacht veel schade ontstaan. Rond 2 uur ontplofte er iets op de straat Graan voor Vis. Daarna ontstond er korte tijd brand, waardoor de voorgevel van het huis beschadigde. Wat er precies ontplofte, dat onderzoekt de politie nog. De politie roept getuigen op zich te melden. Het is weer volop voorjaar en dus ook weer druk op het water. Erg druk, zien inspecteurs in de Amsterdamse grachten. Veel schippers van dit soort plezierbootjes nemen het niet al te nauw met de regels. En dat is gevaarlijk, zeggen ze. Het is allemaal niet zo moeilijk, want veel regels zijn eigenlijk bijna hetzelfde als op de weg.
23: Dat je altijd rechts moet houden, net als op de weg. En dat je ook aan de snelheid houdt, zoals in de grachten bijvoorbeeld 6 km per uur. Dat de schipper niet drinkt als hij aan het varen is, net als op de weg. Maar ook als je 's avonds gaat varen en het wordt een beetje schemerig, dat je de juiste verlichting op je boot hebt zitten.
22: Nou, kind kan de was doen, zou je zeggen. Verder wordt er streng gecontroleerd op geluidsoverlast door versterkt geluid op boten in de grachten. En vergeet niet dat in Amsterdam vrijwel elke boot een vignet nodig is. In het centrum van Amsterdam zijn de afgelopen dagen vogels vastkomen te zitten in netten. Die netten die zijn gespannen in bomen in een plantsoen waar een beeldentuin van het Rijksmuseum moet komen. En die netten die moeten voorkomen dat de vogels er gaan broeden. Maar ze raken er nou juist in verstrikt. Ja, al met al zijn passanten er niet blij mee.
24: Ja, het is gewoon zielig. Ze zitten daar gewoon... het is hartstikke stressvol.
25: Dat vinden we niet leuk.
26: Niet oké. Okay.
25: Niet leuk.
26: Nee, ik zie het ook. Heel die bom is benad.
25: Ik ben helemaal niet blij mee.
27: Ja, als ze vastzitten vind ik het echt wel zielig. Ik vond het sowieso al zielig, maar ze zeggen dus dat ze het gedaan hebben om die vogels te beschermen. Maar goed, dat is dan nog even de vraag.
22: Ja, het Rijksmuseum zegt dat de dierenambulance erop af wordt gestuurd als er een vogel in een net zit. De netten blijven wel hangen. Ja, Jan, ik weet niet of je de laatste tijd nog getankt hebt, Bart.
21: Ja.
22: Hypotheekje afgesloten.
21: Ja, nou, ik heb meteen even bij de kassa een nier afgestaan.
22: Ja, precies. Want
21: godverdorie, man.
22: En een litertje benzine blijft peperduur. Sterker nog, de prijzen zijn vandaag weer naar een nieuw record gestegen. Nog nooit betaalden we zoveel voor een litertje euro 95. Vorige week tikte die al 2,60 euro aan, adviesprijs. Maar inmiddels is die geadviseerde prijs 2,63 euro voor een liter. Ik vond 1,63 euro al duur. Maar ja, het is 2,63. Diesel blijft wat achter.
21: Ja.
22: Het is iets goedkoper geworden. En het piekte een paar maanden terug al rond de 2,80. Dat was bijna 3 euro.
21: Ja, en er zijn natuurlijk wel landen om ons heen waar ze de accijnzen wat omlaag hebben gedaan. Ja. Hè, waardoor het iets betaalbaarder wordt. Maar in Nederland zitten ze toch nog steeds een beetje op hun handen, heb ik het idee.
22: Nou, nee hoor. Er is een heel noodsteunpakket voor. Nou ja, om de.
21: Ja, met name de energiekosten.
22: Ja, om de energiekosten. Maar goed, die hangen daarmee samen. En er zou dus ook de reiskostenvergoeding wat omhoog gaan. Hè. Die gaat van 23 naar 25 cent.
21: Ja.
22: En dat zou al met al zeggen kenners. Ik vind het lastig te volgen, hoor, die redenatie. Maar daar heb je meer aan dan het verlagen van accijnzen. Schijnt.
21: Het is ook een beetje met in het achterhoofd dat dit conflict daar in Iran en de Straat van Hormuz nog wel een tijd kan duren. Hè.
22: Dus nou,
21: we moeten niet, we moeten ook wat overhouden voor als het echt nijpend wordt.
22: Nou,
21: en die filosofie die snap ik dan wel weer.
22: Ja, wel,
21: nee, maar.
22: Zo.
21: Ja. Maar het is lastig dat wij natuurlijk zeg maar, in de Randstad wonen en niet aan de grens. Het is natuurlijk voor ons helemaal niet rendabel om naar België te rijden en daar te gaan tanken.
22: Nou, of in bijna wel, hè, inmiddels.
21: Ja, ja. Ja, maar even 26 jerrycans in die auto gooien en dan vol tanken. Maar ja, goed.
22: Tanktoerisme, ja.
21: Ja, dat krijg je.
22: Dat krijg je dan. Busje huren, Bart. En dan, dan gaan we dat even doen. Dan maken we er leuk een uitje van.
21: Wat zou er aan in godsnaam mis kunnen gaan, hè?
22: Nou, ja. Frietje heet in België. Ja, maar, ja. Wordt leuk, joh.
21: Zeker.
22: Maar nee, het is duur en dat blijft het voorlopig nog wel. Nou ja, dan weet je dat maar.
21: Ja.
22: Nieuws in, meer nieuws in de app of op nanieuws.nl.
21: Dankjewel, Frank. Het weer dan. Jan Visser, Kosnik.
0: De Vrijdagsdag verloopt droog. In onze provincie. Bovendien zijn er flinke perioden met zon. Soms ook wel wat bewolking, met name over het zuidoostelijk deel van Noord-Holland. De temperatuur loopt op naar 13 tot 15 graden. Er staat wel een behoorlijke noordoostenwind. Matig boven land, maar vrij krachtig langs de kust en op het IJsselmeer en het Markermeer. En in de middag en avond soms krachtig, windkracht 6. Morgen, woensdag, blijft het droog. Er zijn perioden met zon en het wordt 13 tot 14 graden. De wind blijft stevig doorstaan uit het noordoosten.

keer gaan op dat Hammond orgel, of wat is het? Het veel gecoverde The House of the Rising Sun hoor je van The Animals. En daarvoor nog Jump for My Love van de Pointer Sisters. Dat liedje van The Animals is dus veel gecoverd. Onder andere Bob Dylan en Nina Simone die namen allemaal hun eigen versie op. Van dat liedje over dat huis in New Orleans waar dingen gebeurden die het daglicht dan niet konden verdragen. En volgens mij was dat een huis van plezier, toch? Daar ja, gaat het toch over? The House of the Rising Sun. Goed, straks in Goeiemorgen Chapel Roan en The Subway of Chapel Roan. Ik weet niet helemaal hoe je die naam uitspreekt. Wordt vast gecorrigeerd straks. Eerst een liedje met zo'n lekker lang intro. Ja, het is hier wel eens ter sprake gekomen om een keer een uitzending volledig te wijden aan de lange versies van liedjes. Hè. Je hebt natuurlijk liedjes die wij kennen in de soort van radiovriendelijke versie van een minuutje of drie, drieënhalf. Hè. Dat is een beetje de gangbare lengte van een liedje. Maar daar zijn vaak langere versies van, 12-inch versies. En die zijn vaak wel de moeite waard omdat daar zomaar halverwege nog wel het een en ander gebeurt in zo'n liedje. Maar dan kan je dus beduidend minder liedjes per uur draaien. Maar het is misschien toch een leuk idee om van hele bekende hits de extra lange versies te draaien. Je zou ook een hele uitzending kunnen vullen met liedjes met hele lange intro's. Zo dadelijk komt er zo een. En daar zijn veel voorbeelden van natuurlijk. Hotel California van de Eagles. Dat duurt een uur, hè, voordat ze gaan zingen. Papa Was a Rolling Stone is misschien wel de meest beroemde van de Temptations. Shine On, You Crazy Diamond. Nou, niet heel vaak gedraaid hier, maar Pink Floyd, hè. Dat is ook een heel lang intro. Stairway to Heaven van Led Zeppelin, ook beroemd om dat lange intro. Paradise City van Guns N' Roses. Nou, die van zo dadelijk duurt een seconde of acht. Nou, dat is geen top 10 notering, maar is wel heel fijn omdat hij zo lekker opbouwt met die handclaps. Hij zit in het liedje Car Wash van Rolls Royce. Die hoor je dus straks. Maar eerst Chapel Roan. Dit is The Subway.

0: slapen.
1: Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
3: Joem, wat ga je doen?
1: Oh, wat leuk.
3: Joem, wat ga je doen?
1: Dit is heel bijzonder.
3: Joem, wat ga je doen?
1: Ga ik nog even zitten.
3: Joem, wat ga je doen?
4: Joem, ruk je even los van Barbara?
1: Ja, ik moest even... Goedemorgen, ik moest even haar nek masseren.
4: Ja, dat moet ook gebeuren, natuurlijk. Heel belangrijk.
1: Als jij even opzoekt wat ik ga doen straks, dan ga ik door met haar nek.
4: Jeetje, ja, dat wil ik wel even doen.
1: Is dat
4: staat gewoon
1: idee?
4: In het draaiboek, eens even kijken.
1: Ja, kijk maar even Nimbus.
4: Reacties van luisteraars zie ik dan staan. We gaan Truus bellen. Of het, maar had ik dat dan niet mogen zeggen?
1: Gaan we Truus bellen?
4: Ja, dat weet ik niet. Zie ik hier staan. Oké. Ja, volgens mij moet jij het doen, John, want ik heb baas onder.
1: Nee, er is een nieuw boekje verschenen. En het heet 5x5 mei. Dat is het namelijk vandaag. En dat is verschenen van het Nationaal Comité 4 en 5 mei. We gaan bellen met een van de schrijvers. Dat doen we. Samara Kokstad in het theater. Niet zozeer vandaag als wel volgende week. Het is een bijzondere voorstelling. Ik heb hem gezien. Dat doen we straks even. Heeft te maken met het huishouden. En dat is denk ik het belangrijkste.
4: Ja.
1: Ik vergeet iets, maar dat komt straks wel.
4: Nou, gaat denk ik ook wel
1: ben
4: een
1: afgeleid
4: met...
1: door de nek van Barbara.
4: Dus
1: als jij nou die plaat aankondigt, dan ga ik verder met haar nek.
4: Virgo Sharky ga ik dat volgens mij geven.
1: Tot morgen.
4: En Bevrijdingsdag gaan jullie toch ook nog een en ander aan?
1: Ja, zeker.
4: Ja, precies. Dat
1: we hebben contact met de Bevrijdingsfeest. Ik moet naar de nek. Ja, oké.
4: De nek. Prangende kwesties. Kan allemaal hier, hè? Gewoon in goede morgen en bij NH. Er gebeuren hier de gekste dingen. Afijn. Veel plezier bij June en de rest van de dag. En maak er een mooie bevrijdingsdag van. Dit is nog Virgil Sharkey en A Good Heart. Toodaloo. I hear a lot of stories. I suppose they could

0: De legendarische musical Foxtrot komt naar u toe. Met liedjes van Annie M. G. Schmid en Harry Banning. Een sprankelend verhaal vol humor, glamour en verrassende actualiteit. Met Gerry van der Kleij, William Spaai en vele anderen. Boek nu op delamar.nl.
1: Bevlogen, professioneel en persoonlijk. Tandartspraktijk Slotervaart. Voor jong en oud. Alle specialisaties in huis met holistische werkwijze. Spoed, zelfde dag geholpen. Ook open in avonturen en weekenden. Kijk op slotervaarttandartsen.nl.
2: Hallo Mulder, Theo Mulder. U weet wel, van Bangarage Amstelveen. We zijn KGM-dealer. En nu zijn er ook diverse nieuwe modellen. Zoals de KGM Muso. Dat is een elektrische pick-up met 5 zitplaatsen... en een ongelofelijke trekkracht van 18 tot 2300 kilo. En een actieradius van 420 kilometer. Rijklaar van 43,99, inclusief 10 jaar garantie. Kijk op bandgarage.nl.
3: Vroege vogels, opgelet. Ben jij aankomende week lekker vroeg uit de veren... en shop je tussen 8 en 10 uur 's ochtends bij Kema Vlees... dan profiteer je van 10% korting op je gehele winkelmand. Met uitzondering op de al lopende kortingen en reclames.
2: Door de week met de KGM Muso pick-up aan het werk. En met dezezelfde pick-up in het weekend met 5 zitplaatsen... met de kinderen naar de sportvereniging. Kijk op bandgarage.nl.
4: Kom werken bij Steinweg en maak deel uit van een team... dat deze wereld in beweging houdt. Bij Steinweg werk je niet zomaar in de haven. Van techniek tot logistiek, van planning tot operatie. Jij speelt mee op wereldniveau. Dit is de plek waar je wilt zijn en wilt groeien. Be there. Steinweg.com/join the club.
5: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
6: Hoi, ik ben Tini uit Amsterdam-Noord.
7: Ik ben Erik van der Hof en ik kom uit het land van Leegwater.
8: Ik ben Ans en woon in het gezellige Amstelveen. En luister iedere dag naar jullie. Thuis in heel
9: Noord-Holland. 11:58 op deze dinsdag 5 mei. Het laatste nieuws uit Noord-Holland krijg je van Barbara Mulder. Barbara, goedemiddag.
10: Goedemiddag. In 4 winkels van Albert Heijn in Amsterdam en Rotterdam... gaan beveiligers bodycams dragen. Het gaat om een proef om beter te kunnen omgaan met agressie... en bedreigende situaties in de supermarkt. Bij een explosie in Hoofddorp is vannacht veel schade ontstaan. Na de ontploffing ontstond er korte tijd brand, maar niemand raakte gewond. En in Haarlem worden vandaag opnieuw 100.000 bezoekers verwacht... bij het Bevrijdingsfestival. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
11: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De schietpartij op een kampeerterrein aan een meer... in de Amerikaanse staat Oklahoma gisteren... was een uit de hand gelopen ruzie. Dat zegt een getuige tegen persbureau AP. Het zou begonnen zijn met een groep jonge vrouwen... die daar op een groot jongerenfeest waren en ruzie kregen. Daarna werden schoten gelost. Er raakten 23 mensen gewond. 3 van hen zijn nog in kritieke toestand. Over eventuele verdachten wil de politie niets kwijt. Volgens de burgemeester van Oklahoma City... was er geen toestemming gevraagd voor het feest. Het aantal gevallen van uitbuiting in het Verenigd Koninkrijk... is gestegen tot recordhoogte en neemt de komende jaren nog toe. Dat zegt de Britse antislavernijcommissaris. Volgens haar gaat het om 23.000 mensen. De meeste van hen zijn Britten, gevolgd door Eritreërs en Vietnamezen. Mensensmokkel, gedwongen werk en seksuele uitbuiting... gebeuren steeds meer onder de radar. Mede omdat criminelen gebruik maken van AI, stelt de commissaris. Zij vindt dat de Britse regering meer moet doen... tegen criminele organisaties die zich hieraan schuldig maken. Bij Russische raketten- en droneaanvallen op steden in Oost-Oekraïne... zijn vannacht meerdere doden en gewonden gevallen. De aanvallen waren volgens president Zelensky gericht op energievoorzieningen. Duizenden Oekraïners zitten nu zonder gas en ook is het spoor beschadigd. De Chinese president Xi Jinping heeft bedrijven in de vuurwerkbranche opgedragen... om hun veiligheidsprotocollen aan te scherpen. Xi zei dat na de explosie gisteren in een vuurwerkfabriek in de provincie Hunan. Daarbij vielen zeker 26 doden. De directe omgeving van de fabriek werd met de grond gelijkgemaakt. In de stad waar het gebeurde staan duizenden vuurwerkfabrieken. Xi wil dat er een grondig onderzoek komt naar de oorzaak van de explosie... en dat de verantwoordelijken worden opgepakt. In China zijn er geregeld ongelukken met vuurwerkfabrieken... en andere productielocaties. Het weer, vooral in het zuiden en oosten, bewolkt... en soms wat regen bij een graad of 12. In het noorden en westen van het land zijn er zonnige perioden. Daar is het ook droog en iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
12: de Amsterdamse grachten als decor voor uw bedrijfsuitje? Rederij Het Smitje is er voor al uw vaarevenementen. Met een ruime keuze in salonboten of klassieke schepen is er voor iedere gelegenheid een passend schip. Kijk voor de diverse borrels en dinerarrangementen op smitje.nl en stel uw ideale vaartocht samen. Of bel 020 670 6067. Smitje met DT.
13: Elke maandag pas ik op mijn kleindochter Evi. We hebben het altijd zo leuk samen. Ik zorg met alle liefde voor haar. Maar wie zorgt er straks voor mij?
14: Dat doen we samen, met Omring. Want met de thuiszorg van Omring krijg je net dat beetje extra ondersteuning wanneer het nodig is. Kijk op omring.nl/thuiszorg.
15: Last van lekkage? Dakpannen gebroken door stormschade? Of toe aan een compleet nieuw dak? Bel Rebo Dakwerken voor een vakkundig en vrijblijvend advies in heel Noord-Holland. Bel 0299 714 352. Of neem een kijkje op rebodakwerken.nl.
16: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
17: Social Deal, Beauty Deals, Take One en actie Bo.
18: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
17: Sorry Bo, het is beauty.
18: Oh ja, en waarom staat er dan booty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
19: Lees nu de nieuwe roman van Karen Swan. Bestseller-auteur van Het Wilde Eiland en De Italiaanse Herinnering. Voor liefhebbers van romantische page-turners op heerlijke locaties. Het nieuwe boek van Karen Swan. Nu verkrijgbaar bij de boekhandel.
18: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
20: Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.
21: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
22: Schat, gaan we van vast of dynamisch?
23: Dynamisch.
22: Maar in de winter wil ik zekerheid.
24: Dat kan, met het Zeker Voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
25: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
26: June tot 2.

0: dinsdag 5 december vandaag. Een boeiende dag voor heel veel mensen, waarbij heel veel verhalen te sprake komen die uiteraard te maken hebben met de bevrijding zoals we die gevierd hebben in 2000, of nee, in 1945. Ik moet even denken aan gisteren. Ik was naar Amsterdam gegaan, naar het Merwedeplein. Daar heeft Anne Frank gewoond.
1: Ja.
0: Voordat ze ging onderduiken in het achterhuis aan de Herengracht. En daar is een standbeeld van Anne Frank. Heel mooi, heel statig, heel... Je ziet haar echt gewoon als meisje.
1: Ja.
0: Indrukwekkend beeld is dat sowieso al. En ik was gisteren daar naar de herdenking gegaan. Er waren sprekers, verschillende sprekers. Er werd ook viool gespeeld en er was ook zang. En het is gewoon heel mooi om te bedenken dat je dan met een grote groep mensen samen bent, waarbij je uiteraard ook de essentiële 2 minuten stil bent.
1: Ja.
0: Vind ik zo boeiend. En het enige wat je dan hoort is gewoon het geluid van de vogels. Op 50 verschillende plekken in Amsterdam werd er herdacht. Natuurlijk ook in de rest van de provincie op verschillende plekken. Maar je kan ook thuis gewoon gekluisterd aan de buis ook volgen de herdenking bij het Nationaal Monument op de Dam. Dat heb jij gedaan, Maarten?
2: Ja, klopt.
0: Lukt het? 2 minuten stil?
1: Ja.
0: Ja.
1: Tuurlijk.
0: Ja. Nou ja, goed, er zijn natuurlijk ook. Er was 1 klein meisje. Ja, die ging dan lopen en die maakte wat geluid erbij. Dus het lukt niet altijd. Maar goed, jij bent het kleine meisje niet. Barbara, waar was jij gisteren?
3: Ik was toch op de Van Wouwstraat.
0: Oh, ben je geweest naar de IJssalon?
3: Ja, dat is die beroemde IJssalon. Coco. Daar is het ooit tot een confrontatie gekomen tussen het verzet en de NSB. En ieder jaar vindt daar ook wel inderdaad een indrukwekkende herdenking plaats. En dan, de Van Wouwstraat is natuurlijk een van de drukste straten van Amsterdam. En tijdens die 2 minuten stilte, ja, dan kan je gewoon een speld horen vallen. Dat is wel. Dat maakte wel veel indruk, vooral die stilte.
0: Ja, ja. Ja, vooral inderdaad die stilte.
3: Ja.
0: Terwijl normaal gesproken het verkeer en de trams en de
3: bussen
0: en de fatbikes en iedereen raast aan je voorbij. En dit moment. Maar de politie had het ook afgezet met linten, neem ik aan.
3: Ja, alles was afgezet.
0: Ja, voelde jij je veilig?
3: Op zich wel, maar ik keek wel om me heen. Ja, sinds een aantal jaar ben ik me wel meer ervan bewust van, hey, is er niet een gekkie die daar rondloopt? Dus ik sta er wel iets minder achterloos dan 10 jaar geleden.
0: Ja, snap ik. Oké, 088 850 51 52. Hoe heb jij gisteren dodenherdenking beleefd? En wat doe je vandaag op Bevrijdingsdag? Nou, wij weten wel wat we doen, Maarten.
1: Oh ja?
0: Wij zijn hier.
1: Wij zijn hier, ja. Maar niet lang. Ik ben zo wel weg om 2 uur.
0: Nee, want je moet nablijven.
1: Oh.
0: Wij zijn een van de weinigen boven, hè? Maar ja, dit is onze hobby. Uit de hand gelopen hobby om je werk te doen.
1: Ja.
0: Dus we doen met alle liefde. Ga je vanmiddag nog iets doen?
1: Ja, ik ga in Hilversum op het terras zitten met vrienden.
0: Ja, want er is natuurlijk op Bevrijdingsdag is er ook van alles gaande. Dus ga je vandaag iets bijzonders doen? Geef die tip even door inderdaad ons even te bellen of te appen. We hebben straks in ieder geval contact met onze verslaggever bij het Bevrijdingsfestival in Haarlem. Maar er zijn veel meer tips. 088 850 51 52.

0: Talk to me, 17 minuten over 12 op vandaag bevrijdingsdag 5 mei. Waar was je gisteravond? Dodenherdenking, is je daarvan nog iets bijgebleven? Of wil je het liever met mij hebben over bevrijdingsdag? Zodat je ons kunt vertellen wat je vandaag gaat doen. En misschien is het wel een tip voor andere luisteraars. We gaan eerst even luisteren naar Wil Erends. Dag Wil, goedemiddag.
1: Dag, dag June, goedemiddag.
0: Goedemiddag. Hoe gaat het met je?
1: Nou, nog een klein beetje nerveus over gisteren.
0: Wat was
1: het? Nou, dat heb ik altijd, dus dat is niet nieuw.
0: Want waar was je gisteren met dode herdenking?
1: Ik was gisteren aan de Tuchelenweg, tegenover 110. Daar staat het Duikschot, het monument. En die is in 1960 is die daar geplaatst geworden. En omdat daar 3 mannen in 1944 rechtsstandelijk gefusilleerd zijn. En vanaf 1950 is daar dus de herdenking. Eerst zonder monument. Maar de vrouw van de burgemeester van Hal, die vond dat zo vervelend dat er geen monument was. En die heeft ervoor gezorgd dat het monument het Duikschot daar kwam. Ja. En wat gisteren heel bijzonder was, die mevrouw is nooit geweest. En ze had er nu spijt van. De dochter van de beeldhouwer, van Jansma.
0: Oh, die is geweest.
1: Ja.
0: Ja, en maakt het...
1: En we krijgen sinds 3 jaar uit Australië... wordt er een boeket dan door een Nederlandse bloemist bezorgd bij ons... van de familie van een van de gefusilleerden.
0: Oh, van een van de gefusilleerden.
1: Ja.
0: Ach, jemig. En daar was jij dus gisteravond tijdens de herdenking?
1: Ja, dit ben ik altijd. Ja, omdat het mijn buurt is natuurlijk, Transvaal.
0: Ja, en hoe beleef je vandaag dan?
1: Ik ga zo even naar de handkliniek, omdat de hechting uit mijn hand gehaald moet worden.
0: Dat is ook een soort bevrijding.
1: En daarna ga ik naar Boost. Dat is in het oude buurtcentrum in de Dani Terondstraat. En daar ga ik nog even de vredesmaaltijd doen.
0: Nou, wat heerlijk.
1: En kijken wat hun programma is.
0: Ja, oké. Okay, ja, het zijn twee bijzondere dagen achter elkaar. Waarbij de een natuurlijk gewoon loodzwaar is. En deze misschien iets luchtiger.
1: Ietsje lichter.
0: Ik wens je toch een fijne dag.
1: Maar weet je wat het is, John? Door wat er gisteren op de Dam gebeurd is, heb je toch ineens een heel ander gevoel. Maar wij hoeven gelukkig nooit bang te zijn. Want ook ons wijkteam van de agenten, die lopen, we hebben ook een stille tocht. En die lopen ook altijd
0: mee
1: met de stille tocht. Ja. Dus wij, die letten dus ook altijd op dat er niks verkeers gebeurt.
0: Ja. Nou, heel goed.
1: En er is wel met de kinderherdenking op 14 april iets heel naars gebeurd. Want er zijn altijd scholen die naar de kinderherdenking komen. De kinderen maken gedicht. En dan kiezen wij dus uit dat er een paar gedichten voorgelezen mogen worden. Nou, er worden bloemen en een kransje wordt er neergelegd. En normaal gesproken, sinds een paar jaar, halen we meteen het kransje weg. Maar we moesten heel snel nabespreken, omdat iemand weg moest. Dus dat kransje lag er en we kwamen terug om het kransje te pakken. Toen was het kransje stuk gemaakt.
0: Sommige mensen zijn heel vervelend. Ja, dat snap ik. Nou, probeer je vast te houden aan vandaag.
1: Ja.
0: En fijn je even gesproken te hebben.
1: Ja, dankjewel voor de gelegenheid. Dag, Joen.
0: Tuurlijk, graag gedaan. Dag.
1: En Maarten. Dag.
2: Doeg.
0: Maarten, wat komt er binnen aan appjes?
2: Nou, Willemijn die haakt een beetje in op Wil. Ze zegt, zo jammer dat we eigenlijk ook een beetje angstig zijn... tijdens die 2 minuten stilte door al het gedoe eromheen... van damschreeuwers tot het bekladden van dingen met verf.
0: Ja.
2: Lilian die gaat naar het Bevrijdingsfestival in Haarlem.
0: Wat leuk. Maar we spreken straks Roman, hè, over een uur.
2: Ja, leuk.
0: Onze collega.
2: Ja. Sam, die viert de vrijheid met een vrije dag. Ingmar, die is 2 minuten stil geweest bij het Homo-monument
0: ook
2: in Amsterdam.
0: Ook een belangrijke plek.
2: Zeker. Leontien, die hangt de vlag uit. Fiona vond het mooi om de koning en de koningin te zien... en de eerste krans legde. En Gerrit heeft gisteren 2 veteranen gesproken tijdens de herdenking... en had daar een heel mooi gesprek mee.
0: Oh, echt?
2: Ja.
0: Ja, zo zie je maar weer, hè. Wat wordt er veel beleefd, onze luisteraars.
2: Ja, zeker.
0: Ik vind het bijzonder. Zullen we even de poppies draaien?
2: De poppies?
0: Ja.
2: Met?
0: De poppies. Mag je even kijken? Mag jij het aankondigen?
2: Oh. Met Don Rien na Chancé.
0: Zoiets.

0: Eddie Rabbit en Driving My Life Away. Ze komt gerend vanuit het keukentje, Barbara Mulder. Wat zit er zo meteen in de nieuwsbulletin?
1: Ja, je hoort wat er is gebeurd met de demonstranten die gisteravond werden aangehouden op de Nationale Dodenherdenking op de Dam in Amsterdam.
2: Ja, hallo, even wakker worden. Het platform Veilig Ondernemen heeft iets nieuws voor jou. Voor jou, voor jou.
3: Jou.
2: En voor jou, voor heel werkend Nederland. Blijf veilig, ook als het om criminaliteit gaat. Kijk, beleef en weet wat je moet doen bij bijvoorbeeld cybercriminaliteit. Ga naar de website van het platform Veilig Ondernemen Noord-Holland. Of pvonh.nl, ook goed.
4: De Amsterdamse grachten als decor voor uw bedrijfsuitje? Rederij Het Smitje is er voor al uw vaarevenementen. Met een ruime keuze in salonboten of klassieke schepen is er voor iedere gelegenheid een passend schip. Kijk voor de diverse borrels en dinerarrangementen op smitje.nl en stel uw ideale vaartocht samen. Of bel 020 670 6067. Smitje met DT.
5: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van. SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
6: Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki. Serious about fun.
7: Je zakgeld uitgegeven aan die populaire föhn, maar nu staat ook je rekening droog?

0: De bank die het een tikkie anders doet.
1: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals €1600 korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
2: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
3: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de Lente Voordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, Beter Leven.
2: Met een Bouwgarant-aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
4: Ga beesten in 38 musea over natuur. Ga aan boord in 23 scheepvaartmusea. Ga voor één hoogtepunt of de hele collectie. Ga met je ouders of lekker met je kinderen. Maar ga onbeperkt naar het museum met de museumkaart.
5: Ik ben David uit Smerp.
6: Ik ben Kelly en ik kom uit Wormerveer.
7: Ik ben Steve, ik kom uit Suriname en ik woon in Amsterdam.
8: Thuis in heel Noord-Holland.
9: Precies, in Hem is het 13 graden. Nieuws uit Noord-Holland met Barbara Mulder. Barbara, goedemiddag.
10: Goedemiddag. In 4 winkels van Albert Heijn in Amsterdam en Rotterdam gaan beveiligers bodycams dragen. Het gaat om een proef om beter te kunnen omgaan met agressie en bedreigende situaties in de supermarkt. Ja, die bodycams zijn bedoeld om situaties te deescaleren. Agressie tegen supermarktmedewerkers is al langer een probleem. Albert Heijn krijgt jaarlijks duizenden meldingen over medewerkers die worden belaagd of uitgescholden. Alle 13 demonstranten die gisteravond rond de nationale dodenherdenking op de Dam in Amsterdam werden aangehouden, die zijn weer vrij. Ze werden opgepakt voor het verstoren van de openbare orde. 9 betogers stonden met bordjes met de tekst "Nooit meer is nu", onder wie activist Frank van der Linden. Ja, een woordvoerder van de politie zei eerder dat de activisten door agenten waren verzocht om naar een plek te gaan waar wel gedemonstreerd mocht worden. Maar dit zouden ze hebben geweigerd. Daarom werden ze aangehouden. En nu het weer volop voorjaar is, is het ook weer druk op het water. Erg druk, zien inspecteurs in de Amsterdamse grachten. Veel schippers van dit soort bootjes nemen het niet al te nauw met regels. Terwijl de regels helemaal niet zo moeilijk zijn, zegt een handhaver op het water.
11: Dat je altijd rechts moet houden, net als op de weg. En dat je ook aan de snelheid houdt, zoals in de grachten bijvoorbeeld 6 km/u. Dat de schipper niet drinkt als hij aan het varen is, net als op de weg. Maar ook als je 's avonds gaat varen en het wordt een beetje schemerig, dat je de juiste verlichting op je boot hebt zitten.
10: Dat zijn dus de regels in de Amsterdamse grachten. Ook wordt er streng gecontroleerd op geluidsoverlast door versterkt geluid op boten in de grachten. En in Amsterdam hebben veel boten ook een vignet nodig. Bij een explosie bij een woonhuis in Hoofddorp is vannacht veel schade ontstaan. Rond 2 uur vannacht ontplofte er iets op straat bij de Graan voor Vis. En daarna ontstond er korte tijd brand. Wat er precies ontplofte, wordt nog onderzocht. En de politie is op zoek naar getuigen. En een litertje benzine blijft peperduur. Sterker nog, de prijzen zijn vandaag weer naar een nieuw record gestegen.
9: Wat dan? Wat nu weer?
10: Vorige week ging de prijs van €95 al voorbij de €2,60 per liter. Inmiddels bedraagt de geadviseerde prijs van de grote oliemaatschappijen gemiddeld €2,63,6. Dus ja, dat zijn pittige bedragen.
9: Zo.
10: Ja, toch?
9: Ja, heel pittig.
10: Ja. Ik zie verder, tot slot, maar daar weet ik nog niet alle details van, dat er ook een grote uitslaande brand woedt in Den Burg op Texel met veel rook. Daar hoor je later meer over.
9: Oh,
10: sowieso meer nieuws in de app en op nanieuws.nl. Okay.
9: Dankjewel, Barbara.
10: Tot later.
9: Tot later. We gaan naar het weerbericht met Jan Visser. Dag Jan, goedemiddag.
12: Joen, goedemiddag.
9: Goedemiddag. Wat voor weer krijgen wij op Bevrijdingsdag?
12: Ja, het is eigenlijk best wel goed weer, want we zien veel wolken in het binnenland, maar in onze provincie schijnt op veel plaatsen de zon. Dat begon al vrij snel op Texel en in de Noordkop. En die opklaringen hebben zich uitgebreid. Er trekken af en toe wel wat wolken over, nieuwe wolken die ontstaan. Maar over het algemeen is het beeld voor vanmiddag en vanavond geregeld zonneschijn. De temperaturen die zijn nu opgelopen naar 12 tot 14 graden. Er komt nog iets bij. En ondertussen is het in het zuidoosten van het land, waar van tijd tot tijd regen valt, amper 10 graden. Dus ja, grote verschillen dus wat dat betreft. Verder een matige noordoostenwind aan de kust en op het IJsselmeer is de wind af en toe vrij krachtig. In de loop van de middag en vanavond zelfs af en toe zelfs krachtig. Windkracht 6. Nou, morgen dan ziet het er ook gunstig uit voor ons. Zuidoosten van het land nog steeds regenkansen, maar bij ons droog. Periode met zon en het 13 tot 14 graden. En nog wel dus steeds die sterke noordoostenwind. Die wind echter neemt op donderdag en vrijdag af. Er is geregeld zon en op vrijdag komt de temperatuur weer op een niveau van 17 tot 18 graden uit. In het weekeinde 19 tot 20 graden. Wel neemt in de loop van het weekeinde de kans op enkele buien toe. Hangt samen met een lage drukgebied in het west-noordwesten van Spanje dat zich wat gaat uitbreiden.
9: Oh, je was klaar.
12: Bij deze.
9: Ik denk, dat gaat er wel even door. Ja. Oké, ik was aandachtig aan het luisteren.
12: Ja.
9: Eigenlijk wordt vrijdag dus de mooiste dag.
12: Nou, vergis je niet in het weekend, hè? Zaterdag met 20, 21 graden.
9: Oh ja, dat is waar. Ja, oké.
12: En dat is voor het weekend natuurlijk altijd fijn.
9: Zeker, toch? Zeker. Maar jij bent nooit vrij.
12: Nee, maar goed, we hebben natuurlijk onze momenten. Hè?
9: Ja, dat is waar. Die pak jij wel, hè, Jan?
12: Ja.
9: Dat we niet daar ons zorgen over hoeven te maken.
12: Nee.
9: Oké, gelukkig. Dan de luchtdruk en de weerspraak.
12: De barometer die staat op 2012 tot 2013. En de spreuk luidt: als de mei zal dauw verspreiden, zult ge hebben groene weiden.
9: Ja, want dat groeit wel.
12: Ja.
9: Mooi, fijne bevrijdingsdag. Ga je nog iets doen, Jan?
12: Nee, niks bijzonders eigenlijk vanmiddag.
9: Nee, is er niet een festivaletje in de buurt of zo?
12: Nee hoor, dat geloof ik allemaal wel.
9: Nee, moet ik je ophalen? Wil je ergens naar de kroeg? Of,
12: Nee? Lekker rustig.
9: Oké, dan laat ik je lekker los. Dankjewel, Jan. Tot morgen.
12: Tot morgen,
9: Wintje. Hoi.

0: Dusty Springfield in private.
1: NH.
2: NH.
1: June tot 2.
3: Speel de pin. Bam.
4: June tot 2.
3: Pin.
4: Pim Pam Pet.
1: June tot 2.
5: Speelt Pim Pam Pet.
0: En ook vandaag spelen wij Pim Pam Pet op Bevrijdingsdag. En is er een hele mooie prijs te verdienen. Te weten de hoofdprijs, een waardebon van €50... te besteden bij Plutosport.nl. En voor de rest hebben we legio andere prijzen.
6: Lego?
0: Legio. Yes, noem je dat. Heel veel.
6: Lego en andere prijzen, ik denk al.
0: Legio.
6: Legio?
0: Andere prijzen.
6: Oké. Okay. Ja. Als een bak vol met andere prijzen. Ja, oké. Okay. Weer wat geleerd.
0: Ja, heel goed. Hé, als ik jou nou meeneem voor een weekendje weg...
6: Nou, zullen we het niet doen?
0: Ik denk dat we hartstikke veel lol hebben. Maar dit is de introductie voor de vraag.
6: Ja.
0: Wat neem jij dan mee? Wat gaat er per se mee op reis?
6: Een retourticket.
0: We gaan met de auto. Nee, maar wat gaat er uit spullen per se mee?
6: Een koptelefoon. Tape om je mond af te plakken.
0: Ze kan er toch geen normaal spelletje Pim Pam Pet spelen? Oké, okay. Nou, het heeft ook helemaal geen zin. Het heeft ook helemaal geen zin om deze vraag op jou te oefenen. Oké, okay, we stoppen ermee. Maar de vraag is namelijk als volgt. Wat neem je mee op reis?
6: Ja.
0: Ja, nou ja, wordt het graaf van koptelefoon, de T van tape... of de R van retourticket, of wordt het een ander leuk antwoord? Toch hou ik van je.
6: Ik ook van jou.
0: Dat is heel erg. Wat gaat er mee op reis met de W van Willem? 088-850-5152. Ik denk aan een waterbed, maar dat slaat ook nergens op.
6: Nou, dat ligt wel lekker, hoor. Ja. Daar wil ik wel met jou op liggen.
0: Nou, maar ik niet met jou.

0: Madonna met True Love.
1: True Blue.
0: Oh ja, True Blue. Maar ik dacht aan True Love.
1: Ja, dat snap ik.
0: Want ik zag, ja, het is True Blue.
1: Ze zingt
0: trouwens
1: het ook wel. Ja,
0: ja, maar ik zag een foto bij jou op je Instagram.
1: Ja.
0: Van jou en Jeroen op Koningsdag.
1: Ja.
0: Ik vond het zo mooi.
1: Echte liefde.
0: Dat vond ik nou echte liefde.
1: Mooi, ja.
0: En nog steeds, ja, echt heel mooi. Ja.
2: June tot 2 speelt Pim Pam Pet.
0: Goed, de Insta-vraag van vandaag, oftewel de selectievraag is... wat neem je mee op reis met de W van Willem?
1: Nou, wasmiddel, washandjes, een waterpistooltje... wegwerpbekertjes, wattenstaafjes en een wetsuit om in te duiken.
0: Oké, en van al deze dingen, wat zou je echt daadwerkelijk meenemen?
1: Washandjes.
0: Nou, even serieus. Doe jij iets met washandjes?
1: Ja, is toch even lekker je gezicht zo reinigen. Zo lekker.
0: Ik vind niks van jou een washandje.
1: Hoezo dit?
0: Ja, ik vind jou geen washandje-type.
1: Wie is een washandjes-type? Wat is dat?
0: Dat leg ik je nog wat uit. ik zou de wattenstaafjes meenemen.
1: Ja, ik vind jou een wattenstaafjes-type.
0: Dank je.
1: Ja. Zo lekker pulk in het oor.
0: Hij gaat verduiden. Het kan ook niet normaal, hè, vandaag. Laten we gauw gaan spelen. Mildred en Jolanda, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Dag Mildred. Hi. En Jolanda, eerst even een Mildred. Wat is jouw antwoord, Jolanda? Wat zou je meenemen? Oh nee, sorry, Mildred.
3: Een wandelstok.
0: Een wattenstokje.
1: Nee, wandelstok. Heb jij gedronken?
0: Nee, dat komt nog.
3: Wattenstaafjes in eng om in je oor te peuteren.
0: Ja, maar dat moet je doen met een bepaalde techniek. En dan gaat er niks voor stoppen.
3: Oh. Nou, ik doe het niet.
1: Nee. Het is trouwens een hele bijzondere dag voor Mildred.
0: Oh ja, je man is jarig.
3: Klopt, ja.
0: Gefeliciteerd.
3: Dankjewel.
0: Maar waar is je man?
3: Die zit hier naast me.
0: Nou, mag ik hem even? Hoe heet hij?
3: Hans.
4: Ja, daar ben ik.
0: Hans, gefeliciteerd.
4: Dankjewel.
0: Wauw, wat een prachtige dag om jarig te zijn.
4: Ja, zeker.
0: Oh, mooi. Hoe ga je het vieren, Hans?
4: Nou, vandaag nog niet.
0: Nee? Wanneer dan?
4: Ja, een klein beetje vanavond.
0: Ja?
4: Waar de rest komt komend weekend.
0: Oh, hoe laat moeten Maarten en ik komen?
4: Ja, dat maakt me niet uit.
0: Oh, heb
4: ik ben
0: je gebak?
4: Altijd thuis.
0: Ja, heb je gebak?
4: Nee, nog niet.
0: Oh, dat neemt Maarten wel mee.
1: Ja, komt goed.
0: Jolanda, wat is jouw antwoord op de selectievraag?
3: Washandjes, want die heb je eigenlijk nooit ergens in een hotel.
0: Dat is waar. Nee, dat kan je beter meenemen. Hartstikke goed. Oké, met een jarig Hans op de achtergrond bij Mildred. En Jolanda gaan wij spelen het spelletje Pim Pam Pet. Kunnen we, Mildred?
3: Ja, helemaal.
0: Leuk. Heb je wel slingers hangen voor Hans?
3: Nee, ook niet. De vlag hangt uit.
0: Oh, dat is waar. Dat is overal, hè?
3: Ook heel goed.
0: Ja, leuk. Oké, de eerste vraag is de volgende. Iets van papier. Iets van papier.
1: Ja,
0: ja, voorzitter?
1: Ja, ik ben er klaar voor.
0: Oké. Iets van papier. Hoedje van papier. Het is de D van Dirk.
3: Dropjespapier.
1: Dropjespapier?
0: Ja, ken je dat niet?
1: Dan moet je me uitleggen wat
0: het
1: is.
0: Naast het chocoladepapier.
1: Nee, dat bestaat toch niet?
0: Nee, dropje.
4: Dropjespapier.
0: Nee, denk ik niet.
4: Ja, moet zoeken.
0: Ik zat te denken aan drukwerk.
1: Drukwerk? Oké.
0: Okay. Nou, waarom praat je bij...
1: Zei je op een kakt? Ik zat een drukwerk. Maar goed.
0: Drukwerk.
1: Ja. Oké, okay. Punt voor June.
0: Ik hoor ook nog een lachje van Barbara op de achtergrond. Dit is jammer. Vraag nummer 2. Iets dat je koopt in de supermarkt. Wat koop je in de supermarkt? Met de volgende letter. Het is de K van Karel.
3: Koek.
1: Oh, koek was eerder. Dus dat is een punt voor Mildred.
3: Klopt.
0: Snap ik. Je wil koek in huis halen als je man jarig is.
3: Ja, die gaat niet voor mijn neus ook.
0: Ja. Oké. Okay. Vraag nummer 3. Wat leer je op school? Wat leer je op school? Wat gebeurt er allemaal? Iemand is aan het hoesten.
3: Ik.
0: Voorzichtig. Beterschap. Wat leer je op school met de T van Tinus?
3: Tennissen.
1: Oh, tennis en tekenen. Wie zei tennis?
3: Mildred.
1: Ja, ik denk dat de punt gaat naar Jolanda. Of je nou echt tennis op school leert.
3: Ja hoor, bij de gymmen. Ja, tennislessen.
1: Ja, heb jij dat? Ja,
3: ja, ik heb dat
1: vind
3: gehad.
1: Het twijfelgeval. Als jij het hebt gehad, dan ben jij het levende bewijs. Nou, dan allebei een punt. Oké. Okay. Ja. Ja, okay. Ik geloof je op je blauwe ogen.
0: Ik denk, zeg niks. Heb je wel blauwe ogen?
3: Ik blauw-groen.
1: Ja, okay, dat bedoel ik.
0: Goed. Jolanda, let op. En Mildred, hier komt vraag nummer 4. Een dier. Welk dier kun je roepen met de volgende letter? Een dier, het is de S van Simon.
3: Slang.
1: Ja, dit was Mildred. Een slag, hartstikke een goed.
0: En wat is de tussenstand?
1: Ja, 3-1 voor Mildred.
0: Oh, Jolanda, kom op. Laatste vraag is de volgende. Een kledingstuk. Een kledingstuk. Een kledingstuk. Met de R van Rudolf.
3: Een rok.
0: Ja, een rok. Van wie was die rok?
3: Mildred.
1: Ook dit was Mildred. Oh. Ja. En dat heeft ze echt gewonnen.
0: Jolanda, helaas. We kunnen er geen winst van maken voor vandaag.
3: Het komt alweer goed.
0: En Mildred, heb je een rok aan?
3: Nee, ik zit nog in mijn nachthemd.
0: Oh, wat lekker laat.
3: Heerlijk.
4: Ja, ja.
0: En heeft Hans nog een pyjama aan?
3: Nee, die zit er helemaal goed aangekleed en al.
0: En waardoor komt het dat jij je nachthemd nog aan hebt, Mildred?
3: Dat we lekker aan de thee en aan de koffie zitten en een koekje erbij.
0: Oh, wat heerlijk. Nou, dus. Ja, je hebt gelijk. Ik denk, Maarten, als jij en ik thuis waren, hadden we ook een nachthemd aan. Nou, jij misschien niet.
1: Zeker wel.
0: Ik ook niet, denk ik. Heb jij een nachthemd?
1: Ja, van zijde. Satijn met een beetje kant.
0: Nee, joh, natuurlijk niet. Volgens mij heb je niks aan. Oké, Mildred, blijf aan de lijn voor een prachtig cadeau.
3: Geweldig, ik heb dubbel feest.
0: Ja, en een hele fijne verjaardag met jou, Hans. En Jolanda, tot de volgende keer. Ja,
3: dankjewel.
0: Tot de volgende keer.

0: Williams niet te vergissen. Niet te verwarren met Robin Williams.
1: Hemelvaartsdag bij NH.
2: De top 100 van Noord-Holland.
1: Stem nu.
2: Ga naar nhnieuws.nl/top100. Stem op jouw favoriete band of artiest.
3: De top 100 van Noord-Holland.
1: Hemelvaartsdag bij NH. Je kan nu stemmen.
2: nhnieuws.nl/top100.
4: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
5: Meubels Stoffeerderij Scholtens is een familiebedrijf dat ruim 50 jaar meubels stoffeert, repareert en restaureert. Van antiek tot modern, ook voor het opvullen van uw zitmeubelen en voor het riet, bies en vlechtwerk. Bel Meubels Stoffeerderij Scholtens 06-2726-0222.
6: De Graaf Mobiliteit. Uw specialist in mobiliteit en welzijn. Van rollator, scootmobiel tot brommobiel. In onze showrooms nemen wij de tijd om u goed te adviseren, zodat u bij de aankoop, maar ook het onderhoud, altijd op onze service kunt rekenen. De Graaf Mobiliteit en Welzijn. Kijk op degraafmobiliteit.nl.
7: Meubelstoffeerderij Scholtens is aanstaande zaterdag geopend van 10 tot 1. Netwerk 65 Purmerend. Bel 06-272-60222.
8: Het hele jaar door een mooi groen gazon. En nooit meer maaien, sproeien, bemesten en onkruid verwijderen. Te mooi om waar te zijn. Nee hoor, niet met kunstgras van Zwartgroen uit Andijk. Zwartgroen, de tuin- en buitenspecialist voor particulier en professional. Kijk op zwartgroen.nl.
9: Beleef Haarlem op een unieke manier vanaf het water met Smitje Canal Cruises. Vaar mee en ontdek zo de hele stad. Tickets bestellen voor de leukste rondvaart van Haarlem of varen met een groep privé. Wij hebben diverse smaakvolle arrangementen voor u. Bekijk ze snel op smitjekanaalcruises.nl of bel 023 535 7723. Smitje met DT.
10: De legendarische musical Foxtrot komt naar u toe. Met liedjes van Annie M. G. Schmid en Harry Banning. Een sprankelend verhaal vol humor, glamour en verrassende actualiteit. Met Gerry van der Klei, William Spaai en vele anderen. Boek nu op delamar.nl.
11: Ik ben Irma Meijer uit Amsterdam Slotervaart.
12: Ik ben Jan Pieter en ik kom uit het mooie Uithoorn.
13: Uit Diemen.
14: Hallo!

0: Twee minuten over één. Het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijg je van Barbara Mulder. Barbara, goedemiddag.
1: Goedemiddag. In Den Burg op Texel woedt een uitslaande brand in een schuur bij een woning. Veel politie en brandweer is daar aanwezig. Ook is er een groot watertransport met 20.000 liter water. Buren helpen met blussen. Alle 13 demonstranten die gisteravond bij de Nationale Dodenherdenking op de Dam in Amsterdam werden aangehouden, zijn weer vrij. En het is onmogelijk om een advocaat voor Ridouan Taghi te vinden. Alle Nederlandse strafrechtadvocaten zijn benaderd, maar niemand wil. Daardoor kan de rechtszaak voorlopig niet verder. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
2: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Rederij MSC gaat zijn containers via een alternatieve route richting de Perzische Golf vervoeren om de Straat van Hormuz te vermijden. Vanaf zondag gaan de containerschepen van MSC via Europa naar de Rode Zee om daar aan te leggen in een Saoedische haven. Het laatste stuk van het vrachtvervoer gaat dan over land door Saoedi-Arabië. Door de oorlog tussen Iran, de VS en Israël komen er al weken nauwelijks vrachtschepen door de Straat van Hormuz. Veel rederijen zoeken naar alternatieven om het vrachtverkeer veilig te kunnen laten doorgaan. De recente brand in een nieuw vakantieverblijf voor kinderen met een beperking in de buurt van Roermond blijkt aangestoken. Dat bevestigt de politie. Twee weken geleden ging het gloednieuwe gebouw van de stichting Wigwam in vlammen op. Het was nog maar 5 dagen in gebruik. Aanvankelijk werd gedacht dat de brand was ontstaan in de airco, maar uit forensisch onderzoek blijkt dat er sprake is van brandstichting. Er is nog geen verdachte in beeld. Volgens de stichting duurt het jaren voordat het gebouw er weer staat zoals het was. Ondertussen gaan de vakanties door in een tent. ING België betaalt 1,6 miljoen euro aan de Belgische justitie als schikking in een witwaszaak. Die draaide om oud-eurocommissaris Didier Reinders, die via de bank geld zou witwassen via loten van de Nationale Loterij. Met de schikking is de zaak voor ING België afgerond. Het onderzoek naar de oud-politicus loopt nog. De Chinese president Xi Jinping heeft bedrijven in de vuurwerkbranche opgedragen om hun veiligheidsprotocollen aan te scherpen. Xi zei dat na de explosie gisteren in een vuurwerkfabriek in de provincie Hunan. Daarbij vielen zeker 26 doden. De Chinese president wil ook een grondig onderzoek naar de oorzaak van de explosie. Het weer. In het zuidoosten is het bewolkt en valt er wat regen. In het noordwesten is het droog en vrij zonnig en het is 11 tot 16 graden vanmiddag. Ook morgen in het zuidoosten wat regen, in de rest van het land droog en soms wat zon. En het blijft vrij fris met een graad of 13. Dit was het NOS-journaal.
3: Elke maandag pas ik op mijn kleindochter Evie. We hebben het altijd zo leuk samen. Ik zorg met alle liefde voor haar. Maar wie zorgt er straks voor mij?
4: Dat doen we samen, met Omring. Want met de thuiszorg van Omring krijg je net dat beetje extra ondersteuning wanneer het nodig is. Kijk op omring.nl/thuiszorg.
5: De Amsterdamse grachten als decor voor uw bedrijfsuitje? Rederij Het Smitje is er voor al uw vaarevenementen. Met een ruime keuze in salonboten of klassieke schepen is er voor iedere gelegenheid een passend schip. Kijk voor de diverse borrels en dinerarrangementen op smitje.nl en stel uw ideale vaartocht samen. Of bel 020 670 6067. Smitje met DT.
6: Al 100 jaar maakt Stihl machines voor sterk werkende natuur.
7: Voor het maaien van je gras.
6: Voor het reinigen van je terras.
7: Voor het snoeien van je haag.
6: Voor mensen zoals jij, met een passie voor groen, klaar voor elke uitdaging. Stihl, in het hart van de natuur, sinds 1926. Stihl, sterk werk.
8: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
9: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
8: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
6: Nu cashback op Stihl tuinmachines. Stihl. Sterk werk.
10: Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.
11: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
12: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
13: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
14: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
13: Beren goed, thanks, bo!
14: Social Deal, deals die je niet mag missen.
13: En actie, olifant!
12: met je motor? Kies dan de motoronderbroek van Bikeboxer. Bikeboxer.nl.
14: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
15: June tot 2.

0: Gisteren 4 mei en vandaag 5 mei. En ieder jaar staan we dan weer stil hoe we onze vrijheid terugkrijgen na de Tweede Wereldoorlog. En we realiseren ons daarbij ook telkens, ik doe dat en volgens mij alles en iedereen, hoezeer er gevochten is en hoeveel onschuldige slachtoffers er vielen door de Holocaust. En ook de levens die geofferd zijn omwille van onze vrijheid. Dus hoe kostbaar vrijheid is. Maar ook actuele oorlogen en conflicten wereldwijd zetten ons er telkens over aan het nadenken. Het is vandaag Bevrijdingsdag en dat is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Er is een bijzondere uitgave, een dubbele uitgave, maar liefst van een heel mooi boekje. En het boekje heet 5 keer 5 mei. Het ligt al 2 weken in de winkel, maar op vandaag Bevrijdingsdag moeten we het daar uiteraard over hebben. 5 indrukwekkende verhalen van Nicky Sterkenburg, Jurgen Rijman, Lucas Rijneveld, Jannie van der Heijden en ook Malou Holshuizen. En die heb ik aan de lijn. Malou, goedemiddag.
1: Goedemiddag, June.
0: Nou, hele fijne bevrijdingsdag.
1: Jij ook, ja.
0: Ik heb jouw verhaal gelezen en het is een indrukwekkend verhaal. Laten we daarmee beginnen en dan nemen we straks nog even een stukje van de rest van de bundel door. Altijd deftig en het heeft alles te maken met de historie van jouw familie.
1: Ja, klopt. Ik kom uit een Indisch-Nederlandse familie, een Indo-Europeaanse familie. Wat dus betekent dat zij in de Tweede Wereldoorlog in Azië woonden, in Indonesië, voormalig Nederlands-Indië. Ja. En mijn familie heeft deels geïnterneerd gezeten in een Japans interneringskamp. Of heeft buiten de kampen de Tweede Wereldoorlog, maar ook onder de Japanse bezetting beleefd. Ja. En mijn verhaal gaat eigenlijk over de nasleep van gevangenschap en over het terugvinden van autonomie. En je leven weer oppakken. En het is gebaseerd op mijn overgrootoma.
0: Ja, het hoofdstuk heet, het verhaal eigenlijk moet ik zeggen, altijd deftig. En je begint heel mooi. In eerste instantie dacht ik, waar gaat het toe? Want je begint over de wind, hè, en over de buitenlucht. En die kent twee gedaanten, regen en verzengende zon. En dan gaat het verhaal over je overgrootmoeder, over Johanna. Hè, die op een gegeven moment gewoon haar leven weer probeert op te bouwen. Misschien kun je zelf vertellen hoe het verhaal zich afspeelde op de boot.
1: Nou, zij is dus op de boot na de bevrijding of de capitulatie van Japan zijn ze naar Nederland gekomen. En dat is dan haar vreemde vaderland eigenlijk. Ja. En zij staat op de boot en zij voelt voor het eerst de kou. En daarmee wilde ik voornamelijk aangeven dat zij dus echt op weg was naar een leven dat zij helemaal niet kent. Dus een koud land, in Nederland was het koud. En eigenlijk wist zij op dat moment dat haar echtgenoot, mijn overgrootopa, dat die de oorlog niet had overleefd. Uh-huh. Die heeft gewerkt aan de spoorlijn. En zij verzint daar op die boot eigenlijk een list. Mijn oma heeft geïnterneerd gezeten in kamp in Bandung. Het zijn daar vreselijke dingen gebeurd. En een van de reacties van haar, of eigenlijk een van haar grote trauma's, is dat ze een hele grote hekel heeft aan mannen. Ja. Door wat daar is gebeurd. Er stonden grote troostmeisjeshuizen. Dat zijn eigenlijk andere benamingen voor verschrikkelijke plekken, bordelen, waar vrouwen onvrijwillig seks hadden met soldaten. Uh-huh. Dus wij kunnen wel een beetje, daarmee bedoel ik mijn familie en ik, kunnen inschatten waar die hekel van mannen vandaan is gekomen. En eigenlijk op die boot, op dat schip onderweg naar haar nieuwe leven, naar haar vrije leven, kiest zij eigenlijk in mijn ogen voor dubbele vrijheid, 2 keer vrijheid, door te beslissen dat zij nooit meer iets te maken wil hebben met mannen. Nee. Dus ook niet wil hertrouwen met een Nederlandse man. En bij aankomst besodemietert zij de boel eigenlijk. Ja. Dus zij zegt dat zij in voormalig Nederlands-Indië, of in Indië op dat moment nog, dat zij zegt, ik was opgeleid in de cosmetica-therapie.
0: Ja, inderdaad, dat staat er.
1: Ik was schoonheidsspecialist.
0: Alles dus gewoon om haarzelf te beschermen. Nog één indrukwekkende zin. Haar naam werd voor het eerst Johanna uitgesproken zonder dat ze angst voelde. Moet je nagaan hoe diep dat dan geworteld zit en dat je daar dan de rest van je leven mee om moet gaan.
1: Ja, wat er gebeurde vooral ook op zo'n kamp. Ik ben daar zelf geweest. Ik heb het jaren later bezocht. Deze vrouwen moesten heel veel op appel komen. Dus dan heb je een groot grasveld, daar moest worden gebogen. Ja, en als je je naam hoorde op zo'n moment, betekende dat vaak niet iets goeds. Dan moest je meekomen. Stond er iets te gebeuren, inderdaad.
0: Dankjewel voor dit verhaal. Er staan nog 4 andere verhalen in. Nou, 1 recept moet ik zeggen. En dat is van Jannie van der Heijden. Want die komt met de
1: vrijheidssoep.
0: Die vanavond inderdaad in Den Haag volgens mij geserveerd wordt. Nieke Sterkenburg schrijft het verhaal De geschiedenis leren begrijpen. Jurgen Rijman komt met De grenzen van mijn vrijheid. Lucas Reineveld met Gevechtsmodus en jij met Altijd deftig. Als mensen het boekje kopen, dan zit er bij een hele grote poster op A3-formaat met de slogan Maak vrijheid groot. Marlou, wat betekent vrijheid voor jou?
1: Vrijheid betekent voor mij dat ik mag zeggen wat ik wil, maar ook dat we elkaar zien voor wie we zijn. En dat geldt inderdaad, dat zei je ook heel erg mooi in jouw intro, June. Dat geldt niet over de slachtoffers die zijn gevallen, maar ook over alle slachtoffers van oorlogsgeweld. Nog steeds vandaag de dag. Ik vind vandaag Vrijheidsdag juist een dag om je daarover uit te spreken. Nikki schrijft ontzettend mooi in haar verhaal dat het fascisme draagvlak krijgt bij de zwijgende meerderheid. En ik denk dat wij de sprekende meerderheid moeten worden.
0: Precies.
1: Helemaal vandaag.
0: We moeten het doen met elkaar. Laten we goed zorgen voor elkaar. Jij, dankjewel voor je verhaal. Het boekje is verkrijgbaar in de winkel en het heet 5x5 mei. Met jou erin, Marlou Holshuizen. Een bekend Nederlands schrijfster, columniste en podcastmaker. Dank je wel voor dit gesprek en vier de vrijheid.
1: Dank je wel, jullie ook.
0: Dag Marlou.
1: Dag.

0: Drops of Jupiter van Train. Ja, en 5 mei is helemaal niets als het Bevrijdingsfestival in Haarlem niet zou plaatsvinden. En daar hebben we een topverslaggever staan. Dat is Roland van Brussel. Oh, zo, wauw, ik kom binnen. Roland, goedemiddag.
1: Hallo, hallo, hallo.
0: Wat hoor ik op de achtergrond?
1: Ja, je hoort, het klinkt inderdaad als enorm veel muziek. En dat is het ook. Het is van Escalatie, dat is een ska-band. Ja. En het is een band van 12 mensen. Dus er komt ook een enorm geluid vandaan. Maar het ziet er zo ontzettend leuk uit.
0: Ja, geweldig. Hoe vaak heb
1: dansen,
0: jij dit...
1: ze springen, ze... Ja.
0: Hoe vaak heb je dit zelf meegemaakt, Bevrijdingspop in Haarlem?
1: Nou, hier, dit is mijn eerste keer, dus ik kijk ook echt mijn ogen uit. Het is meteen ook fantastisch weer. Mensen zijn hartstikke vrolijk, dus ik zit hier helemaal op mijn plek.
0: Wat goed. Wie komen er verder nog vanmiddag?
1: Ja, vanmiddag hebben we ook nog Hannah May. Later op de dag hebben we nog S10, ook Direct komt. En voor de jongeren is het de hoofdact eigenlijk wel de bankzitters. Ja. Een groep YouTubers die gevormd zijn tot een boyband.
0: Ja, wat fantastisch. Kun je even iets vertellen over de sfeer daar? Want het klinkt geweldig.
1: Ja, de sfeer is gewoon echt supergoed. Heel veel mensen die druppelen langzaam binnen. Mensen zijn mooi gekleed. Heel veel jongeren, maar ook oudere mensen hier vooraan. Zitten mensen in een rolstoel mee te kijken. Dus het is echt voor iedereen. Voor iedereen is het ook mooi en open. En de zon maakt heel veel goed.
0: Ja, kunnen er nog meer mensen bij?
1: Absoluut, absoluut. Nee, vorig jaar was natuurlijk het verhaal dat het ontzettend druk was en dat mensen zelfs over de hekken klommen. Ja. Nou, zover gaat het tot nu toe nog niet. Wie weet, kan het zomaar gebeuren met de bankzitters, maar laten we gewoon zeggen dat er nu nog wel echt mensen bij kunnen.
0: Ja. Hey, en Rowan, wat is het moment waar jij je op verheugt?
1: Ja, stiekem eigenlijk ook wel de bankzitters. Die zijn gewoon zo enorm populair op dit moment. Ja. Het zijn gewoon bekende mensen. Zeker als je veel op YouTube zit, dan het zijn ook 5 hartstikke leuke, sympathieke jongens. Dat lijkt me hartstikke mooi.
0: Wauw. Jij bent daar, je bent samen met meerdere collega's. Hoe is de taakverdeling?
1: Nou ja, Noor en ik zijn vandaag eigenlijk alles aan elkaar aan het praten. Dus zometeen gaan we weer ons mengen in het publiek. Dan gaan we weer wat mensen vragen over wat ze van vandaag vinden. Wat ze van Bevrijdingsdag überhaupt vinden. We hebben nog 2 hele leuke cameramensen bij ons. Dus we vullen de dag goed met elkaar. En het is gewoon één gezellige boel.
0: Nou, ik wens je heel veel plezier. Wat betekent Bevrijdingsdag voor jou, Rowan?
1: Ja, mooie, mooie vraag hoor. Nee, Bevrijdingsdag voor mij is... ik denk gewoon kunnen doen wat je wil. Vandaag voel ik me heel erg vrij in dat je mensen kan aanspreken over wat je wil, wat je wil weten. Dat mensen ook gewoon leuk terug kunnen antwoorden. Dus ja, vrijheid is gewoon met elkaar normaal kunnen doen en leuk kunnen praten.
0: Nou, ik wens je heel veel plezier. En toen was de verbinding weg. Oh nee, hij was er nog. Ach, dit klinkt wat minder. Dag Rowan, tijd om te stoppen. Rowan van Brussel was voor ons in Haarlem bij het Bevrijdingsfestival. Ja, de verbinding op het laatste moment liet hij te wensen over.

0: De Crusaders en Streetlife. Barbara, wat zit er zo meteen in het nieuwsbulletin?
1: Nou, bij het Koninklijk Instituut voor de Tropen vertrekken heel veel medewerkers.
2: De Amsterdamse grachten als decor voor uw bedrijfsuitje? Rederij het Smitje is er voor al uw vaarevenementen. Met een ruime keuze in salonboten of klassieke schepen is er voor iedere gelegenheid een passend schip. Kijk voor de diverse borrels en dinerarrangementen op smitje.nl en stel uw ideale vaartocht samen. Of bel 020 670 6067. Smitje met DT.
3: Elke maandag pas ik op mijn kleindochter Evie. We hebben het altijd zo leuk samen. Ik zorg met alle liefde voor haar. Maar wie zorgt er straks voor mij?
4: Dat doen we samen, met Omring. Want met de thuiszorg van Omring krijg je net dat beetje extra ondersteuning wanneer het nodig is. Kijk op omring.nl/thuiszorg.
5: Bevlogen, professioneel en persoonlijk. Tandartspraktijk Slotervaart. Voor jong en oud. Alle specialisaties in huis met holistische werkwijze. Spoed, zelfde dag geholpen. Ook open in avonturen en weekenden. Kijk op slotervaarttandartsen.nl.
6: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
6: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600 bij een tweejarig abonnement. Ga naar Ziggo.nl of een van onze winkels.
7: Ervaar de nieuwe Audi Q4 e-tron tijdens de Audi e-days. Met een netto bijtelling vanaf €275 per maand. Plan een proefrit op Audi.nl.
8: Social deal, wellness deal, steek 1 en...
9: Wow, waarom heb je niks aan?
10: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
9: Ja, werkt wel.
10: Social deal, deals die je niet mag missen.
11: Heb je dat gehoord, Joke? Je oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken bij Velderhof. Zo, daar is pas ruilen zonder huilen. En je zit straks nog comfortabel op.
12: Uw oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken van Velderhof. Tot wel €850 inruilkorting. Kijk op velderhof.nl voor de actie. Velderhof, het comfort dat u verdient.
10: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
13: Ga beesten in 38 musea over natuur. Ga aan boord in 23 scheepvaartmusea. Ga voor één hoogtepunt of de hele collectie. Ga met je ouders of lekker met je kinderen. Maar ga onbeperkt naar het museum met de museumkaart.
14: Ik ben Atalanta uit Duivendrecht.
15: Ik ben Jeanette en ik kom uit Hoofddorp.
16: Ik ben Frans uit Amsterdam-Oostdorp. Thuis in heel
0: minuten over 1:30 in Andijk is het 13 graden. Nieuws uit Noord-Holland met Barbara Mulder. Barbara, goedemiddag.
1: Goedemiddag. Bij het KIT, het Koninklijk Instituut voor de Tropen in Amsterdam, vertrekken 50 van de 150 medewerkers. Het KIT zegt dat de reorganisatie nodig is vanwege ernstige financiële problemen. Problemen die spelen al jaren. Sinds 2012 heeft het lastig. In dat jaar stopte namelijk de rijkssubsidie van jaarlijks €24 miljoen. Nu wordt er vooral geld verdiend met consultancyopdrachten en het uitbaten van een hotel. In Den Burg op Texel woedde aan het begin van de middag een uitslaande brand in een schuur bij een woning. Veel politie en brandweerwagens kwamen ter plekke. Ook was er een groot watertransport met 20.000 liter water. Ja, toen de brandweer aankwam sloegen de vlammen al meters hoog uit het bijgebouw. Veel rook in de omgeving en de brand trekt veel bekijks. Buren die helpen met blussen. In 4 winkels van Albert Heijn in Amsterdam en Rotterdam gaan beveiligers bodycams dragen. Het gaat om een proef om beter te kunnen omgaan met agressie en bedreigende situaties in de supermarkt. Ze zijn bedoeld om te deescaleren. Agressie tegen supermarktmedewerkers is al langer een probleem. Albert Heijn krijgt jaarlijks 1000 meldingen over medewerkers die worden belaagd of worden uitgescholden. Alle 13 demonstranten die gisteravond rond de nationale dodenherdenking op de Dam werden aangehouden, die zijn weer vrij. Ze werden opgepakt voor het overtreden van de wet openbare manifestaties of het verstoren van de openbare orde. 9 betogers stonden met bordjes met de tekst "Nooit meer is nu". Ja, een woordvoerder van de politie zei dat de activisten door agenten werden verzocht om naar een plek te gaan waar wel mocht worden gedemonstreerd. Ze zouden dat hebben geweigerd en daarom werden ze aangehouden. En een laatste berichtje. Het is druk op het water, bijvoorbeeld in Amsterdam. En er zijn ook heel veel inspecteurs op pad. En er zijn best wel wat regels op het water en veel mensen die houden zich er niet aan. Een van de inspecteurs vertelt dat die regels best wel eenvoudig zijn.
17: Dat je altijd rechts moet houden, net als op de weg. En dat je ook aan de snelheid houdt, zoals in de grachten bijvoorbeeld 6 km/u. Dat de schipper niet drinkt als hij aan het varen is, net als op de weg. Maar ook als je 's avonds gaat varen en het wordt een beetje schemerig, dat je de juiste verlichting op je boot hebt zitten.
0: Ja, ja, en niet in een of andere kaars.
1: Maar doen mensen dat ook wel eens?
0: Heb ik wel eens gezien.
1: Ja?
0: Ja,
1: maar ja, dat is wel romantisch. Maar dat
0: en ook niet gewoon het licht van je telefoon of zo.
1: Nee. Nou, ik geloof wel dat er veel van die inspecteurs op pad zijn en dat ze ook best wel veel beboeten.
0: Ja, ze zijn heel veel op de paden.
1: Ja, op het water. De waterpaden. Nou, meer nieuws en Noord-Hollandse verhalen die vind je in de app en ook op onze website nanieuws.nl.
0: Barbara, ik heb een vraag aan je.
1: Ja?
0: Wat vind jij lekker te eten voor de lunch?
1: Oh ja, ik had een noedelsalade, maar ik heb nog wat over. Dus dat bewaar ik voor vanmiddag. Of als jij het wil opeten, dat kan natuurlijk ook.
0: Nee, zeker niet.
1: Ga ik het bewaren?
0: Ik gun het jou.
1: Bewaar
0: een noedeltje. Even een plasticje eroverheen.
1: Ja. Doei.
0: Okay, later.
1: Dag.
0: Ja, zo zorgen we goed voor elkaar. Even kijken, wat voor weer heeft Jan Visser?
18: Vanmiddag, bevrijdingsmiddag, schijnt de zon, het blijft droog en de temperatuur loopt op naar plaatselijk zo rond de 15 graden. De wind is matig en aan de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig, soms krachtig uit het noordoosten. Ook morgen droog weer, periode met zon en iets lagere temperaturen. En de wind blijft uit het noordoosten waaien.

0: Dat is echt een beetje zomerse plaats. I Save the Day van Roberto Giacchetti en de Scooter.
1: NH helpt.
0: Zeer regelmatig hebben wij een helpactie en proberen wij als NH de helpende hand toe te reiken. Er is ook een platform en dat platform heet nhhelpt.nl. Dus even kijken of we iets kunnen betekenen voor Ria Hogeveen en haar familie. Dag Ria, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Dag. Wat is er aan de hand? Want jullie zijn op zoek naar Etienne Kuiken. En wie is Etienne Kuiken?
2: Etienne Kuiken is een neef. En die is zoek. En we hebben eigenlijk van alles, maar dan ook werkelijk waar, van alles geprobeerd om achter zijn adres te kunnen komen. Maar helaas, dus toen de rest eigenlijk jullie hulp.
0: Ja, en kun je iets meer erover zeggen wanneer die verdwenen is, uit beeld verdwenen is?
2: Nee, dat weet ik verder niet. En er is momenteel natuurlijk zoveel problemen in de familie wat betreft zijn broer. Dat ga ik verder ook even niet op in.
0: Nee.
2: Zijn broer is namelijk terminaal kankerpatiënt en die zit in een van de allerlaatste fases van zijn leven.
0: Oh, wat afschuwelijk. Is dat de broer van Etienne?
2: Ja, en die zou zo ontzettend graag nog een keertje zijn broertje willen spreken.
0: Ach.
2: Maar het lukt ons niet. Dus nu rest dus een oproepje.
0: Ja, snap ik. Waar heeft Etienne eerst gewoond voordat hij uit beeld verdween?
2: Dat is volgens mij Alkmaar geweest.
0: In Alkmaar. Wat weten we van Etienne? Want hoe oud is hij?
2: Hij is van 78, dus dat is...
0: Even kijken.
2: 48?
0: Ja, 48. Ja, klopt.
2: God, kan goed rekenen.
0: Ja, hartstikke goed. En hoe ziet hij eruit, voor zover jullie dat weten?
2: Weet ik niet.
0: Nee. Oké, dus het is ook niet zo dat jij... kort geleden of...
2: Nee, dat is jaren geleden.
0: Ja. En had hij een baan toen? Had hij een beroep?
2: Weten we ook niet.
0: Oh, dat weten jullie ook niet.
2: Nee, het is echt zoeken in een minimaal speltje in een ongelooflijke hooiberg.
0: Ja, dus we weten wel dat hij 48 jaar oud is. Hij heet Etienne Kuiken.
2: Ja.
0: En zijn broer is dus heel ernstig ziek.
2: Ja.
0: Ja. Maar het zou dus ook zomaar kunnen zijn dat hij naar het buitenland is afgereisd.
2: Alles zou kunnen. Werkelijk waar, alles zou kunnen. Maar dan hebben wij in ieder geval alles eraan gedaan. En mede ook door jullie. We kunnen verder niks meer doen dan.
0: Nee.
2: Dan moeten we ons erbij neerleggen en dan is het zo.
0: Ja, maar van wanneer is het laatste teken van leven geweest? Hoeveel jaar geleden is dat?
2: Ik weet het echt niet. Ik wou dat ik het wist.
0: Nee. En jij helpt nu de familie?
2: Ja, ze hebben natuurlijk al nu momenteel zo vreselijk veel op het bordje liggen.
0: Ja, je durft niks meer te vragen.
2: Dus je vraagt niet zoveel meer. En nee. Ik probeer wat ik weet, dat probeer ik naar voren toe te brengen. En hopen dat iemand zegt van oeps.
0: Ja, en de moeder van Etienne is een schoonzus van jou, hè?
2: Ja.
0: Ja. Ja, dus we weten niet zoveel van Etienne Kuiken. We weten wel dat hij van 12 februari 1978 is. En toen is hij dus 48 jaar oud geworden. Is er iemand die nu luistert, die zijn naam kent, die weet om welke persoon het gaat? Ja, bel dan alsjeblieft zo snel mogelijk naar ons in de studio. 088-850-5152. Misschien is het Etienne zelf wel. Dat zou heel mooi zijn. Kan ook allemaal anoniem. Haast is geboden. Aangezien de broer van Etienne heel ernstig ziek is.
2: Ja, en mochten de luisteraars zelf niks weten, maar als ze het door willen geven aan hun omgeving, op social media of wat dan ook, als er maar iets van hulp geboden kan worden, graag.
0: Ja. Heb je een foto van hem, van Etienne?
2: Nee, heb ik niet.
0: Nee. Oké, anders wou ik zeggen, dan kan ik die nog plaatsen bij ons op Facebook. Nou, we gaan even kijken of...
2: Die zou ik misschien nog kunnen gaan vragen.
0: Ja, doe maar.
2: En waar moet ik die dan naartoe zenden?
0: Naar 088 850 51 52. En dat is NH Radio. En dan krijg ik hem wel via de studio en dan plaats ik hem op social media.
2: Oké.
0: Ja?
2: Dat ga ik dan nog even proberen. En dan dank ik iedereen.
0: Ja, ik wens je heel veel sterkte.
2: Dank je wel.
0: Ja, dag.
2: Dag.
0: We zoeken dus

0: The World is Our Home.
1: Is er nog iets te doen?
0: Laten we nog even een goede uitgaanstip meenemen. Niet voor vandaag trouwens, er is van alles te doen. Bevrijdingsdag, ja, dat moet je even googlen en dan kom je van alles tegen. Nee, dit is een theatervoorstelling. Ik heb hem gezien, hij heet Schoon Genoeg. Met Samara Kok in de hoofdrol, samen trouwens met Dianne Liesker en Aaron Elstak. Dag Samara, goedemiddag.
2: Hallo, goedemiddag. Nee.
0: Ja, Schoon Genoeg, alles draait om de schoonmaken, hebben jullie op het podium.
2: Alles, totaal, ja.
0: Ja, en het bijzondere is interactief. En waarom hebben jullie daarvoor gekozen?
2: Nou, omdat het heel erg leeft bij mensen en iedereen vindt er wat van. Dus we doen onder andere een quiz waar we testen wat mensen weten van de schoonmaak en van het huishouden. En dan komt altijd een enorm rumoer los. Mensen vinden er wat van en gaan met elkaar in discussie. En ja. Na de show ben ik ook nog altijd in de foyer om eventueel vragen te beantwoorden. Nou, dat gaat ook heel goed. Er komen ook altijd heel veel mensen op me af. Dus ja, huishouden is gewoon een onderwerp. Iedereen moet een huishouden.
0: Nou, precies. Iedereen moet het. En iedereen heeft er ook wel de nodige vragen over. Nou ben je huishoudexpert, hè, bekend van de Telegraaf, Eigen Huis en Tuin. Weet je, welke vraag komt er altijd het meest aan bod, denk jij?
2: Nou, ik krijg toch wel heel veel vragen over lastige kalkaanslag.
0: Oh ja.
2: Ja, want dat is een ding waar iedereen mee zit. En dat is soms heel lastig weg te krijgen, zeker als het er al lang zit. En de laatste tijd heel veel vragen over kringen in toiletten.
0: Kringen in toiletten, wat is daarmee?
2: Ja, die bruine strepen in je toilet. En ja, ik ben nogal tegen chloor. En mensen denken dat ze die vlekken weghalen met chloor, maar je maakt ze alleen maar wit. Eigenlijk dubbel vies. Dus ik leg dan uit hoe je het wel moet doen.
0: Wat heerlijk. Hey, en op een gegeven moment is er ook een stukje met de wasmachine. En het, en het vouwen van lakens. Heel hysterisch ook. Als je Dianne Liesker en Aaron Elstak aan het werk ziet. Hoe ben je tot die samenwerking met hun gekomen?
2: Nou, Dianne Liesker die staat al jaren met een succesvolle show over pubers in Nederland.
0: Het is geen hotel.
2: Het is hier geen hotel. Ja. En zij zei tegen mij, joh, dat onderwerp van jou, ze zegt, als jij ergens op een feestje staat, heb je altijd een kringetje van mensen om je heen die je vragen stellen. Moet jij gewoon niet ook het theater in? Nou, dat heb ik nog een jaartje tegengehouden. Ik had echt zoiets van, nee, maar dat is helemaal mijn plek niet. En nu is het zover en het is helemaal mijn plek. Ik heb het zo naar mijn zin.
0: Ja, je gaat zelfs zingen, hè, op een gegeven moment.
2: Ja, joh. Ik ga gewoon zingen. Dat doe ik gewoon. Ja. Ik heb een soort Pippi Langkous mentaliteit. In de zin van, als Dianne zegt dat ik het kan, nou ja, dan ik heb het nog nooit gedaan, dan zal ik het wel kunnen.
0: Ja, enig. Nou, we zien in het theater dat jij aan het stralen bent. Je hebt een ellenlange speellijst.
2: Ja.
0: Goh, wat treden jullie veel op.
2: Ja, enorm. Hè? Nou, het begint nu iets rustiger te worden. In het begin was het 5 keer per week, dan 4 keer per week. En nu zakken we af naar 3 keer per week. Dat is net even iets beter te combineren. Zeker aangenomen dat we echt van Hogeveen tot aan Goes. En het is echt, we gaan het hele land door.
0: Ja, nou, ik wens je heel veel plezier. Want er komen aardig wat optredens in onze provincie aan. Wormer bijvoorbeeld 15 mei. Beverwijk de 8e. Purmerend 22 mei. En voor de rest moet je gewoon even kijken op de speellijst van de voorstelling Schoon Genoeg. Veel plezier, Samara.
2: Dank je wel, hoor.
0: En maken we moois van.
2: Doei.
0: Goed zo. Dag. Oh, Maarten, ik kom even gauw bij jou. Wie is de gast morgen?
3: Dat weet jij beter dan.
0: Het gaat over Staar.
3: Oh, dat klopt inderdaad. Dat is een oogarts.
0: Of is dat donderdag?
3: Ja, dat is donderdag.
0: Oh ja, nou oké, je hebt nog 10 seconden. Wie is er morgen dan?
3: We zien wel.
0: Zoeken. We zien wel.
3: Dat is een grote verrassing.
0: Oké. Okay.
3: Maar het wordt lachen. Oh, ik weet het wel. Theobert Pot, woonstile.
0: Oh, leuk. Tot morgen. Dag.

0: De legendarische musical Foxtrot komt naar u toe. Met liedjes van Annie M.G. Schmid en Harry Banning. Een sprankelend verhaal vol humor, glamour en verrassende actualiteit. Met Gerry van der Klei, William Spaai en vele anderen. Boek nu op delamar.nl.
1: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Bakkum & Krook Tegels en Sanitair in Uitgeest.
2: Wim zit op de computer. Hij is een webshop aan het hacken. Dat vindt hij leuk. Oeps, nu is de webshop al zijn spulletjes kwijt. Wim is blij. En de eigenaar van de webshop zit zwaar in de problemen. Hackers geven niks om jou. Werk veilig. Gebruik een wachtwoordmanager. Ga snel naar pvonh.nl.
3: Vroege vogels, opgelet. Ben jij aankomende week lekker vroeg uit de veren en shop je tussen 8 en 10 uur 's ochtends bij Kema Vlees, dan profiteer je van 10% korting op je gehele winkelmand. Met uitzondering op de al lopende kortingen en reclames.
4: De wereld rond in 80 dagen? Echt niet. Wij doen het in één dag bij Park Blankendaal in Tuitje Horen. Reis tussen de kangoeroes in Australië tot de giraffen van Afrika. Dierenpark Blankendaal. Kom langs en ontdek de wereld.
5: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert Smits Keukencentrum uit Uitgeest alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
6: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
7: Ik ben Mario uit Velsenbroek.
8: Ik ben Irma en ik kom uit Kallenhoog.
9: Ik ben Johnny uit Amsterdam.
10: Ik ben Anna Hendrika Huismanschagen en kom uit het mooie Wochnum.
11: Thuis in heel
12: twee uur belangrijkste nieuws uit Noord-Holland, dat krijg je van Barbara Mulder. Goedemiddag.
13: Goedemiddag. De Eitunnel bij Amsterdam is in beide richtingen dicht vanwege een storing met het camerasysteem. Bij het KIT, het Koninklijk Instituut voor de Tropen, vertrekken 50 van de 150 medewerkers. Het KIT zegt dat de reorganisatie noodzakelijk is vanwege ernstige financiële problemen. En zonnig Haarlem stroomt op dit moment vol voor bevrijdingspop. Straks meer daarover, nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
14: Katrien Straatman met het NOS-journaal. De WHO zegt dat het heel goed mogelijk is dat de mensen aan boord van het Nederlandse cruiseschip Hondius elkaar hebben aangestoken met het hantavirus. Het virus wordt normaal gesproken overgedragen door knaagdieren, maar de WHO vermoedt dat de eerste besmetting buiten het schip gebeurde en daarna verspreid is onder de mensen aan boord. Drie van hen zijn inmiddels overleden, onder wie twee Nederlanders. Rederij MSC gaat zijn containers via een alternatieve route richting de Perzische Golf vervoeren om de Straat van Hormuz te vermijden. De containerschepen gaan binnenkort via Europa naar de Rode Zee en dan over land verder door Saoedi-Arabië naar de Perzische Golf. Sinds Iran de Straat van Hormuz blokkeert, liggen vele honderden schepen voor anker in de Perzische Golf. De recente brand in een nieuw vakantieverblijf voor kinderen met een beperking in de buurt van Roermond blijkt aangestoken. Het gebouw was pas 5 dagen in gebruik toen het in vlammen opging. Eerst dacht men dat het kwam door een kapotte airco, maar nu blijkt dat het brandstichting was. Door wie en waarom is nog niet duidelijk. Alle 13 demonstranten die gisteren rond de nationale herdenking op de Dam zijn aangehouden, zijn gisteravond ook alweer vrijgelaten. 9 weigerden naar het aangewezen demonstratievak te gaan. De anderen werden gearresteerd omdat ze dingen riepen. Of er tegen hen nog vervolgstappen komen, is nog niet duidelijk. ING België betaalt 1,6 miljoen euro aan de Belgische justitie als schikking in een witwaszaak. Die draaide om oud-eurocommissaris Didier Reinders, die via de bank geld zou witwassen via loten van de Nationale Loterij. Met de schikking is de zaak voor ING België afgerond. Het onderzoek naar de oud-politicus Didier Reinders loopt nog. En dan nog het weer tot besluit. In het zuidoosten is het bewolkt en valt er wat regen. In het noordwesten van het land is het droog en ook vrij zonnig bij 11 tot 16 graden. Ook morgen in het zuidoosten wat regen en de rest van het land droog met soms wat zon. En dan bij een graad of 13. Dit was het NOS-journaal.
15: Deze maand actiemaand bij meubelstoffeerderij Scholtens. Alle meubelstoffen uit eigen collectie van €50. Nu voor €10 per meter. Kijk alvast op meubelstoffeerderijscholtens.nl. Meubelstoffeerderij Scholtens. Uw meubelen, onze passie. Dit is een uittip.
11: In het lange hemelvaartweekend van 14 tot en met 17 mei is het Ambachtenfestival in het Enkhuizer Zuiderzeemuseum. Geniet in het levendige Zuiderzeedorp van alle demonstraties en optredens. Ga voor meer info en tickets naar zuiderzeemuseum.nl.
16: Dit was een uittip.
17: Scholtens repareert en restaureert uw antieke meubelen, tafels, kasten, schilderijen en klokken. Bel voor een prijsopgave bij u thuis. 06-272-60-222.
18: Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.
19: Trulies met Grenke.
20: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
19: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
20: Precies wat we nodig hadden.
19: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
21: Ga beesten in 38 musea over natuur. Ga aan boord in 23 scheepvaartmusea. Ga voor één hoogtepunt of de hele collectie. Ga met je ouders of lekker met je kinderen. Maar ga onbeperkt naar het museum met de museumkaart.
19: Ontdek flexibel leasen op Genke.nl.
22: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
23: Nu, later en altijd.
24: Ga je bijna met pensioen?
25: Ja.
24: En heb je de uitbetaling van je pensioen al geregeld?
25: Nee.
24: Geen zorgen. We hebben alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. En je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
26: Ik krijg een vakantiebroertje.
27: Huh?
26: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
27: Cool, wil ik ook.
28: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer voor het vakantiegezin. Juist nu.
29: europakinderhulp.nl

Nylo Ren bij NH met Dinner Party. Goedemiddag Noord-Holland, het is vandaag de dinsdag van NH. Ik moest even nadenken, ja, het zijn allemaal weer van die rare dagen. Het is vandaag 5 mei natuurlijk, bevrijdingsdag. Maar ook vandaag de dag dat Albert Heijn gaat beginnen met de bodycams. Een pilot in een aantal winkels in Amsterdam en Rotterdam. Dat doet de supermarktketen naar aanleiding van agressie en bedreigende situaties waarmee je winkelmedewerkers te maken krijgen. Ja, dat is natuurlijk schandalig. Dat is gewoon echt niet oké. En om dan een camera te moeten dragen, dat zegt natuurlijk wel wat. Hè? Ja. Kunnen wij liedjes bedenken over filmen, filmsterren, of net als in de film bijvoorbeeld van Toontje Lager, dat we het een beetje positiever aanpakken dan dat het daadwerkelijk is? Kun je laten weten 088 850 51 52.

Elton John, Dua Lipa bij NH met Cold Heart. Ja, dat is wat. Hè? Heb je het meegekregen? Albert Heijn die gaat als een pilot bodycams dus uitdelen aan een aantal medewerkers en een aantal vestigingen in Amsterdam en Rotterdam. Nou, dat doet de supermarketen naar aanleiding van de agressie en de bedreigende situaties waarmee winkelmedewerkers te maken krijgen. Ja, het is best verschrikkelijk dat het moet, hè. Ja, ik merk dat mezelf ook wel eens, weet je. Dan sta ik bij de self-scan, want dat heb je tegenwoordig bijna overal. En dat vind ik op zich wel fijn, hè. Want als je weinig producten hebt, je gaat er wel snel doorheen. Maar ik kan me dan eens onbewust er wel aan irriteren als ik dan elke keer een melding krijg met uw mandje moet worden gecontroleerd. Ja, en nou, ik doe alles volgens de regels. Kan wel eens zijn dat ik misschien toch wat vergeet. Is me nog nooit gebeurd, hoor. Maar hoeveel tijd het eigenlijk dan weer kost om alles, want je hebt alles netjes in je plastic zak, je gedaan, alles weer uit die zak, alles wordt gescand en dan, nou ja, dan doen ze het vaak, laten het nog liggen ook, moet je zelf die zak weer vullen. Ja, ik kan me voorstellen dat je dan frustreert. Geeft je geen recht om natuurlijk een Albert Heijn medewerker aan te vallen. Nee, dat niet. Dankjewel voor het doorgeven, 088 850 51 52. Ja, wat erbij past is dit wel. Laat een beetje ruimte over voor positiviteit. Hè. Vond hem wel grappig. John Legend hoor je bij NH met Save Room. Om veilig te zijn, hè. Neem een beetje afstand, hè.

0: Er is Simple Red met Something Got Me Started. Het is ondertussen bijna 2:30 de hoogste tijd voor het nieuws uit Noord-Holland. Bar, goedemiddag.
1: Hey, goedemiddag.
0: Wat zit er zo meteen in?
1: Ruim aandacht voor de bevrijdingsfestivals. We hebben natuurlijk bevrijdingspop in Haarlem, maar ook het Vrije Westen in Amsterdam.
2: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel één of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score. Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met NH Media. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
3: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
2: Win deze zomer een gratis reclamecampagne. Ga snel naar regioimpact.nl.
4: Hallo, Mulder, Theo Mulder. U weet wel van Bangarage Amstelveen. Wij zijn KGM-dealer. En nu zijn er diverse nieuwe modellen. Zoals de KGM Taurus Hybrid. Met een zeer geavanceerde hybridtechniek. Waarbij de benzinemotor vooral dient als generator voor de accu. Goede prestaties, laag verbruik en toekomstgericht. Rijklaar vanaf €39,99, inclusief 10 jaar garantie. Kijk op bandgarage.nl.
5: Bevlogen, professioneel en persoonlijk. Tandartspraktijk Slotervaart. Voor jong en oud. Alle specialisaties in huis met holistische werkwijze. Spoed, zelfde dag geholpen. Ook open in avonduren en weekenden. Kijk op slotervaarttandartsen.nl.
4: Hallo, Mulder, Theo Mulder. Wilt u misschien wel een echte stationwagen? Nou, die hebben we toevallig van KGM. Stoere stations voor een goede prijs. Kijk op bandgarage.nl.
6: Multiple sclerose is grillig, onvoorspelbaar en brengt veel onzekerheid over de toekomst. Een snelle en betrouwbare diagnose geeft duidelijkheid en de kans om vroeg te starten met behandeling. MS-wetenschappers doen elke dag onderzoek hoe ze MS kunnen stoppen en uiteindelijk genezen. Met uw steun kan het MS-onderzoek doorgaan. Helpt u mee? Ga naar msresearch.nl. Ik ben Maartje van Wegen, ambassadeur van Stichting MS Research.
7: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
6: Elke dag krijgt iemand in Nederland de diagnose MS. Onderzoek geeft mensen met MS hoop. Help mee. Ga naar msresearch.nl. Dank u wel.
7: Met een Bouwgarant-aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Heb je dat gehoord, Joke? Je oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken bij Velderhof. Zo, daar is pas ruilen zonder huilen. En je zit straks nog comfortabel ook.
10: Uw oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken van Velderhof. Tot wel €850 inruilkorting. Kijk op velderhof.nl voor de actie. Velderhof, het comfort dat u verdient.
11: Huh? Deze duikinstructeur wil subsidie voor een balletvoorstelling?
12: Als je bedrijfsactiviteit niet goed in het handelsregister staat, kom je anders over dan je denkt. Bijvoorbeeld als je subsidie aanvraagt. Zonde, want zo wordt je aanvraag mogelijk afgewezen. Zijn jouw KVK-gegevens wel of niet up-to-date? Check het op Mijn KVK.
13: Ik ben Sandra, kom uit Heemskerk.
14: Ik ben Henk en ik woon in Sint-Pancras.
15: Bonjour, ik ben Lucie Steen, schilder in Zandvoort.
16: Thuis in heel Noord-Holland.
0: Een minuut over 2:30, momenteel in Bloemendaal is het 13 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Barbara Mulder. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. We beginnen op deze 5 mei met de bevrijdingsfestivals in onze regio. Het Vrije Westen is een van de bekendste festivals in Amsterdam op deze dag. En onze verslaggever Mark Theodros is daar. Mark, goedemiddag.
17: Hi, goedemiddag Barbara.
1: Hoe is de sfeer?
17: Ja, het heet het Vrije Westen, maar je zou het ook het Wilde Westen kunnen noemen. Het loopt hier allemaal los. Prachtig programma van 2:00 middags tot 11:00 avonds. Met allemaal live optredens, DJ's, inspirerende verhalen. Ik zit nu naar een hele aparte dance act te kijken. Ja, de mensen zijn een beetje aan het opstarten ook. Dus het gaat hartstikke goed hier.
1: Ja, en wanneer beginnen de optredens?
17: De optredens zijn om 2:00 begonnen. Het is nu voornamelijk meer live optredens, dance acts. De DJ's zijn ook een beetje aan het warm draaien, maar daar staat nog niet zoveel. Het gaat hartstikke goed.
1: Oké, nou, wellicht ben je later in staat om ook nog wat publiek aan te spreken en komen we later even bij je terug. In Haarlem, ja, stroomt bevrijdingspop ook vol. Bevrijdingspop wordt elk jaar in de Haarlemmerhout in Haarlem gehouden. Het is een van de oudste bevrijdingsfestivals van het land. Zo'n 150.000 mensen komen er vandaag. Mooie artiesten treden erop. En wat onze verslaggever opviel, is dat er bij de ingang van het festival heel veel statiegeldverzamelaars stonden. Je hoort een van hen.
18: Als je een halve dag bezig bent en je doet het alleen, dan heb je tussen de 50 en 100 euro.
19: Ik ben blikjes aan het verzamelen. Ik vind het ook fantastisch dat zoveel mensen het geven. Anders gaat alles het... Godallemachtig, die staan als een dronk, als een hoerentoeten.
17: Want wat doet u met dat geld?
18: Dat gaat naar de Turkse zwerfhonden.
19: Het is voor mijn kleinzoon, hè.
1: Ah, die was zo dronken als een hoerentoeter.
0: Ja, die kwam iemand voorbij, denk ik. Ja. Wat een ik
1: nu
0: vind
1: al,
0: het mooi, toch?
1: Nog beginnen.
0: Ik vind het mooi, want het werkt natuurlijk twee kanten op. Want en er is geen vervuiling en die mensen verdienen er wat aan. Ja. Dus het is helemaal prima, toch, als je dit kan doen?
1: Hartstikke
0: heel
1: goed.
0: Heel goed.
1: Nou, er zijn dus heel veel optredens, onder andere Hanna May. En deze meiden die gaan ook zingen in het publiek. En die hopen dan dat ze het podium op mogen.
20: Zou die heel graag op het podium samen met haar dit liedje willen zingen. Dus ja. We hopen dat ze het ziet en dat we misschien op het podium mogen.
21: Ik heb niet per se een optreden waar ik heen wil, maar... Maar ik denk dat we het sowieso wel gezellig maken. Want het zijn gewoon met leuke mensen.
1: Dus. Nou, dat wordt vast en zeker gezellig. Op onze website en naar nieuws.nl zie je ook een verslag van de festivals in onze regio. En bij het KIT, het Koninklijk Instituut voor de Tropen, vertrekken 50 van de 150 medewerkers. Het KIT zegt dat de reorganisatie noodzakelijk is vanwege financiële problemen. De problemen spelen al jaren. Sinds 2012 is het KIT het lastig. In dat jaar stopte namelijk de rijkssubsidie van jaarlijks 24 miljoen euro. Laatste berichtje. Een litertje benzine blijft peperduur. Sterker nog, prijzen zijn vandaag weer gestegen naar een nieuw record. Vorige week ging de prijs van euro 95 al voorbij de 2,60 euro per liter.
0: Jeetje.
1: En inmiddels is dat nog iets hoger.
0: Nou, het is niet normaal, hè. Ja, ik hoorde ook vandaag een bericht dat het misschien volgend jaar dan weer duurder wordt, omdat er dan nog een dubbeltje bij komt op diesel. En het had nog te maken met dat dan de korting vervalt die ze nu nog hanteren.
1: Oh ja.
0: Dat moet ze elk jaar verlengen. Ik verwacht wel dat ze dat misschien gaan doen.
1: Ik zag bij de pomp ook dat de prijs van halve liters werd aangegeven.
0: Heb je het over bier nu?
1: Nee, ik heb het over benzine.
0: Oh. Van halve liter zal, ja, dan wordt het echt duur, hè, prijzen.
1: Ja, nou, dan lijkt het misschien nog wat goedkoper.
0: Ja, dat is een slimme marketing.
1: Ja, dat is wel slim.
0: Dat vind ik ook wel, ja.
1: Slimme dag.
0: Goed, dankjewel,
1: meer
0: Bart.
1: Nieuws in de app en op nanieuws.nl.
0: Dankjewel, Bart. Het weer dan. Met jouw visser Jan, goedemiddag.
22: Goedemiddag, Nick.
0: Hey.
22: Vanmiddag, bevrijdingsmiddag, schijnt de zon, het blijft droog en de temperatuur loopt op naar plaatselijk zo rond de 15 graden. De wind is matig en aan de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig, soms krachtig uit het noordoosten. Ook morgen droog weer, periode met zon en iets lagere temperaturen. En de wind blijft uit het noordoosten waaien.

0: Jessie J bij NH met Price Tag. Alles heeft natuurlijk een prijskaartje.
1: NH. NH. Goedemiddag.
2: Rondje van het huis.
1: Rondje van het huis.
0: Het moment om lekker mee te stemmen in het rondje van het huis. Ik heb twee liedjes voor je uitgekozen. Keuze A en een keuze B. Mijn vraag aan jou is dan zo meteen. Wat wil jij liever horen? Goed als je meestemt. 088 850 51 52 voor keuze A. Ariana Grande met One Last Time. Keuze B. Ja, ik zit zelf ook even lekker mee te zingen. Dan kies je voor de Peter and Dream and A Mysterious Girl. Peter André is trouwens, hè? Ja. Oké, stemmen dus op die keuze A. Ariana Grande met One Last Time. Of toch die keuze B. Dan kies je voor Peter André met Mysterious Girl. Nou, stemmen doe je dus ook nu. Stem lekker mee, hè. 088 850 51 52.

0: ze in de NH Radio Top 100. Ik ben ze niet met dit liedje, met een ander liedje. Dat was Terug in de Tijd, wat je net hoorde bij NH. Dat is Droom jij over mij vannacht. Maar dat is wel dus ook een liedje waarop je zou kunnen stemmen. En het is belangrijk dat je gaat stemmen, want we gaan hem uitzenden op Hemelvaartsdag. De NH Radio Top 100. En die lijst die moeten we vullen. En die vullen we dankzij jou, want jouw stem die telt echt. Vul jouw stemlijstje in. Dat kan hem wel even. Dat doe je via nhnieuws.nl/top100. Maak je lijstje compleet. Stuur hem in en geniet gewoon van een ontzettend mooie lijst. Stemmen dus nhnieuws.nl/top100.
1: NH.
2: NH.
1: Goedemiddag.
3: Rondje van het huis.
2: Rondje van het huis.
0: Dankjewel voor het meestemmen in het Rondje van het huis. Twee liedjes. Keuze A, dat is Ariana Grande met One Last Time. En keuze B, Peter Andre met Mysterious Girl.
2: Rondje van het huis.
3: Alle stemmen. Alle stemmen. Zijn geteld.
0: Ja, hoe mysterieus Ariana Grande ook is, heeft helaas niet gewonnen. Nee, want 60%.

0: Hemelvaartsdag bij NH.
1: De top 100 van Noord-Holland.
0: Stem nu.
2: Ga naar nhnieuws.nl/top100.
1: Stem op jouw favoriete band of artiest.
3: De top 100 van Noord-Holland.
0: Hemelvaartsdag bij NH. Je kan nu stemmen.
1: nhnieuws.nl/top100.
4: Kom werken bij Steinweg en maak deel uit van een team dat deze wereld in beweging houdt. Bij Steinweg werk je niet zomaar in de haven. Van techniek tot logistiek, van planning tot operatie. Jij speelt mee op wereldniveau. Dit is de plek waar je wilt zijn en wilt groeien. Be there. Steinweg.com/join the club.
5: De legendarische musical Foxtrot komt naar u toe. Met liedjes van Annie M. G. Schmid en Harry Banning. Een sprankelend verhaal vol humor, glamour en verrassende actualiteit. Met Gerry van der Kleij, William Spaai en vele anderen. Boek nu op delamar.nl.
6: Vroege vogels, opgelet. Ben jij aankomende week lekker vroeg uit de veren en shop je tussen 8 en 10 uur 's ochtends bij Kema Vlees? Dan profiteer je van 10% korting op je gehele winkelmand. Met uitzondering op de al lopende kortingen en reclames.
7: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Elke maandag pas ik op mijn kleindochter Evie. We hebben het altijd zo leuk samen. Ik zorg met alle liefde voor haar. Maar wie zorgt er straks voor mij?
9: Dat doen we samen, met Omring. Want met de thuiszorg van Omring krijg je net dat beetje extra ondersteuning wanneer het nodig is. Kijk op omring.nl/thuiszorg.
10: Hallo, ik ben Tonia Agata en kom uit Groet.
11: Ik ben Wim en ik kom uit Amsterdam, Gaasperdam.
12: Ik ben Corrie en ik kom uit Uithoorn.
13: Hallo, ik ben Vera en ik kom uit Purmerend.
14: Thuis in heel Noord-Holland.
15: Het is 3 uur. Belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijg je van Barbara Mulder. Goedemiddag.
16: Goedemiddag. Tienduizenden mensen zijn in Haarlem voor bevrijdingspop. Het is een van de oudste bevrijdingsfestivals van Nederland. Vlak bij Amsterdam-Amstel, in het gebouw waar vroeger de HVA zat, is vanmiddag brand uitgebroken. Het ging om een kleine brand, maar er was wel heel erg veel rook. En die was in de wijde omgeving goed te zien. En alle 13 demonstranten die gisteravond rond de nationale dodenherdenking op de Dam werden aangehouden, die zijn weer vrij, dat meldt de politie vanmiddag. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
17: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Het Roemeense parlement heeft de regering weggestemd. Een ruime meerderheid stemde in met een motie van wantrouwen tegen de premier. Die werd ingebracht door de Sociaaldemocraten samen met een radicaal-rechtse partij. De Sociaaldemocraten waren vorige maand al uit de regering gestapt uit onvrede met de bezuinigingsplannen van premier Boloian. Zijn regering in Roemenië zat er pas 10 maanden. De WHO zegt dat het heel goed mogelijk is dat de mensen aan boord van het Nederlandse cruiseschip Hondius elkaar hebben aangestoken met het hantavirus. Het virus wordt normaal gesproken overgedragen door knaagdieren, maar de WHO vermoedt dat de eerste besmetting buiten het schip gebeurde en daarna verspreid is onder de mensen aan boord. 3 van hen zijn inmiddels overleden, onder wie 2 Nederlanders. Rederij MSC gaat zijn containers via een alternatieve route richting de Perzische Golf vervoeren om de Straat van Hormuz te vermijden. De containerschepen gaan binnenkort via Europa naar de Rode Zee en dan over land door Saoedi-Arabië naar de Perzische Golf. Sinds Iran de Straat van Hormuz blokkeert, liggen vele honderden schepen voor anker in de Perzische Golf, omdat ze niet verder kunnen. De zalmindustrie in Noorwegen is vervuilend en bedreigt het leven in de fjorden, zeggen onderzoekers van een Noors Milieuinstituut. De zalm wordt gekweekt in kooien voor de kust. Om het proces te versnellen krijgt de zalm speciale voeding, maar het overgrote deel blijft achter in het zeewater. En daardoor komen grote hoeveelheden stikstof, fosfor en koolstof in het water terecht. Planten op de zeebodem krijgen dan geen licht en sterven af, met alle gevolgen van dien voor het leven in het fjordenwater. De Noorse visindustrie zegt de werkwijze niet te veranderen, omdat het al zo milieuvriendelijk mogelijk werkt. Het weer nog. In het zuidoosten is het bewolkt en valt er soms wat regen. In het noordwesten is het droog en vrij zonnig bij 11 tot 16 graden. Ook morgen in het zuidoosten wat regen, in de rest van het land droog met soms wat zon en het is wat frisser met een graad of 13. Dit was het NOS-journaal.
0: Dit is een uittip.
1: In het lange hemelvaartweekend van 14 tot en met 17 mei is het Ambachtenfestival in het Enkhuizer Zuiderzeemuseum. Geniet in het levendige Zuiderzeedorp van alle demonstraties en optredens. Ga voor meer info en tickets naar zuiderzeemuseum.nl.
0: Dit was een uittip.
2: De Amsterdamse grachten als decor voor uw bedrijfsuitje? Rederij Het Smitje is er voor al uw vaarevenementen. Met een ruime keuze in salonboten of klassieke schepen is er voor iedere gelegenheid een passend schip. Kijk voor de diverse borrels en dinerarrangementen op smitje.nl en stel uw ideale vaartocht samen. Of bel 020 670 6067. Smitje met DT.
18: Nu, later en altijd.
19: Ga je bijna met pensioen?
20: Ja.
19: En heb je de uitbetaling van je pensioen al geregeld?
20: Nee.
19: Geen zorgen. We hebben alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. En je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
21: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
22: Pap, die moeten we hebben.
21: Yes, gewonnen. Scoor jouw buitenkans op onlineveilingmeester.nl.
23: Multiple sclerose heb je niet voor even, maar voor de rest van je leven. De ziekte heeft invloed op hoe je beweegt, ziet, denkt en voelt. Het brengt je letterlijk uit balans. Dat heb ik zelf van nabij meegemaakt. Onderzoekers werken aan manieren om deze balans te herstellen. Om MS te stoppen en uiteindelijk te genezen. Met uw steun kan dit onderzoek doorgaan. Helpt u mee? Ga naar msresearch.nl. Ik ben Job Cohen, nauw betrokken bij Stichting MS Research.
24: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
25: Onlineveilingmeester.nl.
23: MS is de meest beperkende ziekte onder jongvolwassenen. Onderzoek geeft hen hoop. Help mee. Ga naar msresearch.nl. Dank u wel.
26: Knie- of heupklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
27: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
28: Dynamisch.
27: Maar in de winter wil ik zekerheid.
29: Dat kan, met een zeker voordeelcontract van energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
30: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.

0: Larsen bij Anna met Lush Life.
1: Goedemiddag. De verjaardagskalender.
0: Nou, dankjewel voor het doorgeven van je verjaardag. Zo staan Linda en Astrid vandaag bij ons op de kalender. Dus een tweeling uit de Weren en Hoogkarspel, 59 jaar. Geworden gefeliciteerd. En ook Ron Schniffink, hopelijk zeg ik het goed, 74 jaar geworden vandaag. Gefeliciteerd.
2: Van harte.
3: Van harte.
2: Van harte.
3: Van harte.
2: Van harte.
3: Van harte.
1: Van harte gefeliciteerd.
0: Zet jezelf ook op de kalender 088 850 51 52.

0: Opolite bij NH.
1: 19 toen. 19 toen.
0: Terug naar het jaar 2014. Zo had je de wedstrijd Spanje-Nederland-Nederland-Spanje. En wij al... luister maar even mee.
2: Snijder, Robben. Hij is snel, Robben. Loopt die Ramos eruit. Dan is de weg naar 5-1 en de Frans. En dan kan hij ook Casillas nog weer eens een keer voorbij. Casillas ligt al. Robben gaat 5-1 maken. 5-1! 5-1! Zegt het voort. Zegt het voort. 5-1!
0: Och, het was heerlijk. Ja, het begint binnenkort weer. Hopelijk dat we het goed gaan doen. Ik heb er wel zin in. WK staat voor de deur, gaat beginnen in juni. Mocht je nou de radio hebben aangezet op 5 april 2014... dan heb je dit gewoon niet kunnen missen. Ze scoren namelijk echt een ontzettend groot hit. Iets anders dan wat ze normaal doen. Coldplay hoor je bij NH. Dit is Magic.
3: Call it magic.

0: Broken Hearts. Oh ja, Casanova dat het er is natuurlijk. Bar, goedemiddag.
1: Hey, goedemiddag.
0: Hallo, het is bijna 3:30 de hoogste tijd. Voor het nieuws uit Noord-Holland, wat zit er zo meteen in?
1: We maken even een rondje langs de bevrijdingsfestivals in Amsterdam en Haarlem.
2: Bevlogen, professioneel en persoonlijk. Tandartspraktijk Slotervaart. Voor jong en oud. Alle specialisaties in huis met holistische werkwijze. Spoed, zelfde dag geholpen. Ook open in avonturen en weekenden. Kijk op slotervaarttandartsen.nl.
3: De Amsterdamse grachten als decor voor uw bedrijfsuitje? Rederij Het Smitje is er voor al uw vaarevenementen. Met een ruime keuze in salonboten of klassieke schepen is er voor iedere gelegenheid een passend schip. Kijk voor de diverse borrels en dinerarrangementen op smitje.nl en stel uw ideale vaartocht samen. Of bel 020 670 6067. Smitje met DT.
4: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
5: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
6: Ik krijg een vakantiebroertje.
7: Huh?
6: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
7: Cool, wil ik ook.
8: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer voor het vakantiegezin. Juist nu.
9: EuropaKinderhulp.nl.
5: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Duurzaam geproduceerd in Italië. Bikeboxer.nl.
10: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
11: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
12: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
13: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
12: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
11: Ervaar voorsprong in de Audi A6 e-tron. Nu tijdelijk met €2000 e-premie tijdens de Audi e-days. Plan een proefrit op Audi.nl.
14: Ik ben Kobi en ik woon heerlijk bij de hei in Hilversum.
15: Mijn naam is Peter en ik woon in het mooie Nieuwsloot.
16: Thuis in heel Noord-Holland.
0: Vijf minuten over 4:30 momenteel in Andijk is het 13 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Barbara Mulder. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. We beginnen bij de bevrijdingsfestivals in onze regio. Zonnig Haarlem is volgestroomd voor bevrijdingspop. Daar komen maar liefst 150.000 mensen op af vandaag. Ja, een jaar geleden kwamen meer bezoekers dan verwacht naar het optreden van Roxy Dekker. Een deel van de bezoekers kwam toen in de verdrukking terecht. En er komen op dit moment berichten binnen dat het ook erg druk is bij het optreden van de bankzitters. Er staan lange rijen en mensen dreigen in de verdrukking te komen. Beveiliging roept bezoekers op om een stap terug te doen, omdat kinderen zodat kinderen genoeg ruimte kunnen krijgen. Verder is het volgens mij gewoon een heerlijk feest. Onze verslaggever Misha Kortsek, die is er ook. Hoe is de sfeer, Misha?
17: Ja, het is hier gezellig. Het is hier absoluut ook heel druk. De bankzitters die kunnen ieder moment nu op het podium komen. Ik heb mensen gesproken hier bij de EHBO die zeggen het is inderdaad heel erg druk. Die hebben niks van een verdrukking gemerkt. Ook de organisatie zegt ja, het is druk, maar beheersbaar. En voor de rest is het gewoon eigenlijk best wel een heel gezellige sfeer. Heel veel jongeren die de stad in zijn gekomen. Heel veel hebben ook geprobeerd om wat drank mee te krijgen. Nou, er wordt echt van alles aangedaan om dat te voorkomen. Er staan boa's die mensen controleren. Mensen worden gefouilleerd hier bij de ingang. Maar ja, het lukt ze toch af en toe om nog wel wat mee te nemen. En dat zie je hier ook wel bij de EHBO. Dat mensen soms niet helemaal helder meer uit hun ogen kijken. Maar dat mag het feest voor de meeste mensen hier niet drukken. Want op dit moment, ik weet niet of je het hoort, maar beginnen de bankzitters met hun ga eerst optreden.
1: Ah, lekker. Nou, ga ervan genieten. Wij horen jou wellicht later in onze uitzending vanuit Haarlem bij Bevrijdingspop. Maar niet alleen in Haarlem wordt de bevrijding gevierd. Natuurlijk ook in Amsterdam. Het Vrije Westen is een van de bekendste bevrijdingsfestivals van de hoofdstad. In het Amsterdamse Westerpark. En onze verslaggever Mark Theodros is daar. En sprak daar met een man die samen met zijn dochter enorm aan het genieten was.
7: Het Vrije Westen inderdaad. Ja, nee, het is toch fantastisch om deze dag met z'n allen in vrijheid te kunnen vieren. Dat ik hier met mijn dochter hand in hand kan rondlopen. Zonder dat ik ergens bang voor hoef te zijn of iets hoef te vrezen. Dat is toch de ultieme vorm van vrijheid.
18: Prachtig. En hoe ga je dat vandaag hier op het Westerpark proberen te vieren?
7: Wij gaan ons letterlijk laten verbazen wat we allemaal vinden.
18: Hartstikke goed. Fijne dag.
7: Hetzelfde, dankjewel.
1: Nou, ook daar in Amsterdam genieten mensen dus van het Bevrijdingsfestival. Op onze website nanieuws.nl zie je ook verschillende foto's en filmpjes voorbij komen. En dan in Den Burg op Texel woedde aan het begin van de middag een uitslaande brand in een schuur bij een woning. Veel politie en brandweerwagens kwamen daar bij kijken. Ook werd er een groot watertransport van 20.000 liter water aangerukt. Ja, de vlammen sloegen al meters hoog uit het gebouw toen de brandweer aankwam. De brand trok veel bekijks en zorgde voor veel verkeershinder. Schade is aanzienlijk. Laatste berichtje. Telstar wordt al vaker dit seizoen volop gesteund door de fans in uitwedstrijden. Maar zo snel als het uitvak in Volendam werd uitverkocht voor de laatste wedstrijd is zelden vertoond. Het vak, met ruimte voor 400 supporters, zat binnen 25 seconden vol.
0: Jeetje.
1: 25 seconden.
0: Hoe bestel je deze tickets ook online of zo? Of hoe werkt dat? Moet je dan boeken? Moet je bellen? Wat moet je doen om die tickets te kunnen krijgen?
1: Volgens mij online.
0: 25 seconden.
1: Waar gaat het om namelijk? Telstar zal op zondag 17 mei worden gesteund dus door 400 fans in Volendam. En er staat nog heel veel op het spel natuurlijk in die wedstrijd.
0: Het is dus ook wat. Hè? Stel je voor dat die kaart verkoopt bijvoorbeeld om een uur of ik weet niet hoe laat het in de verkoop ging, om 2 uur. Dat je denkt, oh, moet even snel nog naar het toilet even plassen. Dan kom je terug om 20 seconden, 25. Dus gewoon over 2 uitverkocht. Oh, dan baal je wel, hè?
1: 25 seconden.
0: 25 seconden.
1: Wel een record voor de Witte Leeuwen.
0: Nou ja, leuk voor ze toch. En zo terecht, hè, wat deze aanhang dan toch. Ach, leuk.
1: Absoluut. Nou, meer nieuws in de app en op nanieuws.nl.
0: Dankjewel, Bart. Het weer dan met Jan Vis en Jan. Goedemiddag.
19: Goedemiddag, Nick. Vanmiddag, bevrijdingsmiddag, schijnt de zon, het blijft droog en de temperatuur loopt op naar plaatselijk zo rond de 15 graden. De wind is matig en aan de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig, soms krachtig uit het noordoosten. Ook morgen droog weer, periode met zon en iets lagere temperaturen. En de wind blijft uit het noordoosten waaien.

0: Rondje Kot bij NH.
1: Bij de hartslag.
2: NH.
3: Goedemiddag.
4: Rondje van het huis.
3: Rondje van het huis.
0: Het moment om lekker mee te stemmen in het rondje van het huis. Ik heb twee liedjes voor je uitgekozen. Keuze A en een keuze B. Wij vragen jou zo meteen, wat wil je liever horen? Meestemmen via 088-850-51-52 voor keuze A. En die is echt ontzettend leuk. Hoor je nooit bij ons op de Nederlandse radio? Nee. In Duitsland en Oostenrijk des te vaker. Pas wel bij een dag voor vandaag. David.

toch liever keuze B, John Travolta met Who is Lightning? Oké, ja, dat zijn ze. Twee liedjes waarop je kan stemmen. Kies jij voor die keuze A, David Hasselhoff. Leuk, met zijn Looking for Freedom. Of wordt het toch liever keuze B, John Travolta met Who is Lightning? Stemmen 088 850 51 52.

0: Mr. Know-it-all. Zometeen aan 4 uur is het tijd voor vandaag de dag. Vandaag met Jacob.
1: NH.
2: Goedemiddag.
3: Rondje van het huis.
2: Rondje van het huis.
0: En laat je maar voor het meestemmen 2 liedjes. Keuze A, David Hasselhoff. Looking for Freedom en keuze B, John Travolta. Grease Lightning.
2: Rondje van het huis.
3: Alle stemmen. Zijn geteld.
0: 60% kies voor keuze A, David Hasselhoff, hoor je? Bij NH.

0: De legendarische musical Foxtrot komt naar u toe. Met liedjes van Annie M. G. Schmid en Harry Banning. Een sprankelend verhaal vol humor, glamour en verrassende actualiteit. Met Gerry van der Kleij, William Spaai en vele anderen. Boek nu op delamar.nl.
1: Ja, hallo, even wakker worden. Het platform Veilig Ondernemen heeft iets nieuws voor jou. Voor jou, voor jou. En voor jou, voor heel werkend Nederland. Blijf veilig, ook als het om criminaliteit gaat. Kijk, beleef en weet wat je moet doen bij bijvoorbeeld cybercriminaliteit. Ga naar de website van het platform Veilig Ondernemen Noord-Holland of pvonh.nl. Ook goed.
2: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel één of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score. Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met NH Media. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
3: Last van lekkage? Dakpannen gebroken door stormschade? Of toe aan een compleet nieuw dak? Bel Rabo-dakwerken voor een vakkundig en vrijblijvend advies in heel Noord-Holland. Bel 0299 714 352. Of neem een kijkje op rabodakwerken.nl.
4: Win deze zomer een gratis reclamecampagne. Ga snel naar regioimpact.nl.
5: Elke maandag pas ik op mijn kleindochter Evie. We hebben het altijd zo leuk samen. Ik zorg met alle liefde voor haar. Maar wie zorgt er straks voor mij?
6: Dat doen we samen, met Omring. Want met de thuiszorg van Omring krijg je net dat beetje extra ondersteuning wanneer het nodig is. Kijk op omring.nl/thuiszorg.
7: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
8: Ik ben Indy en ik kom uit Alkmaar.
9: Ik ben Iets uit het mooie Heemskerk.
10: Ik ben Soraya en ik kom uit Amsterdam.
11: Ik ben Mat en ik kom uit Amstelveen.
12: Ik ben Roos en ik kom uit Warmhuizen.
13: Ik ben Alicia en ik kom uit Lisserbroek.
14: Thuis in heel Noord-Holland.
15: Het is 4:00. Het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijg je van Barbara Mulder. Barbara, goedemiddag.
16: Goedemiddag. Tienduizenden mensen zijn in Haarlem voor bevrijdingspop. Bij het optreden van de bankzitters is het daar erg druk op dit moment. Beveiliging roept bezoekers op om een stap terug te doen, omdat kinderen anders verdrukt worden. Vlak bij Amsterdam-Amstel, in het gebouw waar vroeger de HVA zat, is vanmiddag brand uitgebroken. Het ging om een kleine brand, maar kwam wel erg veel rook vrij. En dat was in de nabije omgeving goed te zien. En Telstar zal op zondag 17 mei worden gesteund door 400 fans in Volendam. Kaartjes die waren binnen 25 seconden uitverkocht. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
17: Katrien Straatman met het NOS-journaal. De directeur van Milieudefensie, Donald Pols, gaat naar Tata Steel. Hij wordt directeur duurzaamheid van het staalbedrijf in IJmuiden. Pols werkte 11 jaar bij Milieudefensie en werd het gezicht van de beweging bij rechtszaken tegen Shell en ING. Milieudefensie heeft geen begrip voor zijn overstap naar Tata Steel. Volgens de beweging een van de grootste vervuilers van Nederland. Milieudefensie heeft dan ook per direct afscheid van hem genomen. Pols zelf spreekt van een logische volgende stap en zegt dat hij wil laten zien dat industriële verduurzaming ook van binnenuit kan worden aangedreven. De Britse premier Starmer heeft Iran gewaarschuwd dat pogingen om het antisemitisme in het Verenigd Koninkrijk aan te wakkeren niet getolereerd zullen worden. Volgens Starmer is de regering versneld wetgeving aan het maken voor kwaadaardige bedreigingen. In het Verenigd Koninkrijk zijn de afgelopen tijd meerdere antisemitische incidenten geweest. Zo raakten vorige week nog in Londen 2 Joodse mannen zwaar gewond bij een mesaanval. Meerdere incidenten werden opgeëist door een pro-Iraanse islamitische beweging. Het Roemeense parlement heeft de regering weggestemd. Een ruime meerderheid stemde in met een motie van wantrouwen tegen de premier. Die werd ingebracht door de Sociaaldemocraten samen met een radicaal-rechtse partij. De Sociaaldemocraten waren vorige maand al uit de regering gestapt uit onvrede met de bezuinigingsplannen van premier Bolo-Jan. De zalmindustrie bedreigt het leven in de Noorse fjorden, blijkt uit onderzoek van een Noors milieuinstituut. De zalm wordt gekweekt in kooien voor de kust. Om het proces te versnellen krijgt de zalm speciale voedingsstoffen, maar het overgrote deel blijft achter in het zeewater. Daardoor komen grote hoeveelheden stikstof, fosfor en koolstof in het water terecht. Het weer in het zuidoosten is het bewolkt en valt er wat regen. In het noordwesten is het droog en vrij zonnig. Het is 11 tot 16 graden. Ook morgen in het zuidoosten wat regen. In de rest van het land droog met soms wat zon. En het is dan iets frisser met een graad of 13. Dit was het NOS-journaal.
12: Meubels Stoffeerderij Scholtens is een familiebedrijf dat ruim 50 jaar meubels stoffeert, repareert en restaureert. Van antiek tot modern, ook voor het opvullen van uw zitmeubelen en voor het riet, bies en vlechtwerk. Bel Meubels Stoffeerderij Scholtens 06-2726-0222.
18: Beste Theo, ik heb vandaag een lange wandeling gemaakt naar de Norenkerk. Daar zag ik een oude vrouw die me zo deed denken aan die ene Eds van Rembrandt. Een vrouw die bij het lezen van de Bijbel in slaap gevallen is.
19: Twee grote schilders in de Noorderkerk. Reserveren? Ga voor tickets naar Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
20: Meubelstoffeerderij Scholtens is aanstaande zaterdag geopend van 10 tot 1. Netwerk 65 Purmerend. Bel 06-272-60222.
21: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
22: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
23: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
22: Download nu de Fastnet-app en krijg 10% korting op elke laadsessie.
23: Met een Bouwgarant-aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
24: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
25: Trulies met Grenke.
26: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
25: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
26: Precies wat we nodig hadden.
25: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
27: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
25: Ontdek flexibel leasen op genke.nl.
28: Vandaag de dag.
29: Met Jacob de Vries.

0: dag. Het is 5 mei, bevrijdingsdag natuurlijk. En wij vragen vandaag, hoe vier jij de vrijheid? Wat doe je vandaag? Doe je iets leuks? Doe je iets bijzonders? Ga je bijvoorbeeld naar een bevrijdingsfestival? Of sta je daar nu op dit moment? Laat het even weten. 088 850 51 52. En ook als je vandaag gewoon een werkdag had of gewoon de boodschapjes hebt gedaan, ook dan zou ik het leuk vinden als je eventjes van je laat horen. En ik ben vandaag ook wel een beetje op zoek naar de stille luisteraar. Jelmer, goedemiddag.
1: De stille luisteraar.
0: Ken jij de stille luisteraar?
1: Mensen die niet zo vaak appen, bedoel je?
0: Ja, mensen die wel altijd luisteren, maar niet reageren.
1: Ach, nou, laten we die inderdaad gaan zoeken. Wat een onwijs goed idee.
0: Ja, ja, dat leek me leuk op deze dag. Juist op 5 mei. Heb je misschien net wat tijd over?
1: Ja, precies. Nou ja, dan zou ik het nummer nog maar één keer noemen. 088 850 51 52. Zet hem in je telefoon en app deze kant op.
0: Ja, sommige mensen denken, kan dat ook met WhatsApp? Ja, dat kan ook met WhatsApp. Dan ga je gewoon een nieuw contact slaan op. 088 850 51 52. Zet je erbij NH of Mijn Vrienden van de Radio. En dan kun je ons gewoon appen. Eventjes terug in de tijd, want in 1921 ligt de beroemdste parfum ter wereld eindelijk in de winkel. Het is de Chanel No. 5.
1: Lekker.
0: Ken jij dat luchtje, Jan?
1: Ja, natuurlijk. Iedereen kent dit luchtje. Dit is iconisch.
0: Ik ben er een beetje verliefd op geworden, want het was het luchtje wat mijn vrouw droeg op onze eerste date.
1: Oh.
0: Uiteindelijk zijn wij ook married, hè? We hebben de ring om de vinger. En zij is binnenkort jarig. En toen zei ze, je weet toch zeker wel wat ik op mijn verjaardag wil?
1: Oh, maar dan draai je zeker bij heel veel vrouwen je nek om. Want ik denk dat er heel veel vrouwen dit luchtje draaien.
0: Oh, echt? Maar ik kom niet zo dicht bij die vrouwen.
1: Oh, oké. Okay. Ah ja, dan valt het mee. Ja, ik zou zeggen, bestel hem alvast.
0: Nou ja, ik heb nog eventjes naar de prijs gekeken. En ik wacht toch eventjes dat de komende dagen of de komende weken ergens nog een aanbiedingje voorbij komt.
1: Is die nog zo duur?
0: Nou, echt schreeuwend duur.
1: Of hoe dan?
0: 100 plus. Plus,
1: hoor. Echt waar?
0: Ja, ja.
1: Oh.
0: Ja, 100 plus.
1: Oh, dat is niet best.
0: Nee, nee, dat wordt een flink cadeau. Al moet ik zeggen, het vorige cadeau was iets prijziger. Maar nou, dit wilden ze graag. Dan gaan we dat er gewoon regelen.
1: Geef gewoon de versie van een goedkope winkel.
0: Oh,
1: wordt
0: zo
1: overal nagemaakt. Zo'n lekker namaakluchtje.
0: Ja. En het is vandaag ook de verjaardag van medium Jomanda.
1: Ach, dat vind ik gezellig.
0: Wat
1: ik heb
0: weet
1: wel
0: je over Jomanda?
1: Moeten googlen of ze nog leefde.
0: Ja, en waar woont ze?
1: Het antwoord is ja.
0: En weet je ook waar ze woont?
1: Nee, ik heb geen idee waar ze woont.
0: Ik dacht dat zij, want er zijn meerdere documentaires over haar verschenen de afgelopen jaren. Namelijk 2 stuks tegelijk. Dat is heel bijzonder. En ik dacht dat ik goed heb onthouden dat zij ergens in Canada zit. En dat zij met niemand, maar ook niemand, contact wil hebben.
1: Oh. Nou, dat is op zich Canada, ergens in the middle of nowhere, best een goed idee.
0: Zij was echt, en ik weet nog dat Tineke de Nooi in die documentaire is nog op zoek naar haar gegaan. En die heeft ergens nog een paar woorden, geloof ik, met haar gesproken.
1: Ja, wat een bijzonder verhaal is dat toch? Dat gelopen is met die vrouw.
0: Ja.
1: Het is wel heel interessant, maar goed.
0: Ja, ja. Goed, en straks bellen we eventjes met Marcel. Want hij maakt onderdeel uit van een konvooi dat op dit moment door de provincie rijdt. En ze reden vandaag ook door de straten van het prachtige mooie Hilversum en andere straten hier in het Gooi. Laat eventjes weten of je erbij bent. Dus 088 850 51 52. En dit is Sam Vender.

0: Hij is mijn favoriet. En zij is mijn favoriet. Sam Fender en Olivia Dean en Rain Me In.
1: Vandaag de dag.
2: Vandaag de dag.
0: 18 minuten over 4. Fijn dat je erbij bent. Vandaag de dag op NH Radio. Mocht je in de regio Gooi en Verstreken zijn vandaag, heb je misschien heel wat historische voertuigen langs zien rijden. Dat was het convooi Vrij Nederland. En onderdeel daarvan is Marcel Meijer in zijn Dodge WC-53 uit 1943. Marcel Meijer, goedemiddag.
3: Hi, goedemiddag.
0: Zeg ik het goed, de Dodge WC-53?
3: Nee, wij noemen het gewoon WC-52 uit 1943.
0: Oh, het is de 52, niet de 53. Ja.
3: Nee, je hebt de 51 en die heeft geen lier aan de voorkant. En de 52 heeft wel een lier aan de voorkant. Dat is zeg maar een katrol. En dat zit aan de voorkant.
0: Ja, we hebben het over historische voertuigen Tweede Wereldoorlog. Laat ik eerst eventjes zeggen, hoe gaat het op de Dodge vandaag?
3: Ja, ik moet zeggen, ik begin de knieën wel een beetje te voelen. Dat is natuurlijk veel langzaam rijden, veel koppelen. En het is altijd dubbel klutsen, dus dubbel zo zwaar.
0: Ja.
3: Ja, weet je, het is gewoon wel hartstikke leuk. En het is de zon die schijnt nu en de mensen zijn vriendelijk. Veel mensen, voornamelijk in de bochten van de wegen ook. Ja, die staan daar te zwaaien, veel die kindjes ook. En hebben ze van die baretten op en dan staan ze in de houding. Weet je, het is echt... Het is aandoenlijk. Ja. Gewoon mooi. Ja.
0: Ja, heerlijk, heerlijk. Het is echt een feestdag, hè?
3: Ja, zeker, zeker.
0: Ja.
3: En je merkte gisteren ook met 4 mei dan, ook de herdenking, ook veel jonge mensen. En dat is wel heel bijzonder, vind ik, hoor.
0: Ja, dat is zo. Dat is zeker zo.
3: Ja.
0: Kun je mij vertellen, hoe ben je eigenlijk ooit aan zo'n oud voertuig gekomen?
3: Nou, ik wilde eigenlijk altijd al een jeepje hebben. Zo'n, een Willys jeep. En die heb ik denk een 30 jaar geleden kunnen kopen. En daar hebben we al heel veel mooie herinneringen mee gemaakt. En op een gegeven moment dan zit je ook gewoon te kijken van... wat kan je nog meer? En uiteindelijk heb ik een veldkeuken gekocht. En die is te zwaar voor achter de jeep. Dus er moest wel iets zwaarder voertuig komen. En dat was dus die Dodge. Daar kon je dus die veldkeuken mee trekken.
0: Ah ja.
3: En daar hebben we een jaar of 5 ook op het Gooi Bevrijd eten gemaakt voor veteranen en voor de deelnemers.
0: Nou ja, en dat moet ik me voorstellen, dat is een soort aanhanger, begrijp ik dan, hè?
3: Ja, het is een aanhanger en daar zit een hele grote bakplaat op. En daar hebben we Engels ontbijt op gemaakt.
0: Heerlijk.
3: Worstje, spek en noem maar op.
0: Heerlijk.
3: En op andere evenementen staan we daar met Victory Burgers. En dat is natuurlijk ook gewoon... goed te eten.
0: Ja. Nou, het is een beetje etenstijd natuurlijk. Het water loopt me in de mond.
3: Ja, ik hoor het.
0: Je rijdt in een konvooi. Wat rijdt er allemaal mee?
3: Ja, we hebben nogal wat jeepies. Er zitten hier ook van die amfibie jeeps. Dus die zijn iets groter dan een jeep. Maar daar kan je mee in het water dus varen.
0: Ja.
3: Ambulanceauto's, command cars. Dat zijn dus zeg maar de commandantenauto's. Ja, weet je, het is gewoon een spektakel, altijd alweer. En als je dus ergens staat, ja, veel vaders met kinderen. En die zal wel verlekkerd kijken. En kindervrouwen mogen er even in zitten.
0: Ja.
3: Nou, dan wordt er vaak weer een foto gemaakt. En het is gewoon beleven met elkaar.
0: Dat is
3: heel mooi.
0: Dat is het. Wat is het mooiste wat je vandaag hebt meegemaakt?
3: Nou, gewoon de jeugd ook, die gewoon blij is dat ze je zien. Ja, en men is gewoon blij.
0: Ja,
3: en dat is dat, ja, natuurlijk een hele aparte tijd, maar dit is altijd wel heel mooi, die bevrijdingstochten.
0: Dat is zo. Denk je dat ze goed begrijpen, ook de jeugd, waarom jij dit doet?
3: Ja, ik denk dat de ouders daar best wel mee bezig zijn ook. En wat ik merk is dat vanmorgen had een mevrouw met een zoontje, ik denk... 15 jaar of zo.
0: Mm-hmm.
3: En die vroeg me of wij ook even in Dordt zitten. Nou, prima. En we zijn net ook in Normandië geweest. En ook nog even in met concentratiekampen zijn ook nog geweest. En ik zeg wel bijzonder dat u dat met iemand in die leeftijdsgroep ook doet. Ja, maar het is wel belangrijk, zegt ze. Ja.
0: Ja, dat is zo.
3: Dus weet je, het is belangrijk dat de geschiedenis blijft leven. Of dat we hem ook levend houden. En dat kunnen we op deze manier toch een stukje uitbeelden ook.
0: Ja, dat is mooi. Ja, ik zie dan vaak ook van dit soort konvooien zie ik voorbij rijden onder de noemer Keep Them Rolling, hè, zeggen ze
3: ja,
0: dan.
3: Klopt, ja. Ja, nou ja, dat is natuurlijk dat is een kreet, maar ook een vereniging van historische legervoertuigen.
0: Ja.
3: En ja, je merkt gewoon wel dat voorheen had je dat men reed in, ook met van die gele oliejassen, weet je wel. Nou, dat is tegenwoordig allemaal gewoon ook kleding die in de goede stijl ook is. En dat geeft ook een betere sfeer ook. Ja. En men probeert het allemaal zo authentiek mogelijk te maken.
0: Ja, prachtig, ja. Met welk gevoel ga je nou vanavond naar huis, Marcel?
3: Voldaan. Ja. En ik kijk al uit ook even naar de warme douche vanavond.
0: Ja, het was toch fris vandaag, hè?
3: Ja, nou, vanmorgen we komen ook uit Bodegraven. Dus dat is zeg maar een 5 kwartier rijden. En ja, het was bewolkt en een beetje miserig. Maar het trok vanmiddag open. En op dit moment staan we dan op het Oranjewijdje.
0: Ja.
3: In Blaringen, met de zonnebril op, hoor. Dus,
0: heerlijk. Het is uiteindelijk toch goed gekomen vandaag, dat is waar.
3: Heerlijke dag zo.
0: Dat is zo.
3: Wat het laatste mooie is, dat hou je ook het langste bij je.
0: Ja, ja, dat is zo. Dat is zo. Ja. Dankjewel dat je eventjes tijd voor me had, Marcel.
3: Ja.
0: Ik
3: wil
0: een hou ze rijdende, om het zomaar gewoon in het Nederlands te zeggen.
3: Gaan we doen. Het zijn wel voertuigen van meer dan 80 jaar oud. Dus
0: daarom.
3: Dat is altijd weer een item of het inderdaad allemaal lukt. Maar tot op heden is het gelukt. En we gaan weer vol goede moed ook straks weer de terugreis aanvaarden.
0: Dankjewel dat je eventjes tijd voor me had. Marcel Meijer, onderdeel van Convoy Vrij Nederland. En een fijne avond.
3: Ja, goede uitzending.

0: Het is misschien niet zijn bekendste, maar zeker niet minder mooi. Michael Jackson en Off the Wall. Bijna 4:30 op dinsdag 5 mei, bevrijdingsdag. Wij vragen vandaag hier in het programma Vandaag de Dag: hoe vier jij de vrijheid? Wat doe je vandaag? Ben je onderweg naar een bevrijdingsfestival? Of ben je er al geweest? Of denk je van, nou, ik laat het vandaag een beetje aan me voorbij gaan en het is gewoon een normale werkdag. Ik hoor graag van je op 088-850-5152. 088-850-5152.
1: Elke maandag pas ik op mijn kleindochter Evie. We hebben het altijd zo leuk samen. Ik zorg met alle liefde voor haar. Maar wie zorgt er straks voor mij?
2: Dat doen we samen, met Omring. Want met de thuiszorg van Omring krijg je net dat beetje extra ondersteuning wanneer het nodig is. Kijk op omring.nl/thuiszorg.
3: Beleef Haarlem op een unieke manier vanaf het water met Smitje Canal Cruises. Vaar mee en ontdek zo de hele stad. Tickets bestellen voor de leukste rondvaart van Haarlem of varen met een groep privé. Wij hebben diverse smaakvolle arrangementen voor u. Bekijk ze snel op smitjekanaalcruises.nl of bel 023 535 7723. Smitje met DT.
4: De Graaf Mobiliteit. Uw specialist in mobiliteit en welzijn. Van rollator, scootmobiel tot brommobiel. In onze showrooms nemen wij de tijd om u goed te adviseren, zodat u bij de aankoop, maar ook het onderhoud, altijd op onze service kunt rekenen. De Graaf Mobiliteit en Welzijn. Kijk op degraafmobiliteit.nl.
5: Multiple sclerose heb je niet voor even, maar voor de rest van je leven. De ziekte heeft invloed op hoe je beweegt, ziet, denkt en voelt. Het brengt je letterlijk uit balans. Dat heb ik zelf van nabij meegemaakt. Onderzoekers werken aan manieren om deze balans te herstellen. Om MS te stoppen en uiteindelijk te genezen. Met uw steun kan dit onderzoek doorgaan. Helpt u mee? Ga naar msresearch.nl. Ik ben Job Cohen, nauw betrokken bij Stichting MS Research.
6: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
5: Odido. MS is de meest beperkende ziekte onder jongvolwassenen. Onderzoek geeft hen hoop. Help mee. Ga naar msresearch.nl. Dank u wel.
7: Je draagt bij aan een beter milieu met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
8: Kraakbeen is een essentieel onderdeel van je gewrichten. En dus zijn we dit bij Vitepro niet vergeten. Vitepro bevat namelijk mangaan. En dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
7: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
8: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
9: Hallo, ik ben Mirjam en ik kom uit Horen. Horen moet je voelen.
10: Ik ben Frank en Malcolm is mijn stad.
11: Thuis in heel Noord-Holland.
0: 4:55 in Zandvoort is het 13 graden. Dit is het nieuws met Barbara Mulder.
12: Ja,
0: Barbara,
12: zo is het. Goedemiddag. We beginnen bij de bevrijdingsfestivals in onze regio. Haarlem is volgestroomd voor bevrijdingspop. Zo'n 75.000 mensen zijn er aanwezig. Bij het optreden van de bankzitters is het erg druk en staan lange rijen. De beveiliging roept bezoekers ook op om een stapje terug te doen, omdat kinderen anders in de verdrukking kunnen komen. Een jaar geleden kwamen er meer bezoekers naar Haarlem dan verwacht, naar het optreden van popster Roxy Dekker. Nou, een deel van de bezoekers kwam toen in de verdrukking terecht.
0: Ja.
12: Dit jaar zijn er extra maatregelen genomen om dat te voorkomen.
0: Ze weten ze wel uit te zoeken daar in Haarlem. Ik bedoel echt wel echte publiekstrekkers, wat ook veel jong publiek aantrekt.
12: Absoluut. Ook als je de foto's en filmpjes bekijkt, ontzettend veel jongeren zijn daar.
0: Ja.
12: Een andere plek waar je de bevrijding kan vieren is in Amsterdam, in het Vrije Westen, in het Westerpark. En daar is onze verslaggever Mark Theodros. Goedemiddag, hoe is de sfeer daar?
13: Hey Barbara, kun je mij goed horen?
12: Ja hoor, zeker.
13: Hartstikke mooi. Nou, ik sta hier om in het thema te blijven van de uitzending bij de Radio Radio. Dat is een plekje in het Westerpark in Amsterdam. En ja, ik was hier 2 uur geleden ook. Toen was het vrij rustig. Nou, dat is totaal het tegenovergestelde van wat ik nu voor me zie. Echt alleen maar mensen. En voornamelijk de mensen die houden van elektronische muziek. We hadden het er net over de verdrukking op het bevrijdingspop in Haarlem. Nou, daar had ik toevallig twee jongens uit Haarlem gesproken die hier vandaag in het Westerpark waren. Die hadden dit te zeggen.
11: Nou ja, ik ging er altijd jaren heen, maar het is niet meer leuk daar. Het is gewoon veel te druk. Je moet heel lang in de rij staan, je komt er niet doorheen. Het bier is vreselijk duur. Je kan niet naar de wc.
14: Ja, bier is ook.
11: En de artiesten, dat stelt ook gewoon niks voor. Hier is het veel leuker. Hier is gewoon een gezellige vibe. Veel kids ook. Het is gewoon, weet je wel, wat ronder.
12: Ja, alle lof voor Amsterdam dus van deze jongens.
13: Ja, nee, ze zijn heel erg positief. En ik zie zoveel, heel veel mensen om me heen die het hier best wel naar hun zin hebben. Daarnet waren we mensen live aan het dansen op jazzmuziek. Nou, jong, oud, alles komt hier gewoon. Dus voor iedereen wat wils.
12: Ja, gezellig. Dankjewel voor dit moment. Mark Theodros vanuit het Vrije Westen in het Westerpark in Amsterdam. Nog een laatste berichtje. Milieudefensiedirecteur Donald Pols die gaat aan de slag bij Tata Steel. Dat is opvallend. Hij moet ook per direct stoppen bij de Milieuclub. Pols wordt directeur duurzaamheid bij de staalfabrikant en krijgt ook de leiding over de communicatieafdeling. Ja, het bedrijf zegt dat Pols eerdere kritiek op Tata Steel heeft geholpen bij het aanscherpen van de plannen voor groen staal. Nou, Milieudefensie zelf reageert verbolgen. Wij zijn verrast door het vertrek van Donald Pols en zijn zeer teleurgesteld in zijn keuze om naar Tata Steel te gaan. Een van de grootste vervuilers van Nederland, zegt de voorzitter van Milieudefensie.
0: Oké.
12: Nou, en nog één heel klein dingetje.
0: Nog eentje.
12: Een huwelijksaanzoek was er zojuist.
0: Oh.
12: Op Bevrijdingspop in Haarlem, op het podium, voor het oog van heel veel bezoekers, ging ene Bas op zijn knie om zijn vriendin Leslie op het hoofdpodium daar ten huwelijk te vragen.
0: Ah.
12: 8 jaar geleden liepen ze daar voor het eerst hand in hand. Ze hadden een date. En nu wilde hij echt haar hand vragen.
0: Mooi.
12: En hoe het is afgelopen, of ze ja heeft gezegd, kijk even op onze website nanieuws.nl voor het filmpje.
0: Heel goed, Barbara. Meer nieuws natuurlijk in de app of op nanieuws.nl. Voor het tv-bericht gaan we natuurlijk naar Jan Visser. Jan, goedemiddag.
15: Goedemiddag, bevrijdingsmiddag. Schijnt de zon, het blijft droog en de temperatuur loopt op naar plaatselijk zo rond de 15 graden. De wind is matig en aan de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig, soms krachtig uit het noordoosten. Ook morgen droog weer, periode met zon en iets lagere temperaturen. En de wind blijft uit het noordoosten waaien.
0: Dankjewel, Jan.

0: Uit 1980, deze tijdloze klassieker van ILO, Electric Light Orchestra en All Over the World.
1: Dit is NH. Vandaag de dag.
0: 5:20 op dinsdag 5 mei, bevrijdingsdag. Wij vragen vandaag aan jou, hoe vind jij de vrijheid? Praat met ons mee via 088 850 51 52. Komen ook al mooie reacties binnen, Jelmer?
2: Zeker. Sanne die stuurt bijvoorbeeld, ik begin de dag met het hijsen van de vlag en ik ga daarna naar een festival. En Daan die zegt, voor mij is 5 mei een mix van gezelligheid en bewustzijn, overdag muziek en vrienden en eventjes een moment om verhalen van vroeger te lezen.
0: Oh ja, en ik denk dat mensen in deze mooie mediastad in Hilversum, dat zij vanavond allemaal weer naar het grote vuurwerk gaan.
2: Oh, is dat hier een groot vuurwerk?
0: Zeker, zeker. Ik heb hier jarenlang in Hilversum gewoond. En traditiegetrouw is op 5 mei om 22:30 s'avonds in het park, achter bij Hilversum Sportpark, is er nou een vuurwerk, Jelmer. Je denkt echt, nou dit klinkt misschien heel gek dat de oorlog is begonnen, maar echt, er gaat zoveel vuurwerk de lucht in.
2: Nou, ik hoop niet dat de oorlog begonnen is.
0: Nee, maar zo klinkt het dan eventjes. Maar je gaat er naartoe, je denkt, wat is hier aan de hand? En het eerste jaar dat ik hier woonde, ik dacht, 5 mei, ik dacht dat het oud

0: dakloze vakbond in Amsterdam. Paul, goedemiddag. Is een mond vol dit, hè?
1: Ja, hele mond vol, maar het moet.
0: Ja, dat is goedemiddag. Goedemiddag. En fijn dat ik je eventjes aan de lijn heb, Paul. Want jullie doen daar mooi werk, daar in Amsterdam. Eventjes, als een soort sportverslaggever. Hoe is het daar op dit moment? Hoe is de sfeer?
1: Nou, het weer is goed. Dus het loopt behoorlijk binnen.
0: Ja.
1: En straks om 6 uur gaan de mensen genieten van een heerlijke Surinaamse maaltijd. Dat krijgen ze elke dag met thuis daklozen en minder verdeelden. En het loopt behoorlijk binnen nu. En daarna is het lekker dansen en feesten. Dat de mensen even hun problemen vergeten.
0: Ja.
1: Van weerknibbeling en dergelijke. Dus wij doen het al jaren. En ik heb er heel veel plezier in.
0: Prachtig. En is het ieder jaar een thema, Paul? Want je zegt het is vandaag Surinaamse maaltijd. Ik weet niet wat er vorig jaar bijvoorbeeld op het menu stond.
1: Nee, altijd Surinaamse maaltijden.
0: Ja.
1: Dat krijg je niet elke dag. Want dat vind ze heerlijk.
0: Ja.
1: En ik heb ook veel Surinaamse mensen. En de Madame net en het rijst en de Bawi, die gaan rijkelijk op.
0: Oh, dat klinkt ook als een pittige maaltijd, als ik dat zo hoor, Paul.
1: Ja, zeker een pittige maaltijd. Ja. Ik heb hier trouwens 2 dames zitten. En die willen misschien ook wat zeggen. Mag dat?
0: Oh ja, nee, tuurlijk. Ik bedoel, we zijn er live bij, dus...
1: Oké. Nou.
0: Ja.
1: Ja, er komt een mevrouw.
0: Ja.
2: Ja, mijn naam is Mildred Del Prado.
0: Ja.
2: En ik vind het hartstikke leuk dat ik hier mag komen. Want het is een variabelheid van leuke mensen om ons heen. Wij kunnen praten over de dag van de vrijheid. En wat de vrijheid voor hun inhoudt.
0: Ja.
2: En dat vinden we altijd heel fijn als iedereen daarover kan vertellen. Hoe zij het invullen, weet u wel.
0: Mm-hmm.
2: Maar het is altijd toppie hier. En de mensen zijn altijd heel fijn en blij als we met elkaar samen een maaltijd deden. Want samen is toch altijd heel fijn. De liefde moet altijd boven alles zegevieren.
0: Ja, wat zegt u dat mooi. En mag ik u vragen, wat betekent deze dag voor u? Zo'n dag als deze, de 5 mei, de bevrijdingsdag. Wat voor gevoel heeft u erbij?
2: Heel veel. De vrijheid claim ik altijd. Want ik ben een vrij independent woman. En ik moet u heel eerlijk zeggen dat ik de vrijheid altijd hoog in het vizier heb staan. En dat hou ik zo.
0: Prachtig.
2: Gisteren heb ik een bloemetje mogen leggen bij de kroonvaders, bij de KNSM.
0: Mm-hmm.
2: Waar de schepen van Suriname, Willem van Oranje, Oranje Nassau, Boten van Curaçao en Suriname kwamen. En daar zijn er heel veel Surinamers ook meegekomen. En die hebben ook meegeholpen in de Tweede Wereldoorlog. Dat weet u wel, hè?
0: Ja, ja.
2: En ik heb al die mensen daar geëerd om een bloemetje daar bij de standbeelden te zetten.
0: Prachtig. Prachtig. Ik ben ook nogal benieuwd naar uw buurvrouw. Want ik geloofde dat Paul zei dat er 2 dames zaten.
1: Ja, er is nog een vrouw. Zij willen ze. En die willen we misschien ook wat zeggen.
0: Ja, ja.
3: Ja, ik ben Giselle Roos. Roepnaam Gigi. En ik bewonder Paul heel erg voor wat hij doet. In januari dakloze diner en vrijheidsmaaltijd.
0: Prachtig.
3: En ik denk, Paul, heb jij eigenlijk al een lintje?
0: Oh.
3: Ik vind jij een lintje verdient. Ja, ja.
0: Heb je al een lintje, Paul?
1: Nee, ik heb geen lintje. Maar als ik een lintje zou krijgen, dan is het niet voor mij. Maar dat iets voor de mensen die buiten slapen. En die elke dag weer moeten overleven.
0: Prachtig.
1: Dus als ik een lintje krijg, geef ik het aan hun.
0: Ah, mooi dat je dat zegt.
2: Dat is Paul ten voeten uit.
0: Ja.
2: Voor wat hij doet.
0: Nou, Paul, wat heb je een lieve mens om je heen?
2: Op deze aardbol waren.
0: Ja. Dat is inderdaad zo. De meer mensen naar elkaar omkijken, bedoelt u, denk ik, hè?
1: Ja, zeker.
0: Ja,
1: ja, kijk de vrijheid is natuurlijk niet vanzelfsprekend. Gisteren was ik dus op Rotterdam en de Nieuwe Markt. Er zijn miljoenen chauffeurs ook vermoord door dit. Dat moeten we in ere houden. En vandaag vieren we onze vrijheid. Want vrijheid is niet vanzelfsprekend. Want vrijheid is alles voor ons.
0: Zo is dat. Ik dacht, ik kan nog 100 vragen kan ik stellen. Maar ik denk dat dit het mooiste is om mee af te sluiten, Paul.
1: Oké, ik vind het heel leuk. En bedankt dat jullie even de aandacht willen besteden aan de minderbedeelden en de daklozen in Amsterdam. En wij gaan zo dan heel

0: groot feest vieren.
1: Heel erg graag gedaan. Heel erg graag gedaan. Paul Willemsen, ambassadeur van het 4 en 5 mei comité. En oprichter van de dakloze vakbond in Amsterdam. Paul, mag ik je een hele fijne avond wensen?
0: Ja, en bedankt dat je de aandacht aan ons wil besteden. Ja,
1: nogmaals, dankjewel. Fijne avond. Dag. En dit is toepasselijk. Hoort daar natuurlijk bij. Prachtige muziek van The Raccoon en Freedom.

0: 10 voor 5 op NH Radio. Het is vandaag de dag waar je naar luistert.
1: Dit is NH. Vandaag de dag.
0: Precies, op dinsdag 5 mei. Voor sommige mensen een vrije dag. Voor sommige mensen ook niet. Het is ook een beetje verdeeld vandaag. Hè? Als het in je cao staat, dan heb je een vrijdag.
2: Nou, bij mij staat het in de cao en toch zit ik hier.
0: Ja, maar goed, dat is dan weer de media inderdaad. Sommige mensen moeten dan toch het programma maken. Anders Zeker. Was het vandaag een bandje geweest. En hadden we niet zulke leuke verhalen gehoord als wat we net hebben gehoord.
2: Zo is het maar net. En we zitten hier met heel erg veel plezier.
0: Ja.
2: En er komen ook allemaal leuke appjes binnen. Want we vroegen vandaag, wat doe jij met deze vrijheidsdag? Nou, Jelle, die stuurt, ik zit lekker en van het prachtige weer te genieten in Den Helder. En ik heb wat onkruidjes gevangen.
0: Oh.
2: Anja, die zegt, mij valt wat op tijdens de wandeling. En dat is dat er zo weinig vlaggen hangen. Dat is wel heel anders dan vroeger. Als kind herinner ik mij dat het altijd helemaal vol hing. Ja, ik denk dat als het lang geleden, hoe langer het geleden is dat de oorlog was, hoe minder de vlaggen misschien worden uitgehangen. Dat zou een reden kunnen zijn. En we krijgen ook nog een appje van Martin. En Martin die stuurt, ik ben vandaag in Vogelpark Avifauna geweest. En daar was het heel erg druk.
0: Oh.
2: Tot slot hebben we nog, moet ik even scrollen, Trix. Trix die zegt, ik doe niet zo heel erg veel. Ik hou het lekker rustig vandaag.
0: Kwam ook een mooi appje binnen van Maria. Maria, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Fijn dat je eventjes tijd voor me hebt, Maria. Want je stuurde een bijzonder appje. Want je zei, mijn moeder was op 5 mei jarig. Ze is in 2021 helaas overleden. Wel een mooie leeftijd, denk ik. 95 jaar geworden, schreef je.
3: Ja.
0: En het was dus toch elk jaar dubbel feest bij jullie thuis.
3: Het is altijd dubbel feest. En toen we klein waren, en die mevrouw zei het net ook al, heel veel vlaggen altijd. En dan zei mijn moeder altijd, die hangen allemaal uit omdat ik jarig ben vandaag.
0: Ja, dat is natuurlijk zo.
3: En ze is in 2021 overleden. Dat was dus in de coronatijd. En ze werd inderdaad 95 en we zouden een groot feest geven. Maar dat is toen niet doorgegaan.
0: Mm.
3: En toen hebben de buren georganiseerd dat ze buiten op afstand stonden. En vlaggetjes aan de buitenkant en ballonnen. En dan kwam zij met de rollator buiten. Dat hebben ze allemaal langs van zijn leven voor haar gezongen.
0: Ach ja. Ja,
3: dat was een hele leuke ervaring voor haar.
0: Ja, dat was toen. Hè. Dat was een bijzondere tijd in de coronatijd. Daar kijken we nu ook alweer op terug. Dat je dus zo op deze manier hebben moeten vieren. Maar toch dat je er mooi op terugkijkt als ik het zo hoor.
3: Absoluut, absoluut. En het was haar laatste verjaardag. Dat kon ze toen ook nog niet weten natuurlijk.
0: Nee,
3: maar het is een mooie herinnering. En 5 mei is eigenlijk altijd een feest.
0: Dat is zo, dat is zo. Hoe kijk jij er dan op terug? Want jouw moeder heeft dan ongetwijfeld ook heel die tijd van de oorlog meegemaakt. Dan krijg je dat toch meer mee.
3: Ja, ze had het er niet zoveel over eigenlijk.
0: Nee, dat hoor je vaak.
3: Ze spraken er niet zo over.
0: Dat hoor je vaak.
3: Eigenlijk vroeg je er ook niet naar toen je kleiner was natuurlijk. Hè?
0: Ja,
3: en na die tijd, ja. Nee, alleen 5 mei was gewoon een feestdag voor hun.
0: Ja.
3: En de oorlogstijd, ik geloof dat ze het liever achter zich hielden.
0: Ja, het is bijzonder wat je zegt. Er werd niet veel over gesproken. Ik begin nu zelf ook heel erg te zoeken naar wat deed mijn opa in de oorlog. Ik ben er toch achter gekomen dat hij is ergens in Frankrijk geweest. En we zijn nu aan het uitzoeken waar is hij dan geweest en wat zijn de verhalen. Maar dan denk ik, had het toch mijn ouders in die tijd ook nog wel iets meer doorgevraagd. Maar dat was niet echt de bedoeling om dat te doen.
3: Dat deden ze niet nu, want mijn kleinkinderen en mijn dochter, die maakt haar kinderen wel veel meer bewust van de oorlog en wat het was. Misschien juist omdat het verder weg is en ook omdat het in de wereld nog zoveel oorlog is. Hè?
0: Ja.
3: Dus die zijn vanmiddag bijvoorbeeld in Bursum naar die parade geweest met die motoren.
0: Ja, hadden we hier op
3: de zender.
0: En als
3: ze in Frankrijk zijn, dan gaan ze in België ook naar die herinneringsmonumenten enzovoort. Dus die probeert ze wel meer bewust te maken van wat het eigenlijk inhoudt.
0: Ja. Fijn dat je eventjes tijd voor me had, Marja. Fijn om even met je te spreken.
3: Dank je wel.
0: En ik wens jou ook een hele fijne 5 mei, mooie bevrijdingsdag.
3: Dank je wel, fijne uitzending.
0: En natuurlijk de verjaardag van je moeder.
3: Ja, die blijft in herinnering.
0: Zo is dat.
3: Oké,
0: dank
3: je wel. Doei.

0: doen, tot 2.
1: Ken jij of heb jij een hele lieve, bijzondere moeder? Geef die dan op via doentot2@nhradio.nl.
2: doentot2@nhradio.nl.
1: Want misschien krijgt zij wel de week van Moederdag een bijzondere verrassing thuis.
0: doentot2.
3: Elke werkdag van 12 tot 2.
4: Bij NH.
5: Onze nieuwe keuken is de ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert van Westen Keukens uit Heer Hugo Waard alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
6: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
7: Vroege vogels, opgelet. Ben jij aankomende week lekker vroeg uit de veren en shop je tussen 8 en 10 uur 's ochtends bij Kema Vlees, dan profiteer je van 10% korting op je gehele winkelmand. Met uitzondering op de al lopende kortingen en reclames.
8: Lekker soepel je bed uit blijven komen? Probeer dan Vitepro. Vitepro helpt je om spieren soepel te houden met het ingrediënt vitamine D. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95 en bestel op vitepro.nl.
9: De legendarische musical Foxtrot komt naar u toe met liedjes van Annie M. G. Schmid en Harry Banning. Een sprankelend verhaal vol humor, glamour en verrassende actualiteit. Met Gerry van der Klei, William Spaai en vele anderen. Boek nu op dulamar.nl.
8: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
10: Deze maand actiemaand bij meubelstoffeerderij Scholtens. Alle meubelstoffen uit eigen collectie van €50, nu voor €10 per meter. Kijk alvast op meubelstoffeerderijscholtens.nl. Meubelstoffeerderij Scholtens, uw meubelen, onze passie.
11: Tennissen? Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
12: Scholtens repareert en restaureert uw antieke meubelen, tafels, kasten, schilderijen en klokken. Bel voor een prijsopgave bij u thuis. 06 272 60222.
13: Ik ben Carina en ik kom uit Tuitjehoren.
14: Ik ben Gloria uit Amsterdam.
15: Ik ben Nicola en ik kom uit Laren.
16: Ik ben Margriet uit Schaarsen.
17: Ik ben Jaap uit Haarlem, Schalkwijk.
18: Thuis in heel Noord-Holland.
19: Vijf uur, het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijg je van Barbara Mulder. Barbara, goedemiddag.
20: Goedemiddag. De directeur van Milieudefensie gaat aan de slag bij Tata Steel. Hij moet daarom per direct stoppen bij Milieudefensie. En daar zijn ze ook flink verbolgen over zijn stap. Het festivalterrein van Bevrijdingspop in Haarlem is bijna helemaal vol. Het is erg druk, maar er worden geen mensen verdrukt, zegt de festivaldirecteur. En Telstar zal op zondag 17 mei worden gesteund door 400 fans in Volendam. Die kaartjes, en dat is bijzonder, waren binnen 25 seconden uitverkocht. Straks meer daarover, nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
21: Clemens Peters met het NOS-journaal. Hulpverleners zijn bezig 3 ernstig zieke patiënten van het Nederlandse cruiseschip Hondius af te halen om ze daarna naar Nederland te brengen voor behandeling. Het gaat onder meer om een Nederlander. Op het schip is een uitbraak van het hantavirus. Mogelijk hebben mensen elkaar aangestoken. Normaal gebeurt dat van dier op mens. Wel vermoedt de WHO dat de eerste besmetting aan land gebeurde. Daarna zou het zijn verspreid onder de passagiers. 3 mensen aan boord zijn al overleden, onder wie 2 Nederlanders. Het schip ligt nog altijd voor de kust van Kaapverdië. Het mag de haven niet in. In België zijn 5 Nederlanders aangehouden nadat de politie 208 kilo cocaïne had gevonden in een loods. En er is ook een Belg opgepakt. De politie werd getipt over verdachte handelingen op een bedrijventerrein in Ranst, een dorp in de provincie Antwerpen. Er zouden opvallend veel auto's bij een van de panden zijn verschenen nadat er de avond ervoor een container was gelost. Ter plaatse konden de 6 mensen worden gearresteerd. En de Belgische politie trof ook een achtergelaten auto aan waarin pakken cocaïne lagen. Premier Jetten noemt het een goed idee om van Bevrijdingsdag een officiële vrije dag te maken. Hij gaat daarover bespreken met de Sociaal-Economische Raad die daarover gaat. Bevrijdingsdag is sinds 1990 al een officiële feestdag, maar veel werknemers zijn maar eens in de 5 jaar betaald vrij. Wel wordt het in steeds meer cao's elk jaar een vrije dag. De directeur van Milieudefensie, Donald Pols, gaat naar Tata Steel. Hij wordt daar directeur duurzaamheid van het staalbedrijf in IJmuiden. Pols werkte 11 jaar bij Milieudefensie en werd het gezicht van de beweging bij rechtszaken tegen Shell en ING. Milieudefensie heeft geen begrip voor zijn overstap naar Tata Steel. Volgens de milieubeweging is dat een van de grootste vervuilers van Nederland. En Milieudefensie heeft dan ook per direct afscheid van Pols genomen. Het weer in het zuidoosten is bewolkt en valt er wat regen. In het noordwesten droog en vrij zonnig, bij 11 tot 16 graden. Ook morgen in het zuidoosten wat regen. In de rest van het land droog, met soms wat zon bij een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.
0: De Amsterdamse grachten als decor voor uw bedrijfsuitje? Rederij het Smitje is er voor al uw vaarevenementen. Met een ruime keuze in salonboten of klassieke schepen is er voor iedere gelegenheid een passend schip. Kijk voor de diverse borrels en dinerarrangementen op smitje.nl en stel uw ideale vaartocht samen. Of bel 020 670 6067. Smitje met DT.
2: Bevlogen, professioneel en persoonlijk. Tandartspraktijk Slotervaart. Voor jong en oud. Alle specialisaties in huis met holistische werkwijze. Spoed, zelfde dag geholpen. Ook open in avonturen en weekenden. Kijk op slotervaarttandartsen.nl.
4: Dit is een uittip.
22: In het lange hemelvaartweekend van 14 tot en met 17 mei is het Ambachtenfestival in het Enkhuizer Zuiderzeemuseum. Geniet in het levendige Zuiderzeedorp van alle demonstraties en optredens. Ga voor meer info en tickets naar zuiderzeemuseum.nl.
4: Dit was een uittip.
23: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van. SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
24: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
25: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro.
26: Oh yeah.
25: De tiende kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
24: Rijd je motor? Kies dan de motoronderbroek van Bikeboxer. Bikeboxer.nl.
27: True Lease met Genke.
28: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
27: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
28: Precies wat we nodig hadden.
27: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Genke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar Genke.nl.
29: Wij zijn Medipoint.
30: Medipoint is er voor de krukken van Gijs.
31: Ja, zodat ik toch bij de derde helft kan zijn.
30: En voor de aangepaste fiets van Maria.
32: En zo kan ik er weer op uit.
30: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
33: Medipoint.
30: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
27: Ontdek flexibel leasen op Genke.nl.
33: Medipoint.
30: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
34: Vandaag de dag.
35: Met Jacob de Vries.

0: Hadden jullie een tijdje geleden niet op een avond, Jelmer?
1: Wat?
0: Goedemiddag.
1: Hi.
0: Hadden jullie niet een avondje met alleen maar muziek als Diana Ross? En je dan een themaavond samen met Maarten?
1: Je bedoelt over de top 50.
0: Ja.
1: Dat is met
0: Pride was met de over de top was dit, ja.
1: Dat was 5 uur lang Pride-platen.
0: Daar zat Diana Ross toch in?
1: Natuurlijk zat Diana Ross daarin. Wat denk jij nou?
0: Ja.
1: Als die er niet in zou zijn, dan is het natuurlijk geen over de top 50 Pride-editie waard.
0: Nee, dan heb je eigenlijk een heel matig programma afgeleverd. Als
1: zo
0: dat niet het.
1: Zo is het.
2: NH met Vandaag de Dag.
0: Het is 5:10 vandaag de dag op NH Radio. Fijn dat je erbij bent. Ik moet altijd ook wel een beetje goed kijken naar het tijdstip. En dat ik niet zeg goedemorgen. Want meestal als ik hier zit op dit station, dan is het goedemorgen.
1: Wat mag ik eventjes aan jou vragen? Oh. Wat bevalt er beter? Welk tijdstip?
0: Nou, dit tijdstip zeg maar van ongeveer 5:10 bevalt me wel heel goed. Maar vooral in de middag.
1: Of vanaf 5:10 ook echt. Dus het vorige uur hard werken.
0: Nou, het vorige uur was ook hartstikke leuk, moet ik zeggen. Nee, ik ben veel meer een middag- en avondmens dan dat ik in de ochtend. Maar goed, Piet belt altijd, weet je wel. Kun je komen zitten, want ik ben ziek of ik heb vakantie. En dan kom ik met alle liefde, want het is heel fijn om voor de NH Radio te maken. Voor al deze fijne luisteraars.
1: Nou, absoluut. Ik ben het helemaal met je eens.
0: Wat gaan wij de komende 2 uur nog doen? Of laten we beginnen met het komende uur?
1: Nou, straks krijgen we natuurlijk het laatste sportnieuws, zoals je van ons gewend bent. En dat gaat dit keer onder andere over de gekte bij de kaartenverkoop van Telstar. En we gaan natuurlijk, dat kan niet anders op een dag als vandaag, nog eventjes richting Bevrijdingspop Haarlem. Want daar loopt onze verslaggever nog steeds rond.
0: Ja, en er gebeuren allemaal bijzondere dingen ook op de Bevrijdingspop in Haarlem. Er is al een huwelijksaanzoek is er geweest. En wil je weten hoe dat af is gelopen, ga dan eventjes naar onze website of onze app NH Nieuws heet dat. Dan een heel ander verhaal, want Herre de Vries en Jantien Meijer uit Amsterdam gaan elk jaar lekker met de fiets op vakantie. Moet heel bekennen, heb ik zelf ook een keer gedaan. Maar dit jaar hebben ze een bijzondere bestemming gekozen. Half juni beginnen ze aan een tocht van 2000 kilometer naar Oekraïne. En niet zomaar omdat het kan, maar om geld in te zamelen om het land dat al zo lang in oorlog is met Rusland te helpen. En ze hebben zichzelf ook een ambitieus doel gesteld. En de teller begint ook al aardig op te lopen. En ik ga erover praten met Herre. Herre, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Fijn dat je eventjes tijd voor me hebt. Ook als fietsliefhebber zijnde kan ik heel erg waarderen wat jullie doen. Want ik weet hoe zwaar het is om een paar duizend kilometer te fietsen. Maar kun je me vertellen, Herre, waarom doen jullie dit?
3: We doen dit omdat je... Ja, dus er gebeuren van allerlei dingen in de wereld. En soms denk je, jeetje, wat kan je nou daar zelf aan doen?
0: Ja.
3: En wij zijn al langer begaan met de situatie in Oekraïne. Dus we dachten, ja, laten we gewoon eens kijken of we die vakantie ook kunnen gebruiken om iets te doen voor een van de hele vele organisaties die ontzettend goed werk leveren voor Oekraïne. En wij gaan nu fietsen voor Stichting de Leeuw Kiev.
0: Ja.
3: En die leveren al gewoon vanaf 2025 allerlei dingen aan Oekraïne. Generatoren, netten, weet je, antidrone netten die over wegen heen gespannen worden, zodat mensen daar zo veilig mogelijk nog over de wegen kunnen rijden. Op die manier om niet alleen vakantie te houden, maar eigenlijk ook een positieve bijdrage te leveren aan hopelijk een betere wereld en uiteindelijk ook vrede daar.
0: Ja, het is mooi hoe je dit antwoord begon, want wat kun je inderdaad zelf doen? Ik hoorde recent een interview met Joris Luijendijk en die zei ook van, joh, ik hoor wel van allerlei dingen over Oekraïne en vreselijke dingen, maar ik wil gewoon zelf in actie gaan komen. En hij is ook geld in gaan zamelen. Hij vertelde inderdaad ook over generatoren. Ben je wel eens eerder naar een land in oorlog gefietst?
3: Nee. Dit wordt de eerste keer. Ik bedoel, daar fiets je ook niet zomaar heen, natuurlijk. Dus als we een normale vakantie gehad zouden hebben, dan was dit ook niet de eindbestemming geworden.
0: Nee.
3: Maar je wilt nu toch ook laten zien dat eigenlijk is het... Ja, het is gewoon om de hoek. Ik bedoel, 2000 kilometer op de fiets, dat klinkt heel ver. Maar ik denk dat redelijk in 3 weken voor ons redelijk goed te doen is. Dus als je een beetje fit bent, dan kom je er zo. We zien elke dag in het nieuws wat daar gebeurt. Dat gaat ons hier ook gewoon aan. Dus je kan het gewoon niet ontkennen dat het er is. En je wilt er misschien wat aan doen. Sommige mensen willen ergens anders wel wat aan doen. Maar wij hebben dit gekozen.
0: En daarmee geef je inderdaad ook aan dat het is dichterbij dan je denkt. Want je kunt er gewoon naartoe fietsen.
3: Ja, precies. Ja, en het grappige is dat ik de laatste 2 dagen ben ik in contact met mensen uit Kiev. En dat is zelf... Wij dachten we hebben een bijzonder idee, maar die hebben hetzelfde idee gehad als wij. En die komen vlak voordat wij weggaan vanuit Lviv naar Rotterdam toe fietsen.
0: Nee.
3: Ja, bizar toch? En die hopen we nog even te ontmoeten. Dus dan wordt het een soort estafette tocht.
0: Ja.
3: Dus Weet je, dus er zijn allemaal mensen vanuit de internationale fietsgemeenschap die op deze manier een goede bijdrage proberen te leveren voor de wereld.
0: Ja, ja. Herre, hoe kun je een goede voorbereiding doen op een fietstocht naar een land in oorlog?
3: Ja, goede vraag. Nou, ten eerste is het natuurlijk heel belangrijk om te realiseren dat Lviv is 70 kilometer over de grens van Polen. Dus het grootste deel van die tocht fietsen we gewoon door Europa, zoals we Europa kennen.
0: Mm. Duitsland, Frankrijk.
3: Ja, Duitsland, Polen. Je kan ook door Tsjechië trouwens. Ja. Maar en ja, verder hebben we zoveel mogelijk lokale contacten. Om gewoon ja, voor het echte land ingaan zeker te weten wat de situatie is. Je hebt ja, praktische zaken als hebben daar een app die je kan installeren. Dat je in ieder geval weet waar als er luchtalarmen zijn. Dat je daar niet als een totale verdwaasde toerist zeg maar aankomt. En zegt van nou, waar is hier de VVV? Want ja, daarvoor is de situatie veel te serieus natuurlijk. Dus we gaan er niet zomaar op de Bonnefoy naartoe.
0: Nee. Hoeveel geld willen jullie ophalen, Herre?
3: Ja, we willen eigenlijk 100.000 euro ophalen, joh. Ik denk dat er zat mensen zijn die wat geld willen doneren. En die hopelijk het ons ook gunnen dat het via ons wordt binnengehaald, omdat wij die prestatie leveren. En dat betekent 50 euro per kilometer. Nou ja, als je het zo bekijkt, is het niet zoveel. 50 euro kan niemand wel missen, toch, zou je denken.
0: Zo is dat.
3: En kijk, als je het niet kan missen, dan is dat geen probleem. Want dan kan je in ieder geval helpen om ja, onze sponsoractie verder te helpen verspreiden.
0: Ja.
3: En dan geef je een kleiner bedrag. Of misschien heb je al wat gegeven, maar dan verspreid je het gewoon meer. Weet je. Zo kan iedereen een bijdrage leveren.
0: Ja, en iedere euro is er inderdaad één wat dat betreft. Hoe staat de teller nu?
3: Nou, we tikken bijna de 20.000 aan. Dus ik hoop dat tegen de tijd dat de uitzending voorbij is, dat we hopelijk over de 20.000 heen zijn. Ja, dan zitten we op 1/5.
0: Ah ja, dat is mooi.
3: Ja, nou, dat is toch mooi. En dan gaan we half juni fietsen. En dan verwacht ik dat we er... dan kunnen we veel meer berichtjes posten en zo. En we gaan ook met die Oekraïners die vanuit Lviv hier naartoe fietsen nog wat meer dingen doen misschien. Dus dan geven we er... Dan is er lekker veel aandacht voor, hoop ik.
0: En ja, ja, en ik zou eventjes meeliften ook op de bekendheid. Ik bedoel, je doet het nu goed bij NH Radio. Maar bij zo'n Joris Luijendijk, die net zo'n inzamelingsactie heeft gedaan. Die heeft ook, denk ook 100.000 euro heeft hij opgehaald. Dus het is goed dat zoveel mensen in actie komen.
3: Ja, en ik denk, kijk, dat is goed. En daar hebben wij ook op enig moment gebruik van kunnen maken, omdat hij even aandacht aan ons gaf.
0: Heel goed.
3: Maar ik denk dat het altijd goed is dat je ook iedereen zoveel mogelijk verschillende netwerken aanboort.
0: Ja.
3: Want dan bereik je een heel groot verschillend publiek. Joris heeft ook zijn eigen fundraisers. Nou, fantastisch. Hebben wij ook wel voor gedoneerd. En wij proberen iedereen die ons aandacht geeft omhelzen natuurlijk. Maar we proberen ook echt ons eigen netwerk aan te boren. Dus vandaar dat we de contact zoeken met die fietsers en zo. Dus we zijn wel aan het kijken naar fietsclubs in Duitsland. En misschien dat we nog een soort ride-out gaan organiseren vanuit Amsterdam ook. Ja, maar dan moeten we nog even kijken.
0: Mensen kunnen doneren via de website Why Donate, begrijp ik, hè?
3: Ja, en als ze dan op Why Donate Herre en Jantien zoeken, nou dan kom je heel hoog. Moet je als eerste in de zoekmachine hebben.
0: Ja.
3: Yes.
0: Ja, wij gaan ongetwijfeld voor die tijd nog wel eens contact hebben. En anders als jullie onderweg zijn, dat zou heel mooi zijn. En wil je dus doneren voor Herre en Jantien, dan kan het dus via Why Donate. Zoek eventjes op Herre en Jantien voor hun reis naar Oekraïne. En je kunt ze ook volgen via Instagram. Dat heet Ukraine_Solidarity_Cycle. En dat is zo'n onderstreep. Dat is zo'n underscore, zoals ze dat dan noemen. Mag ik jullie veel succes wensen?
3: Hey, hartelijk dank.
0: Tot de volgende keer.
3: Tot de volgende keer.

0: Sans Milieu en 24 Hours.
1: Vandaag de dag.
0: Ja, het is alweer tijd voor de sport. En die bespreek ik vandaag met Milton Pus. Goedemiddag. Jij wilt het vandaag natuurlijk hebben. Tenminste, lijkt mij, over Telstar.
2: Ja, het is vandaag natuurlijk bevrijdingsdag 5 mei. Maar voor sommige fans van Telstar zal dat toch een beetje anders voelen. De kaartverkoop voor de uitwedstrijd tegen FC Volendam op zondag 17 mei. Dus over anderhalve weken. Die ging in de uitverkopen vanochtend. Nou, het is bijna niet te geloven. Maar binnen 25 seconden. Ik zal het nog maar herhalen. 25 seconden was dat uitvakken. Uitverkocht van Telstar. Dat is echt bizar. Nou, de gekte rond Telstar is toen echt tot ongekende hoogtes gestegen. Maar dit heb ik nog nooit meegemaakt. Ik had ook niet verwacht dat we dit ooit zouden meemaken.
0: Ja, maar hoe kan dit, Milton Bolle? Is dat zo'n klein uitvak of is het gewoon echt die gekte?
2: Ja, ik denk dat het een combinatie is van beide. Inderdaad, de kanttekening is inderdaad wel dat het uitvak maar uit 400 personen bestaat. En het is best wel klein in vergelijking met andere stadions. Maar ja, Telstar is natuurlijk al het hele seizoen echt hot, om even een mooi Engels woord te gebruiken. En dan gaat het ook wel sneller dan anders, zeker met zo'n klein uitvak. En het is ook nog wel de laatste wedstrijd van het seizoen waar er ontzettend veel op het spel staat. Want Telstar en Volendam zijn nog verwikkeld in die strijd om plek 16 in de Eredivisie. Want de kans dat ze nog direct gaan degraderen is eigenlijk minimaal. Het heeft ermee te maken dat NAC gisteren die rechtszaak heeft verloren rondom de paspoortgate. Nou, dus die wedstrijd tegen Go Ahead Eagles wordt niet overspeeld door NAC. En daardoor is het verschil nu 6 punten met nog 2 wedstrijden te gaan. En het doelsaldo van NAC is zoveel minder dan en Telstar en Volendam. Dus ja, de kans is heel groot dat zij dus gaan uitmaken wie die plek 16 moet gaan pakken. En als je 16e wordt, dan moet je play-off spelen tegen een club uit de eerste divisie. Dus er staat ontzettend veel spanning nog op die wedstrijd. Dus iedereen wil erbij zijn. En ik had ook begrepen dat er wat mensen van Telstar op de thuisvakken wilden gaan zitten van Volendam. Maar dat het ook razendsnel was uitverkocht. Dus ook op die thuisvakken was het heel moeilijk om daartussen te komen.
0: Wordt sowieso een uitverkocht stadion, als ik dat zo hoor.
2: Zeker, ja. En het ook nog wel leuk is dat we die wedstrijd live uitzenden op NR Radio. Die begint om 2:30, maar je hoeft dus niks te missen van die wedstrijd.
0: Ja, dat is te gek. En voor volgend seizoen was er ook al goed nieuws te melden voor Telstar.
2: Ja, het is nog onzeker dus op welke niveaus ze actief zijn. Of de Eredivisie of de Eerste Divisie. Maar wat wel al zeker is dat alle seizoenkaarten weer zijn verkocht voor de Telstar. Nou, dat geeft ook wel aan dat het echt wel leeft binnen de Eimond. En dat Telstar echt wel gewoon hot is in voetballand ook wel. Het gaat dan om 3.361 kaarten. Nou ja, ik heb wedstrijden van Telstar gezien dat ik gevoelsmatig maar met 500 man in het stadion zat. ik moet zeggen, elke wedstrijd dat ik nu dat stadion zie, dan moet ik nog steeds wennen aan dat het vaak gewoon 5.000 man op de tribune zit. Want elke wedstrijd is ook uitverkocht dit seizoen. Dat is ook eigenlijk ongelooflijk nog steeds. En onvoorstelbaar. Maar dat ook die seizoenkaarten gewoon allemaal weer verkocht zijn. Dat geeft ook wel aan dat die supporters van Telstar echt wel in een soort droom, een soort koorsdroom leven. Echt ongekende tijden.
0: Je zou zeggen, als dit Telstar blijven er een paar seizoenen in, dan zou je misschien eens een keer wat groter misschien moeten dan.
2: Nou ja, wat ik wel verwacht, en ze hebben nu ook heel veel aanpassingen moeten doen aan het stadion, want dat had ermee te maken dat ze naar de Eredivisie gingen. Ja. Nou, ze hebben nu eigenlijk ook een soort professorisch uitvak gemaakt, waar overigens ook 400 supporters in kunnen. Maar ik verwacht wel dat ze dat, als ze erin blijven in de Eredivisie, dat ze dat ook wel even wat mooier en wat groter nog gaan maken. Om het echt even wat netter en moderner ook te maken. Want dat ben je eigenlijk wel verplicht als je in de Eredivisie, moreel verplicht, maar ook wel denk ik naar de KNVB verplicht om dat wat mooier te maken in ieder geval. Ja.
0: Goed, dan laten we Telstar eventjes voor wat het is. Er was ook nieuws over Ajax. En ik denk ook wel goed nieuws voor Ajax.
2: Ja, goed nieuws
0: voor de portemonnee.
2: Ja, goed nieuws in de barre tijden voor Ajax-fans. Want sportief gezien is het zeker een dramatisch seizoen. Dat kunnen we wel eens stellen. Maar wat jij zegt, inderdaad, financieel was het toch een meevaller. Dat zit namelijk zo. Tjuba Ekpom, dat is een Engelse spits die ze in 2023 hebben gehaald. Die wordt dit seizoen verhuurd aan Ipswich Town, ook in Engeland. Dat is een club op het tweede niveau. Nou, hij had hem verhuurd dus, maar in dat contract hadden ze opgenomen dat als die club zou promoveren naar de Premier League, het hoogste niveau, en als hij 40% van de wedstrijden zou spelen, dat ze hem dan voor 9,3 miljoen euro verplicht moesten overnemen. Nou ja, de laatste weken zit hij vaak op de bank, maar hij heeft dat quotum gehaald van het aantal wedstrijden dat hij moest spelen. En ze zijn krankzinnig genoeg op de laatste speeldag in die tweede niveau zijn ze gepromoveerd. Dus Ajax kan 9,3 miljoen euro tegemoet zien.
0: Ja.
2: Toch wel lekker.
0: Ja, lekker bijschrijven toch?
2: Ja.
0: Ik heb slechtere dagen gehad. Dus.
2: Ja, ik ook hoor. Ja.
0: Nou goed, goed nieuws dus voor Ajax. Dankjewel voor deze update en het bijzondere nieuws dus over Telstar, over die katen. Het is leuk om allemaal mee te krijgen. Meer nieuws natuurlijk over de sport ook op nhnieuws.nl.
1: Vandaag de dag.

0: Wim zit op de computer. Hij is een webshop aan het hacken. Dat vindt hij leuk. Oeps, nu is de webshop al zijn spulletjes kwijt. Wim is blij en de eigenaar van de webshop zit zwaar in de problemen. Hackers geven niks om jou. Werk veilig, gebruik een wachtwoordmanager. Ga snel naar pvonh.nl.
1: Een praatje, een wandeling, een luisterend oor. Als vrijwilliger bij Samen maak jij echt het verschil in het leven van ouderen. Samen werkt niet zonder jou. Word je ook vrijwilliger bij Samen? Reageren kan via werkenbijsamen.nl.
2: Elke maandag pas ik op mijn kleindochter Evie. We hebben het altijd zo leuk samen. Ik zorg met alle liefde voor haar. Maar wie zorgt er straks voor mij?
3: Dat doen we samen, met Omring. Want met de thuiszorg van Omring krijg je net dat beetje extra ondersteuning wanneer het nodig is. Kijk op omring.nl/thuiszorg.
4: Op 5 mei vieren we de bevrijding van Nederland. Militair Toon Hunkemuller kwam om in de strijd op de Grebbelinie voor onze vrijheid. Hij was 20 jaar. Laten we er wat van leren en vier de vrijheid voor iedereen. nmm.nl/vrijheid.
5: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een Decupre-matras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw Decupre-matras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar decupre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
6: Wij zijn Medipoint.
7: Medipoint is er voor de rollator van Safa.
8: Zodat ik mijn kleinkinderen zelf kan ophalen.
7: En voor de sta-opstoel van Toon.
9: Zo kan ik langer thuis blijven wonen.
7: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online. Medipoint. Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
10: Je zou je

0: miljoen. Dat is zoveel money. Ga snel naar de winkel of naar eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Medipoint. Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.

0: Pieter en ik kom uit het mooie Uithoorn.
1: Ik ben Carol en ik kom uit Amstelveen.
2: En ik ben Mirjam en ik kom uit Amsterdam. Huis in heel Noord-Holland.
3: Twee minuten over 5:30 in Broek op Langendijk is het 13 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Barbara Mulder. Barbara, goedemiddag.
4: Goedemiddag. De directeur van Milieudefensie, Ronald Pols, gaat aan de slag bij Tata Steel. Milieudefensie zet hem daarom per direct uit zijn functie en zegt zeer teleurgesteld te zijn. Milieudefensie noemt Tata Steel een van de grootste vervuilers van Nederland en is zeer verbolgen over de stap. Ronald Pols was de laatste jaren echt het gezicht van de milieuorganisatie. Hij wordt nu directeur duurzaamheid bij Tata en kreeg ook de leiding over de communicatieafdeling daar. Het festival van Bevrijdingspop, het terrein in Haarlem, is bijna helemaal vol. Het is erg druk, maar er worden geen mensen verdrukt, zegt de festivaldirecteur. Bij het optreden van de populaire YouTubers De Bankzitters was het vanmiddag wel erg druk, zonder er ook lange rijen. De beveiliging riep bezoekers toen op om vooral kleine kinderen de ruimte te geven. Een jaar geleden kwamen meer bezoekers dan verwacht naar het optreden van Roxy Dekker op Bevrijdingspop. Een deel van de bezoekers kwam toen wel in de verdrukking terecht. Dit jaar zijn er extra maatregelen genomen om dat te voorkomen. En een ander leuk festival is in Amsterdam, het Vrije Westen in het Westerpark. We spraken een paar bezoekers die vorig jaar naar Haarlem gingen, maar nu bewust naar Amsterdam.
5: Nou ja, ik ging er altijd jaren heen, maar het is niet meer leuk daar. Het is gewoon veel te druk. Je moet heel lang in de rij staan, je komt er niet doorheen. Het bier is vreselijk duur, je kan niet naar de wc.
6: Ja, bier is ook.
5: En de artiesten, dat stelt ook gewoon niks voor. Hier is het veel leuker, hier is gewoon een gezellige vibe, veel kids ook. Het is gewoon, weet je wel, wat ronder.
4: Ja, wat ronder. En volgens mij hebben we ook nog even live contact met het Vrije Westen in het Westerpark in Amsterdam. Mark, ben je daar nog?
3: Ik hoor wel de muziek van Mark.
7: Heel erg druk. Ja, ik weet niet of u nog het kan horen.
3: Nog net.
7: Maar het is heel gezellig hier.
4: Zo, lekker muziekje ook.
7: Ja, muziekje gaat heel lekker hier. Mensen hebben heel erg naar hun zin. En iedereen heeft het naar zijn zin.
4: Ah, wat goed. Fijn dat we even op deze vibe mee mochten.
3: Slecht als smeerverslag is dit.
4: We zijn jaloers. Dat was Mark. Dankjewel voor al jouw bijdrage vandaag. Dat geeft toch een goede indruk.
3: Zeker.
4: Een ander bericht, dat hoorde je net al even. Telstar heeft in een no-time de kaartjes verkocht voor de uitwedstrijd op zondag 17 mei in Volendam. 400 fans van Telstar kunnen daarbij zijn. En binnen 25 seconden was die wedstrijd uitverkocht. Laatste berichtje bij het Koninklijk Instituut voor de Tropen. Bij het KIT vertrekken 50 van de 150 medewerkers. Het KIT zegt dat de reorganisatie noodzakelijk is vanwege ernstige financiële problemen. Die problemen spelen al jaren, sinds 2012. Want in dat jaar stopte de rijkssubsidie van jaarlijks 24 miljoen euro. Oh. Ja, zonder die 24 miljoen is het allemaal wat lastiger. Ja. Ze hebben bijvoorbeeld een hotel nu, dat kunnen ze uitbaten. En allerlei consultancyopdrachten. Maar ja, dat levert niet zoveel op.
3: Nee.
4: En het is wel een bijzondere plek. Ken je dat tropenmuseum?
3: Ja, nee, zeker.
4: Ja, hè?
3: Nee, joh, dat is een hele mooie plek ook.
4: Ja, dus te hopen is dat in ieder geval wel behouden blijft. En zeker. Meer nieuws vind je in de app en op nanieuws.nl.
3: Barbara, dankjewel.
4: Ik wil ook naar dat festival.
3: Hij is net weg, maar anders had ik hem nog net eventjes erbij kunnen schuiven.
4: Jammer, nou goed.
3: Hij zat wel goed in.
4: Volgens mij had hij nu zelf ook wel zin om even te genieten.
3: Maar toch dacht hij, het is 5:30, ik moet er nog eventjes bij schuiven. Die jongens en meiden van het nieuws, die zitten er nog.
4: Nou, that's the spirit.
3: Ja. Wat een goede
4: compliment
3: verslaggever
4: voor deze man. Ja,
3: heel goed is dit.
4: Absoluut.
3: Barbara, dankjewel. Voor het weer gaan we naar Jan Visser. Jan, goedemiddag.
8: Jacob, goedemiddag.
3: Wat, nou, hoorde je dat? Kreeg je dat mee? Dat even je boem, boem, boem daar in Amsterdam?
8: Ja.
3: Hè?
8: Ja. Je gaat een gang maar.
3: Hè? Het is bij jou rustiger, Jan.
8: Ja, zeker. Ja.
3: Heb je een goede dag gehad?
8: Ja, prima. Ja,
3: fijn. Jan, het is een. Wel een prima dag. Niet heel erg warm.
8: Nee, niet warm, maar goed, we tellen onze zegeningen. Want in het oosten en zuidoosten van het land, ik noem even een aantal steden, Eindhoven, Arnhem, Enschede, Assen, Maastricht, Venlo, noem maar op, geen sprankje zon vandaag.
3: Nee.
8: De regen viel wel mee overdag, maar geen sprankje zon. En bij ons heeft de zon toch nog behoorlijk geschenen. De regio Den Helder zit, Texel, zit er nu op 10 tot 11 uur in zonneschijn. Wijk aan Zee op 9 uur. En ook Schiphol 7 uur. Haarlem natuurlijk ook 7 uur zon. Dus echt wel een mooie dag. In het Gooi iets minder. Want die bewolking die rukte op, of die bevond zich ook boven het midden van het land. Dus veel zon, maar geen hoge temperaturen inderdaad. Maximum temperaturen zijn zo'n beetje uitgekomen tussen de 13 en 15 graden. Wijk aan Zee in het duingebied. gebied, dankzij de aflandige wind, nog 16 graden. Hm. Nou, vanavond en de komende nacht blijft het droog. De bewolking is ondertussen wel wat toegenomen, veel sluierwolken nu ook. Maar het blijft dus droog. En de wind, ja, die speelt vandaag ook wel een rol, hoor. Noordoostmatig en aan de kust op het IJsselmeer vrij krachtig. En dat zal vanavond niet echt veel veranderen. Nou, morgen, dan ziet het er voor ons opnieuw droog uit in Noord-Holland. Zonnig ook, zonnige perioden. Temperatuur 13 tot 14 graden. Misschien op een enkele plaats 15. En in het zuidoosten van het land gaat het vanavond en de komende nachten harder regenen. En die regen gaat daar morgen nog enige tijd door. Heeft te maken met een groot regengebied boven Noord-Frankrijk, Noordwest-Frankrijk ook, waar mogelijk overstroming gaan voorkomen langs een aantal rivieren vanwege de overvloedige regenval. Oh. Dus dat is weer heel wat anders.
9: Ja.
8: Maar goed, morgen bij ons dus droog en zonnig. 13, 14 graden noordoostenwind. En dan donderdag en vrijdag blijft het droog weer. Geregeld zon. En vooral op vrijdag zo'n 17 tot 18 graden.
9: Oh, lekker. Nou, we moeten wat dat betreft ook gewoon blij zijn met de regen die is gevallen de afgelopen dagen. Want dat hadden we echt nodig. Ik moet zeggen, mijn gazonnetje wordt toch ook weer wat groener. Dus wat dat betreft, dat is ook allemaal weer fijn. Er komen gewoon ook weer mooie dagen, als ik dat zo hoor, Jan.
8: Ja hoor, zeker. Ja.
9: Zo is dat. Dankjewel, Jan. En tot straks natuurlijk om 6:30.
8: Ja hoor.
9: Tot dan, Jan in ieder geval. En we gaan hier verder met het programma. Want de muziek heb ik voor je klaarstaan. Gallagher en Lyle. Maar nu eerst Mea. MUZIEK

0: Radio, fijn dat je luistert naar Vandaag de Dag. Het is een bijzondere dag, dinsdag 5 mei, bevrijdingsdag.
1: Vandaag de dag.
0: En dan gebeurt er natuurlijk superveel in onze provincie. Het is hartstikke druk bijvoorbeeld op het terrein van Bevrijdingspop in Haarlem. Bij de populaire bankzitters werd de situatie voor het podium ook nog een beetje gevaarlijk. Werd al een beetje gezegd wat daar precies van waar is, is niet helemaal duidelijk. Wat wel duidelijk is, is dat wij gewoon ons verslaggever Noor van Scherpenzeel er hebben. Die is namelijk al de hele dag op het festival. Dus Noor kan ons ongetwijfeld vertellen hoe het er is in Haarlem. En of er inderdaad een beetje verdrukking was en of het gezellig is. Noor, hoe gaat het daar?
2: Ja, het is ontzettend leuk hier, moet ik zeggen. Ik ben ook heel blij dat het weer een beetje mee zit. Want vorige week hadden ze nog gezegd dat er kans was op regen. Best wel grote kans ook. En dat het ook als enige dag eigenlijk heel koud zou zijn. Nou, dat valt heel erg mee. De zon schijnt en het is eigenlijk best wel lekker warm. Vooral als je in het zonnetje staat. En er zijn natuurlijk superveel mensen hier. Dus die zorgen ook wel voor lekker wat warmte. De meeste mensen die hier vanmorgen in ieder geval waren, die kwamen wel echt voor de bankzitters. Die hebben echt een heel groot deel, vooral van de jongeren, die kwamen voor hen. Daar hebben we ook leuke interviews mee. Die zijn allemaal te vinden op onze socials natuurlijk en op tv. Maar goed, de bankzitters, dat is een groep YouTubers eigenlijk. Die op een gegeven moment, dat zijn gamers. En die hebben op een gegeven moment besloten om met elkaar te gaan zingen. En daar zijn ze gewoon heel populair in geworden. Het dak ging hier echt...
0: Oh, dat was de verbinding van Noor was eventjes weg. Het zou fijn zijn als ze zo meteen weer terugkomt. Noor, je bent eventjes weg. Dat komt natuurlijk omdat er zoveel mensen daar in Haarlem zijn. Dat de verbinding, die kan dan eventjes gekaapt worden. Hij is nog een beetje heel brak als ik dat zo hoor. Ja, maar misschien kunnen we toch het beste eventjes naar Noor terugbellen. Want...
3: Ja, ik ga eventjes wat proberen. Geef me 2 seconden.
0: Jammer, heeft even 2 seconden nodig. Noor, je bent inmiddels ben je er weer.
2: Het is veel te druk.
0: Ja, je bent er weer.
2: Yes, gelukkig. Oké, fantastisch. Nee, de bankzitters dus. Ik heb een van de jongens ook gesproken, Milo. Dat is denk ik ook straks op tv te zien. Maar goed, de mensen komen natuurlijk niet alleen voor de bankzitters. Want Estine is er ook. Direct komt nog vanavond. Estine is op dit moment bezig. Carsoe komt. En er zijn nog heel veel andere leuke artiesten die nog komen, maar ook al zijn geweest. Je hebt hier ook een kinderpodium waar het

0: groot feest is. Je merkt wel, er zijn heel veel jongeren. En ja, een hoop hebben ook al wel een beetje te diep in het glaasje gekeken, merk ik. Dus iedereen wordt een beetje baldadig. Maar goed, het is nog steeds hartstikke gezellig. En je merkte wel, toen de bankzitters er dus waren, dat het eigenlijk zo druk was. Ja, dat er ook wel echt beveiliging was. Ze zei, mensen, iedereen moet echt wel een stapje naar achter. Want de kinderen die helemaal vooraan staan, die worden gewoon helemaal plat gedrukt. Maar nou, het is uiteindelijk allemaal goed gegaan. Dus het is gewoon hartstikke gemoedelijk. Heel gezellig. En ja, ik heb er nog steeds wel zin in voor de rest van de avond.
1: Ah ja, dat klinkt goed. En inmiddels is de vertraging ook een beetje verdwenen. Dus je hebt weer een goede verbinding te pakken, Noor. Helemaal super. Organisatie, zijn ze tevreden? Ik denk dat ze dan toch even gedacht hebben, hey, we moeten er niet te veel mensen daar voor het podium hebben bij de bankzitters. Dus verdrukking is misschien niet helemaal sprake van geweest, maar wel dat het heel druk was.
0: Nee. Ja, het is gewoon heel druk. Maar goed, dat hadden ze ook al wel voorspeld. Vorig jaar was Roxy Dekker hier en die zorgde opeens echt voor superveel mensen. Veel kinderen die kwamen kijken. En daar hebben ze echt wel van geleerd. Want dat was zo'n enorme instroom. Toen gingen mensen ook over de hekken klimmen en zo. En dat is nu allemaal echt een stuk beter geregeld. Dus het is veel duidelijker waar mensen naar binnen kunnen. Dus ja, vorig jaar werd het echt wel een beetje spannend vooraan. Ja. Dat is nu wel wat beter. Maar goed, dat heb je altijd bij een heel druk festival. Mensen staan toch een beetje op elkaar voor als je vooraan wil staan. Dat is natuurlijk niet echt iets nieuws. Maar goed, het is allemaal goed gegaan.
1: Ja, maar en ongeregeldheden, hebben we daar al last van? Of zeg je, je zei, mensen hebben misschien nog wel een klein glaasje gehad. Maar verloopt het allemaal nog een beetje zonder noemenswaardige incidenten?
0: Ja, van wat ik zie wel. Ja, het is gewoon jongeren die hartstikke blij zijn. Je merkt nu gewoon als je als verslaggever met een enorme camera rondloopt. Dat vooral heel veel jongeren op
1: trekt kappen, aandacht.
0: Oh, mag ik op camera? Mag ik op camera? Ja, maar dan denk je, ja, doe maar even niet. Want ik weet niet of papa en mama het gaan zien. En die gaan hier niet heel blij mee zijn. Maar nee, het, volgens mij gaat het allemaal nog goed.
1: Ja. Oké, okay, fijn. Geniet ervan. Ik bedoel, wie staat er nog in de line-up voor de komende uren? Weet je dat?
0: Nou, op dit moment is dus S10 nog bezig. Daar is het ook heel druk voor. Ja, Carsoe komt nog.
1: Oh ja.
0: Direct komt nog. En je hebt hier ook een alternatief podium. En daar komt ook Sophie Straat. En zij is ook wel onder jongeren best wel populair.
1: Leuk.
0: Dus ja, ik denk dat het nog wel druk blijft tot het einde.
1: Sorry, maar het is het meest populaire en natuurlijk het grootste bevrijdingsfestival van Nederland. En dat hebben we allemaal in onze eigen provincie in Haarlem staan. Noor, dankjewel voor je verslag.
0: Jongens, succes.

0: En we zitten midden in het, nou, toch wel een soort feestuitzending wel.
1: Absoluut.
0: Ja, toch?
1: Zeker. En weet je wat ook feestelijk is?
0: Nou.
1: Dat wij straks een dagplaatje gaan zoeken. En daarvoor heb ik alvast een vraag.
0: Ja?
1: Zou je zeggen dat dit je allerbeste outfit is die je in je kast hebt liggen?
0: Absoluut niet.
1: Oké, nou, dan moet je eventjes
0: maar misschien...
1: snel op en neer naar huis.
0: Oh.
1: Om je beste outfit uit de kast te trekken.
0: Ik heb een uur reistijd hier naartoe. Dat haal ik toch nooit voor 7 uur?
1: Nou ja, je had het net over je vrouw.
0: Wacht
1: dus
0: even,
1: die kan misschien nog wel even komen.
0: Kijk
1: dan.
0: Wat ik hieronder heb. Ik heb voor de mensen die natuurlijk gewoon radio zitten te luisteren en niet zitten te kijken. Ik heb hieronder deze trui. Dit is gewoon een beetje een sportachtige trui. Ik heb wel een shirt die iets plateuzer is. En ik heb zo'n hesje heb ik. Een bodywarmer achter. Ik
1: vrees niet dat het genoeg is. We moeten voor poepie chic vandaag.
0: Oké, wat zoeken we qua dagplaat dan? Poepie chique platen.
1: Poepie chique platen over de prachtigste outfits.
0: Oh, het gaat over fashion.
1: Fashion.
0: Fashion.
1: High fashion, darling.
0: Echt goede fashion platen.
1: Okay. Echt goede fashion platen.
0: Hmm. Dus moet ik wel even over nadenken.
1: Nou, ga jij alvast nadenken?
0: Oh ja. En dan moet je thuis ook doen. 088

0: de wereld rond in 80 dagen? Echt niet. Wij doen het in één dag bij Park Blankendaal in Tuitjehoren. Reis tussen de kangoeroes in Australië tot de giraffen van Afrika. Dierenpark Blankendaal. Kom langs en ontdek de wereld.
1: Elke maandag pas ik op mijn kleindochter Evie. We hebben het altijd zo leuk samen. Ik zorg met alle liefde voor haar. Maar wie zorgt er straks voor mij?
2: Dat doen we samen, met Omring. Want met de thuiszorg van Omring krijg je net dat beetje extra ondersteuning wanneer het nodig is. Kijk op omring.nl/thuiszorg.
3: Kom werken bij Steinweg en maak deel uit van een team dat deze wereld in beweging houdt. Bij Steinweg werk je niet zomaar in de haven. Van techniek tot logistiek, van planning tot operatie. Jij speelt mee op wereldniveau. Dit is de plek waar je wilt zijn en wilt groeien. Be there. Steinweg.com/join the club.
4: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: Hallo, Mulder, Theo Mulder. U weet wel van Bandgarage Amstelveen. Wij zijn KGM-dealer. En nu zijn het diverse nieuwe modellen. Zoals de KGM Action Hybrid. Een SUV-design met een premium uitstraling. Hybrid aandrijflijn, goede prestaties, laag verbruik en toekomstgericht. Rijklaar vanaf 46,99, inclusief 10 jaar garantie. Kijk op bandgarage.nl.
6: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel één of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score! Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met NH Media. Snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
5: De Hybrid Action Premium SUV is ongelooflijk veel auto voor het geld. Alles, maar werkelijk alles zit erin. Kijk op bandgarage.nl.
6: Win deze zomer een gratis reclamecampagne. Ga snel naar regioimpact.nl.
7: Ik ben Benita uit Amsterdam.
8: Ik ben Dolf uit Medemblik.
9: Ik ben Saskia uit Zaandam.
10: Ik ben Gerard uit Hoorn.
11: Ik ben Wim uit Haarlem.
12: Ik ben Lisbeth van Wolf en ik kom uit Heemskerk.
13: Ik ben Wesley uit Bennebroek.
14: Thuis in heel Noord-Holland.
15: Het is 6:00. Het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijg je hier van Barbara Mulder. Barbara, goedemiddag.
16: Goedemiddag. Goedenavond.
15: Sorry.
16: Inderdaad, 6:00.
15: Ja,
16: klopt.
15: Avond.
16: Het voelde nog een beetje als middag.
15: Ja.
16: Maar desalniettemin, alle 13 demonstranten die gisteravond werden aangehouden rond de nationale dodenherdenking op de Dam in Amsterdam, die zijn weer vrij. De directeur van Milieudefensie, Ronald Pols, gaat aan de slag bij Tata Steel. Milieudefensie zet hem per direct uit zijn functie en zegt zeer teleurgesteld te zijn over zijn stap. En festivalgangers genieten van bevrijdingspop in Haarlem en het Vrije Westen in Amsterdam. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
17: Clemens Peters met het NOS-journaal. In het hele land zijn de bevrijdingsfestivals in volle gang. De aftrap werd gegeven in Utrecht, waar premier Jette en schrijver Splinter Chabot het bevrijdingsvuur ontstaken. In Pijnakker zijn de festiviteiten afgelast nadat iemand onwel was geworden op het feestterrein. Het is onbekend hoe het nu met diegene gaat. Bij het bevrijdingsfestival in Haarlem werd het op een gegeven moment zo druk bij het optreden van bankzitters dat bezoekers in de verdrukking kwamen. Een bestuurder van een bestelbusje is om het leven gekomen toen hij op de snelweg A1 vlak bij de Duitse grens achterop een vrachtwagen botste. Die truck stond bij de afslag De Lutte in de file te wachten bij de grenscontroles. Als gevolg van het ongeluk werd de A1 richting Duitsland afgesloten. Bij De Lutte staan regelmatig files vanwege grenscontroles, net als bij andere grensovergangen op snelwegen. Anderhalve week geleden kwam een bestuurder in Gelderland om bij een kettingbotsing op de A12 vlak bij de Duitse grens. Hulpverleners zijn bezig 3 zieke patiënten van het Nederlandse cruiseschip Hondius af te halen om ze daarna naar Nederland te brengen voor behandeling. Op het schip is een uitbraak van het Hanta-virus en mogelijk hebben mensen elkaar aangestoken. Normaal gebeurt dat van dier op mens. Wel vermoedt de WHO dat de eerste besmetting aan land gebeurde en daarna zou het zijn verspreid onder de passagiers. 3 mensen aan boord zijn al overleden, onder wie 2 Nederlanders. Volgende week is de eerste winactie bij het inleveren van blikjes en flesjes bij een tikkieautomaat, meldt de producentenorganisatie Verpakt. Als je aan de actie deelneemt, krijg je per 15 cent 1 ticket waarmee je kans maakt op een geldprijs. De actie duurt 10 weken en is onderdeel van een pakket aan maatregelen om de wettelijke inzameldoelstelling van 90% te halen. Het kabinet dreigt onder meer het statiegeld te verdubbelen als de drankindustrie niet zelf zou zorgen dat er meer ingeleverd zou worden. Het weer in het zuidoosten is het bewolkt en valt er wat regen. In het noordwesten droog en vrij zonnig. Het is 11 tot 16 graden. Ook morgen in het zuidoosten wat regen. In de rest van het land blijft het droog met soms wat zon bij een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.
2: Een praatje, een wandeling, een luisterend oor. Als vrijwilliger bij Samen maak jij echt het verschil in het leven van ouderen. Samen werkt niet zonder jou. Word je ook vrijwilliger bij Samen? Reageren kan via werkenbijsamen.nl.
8: Ciao Nederland! Klaar voor een beetje Dolce Vita in je leven? De Italiaanse weken bij Fiat zijn begonnen. Dat betekent tot €2500 extra inruilvoordeel op onze kleurrijke modellen. Zoals de iconische 500, de stijlvolle 600 of de verrassend ruime Grande Panda. Wacht niet te lang, de Italiaanse weken duren maar even. Dus bezoek je Fiat verkooppunt of ga snel naar fiat.nl.
9: Ik krijg een vakantiebroertje.
10: Huh?
9: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
10: Cool, wil ik ook.
11: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer voor het vakantiegezin. Juist nu.
13: Europakinderhulp.nl.
18: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
19: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
20: Met een bouwgarantieaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
21: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
22: Dit is voor iedereen wiens klus begint in een bus. Tijdens de Opel Business Days ontvang je tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Opel bedrijfswagen. Plus standaard tot 8 jaar speciale garantie. Dat is Duitse degelijkheid voor een Opelprijs. Opel, voor iedere klus de ideale bus.
23: Vandaag de dag.
24: Met Jacob de Vries.

0: We gaan de avond in en dat doen we met Exile en Kiss You All Over.
1: Vandaag de dag.
2: Vandaag de dag.
1: De ogen en oren van Noord-Holland.
0: Ja, de verslaggevers van NH zijn onze ogen en oren in de provincie. En vandaag was verslaggever Rembrandt van der Heijden. Hij was op pad in Loosdrecht. En dit keer niet voor een AZC-protest, maar voor een vrijheidswandeling. Rembrandt.
3: Goedemiddag.
0: Ja, wat voor wandeling was dat in Loosdrecht vandaag?
3: Ja, dat was de allereerste vrijheidswandel tweedaagse. Dus het was gisteren en vandaag. En dat is een tocht van 22 kilometer door het bosrijke Gooi. Begon in Loosdrecht. En dat gaat dan van Loosdrecht. Ik ben vandaag met ze meegefietst. Van Loosdrecht naar Hollandse Rading. Vervolgens naar Hilversum Sportpark. Daar helemaal door het bos, door het natuurgebied. Om vervolgens via Hilversum weer terug te lopen naar Loosdrecht. Het was een route langs toch wel beladen plekken. Zoals een Joods monument. Waar Joodse mensen zijn omgekomen. We zijn ook langs landgoed de Zonnestraal gelopen. Dat is een oud sanatorium. Waar in de Tweede Wereldoorlog meerdere patiënten wisten te ontsnappen. Dus er zat best wel wat historie en wat beladenheid achter. Alleen, er waren ook heel veel monumenten die eigenlijk op de kaart stonden. Die ik niet gezien heb. En een hoop wandelaars ook niet.
0: 22 kilometer zeg je. Maar wel op het fietsje, begrijp ik, hè?
3: Op het fietsje, ja. Ja. Je moet toch een beetje mee, hè?
0: Ja, ik snap het, ja. En je sprak ook met de organisatie, begrijp ik, hè?
3: Ja, klopt, inderdaad. Ik heb met de organisatie gesproken. Ik heb gesproken met Nico van Kooi. En misschien moeten we maar gewoon even gaan luisteren wat hij te zeggen heeft.
4: Dat je enerzijds kennis overdraagt tijdens de wandeltocht. Die tocht is uitgezet door de historische kringen. Zodat mensen bewust blijven van dat vrijheid niet vanzelf gaat. Zeker niet in deze tijd. En tegelijkertijd is het gezond, verbindend met elkaar. En dat is de reden en Hilversum en Weidemeer op de kaart zetten.
0: Ja, en dat hebben ze vandaag gedaan. Hilversum en Weidemeer en alles eromheen op de kaart gezet. 22 kilometer in de beentjes. Hoeveel mensen liepen er mee? Ja. Weet je dat ongeveer?
3: Er liepen op en nabij 90 wandelaars mee.
0: Ja.
3: De een nog fanatieker dan de ander. De wandeltocht begon eigenlijk om 10 uur. Maar toen ik daar aankwam, toen waren de eerste fanatiekelingen, die waren al vertrokken. Er waren zelfs mensen helemaal uit Veghel hier naartoe gekomen voor deze wandeling. Al moet ik ook wel toegeven dat er ook wel mensen waren die het zwaar hadden. Er was zelfs een mevrouw die vroeg of ze achterop met mij op de fiets mocht stappen. Dus fanatiekelingen en mensen die nog niet zoveel ervaring hadden.
0: Ja, en wat was de reden waarom deze mensen meeliepen met deze tocht?
3: Ja, ik denk dat de rode draad toch wel was stilstaan bij de vrijheid. Heel veel mensen liepen toch wel weten dat ze het. Ja, dat we er te weinig bij stilstaan. Ook in de tijd nu met al deze oorlogen. Maar ook de dingen die nu in Loosdrecht gebeuren. En dat het ook soms goed is om daar gewoon even bij stil te staan. Anderzijds waren er ook mensen die het gewoon deden omdat ze lekker een wandeling door de natuur wilden maken of de omgeving wilden herontdekken, zoals bijvoorbeeld het zien van de nieuwe monumenten. Dus eigenlijk voor ieder wat wils, dat.
5: Ja, je omgeving leer je beter kennen, dat.
6: Je ziet toch weer dingen, je hoort toch weer dingen waar je denkt van, nou, dat wist ik helemaal niet dat het hier is of was. Dus het zet je wel weer even met je beide benen op de grond, inderdaad.
7: Alleen wat ik jammer vind is dat we langs oorlogsmonumenten lopen en dat we ze eigenlijk niet zien.
8: Ja, het kan wel zwaar zijn en het is wat zwaarder omdat het afwisselend is. Hè. Je loopt bos, je loopt asfalt. Dus, ja.
9: Nee, wij lopen best wel veel, dus voor ons valt dat wel mee.
3: Ja.
0: Deze tocht op 5 mei, bevrijding. Dag, dus ook langs de oorlogsmonumenten. Maar die werden niet echt bezocht, begrijp ik.
3: Nee, die werden dus niet echt bezocht. Dus je had een soort kaart en daar stonden dan straatnamen op. En dan was van, ga over 150 meter naar links en dan weer naar rechts en dan weer naar links. En dan stond er af en toe dik gedrukt dat er een monument was. Maar ik vond ze toch moeilijk te zien en met mij de wandelaars ook.
0: Ja. Goed, ga je nog iets 5 meierigs vandaag doen of niet?
3: Ja, zeker. Ik ruil straks even de wandelschoenen in voor lekker de festivalweide. Ik ga zo Park Transwijk in Utrecht. En dan ook nog even genieten van de vrijheid. Ik hoop jullie ook.
0: Heerlijk, genieten van. Verslaggever Rembrandt van der Heijden hoor je.

0: Dan Hartman en I Can Dream About You.
1: Vandaag de dag.
2: Dagplaat.
0: 19 minuten over 6. Fijn dat je erbij bent. Het is de avond van NH Radio. En we zitten midden in vandaag de dag. En het is tijd voor een mooi plaatje. Want we gaan op zoek naar een mooi stuk muziek. Dat past bij de dag van vandaag. Iets dat te maken heeft met het nieuws. En in dit geval iets wat vannacht heeft plaatsgevonden. Jelmer?
3: Och ja, heerlijk. We gaan eventjes richting Amerika. Vannacht heeft daar namelijk het grootste mode-evenement van het jaar plaatsgevonden. En dan heb ik het natuurlijk over het Met Gala in New York. Dit jaar was het thema Fashion is Art. Met andere woorden, kunst. En de grote sterren der aard, die kwamen natuurlijk uitgedost naar de Steps of the Met. En het was waanzinnig. Ik vind het ieder jaar weer een enorm heerlijk feest. Ik zit er iedere ochtend klaar voor.
0: Kijk jij daarnaar dan?
3: Absoluut, om al die outfits eventjes te beoordelen. Oh. De ene die heeft het geweldig gedaan, de andere heeft ontzettend naast de pot gepist. En het lijkt me ongelooflijk gaaf om daar ooit een keer bij te zijn, maar dat gaat niet gebeuren, want het is zeker niet gratis. Want het is een benefietgala, met andere woorden, je moet een uitnodiging hebben, maar je moet er zeker ook geld voor neerleggen. Voor een ticket betaal je $100.000... en wil je dan ook nog naar binnen genieten van een tafeltje? Nou, dan moet je je portemonnee helemaal trekken, $350.000.
0: Zo, dat is niet voor de poes.
3: Dat is zeker niet voor de poes.
0: Zo.
3: Dat is...
0: Ik schrik daar wel een beetje van.
3: Ja, het is om de nieuwe collectie die daar in dat museum getoond wordt te betalen. Ik geloof, en dat ga ik nu uit mijn hoofd zeggen, dat vorig jaar een recordbedrag werd opgehaald van $31 miljoen. Dus ik weet nog niet hoeveel er dit jaar is opgehaald, maar het gaat natuurlijk over bedragen. Maar goed, voor sommige sterren die daar rondlopen is dat wisselgeld. Dus ja, dan kan je het ook wel missen.
0: Nou, als ze dan nog €100.000 over hebben. Ik bedoel, we hadden net hadden we in de uitzending, want hij gaat fietsen 2000 kilometer. Ik bedoel, hij zoekt namelijk €100.000, want hij wil geld naar Oekraïne toebrengen om goede dingen daar te kopen voor de mensen die in strijd zijn tegen de oorlog.
3: Kijk, dat is natuurlijk weer veel beter, je geld spenderen, maar ook weer een heel ander sfeertje.
0: Ja, een heel ander sfeertje en we blijven bij het sfeertje. wil jouw modefeestje hier even niet bederven. maar we zoeken op zoek naar plaatjes die een beetje bij het thema passen van de fashion.
3: Zeker. En ik dacht, we blijven gewoon eventjes op de catwalk, want ik weet niet of je het meegekregen, maar er is een film uitgekomen, dat is The Devil Wears Prada. Deel 2, een van de bekendste modefilms die ooit zijn uitgegeven.
0: Is het daarom waarom die weer populair is op de streamers, die oude ook?
3: Zeker, absoluut. Oh. En de nieuwe titelsong van deel 2 is deze. Yes, do a little girl. Yes,
0: Oké.
3: Yeah, Lady Gaga en Doechii.
0: Draaien we dit al op NH Radio ook, of niet?
3: Nee, zeker niet. Maar ik dacht, ik wil het niemand ontnemen, want ik vind het heerlijk.
0: Hij is nog niet door de ballotagecommissie gekomen, dus...
3: Nee, ik vind echt niet dat dat gaat lukken, maar goed. Dat is weer de andere verhaal. En waar kwam jij mee?
0: Nou, het eerste wat ik dacht toen je dit vanmiddag tegen mij zei, toen dacht ik, oh, ik weet nog een hele goede plaat van Duran Duran. Ik dacht eerst dat het de Reflex was, maar dacht ik, nee, dat is het niet. Het is Girls on Film. Is toch mooi, toch?
3: Zeker. Heerlijk ook.
0: En nu zijn we op zoek naar jouw aanbreng in dit programma. Aanbreng en inbreng in deze 088-850-5152. We zoeken plaatjes die gaan over de fashion, over de mode.
3: Of iets met een kledingstuk in de naam, dat vind ik ook goed. Dat komt ook door de ballotagecommissie heen. Dus stuur ze op 088-850-5152.
0: Nu, Gabriel.

0: de Amsterdamse grachten als decor voor uw bedrijfsuitje? Rederij Het Smitje is er voor al uw vaarevenementen. Met een ruime keuze in salonboten of klassieke schepen is er voor iedere gelegenheid een passend schip. Kijk voor de diverse borrels en dinerarrangementen op smitje.nl en stel uw ideale vaartocht samen. Of bel 020 670 6067. Smitje met DT.
1: Bevlogen, professioneel en persoonlijk. Tandartspraktijk Slotervaart. Voor jong en oud. Alle specialisaties in huis met holistische werkwijze. Spoed, zelfde dag geholpen. Ook open in avonturen en weekenden. Kijk op slotervaarttandartsen.nl.
2: Vroege vogels, opgelet. Ben jij aankomende week lekker vroeg uit de veren en shop je tussen 8 en 10 uur 's ochtends bij Kema Vlees, dan profiteer je van 10% korting op je gehele winkelmand. Met uitzondering op de al lopende kortingen en reclames.
3: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
4: Ik krijg een vakantiebroertje.
5: Huh?
4: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
5: Cool, wil ik ook.
6: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer. Word vakantiegezin, juist nu.
7: EuropaKinderhulp.nl.
8: De lente. Je voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht. De wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezellige fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
9: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
10: Ga beesten in 38 musea over natuur. Ga aan boord in 23 scheepvaartmusea. Ga voor één hoogtepunt of de hele collectie. Ga met je ouders of lekker met je kinderen. Maar ga onbeperkt naar het museum met de museumkaart.
11: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
12: Hey, bedankt.
13: Merci.
11: Met de Peugeot vakantiedeals krijg je tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
14: Ik ben Cindy en kom uit Haarlem.
15: Ik ben Herman en ik kom uit Lutjebroek.
16: Ik ben Samuel en ik kom uit Amsterdam.
17: Thuis in heel Noord-Holland.
18: Het is 6:30, in Edam is het 13 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Barbara Mulder. Barbara, goedenavond.
19: Goedenavond. Directeur van Milieudefensie, Ronald Pols, gaat aan de slag bij Tata Steel. Milieudefensie zet hem daarom per direct uit zijn functie en zegt zeer teleurgesteld te zijn. Milieudefensie noemt Tata Steel een van de grootste vervuilers van Nederland en is zeer verbolgen over de stap van Pols. Hij was de laatste jaren echt het gezicht van de milieuorganisatie. Hij wordt nu directeur duurzaamheid bij Tata Steel en krijgt ook de leiding over de communicatieafdeling. Festivalgangers genieten en genoten vandaag van bevrijdingspop in Haarlem en het Vrije Westen in Amsterdam. Bij het optreden van de populaire YouTubers De Bankzitters was het vanmiddag wel erg druk in Haarlem en stonden lange rijen. De beveiliging riep bezoekers op om vooral ruimte voor jonge kinderen te maken. Een jaar geleden kwamen bezoekers in de verdrukking. Dat gebeurde nu niet gelukkig, ook dankzij extra maatregelen. Onze verslaggever Noor Scherpenzeel, die was ook op het festival en deed het volgende verslag.
20: Ja, het is ontzettend leuk hier, moet ik zeggen. Ik ben ook heel blij dat het weer een beetje meezet. Want vorige week hadden ze nog gezegd dat er kans was op regen. Best wel grote kans ook. En dat het ook als enige dag eigenlijk heel koud zou zijn. Nou, dat valt heel erg mee. De zon schijnt en het is eigenlijk best wel lekker warm. Vooral als je in het zonnetje staat. En er zijn natuurlijk superveel mensen hier. Dus die zorgen ook wel voor lekker wat warmte. De meeste mensen die hier vanmorgen in ieder geval waren, die kwamen wel echt voor de bankzitters.
19: Ja, die kwamen dus allemaal voor de bankzitters. Ja. Waanzinnig populaire YouTubers. En ik hoorde zelfs niet bevestigd dat bericht dat het festivalterrein eventjes dicht ging, omdat er gewoon genoeg mensen daarbij aanwezig waren en dat sommige mensen dus achter het net gevist hebben.
18: Ja.
19: Dat is dan natuurlijk jammer.
18: Ja, dit soort populaire acts werkt natuurlijk echt als een magneet, hè, op zo'n...
19: Ja, toch?
18: Ongekend. Ik zag afgelopen week zo'n populaire TikToker door de straat heen lopen. Of door mensen door de stad. En ik wist helemaal niet wie het was. Ja, ik zit niet helemaal in die scene hoor, Barbara. ik riep nog naar zo'n jongetje. Ik liep er zelf toe. Wie is dit? En zei hij, ik moet door.
19: Okay, ja, sorry. Je wordt ouder, vader.
18: Ja, ik word ouder. Maar die zijn gewoon live aan het streamen, hè, de hele dag. En dan loopt er zo'n hele clan loopt er achteraan.
19: Ja.
18: Dit denk ik ook. Dit zijn dan ook allemaal jeugd. Die zijn dan allemaal naar de bank zitten gekomen om te zien wie dat zijn.
19: Dag van hun leven, toch?
18: Ja, dat is zo.
19: Ander nieuws. Alle 13 demonstranten die gisteravond werden opgepakt rond de nationale dodenherdenking op de Dam in Amsterdam, die zijn weer vrij. Ze werden opgepakt voor het overtreden van de wet openbare manifestaties of het verstoren van de openbare orde. Dat gebeurde voor of tijdens de 2 minuten stilte. En bij het KIT, het Koninklijk Instituut voor de Tropen, vertrekken 50 van de 150 medewerkers. Het KIT zegt dat de reorganisatie noodzakelijk is vanwege financiële problemen. Die problemen spelen al jaren. Sinds 2012 heeft de organisatie het lastig. In dat jaar stopte namelijk de rijkssubsidie van jaarlijks 24 miljoen euro. Laatste berichtje, een litertje benzine blijft peperduur. Sterker nog, de prijzen zijn vandaag opnieuw een beetje omhoog gegaan. Vorige week ging de prijs van €95 al voorbij de €2,60 per liter. Inmiddels is het nog iets meer omhoog gegaan.
18: Ja, dat is fijn. Ik moet zo meteen nog tanken. Dus,
19: oké.
18: Ja, het is toch iedere dag dat ik hoop dat het weer 20 cent gekelderd is. En ik kom me iedere keer weer bedrogen uit.
19: Ja, jij zei al van wat is straks duurder, Chanel of Messine? In het begin van de uitzending hadden we het toch over parfum.
18: Ja, ik moet nog wat parfum kopen voor mijn vrouw, die is binnenkort jaar.
19: Ja, nou als je het vergelijkt met Chanel parfum, dan is het goedkoop, die machine. Misschien moet je dat maar doen.
18: Ja, je liet me net zien dat 100 milliliter net iets meer dan €100 is. Dus
19: ja.
18: Wel in aanbieding, begreep ik.
19: Ja, daarom. Doe je voordeel mee.
18: Ja, zo is het.
19: Nou. Meer nieuws in de app en op nanieuws.nl.
18: Barbara, dankjewel en een fijne avond gewenst.
19: Jullie ook.
18: Voor het weer gaan we natuurlijk naar Jan Visser. Jan, goedenavond.
5: Vanavond en de komende nacht blijft het droog met wolkenvelden. Maar vanavond eerst ook nog zon, zei het wat fles vanwege sluierwolken. Er staat wel een behoorlijke noordoostenwind. Boven land matig aan de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig, soms krachtig. Morgen, woensdag, is het droog en zonnig weer, met temperaturen uitkomend op waarden omstreeks 13 tot 14 graden. De wind blijft stevig waaien uit het noordoosten.

0: Hij gaat bij mij altijd net een tandje harder bij Lionel Richie en All Night Long.
1: Vandaag de dag.
2: Dagplaat.
0: En dat wordt nog een mooie avond, denk je niet, Jelmer?
3: Natuurlijk.
0: Tuurlijk.
3: Wat denk jij nou? De avond moet nog beginnen.
0: Nou, 5 mei, bevrijdingsdag, leuke dingetjes allemaal.
3: Zeker, we gaan toch allemaal nog wel... Ga je eigenlijk nog wat doen?
0: Nee, helemaal niks.
3: Oh.
0: Nee, tenminste, nee, niet dat ik in de planning heb. Maar ik ben wel een spontane jongen, ben ik.
3: Jij hebt kinderen ook, hè?
0: Een bonuskind, ja.
3: Een bonuskind.
0: Een bonuskind. Oh, ja. Dus dan ben je iets meer aan huis gekluisterd, hè? Ja. Dus als wij dingen doen, bijvoorbeeld net zoals op Koningsdag... dan doen we dat meestal overdag. Maar goed, en nu was het hier NH. En dat is ook hartstikke leuk. En hebben we toch wat dingen van Bevrijdingsdag meegekregen... allemaal in Haarlem, in Amsterdam, via de radio. Nou, is ook lekker, toch?
3: Zo is het maar net en dan word je dan niet dronken van. Dat is ook wel eens een keer fijn.
0: Nee, dat is ook wel eens fijn. Nou, ik zit al een half jaar ben ik zonder alcohol al.
3: Oh, wat goed voor jou.
0: Ja.
3: Dat is echt goed. Ja. Gefeliciteerd.
0: Dankjewel. Leuk ook. iets heel anders. Wij waren op zoek naar een dagplaat die eventjes niet te maken had met Bevrijdingsdag, met Liberty of dat soort vrijheidsachtige zaken. Maar dingen die bij het nieuws van over de plas waren.
3: Van zeker over de plas. Ja, we gingen het heel eventjes hebben over het Met Gala in New York. Dat is natuurlijk het grootste mode-evenement van het jaar. En we dachten, we gaan er mooie plaatjes bij zoeken over fashion of een plaat met een kledingstuk in de naam. En Gerrit die heeft afgetrapt met ZZ Top, Sharp Dressed Man.
0: Het is wel leuk dat het niet zeg maar dan... Het gaat dan typisch altijd over de vrouwen en zo, weet je wel. Maar dit is toch gewoon de sharp dressed man.
3: Eindelijk. En ik moet ook zeggen, vrouwen zien er natuurlijk altijd veel beter uit op zo'n mode-evenement. Maar waar zaten sommige mannen tussen die ook een keer hadden uitgepakt? En niet alleen maar een pak aantrekken.
0: Oh, dat is wel leuk. Nou, een goed pak op zijn tijd. Leuk toch?
3: Ja, maar ook saai.
0: Oké. Maar goed, maar je zal een pak aan hebben waar het niet helemaal lekker mee is. En er zitten twee motten in.
4: Er wonen twee motten. In mijn oude jas. En die twee modden, die wonen er pas.
0: Wat een iconisch nummer is dit ook, hè?
3: Heerlijk, ja. Oh, heerlijk. Suggestie van Marja. Maar Frank en Lucia, die komen allebei met Dr. Hook. Baby makes a blue
0: jean. Yes, she makes a blue jean. Ja, dit is wel lekker.
3: Absoluut. Baby makes her blue jean top.
0: Even laat staan nog. Ria die kwam met een plaatje van haar naamgenoot Ria Valk. En de liefde voor de man gaat door de maag.
3: Je hebt er een overgeslagen.
0: Oh, ik heb er eentje overgeslagen.
3: We gingen eerst naar Hans, dat was die Depeche Mode. En dat is dan weer een Frans modetijdschrift.
0: Oh ja. Ik snap ook al niet zo goed waarom Ria Valk ertussen zat trouwens. Kun je me dat uitleggen?
3: Nee, dat kan ik je niet uitleggen, maar we bestaan gewoon Ria Valk. Ria kwam met Ria Valk, hè? Heb ik dat goed opgeschreven?
0: Oké, sorry, die ga ik wel laten horen.
3: Rita was het, sorry. Ja, dat kan ook gewoon een kledingstuk zijn.
0: Maar misschien voor de curved models.
3: Nee, ja, heb je wel eens Lady Gaga gezien in haar meat dress? Nou, dat was gewoon volledig van meat.
0: Het is maar net hoe je ernaar kijkt natuurlijk.
3: Zeker, dus dan zijn worstjes op je borstjes gewoon hartstikke kledingstukken. Sanne, die zegt, nou, doe mij maar een paar rode schoentjes.
0: Dit is echt een leuke plaat, dit.
5: De rode schoentjes. Balschoentjes.
0: Lekkere dansschoentjes. Rode schoentjes. Maar Jelmer, wat is het geworden?
3: Het is de modeplaat geworden. En dan heb ik het natuurlijk over Vogue. Niet alleen het modetijdschrift ter wereld. Het is ook een heerlijke dansstijl. Ik heb het natuurlijk over Madonna en Jet en Sam. Die kozen ervoor.

0: Jij weet dat beter, denk ik, dan dat ik dat weet, Jan. Maar is Miley Cyrus eigenlijk een beetje een fashion-icoon?
1: Nou, ze is wel een echt absoluut icoon. Of ik er nou een
0: fashion-icoon
1: zou noemen, dat weet ik niet. Maar ze ziet er af en toe wel... Kijk, ze heeft echt fases gehad, hè? Dus het ligt er een beetje aan welke fase je pakt.
0: Oh.
1: Ze heeft natuurlijk een beetje die gekke meidfase gehad. Toen ging ze echt verkleed als tong en zo. En toen zat ze half naakt op een wrecking ball.
0: Mm-hmm.
1: Maar nu is ze weer een beetje in de chicere fase.
0: Oké. Okay.
1: En heeft ze weer iets, hoe zal ik het zeggen? Chicere kant.
2: Dit was Vandaag de Dag op NH.
0: Nou goed, we hadden het dus over fashion en zo, weet je wel. Daarom hadden we het nog eventjes over Miley Cyrus en of ze een beetje fashion-icoon is, ja of nee. Goed, dit was de dag dat Pieter in de ontbijttafel vertelde dat hij niet echt losgaat op een festival. Vandaag voor Bevrijdingsdag.
3: Eigenlijk van Koningsdag ongeveer tot en met Bevrijdingsdag. Dan dacht je echt van, goh, ik kan echt niet meer met Edgar. En dan was Bevrijdingsdag.
0: Ja.
3: En dan ging je gewoon weer.
0: Ja.
3: En dan was daarna wel weer even een beetje afbouwen.
4: Ja, precies, daarna, morgen.
3: Maar die tijden zijn wat mij betreft een beetje voorbij, toch? Of niet? Ben ik nou een saaie lul geworden?
4: Ja.
3: Oké, bedankt.
0: Ja. Hij is wel gewoon een beetje een oude man geworden, toch?
1: Absoluut. Dat hij, zeker.
0: Volgens mij is het enige spectaculaire wat hij in zijn leven doet, is dat hij nu een chocolade, een lion hier bij NH eet, weet je wel.
1: En de Boerenkoolclub.
0: Oh ja, de Boerenkoolclub. Nou, daar ben ik wel fan van.
1: Ik ook heel erg. Dat is serieus een groot feest.
0: Ik heb er gewoon ook zin in nu. Wij eten pannenkoeken thuis vanavond. Dat is geen boerenkool.
1: Ik weet het nog niet.
0: Nee, jij weet het nog niet?
1: Nee.
0: Oké. Bij ons in de show... nee, wacht even. Daar gaan we het zo meteen over hebben. We gaan het eerst even hebben nog. June de 2 had een leuk voorstel voor Maarten.
4: Als ik jou nou meeneem voor een weekendje weg...
5: Zullen we het niet doen?
4: Ik denk dat we hartstikke veel lol hebben. Maar dit is de introductie voor de vraag.
5: Ja.
4: Wat neem jij dan mee? Wat gaat er per se... mee op reis
5: een
4: met mij.
5: Ticket.
0: Deze man is zo ongeremd, hè? Dat is toch echt goed, hè?
1: Ja, die zegt alles. Die zegt echt alles.
0: Hij is veel.
1: Hij is veel, maar hij is wel een heerlijk stuk.
0: Nee, hij is een goede gozer, die Maarten. Bij ons in de show spraken we iemand die de vrijheid aan het vieren is. En dit betekent het voor haar.
6: Heel veel. De vrijheid claim ik altijd. Want ik ben een vrij independent woman. En ik moet u heel eerlijk zeggen... dat ik de vrijheid altijd hoog in het vizier heb staan. En dat hou ik zo.
0: Prachtig, hè?
1: Mooi.
0: En morgen dan hoor je hoe het gaat met kroonkraanvogel Bea. Ja, let goed op. Bea werd 3 maanden geleden rouwend van de A2 gehaald. Ze stond daar bij haar overleden metgezel in de opvang. Was ze hem nog steeds niet vergeten.
7: Hij kijkt ook echt van, hey, is dat een maat? Het gaat nu goed. Hij eet, hij drinkt. Maar dat roepen, dat is echt duidelijk. Waar ben je?
0: Ik ben heel benieuwd hoe dit verhaal nu precies...
1: Nou, heb je dat niet gezien, die vreselijke foto? Dat was echt hartverscheurend.
0: Echt?
1: Ja, dan stond hij echt zo naar zijn vrouwtje te kijken... en die lag daar dood op die weg. En hij stond er echt zo naast... Mijn vrouwtje is dood. Nee, het was echt zo'n erge foto. Ik heb hem zo vaak proberen weg te scrollen... maar hij kwam overal naar boven.
0: Vreselijk. Nou, goed.
1: Echt heel zielig.
0: Morgen gaan we in ieder geval horen in de ontbijttafel... hoe het nu met de kroonkraanvogel Bea gaat. Dat allemaal vanaf een uurtje of 6... Toch? Ja.
1: Ja, klopt als een 10.
0: Nee, joh,
1: 6 tot 10.
0: Ik zat hier vorige week nog tussen 6 en 10, kleine oogjes.
1: Heel goed.
0: Lekker hoor. Maar toch fijn dat Pieter er weer is.
1: Ja, en ook heel veel plezier nog, hè, met je bevrijdingsavond.
0: Dank je wel.

0: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel één of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score. Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met NH Media. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
1: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert WST Keukens uit Krommenie alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
2: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
0: Win deze zomer een gratis reclamecampagne. Ga snel naar regioimpact.nl.
3: Dagje uit? Dit moet je zien. Het verhaal van Vincent van Gogh en zijn grote voorbeeld Rembrandt. Kom naar de Oude Noorderkerk in Hartje Amsterdam en beleef de mooiste 360 graden attractie voor het hele gezin. Boek nu tickets op Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
4: Een praatje, een wandeling, een luisterend oor. Als vrijwilliger bij Samen maak jij echt het verschil in het leven van ouderen. Samen werkt niet zonder jou. Word je ook vrijwilliger bij Samen? Reageren kan via werkenbijsamen.nl.
5: Restaurant Black Olive. Wij serveren de heerlijkste mediterrane gerechten. Denk aan de T-bone, ossehaas en zalm. En vegetarische gerechten. En ook groepen tot 80 personen zijn welkom. Kijk op restaurantblackolive.nl.
6: De legendarische musical Foxtrot komt naar u toe. Met liedjes van Annie M. G. Schmid en Harry Banning. Een sprankelend verhaal vol humor, glamour en verrassende actualiteit. Met Gerry van der Klei, William Spaai en vele anderen. Boek nu op delamar.nl.
7: Ik ben John uit het krachtige en gezellige Bergen.
8: Ik ben Jeanette en ik woon in het groene Amstelveen met het Amsterdamse Bos als mijn voortuin.
9: Hoi, ik ben Simon Keizer en ik kom uit Volendam.
10: Thuis in heel Noord-Holland.
11: Het is 7 uur.
12: Clemens Peters met het NOS Journaal. Bij sommige bevrijdingsfestivals is het erg druk. In Utrecht was het vanmiddag even zo vol dat de hekken dichtgingen. Inmiddels laat de organisatie weer mondjesmaat nieuwe bezoekers toe. Maar er staan nog altijd honderden mensen in de rij. Ook in Haarlem bij Bevrijdingspop is het terrein volgens de organisatie bijna vol. En in Pijnakker zijn de festiviteiten afgelast nadat iemand onwel was geworden. In Parijs stond vandaag een medewerker van een naschoolse opvang voor de rechter voor het seksueel misbruiken van minderjarige meisjes. Eerder dit jaar werd bekend dat er in Parijs tientallen medewerkers van de naschoolse opvang zijn geschorst vanwege wangedrag of seksueel misbruik. Vertel correspondent Saskia Houttuin.
13: Er zijn meerdere rechtszaken aangespannen. Later deze maand begint er weer een andere zaak. Dus ja, dat laat wel zien dat dit een probleem is op een behoorlijk grote schaal. En dat de opening van deze zaak vandaag ook echt wel wordt gezien als iets groots.
12: De burgemeester van Parijs heeft beloofd 20 miljoen euro uit te trekken om het probleem aan te pakken. De Rolling Stones hebben een nieuw studioalbum aangekondigd, Foreign Tongues. Het album komt op 10 juli uit en er staan 14 nummers op. Een deel is overgebleven van het vorige album, Hackney Diamonds, dat bijna 3 jaar geleden uitkwam. Foreign Tongues is het 25ste studioalbum van de Stones. De Rolling Stones gaan voor zover bekend niet live optreden. Volgende week is de eerste winactie bij het inleveren van blikjes en flesjes bij een tikkieautomaat, meldt producentenorganisatie Verpakt. Als je aan de actie deelneemt, krijg je per 15 cent 1 ticket waarmee je kans maakt op een geldprijs. De actie duurt 10 weken en is onderdeel van een pakket aan maatregelen om de wettelijke inzameldoelstelling van 90% te halen. Het kabinet dreigde eerder het statiegeld te verdubbelen als de drankindustrie niet zelf zou zorgen dat er meer zou worden ingeleverd. Het weer vanavond en vannacht in het zuidoosten bewolkt en lichte regen. Elders blijft het droog. Morgen in het zuidoosten wat regen. In de rest van het land droog met soms wat zon. Bij maxima tussen 12 en 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Non-stop muziek.
15: De NH Muziek Mix.

0: Hemelvaartsdag bij NH.
1: De top 100 van Noord-Holland.
0: Stem nu.
2: Ga naar nhnieuws.nl/top100.
1: Stem op jouw favoriete band of artiest.
3: De top 100 van Noord-Holland.
0: Hemelvaartsdag bij NH. Je kan nu stemmen.
1: nhnieuws.nl/top100.

0: Ik ben Ronald en ik woon in Oudorp.
1: Ik ben Anja en ik kom uit Heerlijkwaard.
2: Ik ben Jordi en ik kom uit Azoorn.
3: Ik ben Annette en ik woon in de Koksdorp.
4: Ik ben Danny Vroger en ik kom uit Amsterdam. Huis in heel
5: Noord-Holland. Het is 8 uur.
6: Clemens Peters met het NOS Journaal. Bij sommige bevrijdingsfestivals is het erg druk. In Utrecht is het festivalterrein vol en worden geen nieuwe bezoekers meer toegelaten. Ook in Haarlem bij Bevrijdingspop is het terrein volgens de organisatie bijna vol. In Pijnakker zijn de festiviteiten afgelast nadat iemand onwel was geworden op het feestterrein. Het is onbekend hoe het nu met diegene gaat. Drie passagiers van het Nederlandse cruiseschip Hondius, die vermoedelijk besmet zijn met het Hanta-virus, worden van boord gehaald. Ze worden daarna naar Nederland gebracht voor behandeling. Een van de drie is een Nederlander. Er wordt onderzocht wie er precies besmet is met het Hanta-virus en wie met wie contact heeft gehad. Maar dat is volgens viroloog Marion Koopmans nog best een klus.
7: Omdat het gaat over meerdere plekken waar de mensen geweest zijn. En ook wisselende aantallen mensen aan boord. Dus dat maakt het gelijk een vrij groot uitbraakonderzoek.
6: De Hondius ligt nog altijd voor de kust van Kaapverdië. Het mag de haven daar niet in. Voetbalclub NAC Breda accepteert de uitspraak van de rechter van gisteren om het duel met Go Ahead Eagles niet te laten overspelen. De club ziet af van verdere procedures. NAC verloor op 15 maart met 6-0 van Go Ahead Eagles. Later bleek dat Go Ahead met Dean James een niet speelgerechtigde speler had opgesteld. En daarom wilde degradatiekandidaat NAC de wedstrijd overspelen. De KNVB wees die eis af en de rechter was het daar gisteren mee eens. De Rolling Stones hebben een nieuw studioalbum aangekondigd, Foreign Tongues. Het album komt op 10 juli uit. Een deel is overgebleven van het vorige album, Hackney Diamonds, dat bijna 3 jaar geleden uitkwam. Foreign Tongues is het 25e studioalbum van de Stones. Het weer. Vanavond en vannacht in het zuidoosten bewolkt en lichte regen. Elders blijft het droog. De temperatuur daalt naar 1 graad of 8. Ook morgen in het zuidoosten wat regen. In de rest van het land droog, met soms wat zon. Bij maxima tussen de 12 en 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Non-stop muziek.
8: De NH Muziek Mix.

0: 25 jaar na de nieuwjaarsbrand in Volendam blijft die nacht voelbaar. De podcast Het meisje op de brancard raakte een snaar, ook bij hulpverleners.
1: Op een meter afstand van mij glijden die wieltjes van die brancard onderuit. Slachtoffer rolt op de grond en ik sta daarbij.
0: Dit jaar is er voor het eerst de dag van de hulpverleners van Volendam. Op dinsdag 12 mei hoor je bij NH een speciale thema-uitzending. Vanaf 7 uur spreekt Bart Slim met agenten, met brandweerlieden en met vrijwilligers die erbij waren. Verhalen die nog altijd doorwerken. Dinsdag 12 mei bij NH.

0: Ik ben Bas uit Haarlem.
1: Ik ben Spendila uit Amsterdam.
2: Ik ben Dennis en ik kom uit Oudekerk aan Amsterdam.
3: Ik ben Patty uit Amsterdam-Noord.
4: Ik ben Annie uit Volendam.
5: Ik ben Ruud uit Horen.
6: Ik ben Marlies uit Hoofddorp.
7: Thuis in heel
8: Het is 9 uur.
9: Clemens Peters met het NOS-journaal. Een bestuurder van een bestelbusje is vanmiddag om het leven gekomen toen hij op de snelweg A1 vlakbij de Duitse grens achterop een vrachtwagen botste. Die truck stond bij de afslag De Lutte in de file te wachten bij de grenscontroles. De A1 richting Duitsland was urenlang afgesloten voor onderzoek. Israël heeft het voorarrest verlengd van twee activisten die met hulpgoederen op weg waren naar de Gazastrook. De politie wil de Spanjaard en de Braziliaan langer verhoren, zegt hun advocaat. De activisten voeren mee met de Global Sumud Flotilla, een vloot van zo'n 150 activisten. Alle actievoerders werden bij de Griekse kust tegengehouden door Israël. Op twee na werden ze korte tijd later vrijgelaten. De Belangenvereniging voor Sportbestuurders stelt een meldpunt in voor clubs die zich gedupeerd voelen door de problemen met een subsidieregeling. Clubs konden zich begin dit jaar inschrijven voor een tegemoetkoming bij verbouwingskosten. En er deden ook twee voetbalclubs uit Lemmer die willen fuseren.
10: Op 5 januari hebben wij op tijd onze aanvraag ingediend. En het principe is bij de boze wie het eerst komt, wie het eerst maalt. En we waren keurig op tijd. Dus er stond een groen vinkje op het financiële plaatje wat we hebben gepresenteerd.
9: Maar door een fout bij het ministerie zijn gegevens over wie wanneer de subsidie had aangevraagd kwijtgeraakt. En daarna besloot het ministerie te loten en vielen veel clubs, waaronder deze uit Lemmer, buiten de boot. Volgende week is de eerste winactie bij het inleveren van blikjes en flesjes bij een tikkie-automaat, meldt producentenorganisatie Verpakt. Als je aan de actie deelneemt, krijg je per 15 cent 1 ticket, waarmee je kans maakt op een geldprijs. De actie is onderdeel van een pakket aan maatregelen om de wettelijke inzameldoelstelling van 90% te halen. Het weer vanavond en vannacht in het zuidoosten bewolkt en lichte regen. Elders blijft het droog, de temperatuur daalt naar een graad of 8. Ook morgen in het zuidoosten wat regen, in de rest van het land droog met soms wat zon, bij maxima tussen 12 en 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Non-stop muziek.
11: De NH Muziek Mix.

0: doen tot 2.
1: Ken jij of heb jij een hele lieve, bijzondere moeder? Geef die dan op via doentot2@nhradio.nl.
2: doentot2@nhradio.nl.
1: Want misschien krijgt zij wel de week voor Moederdag een bijzondere verrassing thuis.
0: Doen tot 2.
3: Elke werkdag van 12 tot 2.
0: Bij NH.

0: Hoi, ik ben Rens. Ik kom uit Schagen.
1: Ik ben Brechtje en ik kom uit Amsterdam.
2: Ik ben Wendel
3: en ik kom uit Volendam.
4: Ik ben Cor en ik kom uit Landsmeer.
5: Ik ben Anna en ik kom uit Waarland.
6: Ik ben Sanne en ik kom uit Heilo.
7: Thuis in heel Noord-Holland.
8: Het is 10:00. Clemens Peters met het NOS-journaal. De Wereldgezondheidsorganisatie is op zoek naar passagiers die in het vliegtuig zaten met een Nederlandse vrouw die later overleed aan het Hantavirus. Ze werd ziek op het cruiseschip De Hondius, waar haar man ook overleed. Vanaf het eiland Sint Helena werd ze met het vliegtuig overgebracht naar Johannesburg in Zuid-Afrika, waar zij later overleed. Pas later bleek dat ze was besmet met het Hantavirus. 3 besmette mensen die nog aan boord zijn van het cruiseschip worden waarschijnlijk morgen naar Nederland overgebracht. Op de Amstel in Amsterdam is het traditionele 5 mei-concert bezig. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima zijn erbij. Ze werden ontvangen door burgemeester Halsema van Amsterdam. Het concert werd afgetrapt door Agda en de Munnik.
9: Oh.

0: Het concert is de afsluiting van Bevrijdingsdag. Voetbalclub NAC Breda accepteert de uitspraak van de rechter van gisteren om het duel met Go Ahead Eagles niet te laten overspelen. De club ziet af van verdere procedures. NAC verloor op 15 maart met 6-0 van Go Ahead Eagles. Later bleek dat Go Ahead met Dean James een niet speelgerechtigde speler had opgesteld. En daarom wilde degradatiekandidaat NAC de wedstrijd overspelen. De KNVB wees die eis af en de rechter was het daar gisteren mee eens. De Rolling Stones hebben een nieuw studioalbum aangekondigd, Foreign Tongues. Het album komt op 10 juli uit en er staan 14 nieuwe nummers op. Een deel daarvan is overgebleven van het vorige album, Hackney Diamonds, dat bijna 3 jaar geleden uitkwam. Foreign Tongues is het 25e studioalbum van de Stones. Het weer vannacht in het oosten en zuidoosten bewolkt en lichte regen. Elders blijft het droog, de temperatuur daalt naar 1 graad of 8. Ook morgen in het zuidoosten wat regen, in de rest van het land droog met soms wat zon, bij maxima tussen 12 en 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Non-stop muziek.
2: De NH Muziek Mix.

0: NH Sportcafé met Leo Driessen.
1: Luister, mijn dochter. En dan neem ik altijd op.
2: Ja, natuurlijk.
1: Hij schuit. Ja, waar ben jij? Waar ben ik zaterdagmorgens?
0: Leo Driessen in
3: NH Sportcafé.
4: Ook als podcast.
0: Zaterdag om 10 uur bij NH.

0: Ik ben Aria uit Hoofddorp.
1: Ik ben Dennis van den Horren uit Zandvoort.
2: Ik ben Ad uit Hoofddorp.
3: Ik ben Alice en ik woon in Zaandijk.
4: Ik ben Ravi en ik kom uit Hilversum.
5: Ik ben Ivana uit Medemblik.
6: Thuis in heel Noord-Holland.
7: Het is 11 uur.
8: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Spanje bevestigt dat het Nederlandse cruiseschip Hondius naar de Canarische eilanden zal gaan. Op het schip zijn mensen besmet met het Hanta-virus. Het ligt nu voor de kust van Kaapverdië. Maar dat land wil het schip niet in de haven toelaten. 3 besmette mensen aan boord die er slecht aan toe zijn worden waarschijnlijk in de komende uren van boord gehaald en naar Nederland gebracht. Intussen is de Wereldgezondheidsorganisatie op zoek naar de 88 inzittenden van het vliegtuig waarin de Nederlandse vrouw zat, die later overleed aan het Hantavirus. Ze werd ziek op het cruiseschip en met een vliegtuig overgebracht naar Johannesburg in Zuid-Afrika, waar ze overleed in het ziekenhuis. Met het traditionele 5 mei-concert op de Amstel in Amsterdam is de viering van Bevrijdingsdag afgesloten. In aanwezigheid van koning Willem-Alexander en koningin Maxima waren optredens te zien van onder andere Akda en de Munnik en Roxanne Hazes. De bevrijdingsfestivals in het land zijn druk bezocht, maar er waren nergens grote incidenten. Iran ontkent de aanvallen op de Verenigde Arabische Emiraten. Vanmiddag meldde de VAE in een bericht op X dat het land te maken had met nieuwe drone- en raketaanvallen door Iran. Gisteren werden ook al aanvallen gemeld door de VAE. De VS maakte toen bekend 6 kleine bootjes van Iraanse strijdkrachten tot zinken te hebben gebracht. Israël heeft het voorarrest verlengd van 2 activisten die met hulpgoederen op weg waren naar de Gazastrook. De Spanjaard en de Braziliaan voeren mee met de Global Summit Flotilla, een vloot van zo'n 150 activisten. Alle actievoerders werden bij de Griekse kust tegengehouden door Israël. Op 2 na werden ze korte tijd later vrijgelaten. Het weer, vannacht in het zuidoosten bewolkt en lichte regen. Elders blijft het droog. De temperatuur daalt naar een graad of 8. Ook morgen in het zuidoosten wat regen, in de rest van het land droog met soms wat zon, bij maxima tussen 12 en 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Non-stop muziek.
9: De NH Muziekmix.

0: Hemelvaartsdag bij NH.
1: De top 100 van Noord-Holland.
0: Stem nu.
2: Ga naar nhnieuws.nl/top100.
1: Stem op jouw favoriete band of artiest.
3: De top 100 van Noord-Holland.
0: Hemelvaartsdag bij NH. Je kan nu stemmen.
1: nhnieuws.nl/top100.

0: Ik ben Fred en ik kom uit het gezellige Amsterdam-Noord.
1: Ik ben Dorcas en ik kom uit Hilversum.
2: Ik ben Meadow en ik kom uit Schagen.
3: Ik ben Dylan en ik kom uit Kortoe.
4: Ik ben Alicia en ik kom uit Huizen.
5: Ik ben Willemijn en ik kom uit Horen.
6: Huis in heel Noord-Holland.
7: Het is 12 uur.
8: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Spanje bevestigt dat het Nederlandse cruiseschip Hondius naar de Canarische eilanden zou gaan. Op het schip zijn mensen besmet met het Hanta-virus. Het ligt nu voor de kust van Kaapverdië. 3 besmette mensen die er slecht aan toe zijn worden van boord gehaald en naar Nederland gebracht. Intussen is de Wereldgezondheidsorganisatie op zoek naar de 88 inzittenden van het vliegtuig waarin een Nederlandse vrouw zat, die is overleden aan het Hanta-virus. Zij werd ziek op het cruiseschip en is met een vliegtuig overgebracht naar Johannesburg in Zuid-Afrika, waar ze overleed in het ziekenhuis. China probeert actief de cultuur van de Tibetanen uit te wissen. Dat stelt Human Rights Watch in een rapport. Op kleuterscholen in Tibetaanse gebieden is de Tibetaanse taal verboden en wordt alleen lesgegeven in het Mandarijn. De Chinese autoriteiten eisen ook dat kleuterscholen ouders en kinderen aanmoedigen onder druk te zetten om thuis Chinees te spreken. Volgens Human Rights Watch is er ook sprake van politieke en culturele indoctrinatie. In de meeste plaatsen is de viering van 5 mei rustig verlopen. Wel was het bij verschillende bevrijdingsfeesten erg druk en mochten er tijdelijk geen mensen het festivalterrein op. In Pijnakker werd het bevrijdingsfeest helemaal afgelast nadat een bezoeker onwel was geworden. De viering van Bevrijdingsdag is afgesloten met het traditionele 5 mei-concert op de Amstel in Amsterdam. Voetbalclub Arsenal heeft de finale van de Champions League bereikt. De ploeg uit Londen won in eigen huis met 1-0 van Atletico Madrid. Dat was genoeg na het gelijkspel in de eerste halve finale van vorige week. Het is de tweede keer dat Arsenal de finale bereikt. De vorige keer was in 2006. Het weer, vannacht in het zuidoosten regen, verder droog en het koelt af tot een graad of 9. Komende dag opnieuw regen in het zuidoosten. In de rest van het land soms wat zon en het wordt maximaal 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Non-stop muziek.
9: De NH Muziek Mix.

0: Ik ben Steve, ik kom uit Suriname en ik woon in Amsterdam.
1: Ik ben Annemiek, uit Annapolona.
2: Ik ben Alex en ik kom uit Amsterdam.
3: Ik ben Cindy, uit Meedwoud.
4: Ik ben Dirk-Jan uit Hoofddorp.
5: Thuis in heel Noord-Holland.
6: Het is 1 uur.
7: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Spanje bevestigt dat het Nederlandse cruiseschip Hondius naar de Canarische eilanden zou gaan. Op het schip zijn mensen besmet met het Hantavirus. Het ligt nu voor de kust van Kaapverdië. 3 besmette mensen die er slecht aan toe zijn worden van boord gehaald en naar Nederland gebracht. Intussen is de Wereldgezondheidsorganisatie op zoek naar 88 inzittenden van het vliegtuig waarin een Nederlandse vrouw zat die is overleden aan het Hantavirus. Zij werd ziek op het cruiseschip en is met een vliegtuig overgebracht naar Johannesburg in Zuid-Afrika, waar ze overleed in het ziekenhuis. Bevrijdingsdag is in de meeste plaatsen zonder grote incidenten verlopen. Wel was het bij verschillende bevrijdingsfeesten erg druk. In Haarlem dreigden kinderen in de verdrukking te raken, maar volgens de organisatie is alles goed afgelopen. In Utrecht werd het festival vanwege de drukte tijdelijk afgesloten voor nieuw publiek. Op kleuterscholen en in de voorschoolse opvang in Tibet mag alleen nog Mandarijn worden gesproken. Dat meldt Human Rights Watch in een rapport. Ook zou er sprake zijn van politieke en culturele indoctrinatie. Volgens de mensenrechtenorganisatie probeert China op die manier de Tibetaanse cultuur uit te wissen. Arsenal staat voor het eerst in 20 jaar weer in de finale van de Champions League. De ploeg uit Londen won afgelopen avond met 1-0 van Atletico Madrid. De finale is op 30 mei. Het weer vannacht in het zuidoosten regen, verder droog en ongeveer 9 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Non-stop muziek.
8: De NH Muziekmix.

0: ben Annette uit Velsen Noord.
1: Ik ben Peter en ik kom uit Blokker.
2: Ik ben Henny en ik kom uit het mooie Egmond aan
3: de
2: Hoef.
3: Ik ben de oud-marinier Peet uit Amsterdam Noord. Thuis in heel
4: Noord-Holland. Het is 2:00.
5: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het Nederlandse cruiseschip Hondius gaat naar de Canarische eilanden. Aan boord zijn mensen besmet met het Hantavirus. 3 ernstig zieken worden naar Nederland gebracht. Intussen is de Wereldgezondheidsorganisatie op zoek naar 88 inzittenden van het vliegtuig waarin de Nederlandse vrouw zat. Die is overleden aan het Hantavirus. Zij werd ziek op het cruiseschip en is toen met een vliegtuig overgebracht naar Johannesburg in Zuid-Afrika, waar ze overleed in het ziekenhuis. Bij een schietpartij op een school in Brazilië zijn 2 medewerkers omgekomen. Een andere medewerker en een leerling raakten gewond. Zij zijn naar het ziekenhuis gebracht. De vermoedelijke dader is een jongen van 13. Volgens de politie gaat het om een leerling van de school. Hij zou het wapen van zijn stiefvader hebben gebruikt. Over een motief is nog niets bekend. De jongen en zijn stiefvader zijn opgepakt. China probeert actief de cultuur van de Tibetanen uit te wissen. Dat stelt Human Rights Watch in een rapport. Op kleuterscholen in Tibetaanse gebieden is de Tibetaanse taal verboden en wordt alleen lesgegeven in het Mandarijn. De Chinese autoriteiten eisen ook dat kleuterscholen ouders en kinderen aanmoedigen of onder druk zetten om thuis Chinees te spreken. Volgens Human Rights Watch is er ook sprake van politieke en culturele indoctrinatie. Het weer: in het zuidoosten regen. In de rest van het land is het droog bij een graad of 9. Komende dag dan opnieuw regen in het zuidoosten. Op andere plekken soms wat zon en maximaal 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Non-stop muziek.
6: De NH Muziek.